0: opbrengsten teruggaan aan lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
0: Listen to lead. New Business Radio.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl. Voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Een ruime meerderheid van ondernemers is ontevreden over het kabinet Jetten. In een peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
8: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
2: De laatste inzichten.
1: Nieuw Business Radio voor business shapers.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. People Power brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
2: Shaping Your Future. New Business Radio.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
0: De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Veel MKB-bedrijven lopen geld mis doordat klanten facturen te laat of helemaal niet betalen. Dat blijkt uit onderzoek van Exact onder ruim 900 ondernemers. Gemiddeld kost dat bedrijven zo'n 20.000 euro per jaar. Opvallend is dat bijna de helft van de ondernemers niet weet hoe snel klanten normaal gesproken gaan betalen. Daardoor komen betalingsachterstanden vaak pas laat aan het licht. Ondertussen willen veel ondernemers juist investeren en groeien. En volgens de ondernemers kan slimmer debiteurenbeheer helpen om die financiële ruimte te vergroten.
1: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
6: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
6: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
4: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
5: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
2: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.
2: Ooh, I see everybody's here.

0: Het DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer informatie. Info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: De laatste inzichten. Nieuw Business Radio voor Business Shapers.
2: Sunday mornings were your favorite.

wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. De laatste inzichten voor Business Shapers. New Business Radio.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
7: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
8: Hoe zorg je dat de organisatie klaar is voor de toekomst? Daarover gaat het nieuwe boek Knetteradaptief van Adriaan Vermeulen. Volgens de auteur mislukken veel verandertrajecten omdat bedrijven verandering nog steeds behandelen als iets tijdelijks. In plaats daarvan pleit hij voor organisaties die zich continu kunnen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen, zoals AI en economische veranderingen. Het boek combineert wetenschappelijke inzichten met praktijkvoorbeelden en interviews met leiders uit het bedrijfsleven. Knetteradaptief is onder meer verkrijgbaar via Managementboek en Van Duren Media.
9: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
10: Let's Talk Business op New Business Radio.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. Shaping your future. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factris. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
5: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit twee verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
6: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
5: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
0: Listen to lead. New Business Radio.

0: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
7: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
8: De duurzame energieleveranciers om Nieuwe Energie en de Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
9: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

0: DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
3: Iedereen praat mee.
2: Dit is New Business Radio.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: create hype.
1: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
2: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Nieuwsflash.
4: Een ruime meerderheid van de ondernemers is ontevreden over het kabinet Jetten. In een peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
5: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
6: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
5: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen.

0: Joris van Zoelen bij New Business Radio.
1: Het inzicht van vandaag. Succesvolle impactorganisaties zetten hun businessmodel in als impactinstrument. Omzet en impact zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Groei in business is automatisch groei in impact. Bij de meeste bedrijven zijn omzet en impact twee verschillende werelden. De ene staat op de jaarrekening en de ander in het MVO-rapport. Naarmate het bedrijf groeit, groeit ook het duurzaamheidsproject. Maar de twee blijven altijd gescheiden. Impactgedreven organisaties weigeren deze scheiding. Voor hen is het businessmodel hetzelfde als hun impactmodel. Elk product dat verkocht wordt, lost iets op. Onder dit inzicht ligt een aantal eenvoudige redenen waardoor het werkt. De belangen lopen synchroon. In organisaties waar omzet en impact gescheiden zijn, vechten ze vroeg of laat om dezelfde middelen. Bij missiegestuurde organisaties speelt die discussie helemaal niet. Meer omzet betekent gewoon meer impact. Als tweede, authenticiteit is gratis marketing. Klanten herkennen direct wanneer impact erbij is gedaan. Wanneer de impact in het product of de dienst zelf zit, vertelt de klant het verhaal graag voor je. De organisatie wordt overigens zelf ook heel consistent. Productontwikkeling, sales, marketing, klantenservice, iedereen werkt aan hetzelfde doel. Bevlogenheid is geen HR-trucje, maar een logisch gevolg hiervan. En belangrijk, dit is niet hetzelfde als klassieke MVO of bedrijfsfilantropie. Geen schenking achteraf, geen compensatie, direct, structureel en schaalbaar. Dat klinkt natuurlijk heel logisch en theoretisch klopt het allemaal. Maar hoe werkt dat nou in de praktijk? Een van de organisaties die hiermee in een paar jaar al serieus marktaandeel heeft veroverd, is Happy Soaps. Twee broers, Marcel en Marco Koers, kwamen een paar jaar geleden bij toeval achter dat de meeste shampoo, douche gel en conditioner voor circa 80% uit water bestaat. En dat al die plastic flessen in de verbrandingsoven eindigen. Hun antwoord, 100% plasticvrije verzorgingsproducten in vaste vorm. Geen water in een fles, maar geconcentreerde bars en taps. En dat businessmodel is de impact. Elke verkochte bar betekent één plastic fles die niet wordt geproduceerd en dus niet wordt verbrand en eventueel als microplastics in onze oceaan eindigt. Geen apart duurzaamheidsbudget, het zit in het product zelf. En dat blijkt commercieel uitstekend te werken. Een paar cijfers op een rijtje. Het bedrijf werd opgericht in 2019 in het Gelderse dorp Hal. Inmiddels is het grootste 100% plasticvrije verzorgingsmerk van Nederland. Ze voeren meer dan 160 producten in 20 categorieën op meer dan 2100 verkoopproducten. Je kunt ze onder andere vinden bij Ethos, DA, andere drogisterijen, natuurwinkels en kappers. En internationaal is het bedrijf inmiddels actief in Scandinavië en Australië. Happy Soaps is met eigen geld gestart en later met groeikapitaal doorgegroeid naar de Europese markt. We bellen met Marcel Koers, medeoprichter en, iemand moest hem maken, koersbepaler. Hey Marcel.
2: Hey, goeiedag. Leuk om hier te zijn.
1: Ja, tof. Jullie hebben impact niet als nevenproject, maar eigenlijk als de kern van jullie businessmodel. Hoe veranderde dat, jullie onderneming en het ondernemen, maar wat doet dat ook met de keuzes die jullie elke dag moeten maken?
2: Ja, die intrinsieke motivatie zorgt er natuurlijk voor dat je eigenlijk alles ook wat makkelijker in het leven aan kan. Uiteindelijk als ondernemer in zo'n bedrijf, ja, vind ik zelf zelfkennis heel belangrijk. Want daar zit de code verscholen om steeds maar weer vooruit te blijven gaan. Ondanks dat het soms, veel te goed gaat of soms ook gewoon heel lastig is. Je onderscheidt je door allerhande gewoonten aan te nemen, door continu door te blijven gaan met die ene missie. Dus inderdaad, die intrinsieke motivatie om echt impact te maken in de kleine gewoontes van het leven, namelijk in de badkamer. Al die plastic flessen dus uit die badkamer proberen te
1: proberen eigenlijk.
2: Uitbannen.
1: Precies, dat doe je hartstikke goed. Waar loop je dan tegenaan als je impactgedreven in je businessmodel hebt zitten?
2: Waar loop je tegenaan? Je bent een gewoonte aan het aanpassen. Het zijn kleine gewoonten. Maar uiteindelijk het hele leven zit vol kleine gewoontes. En als je die kleine gewoontes, uiteindelijk de meester bent over die kleine gewoontes, dan worden dat, kan dat een enorme impact hebben. Dus we hebben in Nederland al zo'n 14% van de mensen eigenlijk aan een plasticvrij alternatief.

0: alternatief geholpen. Dat staat gelijk aan 15,9 miljoen plastic fles die we eigenlijk met z'n allen met deze beweging hebben bespaard van de verbrandingsoven. Of ja, 9% wordt gerecycled. Maar ja goed, wij gebruiken karton en dat wordt 80% gerecycled. Dus dat is een gigantische impact natuurlijk. En je bent ook geen water van A naar B meer aan het verplaatsen. Wat natuurlijk ook een enorme impact heeft op CO2. Maar buiten dat maken we er ook gewoon een vrolijke beleving van in de badkamer natuurlijk. Dus het is ontzettend fijn om te gebruiken.
1: Mooi, mooi om dat te horen, Marcel. Dank je wel. En ja, ik wens je ontzettend veel plezier en succes met het plastic vrijmaken van de hele verzorgingswereld. Dank je wel.
0: Thanks, Joris. Hoi.
1: Hoe ga je hier nou zelf mee aan de slag? 3 handvatten. Bewust simpel, want het verschil zit niet in een nieuw plan, maar in een eerlijk gesprek over wat je toch al doet. Stel jezelf bij voorkeur op een rustig moment, bijvoorbeeld in de auto of onder de douche, 1 scherpe vraag. In welke mate is ons product zelf het verschil dat we willen maken? Of zit het verschil ergens naast ons product, bijvoorbeeld in een campagne of een donatie of een keurmerk? Het antwoord vertelt je of je een impactgedreven businessmodel hebt of er nog naartoe wil werken. Als 2e, doe deze week de 0% test op je eigen product. Wat is het grootste component, bijvoorbeeld in massa, kosten of CO2, van wat je nu verkoopt? Als het grootste percentage bestaat uit iets dat je zou kunnen en willen vervangen door iets beters, dan is dat geen detail. Het is waarschijnlijk het belangrijkste deel van je hefboom. Bij Happy Soaps was die test 80% van shampoo is water. En als 3e, maak je impact zichtbaar zoals je je omzet ook zichtbaar maakt. Hang het in de eerstvolgende MT-meeting als een getal naast je omzetcijfer. Hoeveel plastic flessen hebben we deze maand bijvoorbeeld vermeden? Hoeveel CO2? 1 getal, 1 keer per maand. Dat is genoeg om het onderwerp structureel op de kaart te zetten. Wil je gezond groeien en tegelijkertijd het verschil maken? Dan begin je niet met een aparte duurzaamheidsstrategie. Goed om te doen, maar het begin ligt ergens anders. Je begint met een eerlijke vraag over je eigen businessmodel. De startvraag voor morgenochtend, voor jezelf, voor je MT. Als we 100 keer zo groot worden, wordt de wereld dan ook 100 keer beter of 100 keer slechter? Het is een simpele vraag, confronterend antwoord en het startschot voor verbetering. Wil je meer weten over de inzichten en hoe je met je organisatie echt kunt gaan voor de dubbele winst? Ga dan naar de site van New Business Radio en vind Business Insights bij de programma's. Klik op deze uitzending en je vindt een uitgebreid artikel rond het inzicht en de bijbehorende actie van vandaag. Vergeet ons niet te volgen op de socials voor de laatste updates rond alle Business Insights. Bedankt voor het luisteren. Meteen aan de slag, want elke organisatie kan groeien met de dubbele winst.
2: Dit was Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio. Business Insights. Winst en impact. Tot de volgende.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Redion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by

0: bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business, Ron Lemmens.
3: Veel ondernemingen denken pas na over financiering als een overname of investering zich aandient. En wat als die strategie dus sneller groeit dan de bankrekening? Hoe zorg je ervoor dat financiering geen rem wordt op de ambitie, maar juist dus een strategische versneller is voor de groei? Met andere woorden, hoe veranker je financiering structureel in de bedrijfsstrategie? We gaan hierover praten met Nicolai Knop en Eelco van Lustgraaf, beide partner bij Orchard Finance. En met hen bespreek dus waarom veel bedrijven nog altijd te laat nadenken over hun kapitaalstructuur. En hoe je voorkomt dat groeiplannen stranden door een gebrek aan financiële stafkunst. Slachtoffer.
0: Let's Talk Business. Ron Lemmens.
3: Zo, goedemorgen. Van harte welkom bij ons in de studio.
4: Goedemorgen. Goedemorgen.
3: Nee, slagkracht. Het kwam er een beetje raar. Hè? Maar dit is natuurlijk wel waar jullie eigenlijk meteen, op het moment dat de financiële slagkracht op orde is, jullie werk gedaan hebben.
4: Dat klopt. Ja, als het huiswerk gedaan is, dan kan de onderneming daarmee aan de slag. Dus dat gaat vaak om de goede voorbereiding. En van daaruit kan dan de volgende stappen worden gezet.
3: Ja, we gaan straks hier uitgebreid op in. Met name ook over waarom veel ondernemingen nog steeds te laat zijn. Als ze na gaan denken over die financiering bij de plannen. Maar eerst eventjes naar het bedrijf Orchard Finance. Jullie komen uit Maars.
5: Ja.
3: Hoe lang bestaan jullie al?
5: Grofweg 23 jaar zo'n beetje. En misschien aardig om iets over de historie te vertellen.
3: Ja, heel graag zelfs.
5: We stammen vanuit de Boomgroep. Zijn overgenomen in 2001, zeg ik goed? Niet
4: 2000
5: door NRBC. Was geen gelukkig huwelijk in die zin. Toen zijn er een aantal mensen die destijds bij Van de Boomgroep werkten, weer voor zichzelf begonnen. En daar is ook Orchard Finance uit ontstaan. De naam aan zich, Orchard, zegt boomgaard. Hè? Ja. Dus een beetje de historie van ook Van de Boomgroep in die zin. En sinds 2003 zijn we in de hoedanigheid actief zoals nu.
3: En als je kijkt in de grootte, met hoeveel zijn jullie bijvoorbeeld?
5: Op dit moment ongeveer tussen de 25 en 30 mensen op de payroll, zeg maar. En daar hebben we nog een flexibele schilder naast.
3: Nu gaan we het ook even hebben over de doelgroep. Hè? Want bedoel, er zijn natuurlijk heel veel bedrijven in Nederland. MKB vormt het grootste palet eigenlijk als het ware. Wat zijn nu de bedrijven waar jullie specifiek voor acteren?
4: Bij ons zijn dat eigenlijk de kleinere beursfondsen, de grote familiebedrijven, corporaties en het middensegment.
3: En dan kom ik eigenlijk al meteen heel snel bij die vraag. Hè. Waarom denken dus veel ondernemingen nog steeds te laat na over de financiering? Dan zou je eigenlijk denken bij dit soort vorm van bedrijven. Daar is toch een financiële afdeling die daarover meedenkt op het moment dat een plan tot uitvoering gebracht wordt.
4: Ja, de plannen zijn er. Maar je ziet dat dat toch vaak ook eventgedreven is. Dus dat ze worden ingehaald door een overname of door een grote investering. Dus een aantal van de klanten hebben het goed op orde. Die zijn er op tijd mee bezig. Een aantal die worden gewoon ingehaald door de realiteit. En dan gaan eigenlijk de acquisitiegesprekken lopen. En dan gaan ze pas nadenken over de financiering.
3: We gaan straks een voorbeeld horen ook, waarbij je dus heel duidelijk kan horen hoe dat zich ontwikkeld heeft. Eelco, even terug naar Orchard Finance, het bedrijf zelf. Mm-hmm. Je zei, jullie bestaan 23 jaar. Hoe lang ben je zelf actief binnen deze organisatie?
5: Ik ben een beetje de Bami Speciaal van Orchard, noem ik dat maar even. Dat is mijn vocabulaire. Sinds 21, dus ik heb een andere achtergrond. Ja. Begonnen bij een van de grootbanken in een traineeship. Vervolgens bij nog een andere grootbank gewerkt en sinds 2016 actief in de rol als adviseur. En dat doe ik sinds 21 bij Orchard.
3: En hoe kom je dan eigenlijk, wat voor bedrijf kwam je binnen bij Orchard?
5: In wat voor bedrijf ik binnenkwam? Ja. Primair gevoel was een familiair gevoel. Dus een bedrijf eigenlijk waar wij veelal voor werken.

0: zijn de familiebedrijven, even los van de opvangende.
1: Dus een cultuur die matcht
0: cultuur,
1: eigenlijk.
0: Cultuur, exact. Ja. En dat heerst denk ik bij ons ook. Heel specifiek. Dus dat is één ding. Twee is dat we allemaal vrij specialistisch zijn. Ik noem maar gewoon vakidioten. Anderen geven daar nog weer een andere benaming aan. Maar in ieder geval, we zijn vrijwel dagelijks bezig met inhoud, et cetera.
1: Is daar iets in veranderd overigens in die inhoud afgelopen jaar?
0: Inhoudelijk of bedoel je?
1: Ja, qua expertise, qua manier waarop jullie advies uitbrengen, de aanvliegroute.
0: Nou, dat laatste denk ik niet per se, maar ik denk wel in het kader van hoe we onze klant bedienen, gebruik van AI of zaken die ontwikkelingen in de markt als het ware die spelen, dat nemen we wel steeds meer mee. Dus misschien, en dat hangt ook wel een beetje aan mij, misschien is dat we ook wel behoorlijk proactief zijn. Hè? Dus met het informeren van onze klanten. Nou, dit is zo'n voorbeeld daarvan, hè? Van wees niet te laat met je financiering, maar dat je op tijd in ieder geval je klant ook informeert van wees erbij dat als je deze strategie hebt, zorg ervoor dan dat je huiswerk hebt gedaan. Ja. In plaats van, en dat wil ik niet zeggen dat het geval was hoor, maar achterover zitten of wachten totdat de klant bij jou komt om dan vervolgens een en ander in te gaan regelen. Dan wordt zo'n proces ook vervelend of staat onder druk, et cetera. Terwijl je eigenlijk als bedrijf zijnde misschien wel een beter vertrekpunt hebt.
1: In welke fase van het proces worden jullie eigenlijk geraadpleegd? Hoe gaat dat?
0: Dat is heel verschillend, denk ik, maar misschien niet.
2: Dat hangt er vanaf. Vaak zien ze al een herfinanciering aankomen. Dus dan is het vaak een jaar van tevoren. Alvast meedenken van wat moet er nou in de toekomst gebeuren. Een ander moment is eigenlijk op het moment dat ze aan het kijken zijn naar mogelijke overnamekandidaten. Van god, we hebben een acquisitiestrategie. Hoe ver reikt onze polstok? Hoeveel kunnen wij nou echt financieren? Ja, want je kan je ook overeten. Dus idealiter vaak aan het begin. Maar soms lopen de gesprekken al. En dan worden ze eigenlijk verrast door de snelheid van het gesprek.
1: En wellicht ook door de kansen dan die zich op dat moment misschien opdoemen. Waardoor ze sneller willen handelen dan eigenlijk verantwoordelijk is. Ja. Verantwoord is.
2: Ja, soms krijgt zo'n proces een momentum. En dan gaat het eigenlijk heel snel. Ja. Ja.
1: Nicola, even naar jou persoonlijk. Hoe lang werk jij voor Orchid Group?
2: Ik werk eigenlijk al bijna sinds het begin. Dus het is in 2003 opgericht in september. Ik ben in april 2004 erbij gekomen.
1: En dan kan ik aan jou nu de vraag natuurlijk ook stellen. Want dat is vlak voor de financiële crisis. Dus wellicht heb je daar een soort van ontwikkeling van een fundament zien ontstaan. Waar jullie nu nog op teren.
2: Ja, dat klopt. Financiële crisis in 2008 betekent ook dat financiering plotseling schaars werd. Dus in de jaren daarvoor was eigenlijk financiering relatief makkelijk op te halen. En je zag eigenlijk met de kredietcrisis dat banken ook echt zich terugtrokken uit de markt. Waardoor plotseling je banken niet meer was. En dat is toch echt wel een mindshift geweest voor heel veel ondernemingen.
1: En daar hadden jullie dus zeker de rol als mediator eigenlijk?
2: Zeker, ja. En dat werkte eigenlijk twee kanten op. Andere banken zoeken, maar ook zorgen dat als de bank vertrok, dat er een nieuwe bank moest worden aangelijnd op alle systemen. Dat ook het betalingsverkeer door kon gaan. Dat had een grote impact.
1: Nu zie je natuurlijk, na die financiële crisis zag je allerlei alternatieve vormen van financiering opdoemen. Crowdfunding, privé financiers, noem maar op. Hoe heb je er daarna gekeken?
2: Soms met verbazing. Het is een breed gezelschap wat er eigenlijk bijgekomen is. Crowdfunding is met name voor het kleinbedrijf. Voor het grootbedrijf zie je debt funds. Maar je ziet ook bijvoorbeeld zaken als apart vastgoed of lease, wat er apart naast komt. De hele grote bedrijven kunnen ook naar de kapitaalmarkt.
1: En ja, dat is het verschil natuurlijk.
2: Ja, dat is een heel groot verschil. Ja. En je ziet dat partijen bewust aan het kijken zijn van oké, wat is er nog meer naast de huidige bank?
1: En wat is het moment dat jullie zeggen van oké, dus stel je begint even onderaan aan de MKB-markt qua kleinere bedrijven. Wat is zeg maar vanaf welk moment zeggen jullie dit zijn bedrijven die wij kunnen helpen? Maar heb je het dan over, wat voor omvang heb je het dan over?
2: Moet je denken ongeveer 100 miljoen omzet. En nog over 10 miljoen financieringsvraag.
1: Precies. Ja. En dan komt die vraag. Dan is natuurlijk de vraag. Dan komt zo'n bedrijf klopt aan. Wat gebeurt er dan als de strategie en de financieringsstructuur blijken niet met elkaar aan te sluiten? Dan zeggen jullie, hey, nu zijn wij aan de beurt.
2: Of ja, niet? Dat klopt. Wat we dan eigenlijk doen is, we maken een financieel model, de forecast, en gaan kijken van hoe ontwikkelt de onderneming zich, hoe ontwikkelt de financieringsvraag zich, hoe ontwikkelt het risicoprofiel zich. En al die elementen is eigenlijk weer input om het gesprek te voeren. Dit is de strategie, Maar hier loop je tegenaan. Bijvoorbeeld, je hebt onvoldoende financiering qua omvang. Of het risicoprofiel wordt gewoon te groot.
1: En dan heb je het over risicoprofiel. Wat zit er in dat risicoprofiel? Is dat een type investering bijvoorbeeld waar men naar kijkt dan op dat moment?
2: Het is vaak een combinatie van enerzijds de uitgaven, de investeringen, de overnames. En anderzijds, en daarmee ook de financieringsvraag. En anderzijds het verdienpotentieel van de onderneming. Hoeveel verdient een onderneming? En met welke winst en kaststromen kunnen ze de financiering terugbetalen?
1: Ja. En Eelco, kijken jullie ook naar type financiën of type onderneming? Zijn er bepaalde segmenten die jullie, ja, wat veel bij jullie voorkomt bijvoorbeeld?
0: Ja, er zijn een aantal sectoren waar we wat sterker in vertegenwoordigd zijn dan andere. Maar in principe kijken we in de basis naar alles. Dus naar de meeste sectoren. Of het moet een heel exotisch gedeelte zijn. kunt je er een beeld bij vormen. Ja. Dan zeggen wij ook nee in die zin. Maar we zijn sterk vertegenwoordigd denk ik in de foodbedrijven. Dan moet je denken dus aan de producenten van food. Maar anderzijds ook aan dus de retailmarkt. Dus supermarkten, et cetera. Transport en logistiek zijn we aardig in vertegenwoordigd. En ook in bouw. En Nicolai is vooral gespecialiseerd ook in commodities en oil, zeg maar, bedrijven.
1: Oh, dat is ook interessant. Het is natuurlijk veel aan het veranderen toch op dit moment ook.
2: Ja, er gebeurt heel veel in de markt. Banken die zich daar terugtrekken. Anderzijds, de markt is continu in beweging. Nu ook met Iran. Dat betekent dat een hele hoop ondernemingen nu acuut moeten handelen. Omdat de olieprijs omhoog schiet.
1: Ja, en daar kloppen ze ook voor bij jullie aan hoe te handelen?
2: Ja, dat klopt. En vaak hebben we ook al in de financiering dat voorbereid. Hè, dat er een mogelijkheid is voor een prijsstijging onverwachts. Dat dan de financiering kan meeademen. En het financiering dus kan worden verhoogd. Om die hoge prijzen op te vangen.
1: Ja, maar dat moet dus altijd in samenspraak worden met de financierders. Ja, met banken vaak.
2: Dat klopt.
1: Ja. Ik kan me ook voorstellen dat banken daar heel voorzichtig in zijn.
2: Ja, daar zijn ze voorzichtig in. Tegelijkertijd, die flexibiliteit is wel gewenst. En dat zien banken ook. Hè? Banken willen niet dat een partij omvalt omdat de prijzen hoog zijn. Hè? Dat gaat alleen op het moment dat ze te weinig verdienen. Ik zat zelf bij een oliehandelaar ten tijde van Rusland-Oekraïne. En toen schoten de prijzen ook in een paar weken omhoog. En toen moesten ook in een paar weken de lijnen aanzienlijk verruimen.
1: Volgens mij kunnen we al heel snel naar de praktijk. Want dan wordt het ook duidelijk van hoe jullie te werk gaan. Op het moment dat een bedrijf aanklopt. Wat gebeurt er dan als eerste?
0: Ik denk dat we in de basis eerst eens luisteren. Wat de onderneming graag wenst. Hè? Wat is hun strategie? In plaats van dat wij een product zeg maar weergeven wat voor hen het beste is. Dus we luisteren eerst naar de klant in dit geval waar zij naartoe willen. En op het moment dat daar sprake is van herfinanciering, omdat dat eventueel op de agenda staat in het komende jaar, dan wel sprake is van acquisities of anderszins. Dan beginnen wij eigenlijk met het financiële stuk. En dat betekent, zoals Nicolai net ook aangeeft, dat we beginnen met een financieel model. Ten einde te eindigen in een financieringsplan, zoals we dat dan noemen. Dus we nemen feitelijk de onderneming in eerste instantie helemaal mee in. Oké, als je deze plannen hebt, hoe kun je dat überhaupt financieren? Waar loop je eventueel tegenaan voordat je überhaupt naar de markt gaat? Dus er zit een voorbereidingsfase aan vooraf als het ware.
1: Ja, dus je probeert het in kaart te brengen. En is dit vaak binnen een bepaalde tijd dat dit proces plaatsvindt? Is dat binnen een boekjaar als het ware? Of hoe gaat dat?
0: Ja, dat hangt heel erg vanaf waar de ondernemer zich op dat moment bevindt. Wat wij wel adviseren in die zin is dat een onderneming zich er al voorbereidt op het moment dat hij bezig gaat met de jaarrekening. Dan wel met de nieuwe plannen voor het jaar daarna, om het zo te zeggen. Dus dat het meegaat in de cyclus elk jaar. Vanwege het feit dat als je je cycli reeds doorlopen hebt en iedereen is bezig met de dagelijkse gang van zaken. Dan kom je vaak tijd tekort voor eventueel een extra event. Dus je kunt je daarop voorbereiden. In de planning en controlecyclus, zeg maar.
1: Ja, en dan uiteindelijk de begeleiding. Hoe gaat dat eraan toe? Is dat iets dat jullie continu met de opdrachtgever in gesprek zijn? Hoe werkt dat in de praktijk?
2: Dan nemen we eigenlijk de opdrachtgever mee in het proces. En het begint eigenlijk eerst met de analyses, maar dan ook de interne besluitvorming. Met de raad van commissarissen, met de aandeelhouders, zodat iedereen vooraf ook een beeld heeft van wat moet er gebeuren. En vanaf dat punt, hè, en als dat al goedgekeurd is, dan gaan we eigenlijk de gesprekken aan met de financiers. Hè, bijvoorbeeld de banken. Ja. Dan nodigen we die uit en nemen we die mee in het verhaal van de onderneming, in de strategie en wat dan ook de vraag is.
1: Ja, en dus ik kan me ook voorstellen dat daar zeker een risicoprofiel of analyse gemaakt wordt. Of zeker. Die investering. Ja. Hoe werkt dat in de praktijk? Is natuurlijk bij elk bedrijf, elke sector anders, kan ik me voorstellen. Maar als je het toch een beetje door gemiddelde genomen zou moeten.
0: Ik denk dat in de basis kijken we. Hè, dus een risicoprofiel wordt overwegend bekeken op basis van historische data. Daar hebben wij ook systemen voor in die zin om dat na te bootsen. Hè, van wat is een risicoprofiel dan en hoe komt dat eruit? Wat gaat daarin? Dat is overwegend gewoon de financiële data van een bedrijf. In combinatie met wat kwalitatieve criteria. En daar komt dan feitelijk een rating uitrollen. En die rating, voor veel mensen bekend als de Standard & Poor's. Hè, of de destijds de grootbanken in de crisis die op de borst klopten van wij hebben de AAA. Ik zie je ook lachen en... de facto komt het daarop neer. Hè? Dus dat een bedrijf een rating krijgt. Aan de rating aan zich heeft een onderneming nog niet zoveel. Want wat kun je daar dan feitelijk mee? Dus die vertalen we dan vervolgens in. Wat voor condities horen daar dan bij? En hoe ziet dat er dan uit in het kader van je wensen? Dus in het kader van je financieringsbehoeften. En kun je dat in de markt dan ook daadwerkelijk krijgen? En daar komt feitelijk een structuur uit rollen. Dat is op basis van de ervaring die we dan hebben.
1: En die parameters, hoe worden die eigenlijk... Ja, geëikt als het ware.
0: De parameters van...
1: Aan de hand van waarop je dat profiel kan maken. Ik kan me ook voorstellen dat af en toe investeringen gedaan worden. Ja. Wat misschien wel een compleet nieuwe markt is bijvoorbeeld.
0: Ja, en daar zit dan automatisch ook een hoog risico aan. Hè? Dus uiteindelijk, je moet zo zien dat op het moment dat je toekomstige verdienmodel minder zeker wordt, is je risico hoger. En dus zo moet je het eigenlijk beoordelen.
1: Hoe zit dat met kansen op nieuwe marktsegmenten? Noem bijvoorbeeld de chip industry of iets in de IT-achtige setting.
0: Ja, dat is wel een gok, zou je kunnen zeggen. En overwegend, en dat is waar wij dagelijks mee te maken hebben, ook met bankiers, maar misschien wij zelf ook wel. Maar dat is overwegend. Historisch moet het wel cashflow hebben. Dat er voldoende vertrouwen is om daarop in te stappen. Als je meer naar een meer risicomodel gaat of een meer risicoproduct, dan zijn er juist andersoortige investeerders of durfkapitalisten, zeg maar, die daar dan makkelijker instappen.
1: En daar zoeken jullie dus de juiste financiers eigenlijk. Ja. Dat is ook jullie rol. Ja. We hadden het er net al even over. Die markt is enorm veranderd de afgelopen jaren. En zolang de AFM het goedkeurt, vinden jullie het ook goed? Hoe kijken jullie daarna?
0: De AFM. Ik weet niet of dat per se degene is die daarnaar kijkt. Hè. Dus je hebt in Nederland de DNB, de banken.
1: Precies, die kijkt ook naar. Dat is met name de bankvergunning. Exact, ja, exact. Maar ook AFM is natuurlijk ook wel een speler in die rol, toch?
0: Ja, die kijkt voornamelijk. Ja, is een ander toezichthoudend orgaan, geloof ik. Maar je bedoelt op het moment dat die. Dat ik je vraag even goed begrijp. Dat op het moment dat je de investeerders of als je een investering zoekt en het product wordt door de markt oké bevonden, dan vinden wij het goed. Is dat wat je vraagt? Of?
1: Nou ja, maar ook hoe dat dan gaat. Hè? Bedoel, we hebben net het ook wel geconcludeerd. Je hebt nieuwe vormen van financiering hebben zich ontwikkeld de afgelopen jaren. Het kan natuurlijk ook zijn. Hè? Je hebt partijen die eigenlijk bij privé personen geld ophalen.
0: Ja, en dat snap ik.
1: Maar dat is toch een AFM-stuk ook.
0: Eens. Hè? Dus de AFM die moet voor die fondsen als het ware de vergunning feitelijk goedkeuren in die zin. En daar gaan wij de facto niet over. Hè? Want ja, ieder zijn rol, zo is het ook. Dus op het moment dat een fonds past binnen een financieringsstructuur die we die wij dan met de klant als het ware bedenken of min of meer structureren, dan gaan wij niet minder kijken naar de herkomst van
1: het dat is fonds. Dat is niet nodig. Precies, je volgt wel de lijn.
0: Exact.
1: Die goed is. We gaan nou zo meteen verder praten. Gaan we ook de Keukengroep erbij pakken, want dat is een bedrijf die jullie onlangs hebben geholpen met herstructurering.
3: Let's Talk Business op New Business Radio.

0: Lesnar Business, Orchard Finance. Bij mij in de studio Nicolai Knop en Ilko van der Lustra.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: En we gaan de case erbij pakken, de keukengroep. Om eigenlijk ook wel aan de hand daarvan te kunnen laten zien hoe jullie processen eigenlijk lopen op het moment dat zo'n herstructurering plaatsvindt. Wie van jullie is daarmee bezig geweest? Nicolai, jij of Ilko?
2: Ik ben daarmee bezig geweest met herfinanciering. Ilko is er nu ook mee bezig. Dus we zijn allebei goed bekend. Hoe komt zo'n proces tot stand? Simone is de nieuwe CFO. Informeert in haar netwerk van welke partij zou ik hiervoor kunnen inschakelen. Wij werden genoemd en zo is het contact gelegd. En dan heb je dus Mark en Simone, de CEO en de CFO, allebei nieuw. Gaan samen nieuw aan de slag. Hebben plannen voor de business. Maken een nieuwe strategie. Nieuwe strategie met investeringen in de fabriek. Nieuwe strategie rondom duurzame initiatieven. Duurzaamheidsinitiatieven. En eigenlijk komt dan de vraag bij ons van oké, we hebben al deze plannen. Hoe gaan we dit financieren? En dan beginnen we eigenlijk met een soort nulmeting van dit is de huidige financiering. Dit is de behoefte naar de toekomst. Wat zijn de behoeftes van de andere stakeholders? Bijvoorbeeld de aandeelhouders qua dividend. Dat brengen we allemaal samen. En dan maken we eigenlijk met de onderneming een plan van hoe gaan we dit nou financieren de komende 5 jaar?
0: En waar begin je dan? Want ik kan me voorstellen dat dat nog altijd een groot vraagteken is van de financieringsgrootte. Is dat wel of niet verantwoord? Wanneer is het niet verantwoord? Wanneer kan je dit wel doen? Welke risico's, daar hebben we het net al even over gehad, kunnen er eventueel opdoemen? Stel, je hebt een keukengroep in dit geval. Stel, niemand koopt meer een keuken in Nederland.
2: Ja, dat klopt.
0: Dan heb je wel een probleem, toch?
2: Ja, ja. Dus je maakt eigenlijk samen eerst een financiële doorkijk. Van wat betekent dit de komende 5 jaar? Dus welke investeringen zijn echt nodig? Wat betekent dat voor de financieringsbehoefte en de omvang van de schuld ten opzichte van de verdiencapaciteit? Maar je kijkt ook met de onderneming van wat is nou historisch gebeurd? Hoe volatiel is de sector en wat betekent dat dan voor het risicoprofiel? En wat zijn dan ook de maatregelen die de onderneming kan nemen op het moment dat het wel misgaat? Dus op het moment dat er minder keukens verkocht worden. Wat zijn dan de stappen? Zodat je ook van tevoren weet welke scenario's, waar moeten we rekening mee houden en hoe gaan we dat uitleggen aan de bank?
0: En hoeveel scenario's zijn dat? Want ik kan zo een scenario bedenken dat het straks wel eens heel hard kan gaan. Stel, we lossen de woningcrisis in een paar jaar op. Overal mag gebouwd gaan worden. Ja. Dan is er gewoon een groot tekort waarschijnlijk aan leveranciers.
2: Dat klopt, ja.
0: Dat is een positief scenario. Maar je hebt natuurlijk ook een negatief scenario.
2: Ja, ja.
0: Dat het maar niet vlot trekt.
2: Ja, en die rekenen we eigenlijk allemaal door met de onderneming. Dus de positieve kant, daar is ook...
0: Is overigens dit scenario daar aan de orde geweest ook?
2: Allebei, ja. Dus je begint eigenlijk van wat is het plan. Maar zeker ook met de groeiambities. Wat de keukengroep heel goed kan doen, is hele grote projecten snel duizenden keukens installeren. Dus zij hebben enorm profijt van de inhaalplannen voor de bouw. Maar ook als het misgaat, wat gebeurt er dan? En tot hoever kan het volume inzakken voordat je verlies gaat maken? Nou, dat zijn de analyses die we met de onderneming maken, maar ook met de aandeelhouder.
0: En dan zijn die analyses klaar. En wordt dan de keuze gemaakt voor welke strategie daarbij past?
2: Ja, dan maak je eigenlijk met de aandeelhouder ook een keuze voor wat is het dividendbeleid naar de toekomst toe. En dan bepaal je met elkaar, we hebben zoveel geld nu nodig. We hebben zoveel geld misschien in de toekomst nodig. En we willen eigenlijk in dit risicoprofiel blijven. En het risicoprofiel moet je dan eigenlijk zien als hoeveel schuld het opzet van de winst. En dat is een heel belangrijke parameter.
0: Ja, en stel deze financiering, hè, dat is natuurlijk, dit is een case die waarschijnlijk al afgerond is. Of
2: ja, dat klopt. Ja, die is afgerond. Ja.
0: Dus met andere woorden, wat is dan een verantwoorde schuld die men aangaat of herstructurering? Hoe bepaal je dat? Want je hebt die scenario's. Alleen kan me ook voorstellen dat dat nog steeds niet... De omvang is natuurlijk een hele belangrijke daarin.
2: Ja, omvang is heel belangrijk. En de vuistregel bij banken is bijvoorbeeld 3 keer de bruto winst. Als een soort maatstaf. En de onderneming komt daar belang en na niet aan in de projecties. Maar dat is wel een vuistregel. En zo zijn er per bedrijf en per sector andere vuistregels. Waar je eigenlijk kijkt van blijf je daar binnen. En dat zegt ook iets over dan het kredietprofiel en de gezondheid van de onderneming.
0: Ja, en dan voor 5 jaar is natuurlijk vooruitkijken. Nu hoor je heel veel bedrijven hier bij New Business Radio ook zeggen, ja, 3 jaar is voor ons echt de max.
3: Precies, dus je kunt in de financieringsopzet het zo structureren dat je voor 5 jaar wel min of meer zekerheid hebt. Maar misschien wel over 3 jaar het in eerste instantie helemaal vastlegt en dan flexibiliteit eromheen bouwt, zodat je het wel kunt verlengen na 5 jaar. Dat is bijvoorbeeld best wel gebruikelijk om dat op die manier te doen.
0: Ja. En hoe ging je toen verder?
2: Nou, hoe we dan verder zijn gegaan, een van de scenario's was ook acquisities. En dan is precies het punt wat je net maakt. Je kan niet vooruitzien. Je weet niet welke acquisitie wanneer komt. Maar je kan wel met de onderneming samen een scenario bedenken. Stel dat we elk jaar een kleine acquisitie doen. Of stel dat we één keer een grote acquisitie doen. Nou, dan maken we eigenlijk daar ook een scenario van. En we kijken met de onderneming van, oké, dan is dit het beeld. En dan maken we eigenlijk een presentatie richting de financiers. In dit geval de banken. Ze hebben twee banken nodig. En dan nodig je een groep banken uit om de onderneming te presenteren en de banken mee te nemen in de plannen. En dan begint eigenlijk het spel met de onderhandeling.
0: Ja, en dan wordt natuurlijk gekeken naar de kredietwaardigheid van een bedrijf, de omzet die hier gemaakt wordt. En in hoeverre zijn dan bijvoorbeeld 5 jaar terugkijken, hè, als zo'n onderneming al langer bestaat, belangrijk?
3: Heel belangrijk, hè? Dat heeft dan weer te maken met risicoprofiel natuurlijk. Precies. Maar ook in het kader van de sustainability van de cashflows aan zich. Dus jij maakt dus net denk ik een terechte opmerking. Stel nou dat er mensen in één keer minder keukens gaan kopen in dit geval. Wat voor effect heeft dat dan? Nou, we hebben in de historie 5 jaar mindere en hele goede jaren gekend. Onder andere corona natuurlijk. En dan is vervolgens de vraag, ja, wat is het effect daarvan op de cashflows? En in hoeverre heeft het bedrijf zich dan zeg maar flexibel kunnen opstellen om dan uiteindelijk ook die financiering te kunnen terugbrengen?
0: En dat is natuurlijk wel bijzonder, want voor die tijd kenden wij dit soort ingrijpende situaties gewoon helemaal niet eigenlijk.
3: Nee.
0: Wordt daar nu dus continu rekening mee gehouden dat zo'n scenario zich wel kan voltrekken als à la corona?
3: Ja,
0: of een pandemie of iets dergelijks.
3: Voor corona was het denk ik de financiële crisis die aangegrepen werd als een mogelijkheid. En zo zijn er in die tussentijd ook nog wel weer verschillende andere events geweest waar eventueel met een risicobril anders naar gekeken kan worden. Maar ik denk dat dat iets is wat waar we vandaag de dag als ondernemers gewoon mee te maken hebben. Dat er altijd iets kan gebeuren waarin je minder draait dan verwachten, om maar zo te zeggen. Ja. En daar moet je ook rekening mee houden in je structuur.
0: Dan toch ook even de vraag, want je hebt het over een bedrijf, relatieve omvang. Dan zou je eigenlijk zeggen dat die financiële kennis over het algemeen vaak gewoon aan boord is. Kan je dat vergelijken met de IT-sector, waar bijvoorbeeld ook gekeken wordt naar security rondom zo'n bedrijf, dat eigenlijk toch dusdanig complex is dat je dat wel moet uitbesteden?
2: Ja, wat je eigenlijk ziet is, de kennis is aanwezig. Maar een gemiddelde CFO doet eens in de 5 jaar een herfinanciering. Dus dat zijn momenten. En in een carrière van een CFO is dat misschien 5 of 6 keer. En wij doen het dagelijks. Dus dan willen ze eigenlijk de expert erbij om samen met hen dat project door te lopen.
3: Ik denk dat het daar niet per se zit op kennis van het financieringsniveau aan zich, om maar zo te zeggen. Of het ophalen van financiering. Maar meer in procesbegeleiding. Hoe krijg ik de beste financiering tegen de beste voorwaarden voor ons bedrijf? En daar zit ons kennisniveau denk ik dan. En hoe komt dat dan uiteindelijk in documentatie, et cetera? Hoe laat je dat vervolgens landen bij de banken, zodat dat proces soepel loopt en je uiteindelijk een uitkomst hebt zoals je dat eigenlijk op voorhand met andere stakeholders bedacht hebt.
0: Ja, want dan gaan we even terug naar de keukengroep. Daar hadden we net over, de banken komen bij elkaar. Jullie hebben gesprekken met die banken.
3: Ja.
0: Wat gebeurt daarna?
2: Nadat we de case hebben gepresenteerd, nodigen we eigenlijk de banken uit om indicatieve voorstellen uit te brengen. Dus dan pakken ze eigenlijk het verhaal, doen ze een kredietanalyse, kijken ze naar de onderneming en komen ze met een voorstel ten aanzien van structuur en prijzing. Wij hebben daarvoor af natuurlijk ook al gewoon onze uitgangspunten gedefinieerd. Dus dat is eigenlijk leidend ook voor de banken om daarop te reageren.
0: Hebben jullie vaak al een beeld eigenlijk bij welke financierder het meest geschikt is voordat je uiteindelijk überhaupt gaat praten?
2: Ja, zowel een beeld bij de uiteindelijke structuur als ook welke bank het best zou passen. En dat is niet alleen financieel, maar het zit soms ook in de mensen. Dus welke bank qua aanpak, qua cultuur past bij de onderneming. En dat is ook heel belangrijk.
0: Ja, nou, dan uiteindelijk is die bank gekozen.
2: Ja.
0: Dan wordt er gefinancierd. Maar dan begint het eigenlijk pas, toch?
2: Ja. Maar er zit nog een belangrijke fase ervoor. Ook het juridische stuk. De uiteindelijke documentatie, dat is vaak intensief. En dat vergeten mensen. Maar een LME-document, dat is een bankstandaard, is zo 200 plus pagina's waar je doorheen moet. Met externe juristen. Dus vaak op het moment dat de bank zegt, ik wil het financieren, ja, dan moet er nog een fase daarna. En dat is ook nog een intensieve fase.
0: Ja.
2: Dan is het geld er eenmaal voor de onderneming. Ja, en dan kunnen ze aan de slag. Met een
0: maar die juridische fase is natuurlijk wel heel erg belangrijk.
2: Ja.
0: Hoe werkt dat in de praktijk? Is dat iets waar je dan continu met elkaar over in gesprek bent? Of is het gewoon, jullie hebben eigenlijk het profiel gemaakt als het ware. Jullie kennen de klant van haaf tot gort en kunnen hem daarna invullen. Hoe werkt dat in de praktijk?
2: Wij maken eigenlijk met de bank een termsheet. Dus eigenlijk de samenvatting van de belangrijkste financieringscondities. En dan begint eigenlijk het spel met de externe juristen die uitnodigen. Dus er is een jurist aan de kant van de onderneming, jurist aan de kant van de bank. En dan moet eigenlijk die termsheet worden uitgewerkt in een financieringsdocument. En daar moeten wij eigenlijk, zijn wij de katalysator in dat proces om te zorgen dat iedereen met elkaar blijft communiceren en er ook voortgang wordt gemaakt.
0: Ja, en over wat voor termijn heb je het dan? Hoe lang duurt zoiets voordat zoiets gerealiseerd
2: is? Zo'n documentatieproces kan zo 6 tot 8 weken duren. Dus je bent dan echt, hè, dus een hele financiering is 3 tot 6 maanden. Maar ook aan die eindfase moet je gewoon serieus de tijd voor nemen.
0: Ja, dan zijn we dan toch op het punt dat uiteindelijk de financiering daar is.
2: Ja.
0: Maar dan begint het pas.
2: Dan begint het pas, ja. Want dan heeft de onderneming eigenlijk de ruimte om de investeringen in te brengen. Dus echte investeringen, de goederen te gaan bestellen, de bouw te gaan starten van eventueel de nieuwbouw. En daar is het geld dan voor om dat te kunnen voorfinancieren. Of in het geval van een overname, dat ze al weten van oké, ik kan nu gaan kijken naar de markt, want ik heb ruimte om overnames te doen tot mijn bepaald bedrag. En dan kunnen ze dus feitelijk al echt actief gaan rondkijken, omdat ze weten, oké, de financiering, dat is goed geborgd.
0: Dus dat is in ieder geval heel belangrijk. Maar dan kan ik me ook voorstellen dat je eigenlijk real-time wil blijven sturen.
3: Exact. Dus dat betekent dat als, laat ik zo zeggen, het huwelijk gesloten is met je partners, om het zo te zeggen, moet je het ook onderhouden, hè? Om in metaforen te spreken. En dat betekent dus ook dat eigenlijk in de selectie vooraf met jouw financiële partners je daar ook een goed gevoel bij moet hebben. Hè? Dus het blijft ook een deels mensenbusiness, want ik bedoel, banken die brengen het geld. En uiteindelijk is de relatiemanager of de contactpersoon van de bank jouw belangrijkste aanspreekpunt, om het zo te zeggen. En die neem je ook tussentijds mee in de ontwikkelingen van de onderneming. En dat is enerzijds in de ontwikkeling van de onderneming, maar anderzijds ook in het gebruik van je financiering aan zich. En op het moment dat er dus iets verandert ten opzichte van je aanvankelijke plan, ja, dan betekent dat dat je continu ook weer naar de tekentafel moet voor je financiële model, om het zo te zeggen. Van past dat nog steeds binnen het raamwerk wat we met elkaar bedacht hebben.
0: Ja.
3: En mocht dat daar ergens spaak lopen, ja, dan betekent dat je weer moet gaan schakelen.
0: Want er kan natuurlijk ook op een bepaald moment een druk ontstaan doordat iets niet loopt zoals je wil.
3: Exact.
0: En hoe ga je daar dan mee om? Die
3: ja.
0: tijdsdruk, hè? Want bedoel, je zegt net al, zo'n financiering überhaupt al realiseren is 3 tot 4 maanden.
3: Ja.
0: Maar dan komt de tijdsdruk. Dan gaat er iets niet lukken of je mist de kans waarvan je weet van nou, als we nu niet kunnen investeren,
3: ja,
0: dan loopt het hele plan eigenlijk in de soep.
3: Het toverwoord is denk ik flexibiliteit. Dus op het moment dat je in dat eerste deel van het proces, wat overigens, hè, dus de financiering regel aan zich is ongeveer 1 maand of 4. Maar daarvoor hebben we dus een voorbereidingsfase. Dus dat is misschien wel 1/2 jaar wat je voor het totale proces nodig hebt of nog langer. Maar op het moment dus dat je alleen de financiering inregelt voor het momentum waar we naar kijken, dan ben je in het volgende event sowieso weer te laat. Hè? Want dan heb je de kans gemist eigenlijk. Dus waar we heel erg strak naar kijken op voorhand is, oké, je hebt vandaag de dag dit nodig, maar is dat voldoende ook voor de langere termijn? En de langere termijn is dan 5 jaar vooruitkijkend. En daarin probeer je dan met elkaar wel dermate te modelleren, om het zo te zeggen, dat ook de negatieve events of de kansen ook daadwerkelijk voorbij komen. En past die financieringsstructuur dan nog? En waar we vaak mee werken is dat er ook in die structuur een flexibiliteit zit, een flexibele schil als het ware, dat als er nood aan de man is, dat je die in ieder geval kunt gebruiken.
0: En is dat ongeacht welk type financiering het is? Dus ik kan me voorstellen dat een overname een heel ander proces is dan investeren in, bij wijze van spreken, nieuwe middelen, nieuwe fabrieken of wat dan ook.
2: Dat klopt, ja. Want een nieuwe fabriek, die zie je vaak van tevoren aankomen.
0: Ja.
2: Dus dan heb je eigenlijk alle rust om daar naartoe te gaan. Terwijl een overname eigenlijk een heel andere dynamiek kent, ook met de verkoper, en veel minder voorspelbaar is. Ik heb net na corona een overname begeleid in Oostenrijk. En die gesprekken liepen al heel lang. En die kwamen een paar keer terug. En plotseling na corona kwam het in stroomversnelling. En dat is eigenlijk het momentum wat anders is bij M&A dan bij investeren in een nieuwe fabriek.
0: En dan die overnames, hè, daar hoor je ook wel eens van. Van ja, daar wordt dan zo goed mogelijk gekeken naar hoe de financiële huishouding is van het bedrijf wat overgenomen wordt. Exact. Maar daar kan je natuurlijk altijd nog verrast worden. Of is dat eigenlijk uitgesloten?
3: Nee, in de basis kan dat heel goed. Hè? Want ik bedoel, elke verkopend bedrijf of verkoper die probeert zijn bedrijf, net als dat wij ons huis, op het moment dat je het op de markt brengt, zo mooi mogelijk op de markt te brengen, is met een bedrijf ook. Daarmee wil ik niet zeggen dat er dingen achtergehouden worden, maar het kan altijd, hè, in dat proces kan er iets naar voren komen wat tegenvalt, hè, dan, hè, en anders uitpakt dan vooraf gedacht in die zin. Dus daar in zo'n overnameproces, op het moment dat er een transactie gevormd wordt, zit er ook altijd onderzoek, hè, due diligence onderzoek. En daar haal je eigenlijk uit wat er eventueel tegenvalt. En dan moet je dus wederom terug naar de tekentafel. En dat maakt uiteindelijk ook voor je proces dus een heel groot verschil. Doe je dat op de juiste manier en op de juiste momenten, ook met je eigen stakeholders? Of staat inderdaad alles onder druk en kan die transactie pas doorgaan op het moment dat je zelf ook je financiering geregeld hebt, bij wijze van spreken. Ja. Dat maakt heel erg uit.
0: Nu is het dat bij heel veel sectoren er transitie gaande is. Al is het AI of verduurzaming, en noem ze allemaal maar op. In hoeverre wordt dat meegenomen aan de voorkant?
2: Ja, dat wordt enorm meegenomen. Verduurzaming is heel belangrijk. Zie je ook bij banken. Zeker de Nederlandse banken zijn er heel strikt op. Dus je ziet ook in toenemende mate dat er dus de financiering wordt gekoppeld aan duurzaamheid. Enerzijds met duurzaamheids-KPI's, maar ook anderzijds met een impactlening of een groenlening. Dus er zijn ook aparte financieringsvormen beschikbaar bij banken om die verduurzaming te kunnen financieren. En het is dus voor een klant heel erg van belang om ook gewoon te weten bij welk loket moet ik aankloppen.
0: Is dat een bepaald profiel of een bepaald proces wat jullie eigenlijk iedere keer vormen om de boel als het ware in kaart te brengen?
3: Ja.
0: Of verandert dat ook constant?
3: Qua proces bedoel je?
0: Ja.
3: Nee, proces is grosso modo gelijk. Alleen binnen dat proces zit een aantal bijzonderheden eventueel. Hè, dus verduurzaming kan een thema zijn of AI of overnames waardoor je je structuur op een andere manier inrichten en ook misschien wat andere vragen stelt aan uiteindelijk de financiers. He, dus je stelde ze net de vraag, is nou voor elk bedrijf zeg maar die structuur hetzelfde en ook dat je dat altijd maar kunt herhalen? En het antwoord daarop is nee. He, het hangt er heel erg vanaf wat voor onderneming je hebt en wat de strategie is. Is het een onderneming die bijvoorbeeld op jaarbasis veel overnames doet of regelmatige basis, of is het een bedrijf dat eens of één keer een overname gaat doen? Dat is een volstrekt ander proces en ook een andere insteek, zeg maar, van structuren aan zich.
0: Ja, dat zal hetzelfde gelden voor de marktontwikkeling. Die wordt natuurlijk ook in kaart gebracht.
3: Ja.
0: Hoe zit het met de concurrentie bijvoorbeeld?
3: Correct, ja. En dan is de vraag ook in het kader van het, nou ja, bij de blauwdruk, hè, dus het tot stand brengen van je strategie, waar wil ik naartoe? Dat je goed voor jezelf bepaalt en met elkaar vaststelt, dus met de stakeholders. Wie zijn mijn concurrenten? Wil ik daar misschien eentje van overnemen? Wil ik ander deel van de markt over gaan betreden, als het ware? Dat zijn juist die, nou ja, parameters waar je op voorhand, zeg maar, je blauwdruk op vaststelt.
0: En is het zo dat als je bij wijze van spreken in de uitvoering in nieuwe fases belandt, dus ik noem maar wat, dat is een strategisch financieel plan wat gemaakt wordt, die is voor 5 jaar.
3: Ja.
0: We hadden het net over, nou, de financiering is rond. Uiteindelijk gaat men acteren, gaat men inkopen, de doelen langzaam maar zeker realiseren. Is het dan zo dat daar in fases wordt gekeken naar iedere keer weer een soort van herbalancering of herijking?
2: Ja, er wordt continu, elk jaar wat we hadden de strategie, vindt er een herijking plaats. En dat moet ook, omdat de externe markt ook verandert. Dus waar we het net hadden over de conjunctuur, als die tegen zit, wat betekent dat dan voor de verkopen? Wat betekent dat voor mijn productiecapaciteit? Is een belangrijke. Wat je nu ook ziet, zeker sinds corona wat we net bespraken, dat aanvoerketens heel anders eruit gaan zien. Dus vroeger kon je misschien veel meer product in Europa halen, maar nu moet je het gaan importeren uit Azië en uit Amerika. En dan word je ermee geconfronteerd van, hey, het Suezkanaal is dicht. Of er gebeurt iets in Iran. Ja, dan moet je dus als bedrijf op een gegeven moment op gaan acteren. En daar ook rekening mee gaan houden dat je financieringsbehoefte ook er heel anders uit gaat zien. Want ja, de boot is veel langer onderweg dan van oudsher gebeurde.
0: En dat is natuurlijk wel bijzonder, want zoiets ontwikkelt zich eigenlijk in no time. Ik bedoel, noem de straat van Hormuz is hierbij. Je zei al net van je bent gespecialiseerd op gebied van bedrijven die zich bezighouden met olie.
2: Ja.
0: Dat is eigenlijk in 2 maanden is dat zich gaan ontpoppen.
2: Exact. Ja, klopt. Ja. En dan is
0: wie pleegt dan het eerste belletje? Zijn jullie dat of is dat het bedrijf waar jullie voor werken?
2: Verschilt. Het is net even wie het eerste is. Maar je weet wel wat er gaat gebeuren. Het is dus wel op het moment dat dat gebeurt. Dan is het eigenlijk de herijking van de strategie. Wat betekent eigenlijk een prijsstijging voor mijn businessmodel? Hoeveel extra werkkapitaal heb ik nodig? Op het moment dat de olieprijs doorgaat naar 100 of misschien wel $200. Wat betekent dat dan? En kan ik dat dan financieren? Of heb ik extra financieringsfaciliteiten nodig? Hoe ga ik dat doen? Wat betekent dat voor mijn winstgevendheid? Nou, die analyses, die moeten dus heel snel gemaakt worden. Dat doen we met de klant. Om vervolgens ook te kijken, is de financiering nog wel goed geschikt voor deze nieuwe omstandigheid?
0: Is dan de flexibele schil waar we net over hadden voldoende om zoiets op te vangen? Waardoor je eigenlijk tijd koopt om ervoor te zorgen dat gedegen gekeken wordt naar de ontwikkeling. En hoe je dan op dat moment bijstuurt?
2: Voor een belangrijk deel wel. Want eigenlijk bij een normale herfinanciering houd je rekening met bijvoorbeeld prijsstijgingen. Bijvoorbeeld van 25 of 50%. Ik zeg, ja, dat is iets om rekening mee te houden. En daar is de financiering op ingericht. Op het moment dat er echt de brand uitbreekt en de prijs verdubbelt in de olieprijs, bijvoorbeeld naar de 200. Ja, dan moet je toch echt terug naar de tekentafel. En dan betekent het eigenlijk samen met de onderneming, de financiële directeur, kijken van hoe gaan we dit brandje dan blussen.
0: Ja, en daar ben je ook afhankelijk dan natuurlijk van hoe de banken zich opstellen.
3: Ja.
0: Hebben jullie daar enig, hoe werkt dat in de praktijk?
3: Dat kan heel erg beknellend werken. Want ik bedoel, op het moment dat een dergelijk event zich voordoet, dan de eerste die op de rem gaat staan zijn ook banken. Hè, want die zijn overwegend wat conservatiever. Al dan niet terecht, hè, om zo te zeggen, want ze hebben ook te vele ervaring. Maar daar zit hem dan wel, zeg maar, de crux van gaat dat dan lukken of niet? Kijk, in de basis is het zo dat de bank ook een partner is in dit geheel. En die heeft er niets aan om op dat moment een bedrijf de nek om te draaien. Hè? Zo is het ook. Dus dan is dat poppetje zijnde, hè, de relatiemanager, maar de vertegenwoordiger van die bank ook een belangrijke. Kan die dat verhaal goed vertolken? En zijn we niet gelijk in de stress? Hè? Kunnen we er doorheen kijken met elkaar? Juist door dan het gesprek met een bankier of met een adviseur of iets dergelijks te helpen, zou kunnen helpen in het proces ook in tweede instantie. Hè? Dus door weer opnieuw de projecties, zeg maar, te maken en wat je plannen dan als onderneming zijn, dat helpt enorm in het proces ook om vervolgens weer vertrouwen te kunnen hebben en dat je mogelijk dan als witte raaf ten opzichte van de markt acties.
0: Straks gaan we het natuurlijk ook hebben over de toekomst, maar met name ook hoe jullie bijvoorbeeld AI toepassen. Want ik kan me voorstellen dat er veel meer data voorhanden is dan, nou, pakweg 10 jaar geleden, waardoor je beter kan sturen.
3: Ja.
0: Even terug naar de keukengroep. Ja. Uiteindelijk, je zei, het plan is afgerond.
2: Ja.
0: Materialen waren in de tussentijd duurder geworden. Was dat goed ingeschat?
2: Ja, dat was goed ingeschat, maar dat is dan wel op het moment dat het plan er is. Komen ook de offertes. En dan kan je definitief prikken. Uiteindelijk was dat goed ingeschat. Ja,
0: ja. Ja. Okay, goed, we gaan zo verder praten.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Business.

0: Sailor Sue, Rigger Muffing op New Business Radio.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Vandaag in Let's Talk Business Orchard Finance te gast Nicolai Knop en Ilko van Lustgraaf. We hadden het net over, ja, als voorbeeld de keukengroep. Is nou het risico, de risicoanalyse, risicoprofiel maken het meest ingewikkelde in dit hele financieringsstuk? Of zijn er nog andere dingen die ik misschien over het hoofd zie?
2: Het eerlijke verhaal is, voor ons is dat niet het meeste
0: terwijl je dat lastig. Wel zou denken, toch? Want ja. Daar heb je geen grip op.
2: Exact. Hè? Je hebt daar, maar ik denk dat heel veel bedrijven niet exact weten hoe hun risicoprofiel in elkaar steekt. En daar dan mogelijk de hulp van ons bij wensen. Om zo te zeggen, om daar een beeld bij te krijgen. Dat helpt vervolgens ook dan in het vervolgproces. Maar dat is meer inhoud in die zin. Op jouw vraag, hè, zijn er andere zaken die complexiteit veroorzaken? Dan is het antwoord, ja, dat zit hem toch in het begeleiden van het proces en zorgen dat alle stakeholders ook mee zijn. Tegelijkertijd ook terecht, hè, iedereen die actief is of betrokken bij een bedrijf, die wil graag daar iets van vinden of over zeggen. In overnameprocessen bijvoorbeeld, hè, komt vaak voor dat de verkoper ook, nou, bijvoorbeeld een familiebedrijf of een eigenaar is van een familiebedrijf of iets dergelijks. Dus daar komt ook emotie bij kijken. En om dat goed te managen, dat staat helemaal los van de inhoud aan zich. Ja. Hè? Dat is op een andere manier.
0: Dat is bijna psychologisch eigenlijk, hoe je dan
2: ja,
0: de begeleiding
2: hebt. Exact. Ja, dat is wel, komt de term weer. Maar daar hebben we een beetje de Bami speciaal tactiek voor nodig.
0: Is dat de Bami speciaal tactiek?
2: Ja.
0: Ja. Nee, ja, want daar moet je dus op een bepaald moment, je moet dus in no time eigenlijk een vertrouwensband zien te creëren met de verkopende partij in dit
2: exact,
0: geval.
2: Exact, ja.
0: Hoe hou je al die kikkers dan toch in die kruiwagen tijdens op het moment dat het spannend wordt bijvoorbeeld?
2: Ik denk dat de basis, en dat is in elke relatie zo, is vertrouwen. Dus degene die verkoopt, die moet vertrouwen hebben dat de koper ook op dezelfde wijze het bedrijf wil voortzetten. Dat is overwegend bij familiebedrijven zo. Dan wel goed is voor het personeel, voor de mensen die achterblijven, et cetera. En op het moment dat dat gevoel blijft bestaan, dus dat iedereen daar uiteindelijk een goede transactie bij heeft, dan loopt dat op zichzelf wel. In financieringsoptiek geldt dat min of meer hetzelfde. Uiteindelijk, er is maar één belangrijke in het geheel. Dat de onderneming niet in financiële nood komt op het moment dat de stront aan de knikker is. Om het zo maar eens te zeggen. Ja. Dus dat betekent dat als je je stakeholders en op welke vorm en in welke hoedanigheid dat is goed meeneemt. Dat ook vertrouwen wekt. En ook in het slechte scenario, zeg maar, dat je daarmee uit de voeten kan als bedrijf zijnde. Ja, dan loopt dat overwegend los in die zin.
0: Hoe gaan jullie om met onverwachte scenario's? Je hebt het over familiebedrijven die bijvoorbeeld ter overname worden aangeboden. Maar stel je nu voor dat dat bedrijf gerund wordt door iemand die komt te overlijden. Dan moet dat bedrijf op een of andere manier doordraaien. Misschien is de know-how bij de familie niet aanwezig.
2: Ja.
0: Komen jullie dan ook op dat moment in actie?
2: Dan zijn we niet degene die als eerst gebeld worden, vermoed ik die zin. Maar dat is zeker een scenario wat zich voordoet. Dus dat betekent ook dat een ondernemer, als die daarmee te maken heeft, daar op voorhand goed over moet nadenken. Wat gebeurt er inderdaad als mij iets overkomt? En heb ik dan het een en ander zo goed ingericht dat het ook op zichzelf zelfstandig kan doordraaien, om maar zo te zeggen. Nou is het wel zo dat wij overwegend bij het bedrijf komen waar ook een externe directie op zit, of in ieder geval een directieteam. Dus stel dat dit gebeurt, wat een reëel scenario is, dan draait het bedrijf overwegend wel verder. Maar we komen zeker ook bij ondernemingen, familiebedrijven, waarin de senior generatie, om het zo te zeggen, het bedrijf grootgebracht heeft met een bepaalde filosofie en strategie. En dat mensen wel even een paar keer moeten slikken. Oké, en welke kant nu?
0: Maar wat stel je voor? Je hebt nu natuurlijk ESG is heel belangrijk. Ja. Bepaalde wetgeving ook, allemaal dat soort zaken. Zo'n bedrijf wordt ter overname aangeboden omdat men gewoon niet ziet zitten om daar nog heel veel in te investeren. En denken van, nou weet je wat, het is mij wel goed geweest. Nu is dit misschien niet een per se voorbeeld, maar je had een supermarktketen in Noord-Holland. Daarvan hebben ze gezegd, wij gaan het van de hand doen. We houden ons vastgoed, want we moeten zoveel investeren in distributiecentra. Dat willen we niet meer. Klaar voor ons. dan wordt het natuurlijk wel een verhaal waar je eerst echt een behoorlijke puzzel moet leggen, of niet?
2: In het kader van overname aan zich. Ja, ja zeker. Ja. Ik weet ook niet of wij die casus kennen. Misschien wel. Ik vermoed het. Toch? Maar goed, maakt het niet uit.
3: We hebben een hoop supermarkten gefinancierd. En wat je dan ziet, dit zie je aankomen in de markt. Het wordt te groot. De investeringen worden te groot in een distributiecentrum. En dus dan weet je al, op termijn komt dit een keer op de markt. Dus de andere supermarkten is dus de vraag van hoe kan ik me voorbereiden op het moment dat dit op de markt komt. En hoe groot is dan mijn polstok en wat kan ik overnemen? En dat is dus de analyse aan de andere kant. Ja.
0: Ja, dus je hebt ook wel te maken natuurlijk met het huiswerk van de kopende partijen. Wat daarbij helpt. Tot slot, tips voor bedrijven die in overweging zijn om bepaalde investeringen te gaan doen. Waar begint men?
3: Begin tijdig en maak ook het financiële plan erbij. Vaak is de investering wel bekend, maar als mensen niet het doorrekenen en goed kijken van hoeveel ga ik nou echt mee verdienen en wat betekent dit dan voor mijn balans, dan heb je eigenlijk onvoldoende beeld en ga je heel naïef zo'n proces in.
2: Ja, en dat betekent dus eigenlijk dat je dan financiële slagkracht geregeld hebt in die zin. En dan vervolgens is de tweede vraag, als ik die financiële slagkracht dan heb, wat kan ik dan verwachten in de markt? Hè? Wat doet dat dan? En wat kan ik dan verwachten in de markt? Betekent zoveel als ik dat bij mijn huisbank neerleg, heb ik dan het beste voorstel? Of is het misschien verstandiger om dat breder te trekken in die zin? Niet zozeer dat wij pretenderen dat je altijd de markt in moet gaan. Maar er is waarschijnlijk wel, of er is misschien wel momentum om dat te doen. Dus denk daar op voorhand ook over na.
0: Ik kan me voorstellen dat er zijn heel veel ondernemers die zijn heel trouw en loyaal aan banken waar ze ooit mee gestart zijn. Laat dat niet los. Dus toch proberen in het kader van de toekomst first. Even loslaten, opnieuw herijken en dan pas weer kijken wat de beste mogelijkheid is.
3: Ja, absoluut. Ook omdat de huisbank kan niet onbeperkt onderneming financieren. Dus wij maken heel veel ondernemingen mee, waar op een gegeven moment de financieringsvraag te groot wordt voor één bank. En dan moet er een tweede bank bij komen. En dat is wel essentieel ook voor je proces. Hoe ga ik het proces insteken, weten dat mijn huisbank misschien niet alles kan financieren? Dan moet je op zoek naar een nieuwe bank. En dat wordt echt een ander traject.
0: En dat is voor jullie eigenlijk hetgene waar jullie vaak mee bezig zijn om dat te begeleiden.
2: Zeker, ja.
0: Mag ik jullie danken voor de komst naar de studio.
2: Graag gedaan.
0: Tot zover deze Let's Talk Business op New Business Radio met Orchard Finance. Graag tot de volgende.
4: Dit is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
5: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit twee verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
8: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
9: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.
10: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
11: ja.
10: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
11: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
10: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
12: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
13: De Radiofabriek.
14: Deze aflevering van Company Challenge is mogelijk gemaakt door het programma Verduurzaming Bedrijventerreinen, de provincie Drenthe en het kennisplatform Energiehubs.
15: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Company Challenge. Ron Lemmens.
16: Hoe maak je governance in organisaties echt werkbaar, zodat rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden helder zijn en de besluitvorming sneller, zuiverder en met meer vertrouwen verloopt? Dat gaan we bespreken vandaag aan de hand van een case met Cedar de Boer. En Cedar de Boer is een organisatieadviesbureau dat organisaties helpt bij complexe veranderen en besturingsvraagstukken. Bij mij in de studio Sanne Forsterman. Zij is partner bij Cedar de Boer en expertise in governance. En Jasper Scherpenisse. Hij is senior consultant bij Cedar de Boer.
17: De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.
16: Sanne en Jasper, van harte welkom. Leuk dat jullie er zijn.
18: Dankjewel.
16: Ik begin eventjes bij jou, Jasper. Want Sanne, wij hebben jou wel wat vaker

0: En dan vind ik het leuk om dat ook daadwerkelijk in uitvoering te brengen bij.
1: Ben je daarom ook een mensenmens?
0: Ja, dat zou je wel zo kunnen zeggen, ja. Ja. Nee, ik vind het, wat belangrijk is in mijn werk, is los van wat je op papier kan zetten en de analyse die je maakt, dat je dat met mensen in beweging zet. Dat vind ik wel echt de lol, om te zien dat het resultaat heeft.
1: Wat zie je nu eigenlijk wat betreft ja, organisatieveranderingen, wat de, vaak de meeste aanleiding is? Wat komt bij jou het meeste voor?
0: Het een stukje in controle zijn. Dus weten dat als ik aan één knop draai, wat dan het resultaat is wat eruit rolt. Samenwerking blijft toch echt wel een hele belangrijke. Zeker als je kijkt naar governance. Hè, de harde kant van governance. Over dingen die je op papier kan zetten. Rollen, taken, verantwoordelijkheden. Maar het gaat er eigenlijk om als dat in aanraking komt met de zachte kant. Hè, met de mens. Met samenwerken, gedrag, leiderschap. Dus juist die waar daar bij elkaar komt. Nou, daar zien we nog wel eens... Nou ja, laten we zeggen potentieel om dingen te verbeteren.
1: En dat gaan we zo meteen aan de hand van eigenlijk praktijkvoorbeelden gaan we dat nog verder zien. Sanne, ik heb toch even gedacht bij mezelf, laten we nou gewoon eens eventjes kijken naar governance. Want het is een heel breed begrip.
2: Ja, dat
1: en
2: klopt.
1: Ik denk als jij bij een gemiddeld bedrijf naar binnen loopt, wat is jouw indruk over de kennis van de governance?
2: Nou, dat is altijd heel wisselend. En vaak als wij een opdracht doen op het gebied van governance. En we doen bijna altijd interviews met mensen. Is ook wel een van mijn vragen. Wat is voor jou governance? En daar heb ik wel eens het antwoord gekregen. Kunst.
1: Kunst.
2: Ja, toen dacht ik, nou, dat is op zich best een filosofische manier van kijken. Ja,
1: maar goed, de kunst is natuurlijk de kunst om het voor elkaar te krijgen.
2: De kunst van het organiseren, de kunst van het inrichten, de kunst van het afspreken met elkaar. Maar je ziet inderdaad dat daar hele wisselende begrippen over zijn. En de een ziet het echt heel erg als, nou, dat is gewoon of we één of twee hoofdige directie hebben. Of hoe onze raad van toezicht eruit uitziet. Terwijl we eigenlijk naar een veel groter geheel kijken. Van eigenlijk het besturen en het runnen van je organisatie.
1: Ik heb toch een soort van inventarisatie gedaan. 10 punten. Zullen we daar eens doorheen lopen?
2: Nou, ik ben heel benieuwd.
1: 1. Strategische koers bepalen. Risicobeheer, toezicht en verantwoording, accountability. Bescherming van aandeelhouders en stakeholders. Transparantie en rapportage. Ethisch handelen en bedrijfscultuur. Naleving van de wet en regelgeving. Opvolging in en structuur in de top.
2: Mm-hmm.
1: We hebben er nog 2. Prestaties en beloning evalueren. Toegang tot kapitaal vergroten.
2: Oh, kijk aan. Ik denk dat dit wel een mooi voorbeeld is van hoe groen en rijp het door elkaar kan zijn. En hoe de verschillende onderwerpen zich ook tot elkaar kunnen verhouden. Want in het lijstje wat je noemt, is het aan de ene kant gaat het over strategische koers bepalen. En aan de andere kant aandeelhouderswaarde vergroten. Nou ja, dan kunnen die twee heel goed naast elkaar bestaan. Maar er zijn er zeker in de sectoren waarin wij actief zijn natuurlijk ook heel veel organisaties die überhaupt geen aandeelhouders kennen. Of waarin ze niet gericht zijn op het maken van winst. Dus ja, zelfs al denk je nou, dit is een heel logisch klinkend lijstje van 10 punten. Nou, dan alsnog.
1: Het gaat niet voor iedereen op. Bedrijf is het weer apart. Ja. Maar je zou wel kunnen zeggen, het is een soort richtlijn waar je kan bewegen, toch?
2: Ja.
1: Als je een van deze 10 punten eruit zou moeten lichten, welke zou je dan eruit dichten?
2: Ik vind eigenlijk de eerste, die strategische koers, vind ik wel een hele interessante. Omdat daar eigenlijk niet zo snel aan gedacht wordt dat dat onderdeel is van governance. Terwijl het juist heel belangrijk is als je naar governance kijkt, dat die strategische koers centraal staat. En dat je governance eigenlijk er helemaal op ingericht is. Dus alles wat je vastlegt en bespreekt met elkaar hoe je de dingen doet. Dat dat bijdraagt aan het kunnen realiseren van die strategie. Want ja, als we niet weten waar we naartoe bewegen, ja, hoe weten we dan welke verantwoordelijkheden we te verdelen hebben?
1: Het is toch
2: en
1: een kip zonder kop verhaal dan
2: precies.
1: Eigenlijk?
2: Precies, ja, ja.
1: Jasper?
0: Ja, nee, dat klopt. Nee, ik ben helemaal eens met wat Sanne zegt. En dat het juist die, ja, dat je blijft, eigenlijk centraal blijft houden waar je naartoe beweegt met elkaar. En dat betekent ook dat governance ook iets eigenlijk organisch iets. Het is niet iets wat je één keer in de zoveel tijd eens eventjes op tafel legt, vaststelt en dan gaan we eens 5 jaar weer vooruit. Dus het is echt iets wat je moet blijven aanpassen, omdat ook de context die verandert. Hè. De wereld buiten ons heeft ook invloed op binnen een organisatie.
1: Zou dat er meer bekend moeten zijn over überhaupt het fenomeen governance binnen bedrijven? Wat denk je daarvan?
2: Nou, eigenlijk zou het heel mooi zijn als er juist voor het merendeel van de organisatie heel weinig over bekend is. Omdat ik dat link aan dat de dingen, en dat is dan een beetje een vaag begrip nog. Dat zal ik iets verder duiden. Dat afspraken duidelijk zijn. Dat mensen weten wat hun verantwoordelijkheden zijn. Dat mensen weten welke routes gelopen moeten worden om besluitvorming te realiseren. En dat ze er ook op kunnen vertrouwen dat bijvoorbeeld bestuur en toezicht

0: goed is ingericht. Dus voor de top van de organisatie is dat mega belangrijk om je te beseffen wat is governance en wat is de impact ervan op mijn organisatie. Voor de rest van de organisatie zou ik juist wensen dat ze zich daar helemaal niet druk om hoeven te maken.
1: Want wat zou dat niet helpen bij meer draagvlak en begrip tonen in bijvoorbeeld ook verandertrajecten? Op het moment dat je dat wel kent?
0: Ja, zeker. Alleen ik vind het dan altijd belangrijk om het vooral heel dichtbij te brengen bij waar mensen in de dagdagelijkse mee bezig zijn. Als jij in een organisatie werkt waarbij je heel veel contact hebt met jouw klanten en je wordt gevraagd, goh, wat vind je eigenlijk van onze governance? Dan kan ik me voorstellen dat je denkt, governance, jeetje, ik heb geen idee. Terwijl als je het met elkaar hebt over, goh, welke verantwoordelijkheden heb jij eigenlijk en hoeveel ruimte heb jij om zelfstandig besluiten te kunnen nemen om je werk goed te kunnen doen, dan denkt iemand, nou, hier wil ik het over hebben, want dit is voor mij van belang. En dat we dat dan governance noemen, omdat dat zo'n lekker prachtig mooi woord is. Ja, dan denk ik, daar moeten we mensen vooral niet te veel mee vermoeien. Dus ik denk op de inhoud, absoluut moeten mensen daar echt een grote maat van betrokkenheid in hebben. Ja, en op dan de mooie woorden, zoals ik ze dan maar even noem, denk ik ook. Ja, daar moeten we ook vooral niet te zwaar aan tillen.
1: Zometeen gaan we naar het vraagstuk. Kan je daar vast al wat over vertellen?
0: Ja, zeker. Nou, het vraagstuk wat ik heb meegenomen is komt vanuit een publieke organisatie. En waar zij eigenlijk voornamelijk mee worstelde is de prachtige term de governance driehoek. Dat is meestal de verhouding tussen de directie, het toezichthoudend orgaan en de aandeelhouders. Organisaties waar geen aandeelhouders zijn, kun je altijd wel een andere partij vinden die zich ook bemoeit met die organisatie die je in die driehoek kan trekken, zoals management team of belangrijke stakeholders. Maar zij merkte dus dat in die driehoek, in die samenwerking, dat best wel stroef liep. Dat het vaak lastig was om te weten wie nou eigenlijk echt ergens over ging. Dat tegelijkertijd iedereen overal wat van wilde vinden, maar dat vaak leidde tot, ja, onduidelijke, trage besluitvorming, veel ad hoc regelen en besluiten, niet goed voorbereid zijn. Dus ze zaten een beetje met hun handen in het haar. En toen kwam de adviesvraag onze kant op.
1: Nou oké, dit laten we even bezinken. Over een paar minuten zijn we terug.
2: Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

0: Post Malone, Chemical.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
2: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.
0: Vandaag in de Company Challenge gaan we de vraag beantwoorden aan de hand van een casus. Hoe maak je governance in organisaties echt werkbaar, zodat de rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden helder zijn en de besluitvorming ook sneller. In de studio Sanne Vorstemans van Zeder de Boer en Jasper Scherpenisse. En nu komen we dan eigenlijk aan. We hebben net natuurlijk de uitgebreid gehad over die governance. Wat dat dan precies allemaal inhoudt. Welke facetten erbij komen. Kijken. Het vraagstuk. Je zei het net al eventjes, Sanne. Dit is een vraagstuk. Waar je dus die driehoek met elkaar moet gaan laten samenwerken.
3: Ja, dat klopt. En dat is eigenlijk een vraag die we heel vaak zien. Dat die samenwerking in een organisatie, dat leidt tot wrijving. Dat niet soepel verloopt. En dat komt heel vaak vooral tot uiting als het net even wat minder gaat met een organisatie. Of als er veel wisselingen zijn in een organisatie. Dus dat is wat we vaak zien.
0: En dan heb je dus in dit geval, je hebt te maken met stakeholders enerzijds, raad van bestuur aan de andere kant en de directie als derde punt.
3: Raad van toezicht.
0: Ja, raad van toezicht.
3: Raad van bestuur, ja. En inderdaad aandeelhouders of stakeholders. Ja. Ja.
0: En die vormen een driehoek.
3: Ja.
0: En daaronder zit eigenlijk de directie als het ware.
3: Ja, een organisatie.
0: En kijk hoe die driehoek beweegt.
3: Ja.
0: Dat is, als we het zo beeldend moeten maken, is dat het verhaal.
3: Ja. Ja.
0: Oké. Vanuit welk perspectief gaan we dit dan als eerste horen van jou? Is dat vanuit de directiekant of vanuit de helikopterview vanuit jullie eigenlijk, wat jullie hebben aangetroffen, gezien?
3: Nou, misschien is het leuk om te starten met de directiekant. Want dat is natuurlijk hoe de vraag bij ons terechtkomt. Hè? Dus dat we de toelichting krijgen. Nou, de samenwerking is wat lastig. Onze raad van toezicht vindt het soms lastig om in te schatten wat hun positie is op bepaalde vraagstukken. En we zien dat onze stakeholders zich met van alles en nog wat willen bemoeien, waarvan wij soms denken, gaan ze daar wel over?
0: Handen in het haar moment of zijn ze dat voor?
3: Vaak is dat wel het handen in het haar moment. Ja. En vaak ook omdat ze signaleren vaak al wel eerder van het loopt niet helemaal lekker. Dan zie je dat ze vaak zelf ook echt wel goede stappen zetten om daar wat aan te doen. Alleen als je in zo'n organisatie zit, dan zie je gewoon net niet alles. En kun je net niet alle perspectieven goed op tafel krijgen. Om ook, ja, zoals ik het dan maar noem, de grondoorzaak te benoemen. En om daar wat ook aan te doen. En ja, dan helpt het soms om een blik van buiten te hebben. Om iedereen ook neutraal te woord te kunnen staan. Maar soms ook om dingen te zien die je eigenlijk in je eigen organisatie niet meer ziet. En wat ik daar altijd wel een mooi voorbeeld van noem, dat was overigens bij een andere klant dan bij deze casus. Dat een van de belangrijkste bevindingen die wij deden was dat voor de stakeholders niet duidelijk was wat de strategie was van de organisatie.
0: Dus ze begonnen zich zorgen te maken.
3: Ze begonnen zich zorgen te maken en ze dachten ook van, ja, maar we gaan het hebben over wie waarvoor verantwoordelijk is. Maar ik weet eigenlijk helemaal niet welke kant we op bewegen. En toen gaven wij dat terug aan onze opdrachtgever, die bestuurder. En die zei, nee, maar onze strategie is heel duidelijk. Toen zei ik, ja, voor jullie is die heel duidelijk. Maar voor jullie stakeholders is die dus niet duidelijk. En maakt ook dat zij niet begrijpen waarom bepaalde verantwoordelijkheden op een bepaalde manier belegd zijn. Dat ze niet weten wat er van hun verwacht wordt. Waar ze wel wat van mogen vinden, waar ze niet wat van mogen vinden.
0: Want volgens mij is dat eigenlijk waar het begint. Hè? Tot hoever laat je stakeholders zich bemoeien met de organisatie als het ware.
3: Ja, en eigenlijk, het klinkt heel onaardig, maar dat geldt voor iedereen in en om de organisatie.
0: Ja.
3: Waar ga je wel over en waar ga je niet over? En als je er niet over gaat, wil dat dan zeggen, nou even plat gezegd, dat je er ook helemaal niks van mag vinden? Of mag je best je mening geven of mag je inbreng hebben, maar ben je niet degene die uiteindelijk beslist of verantwoordelijk is? En we zijn denk ik heel erg geneigd altijd in überhaupt als mens om iedereen te vriend te willen houden, om iedereen te willen betrekken. Ja, en dat leidt er dan soms toe dat je niet meer weet wie nou eigenlijk welke rol heeft. En dat eigenlijk als er dan bijvoorbeeld een besluit genomen is, dat dan dat meteen ook ter discussie gesteld wordt van ja, maar wie mag jij dan dat besluit wel nemen en is dan wel iedereen betrokken? Dus het is echt een belangrijke basisvoorwaarde om heel duidelijk in te richten wie gaat waar over en welke rol heb je dan?
0: Nou, dus de stap als jullie instappen eigenlijk, de eerste stap is toch ervoor zorgen dat men transparant gaat worden om het inzicht te krijgen. Maar volgens mij is dat al een hobbel 1, toch? Of niet? Hoe doe je dat?
4: Ja, en ik denk misschien ook wel het bruggetje nog naar wat Sanne eindigde met de rollen binnen de organisatie. Aan de ene kant heb je dus die rolduidelijkheid nodig. En dat is ook vaak waar je toch ook eerst, als je ergens binnenkomt, toch het gesprek over gaat. Hè? Waar ga jij over? Dat is heel belangrijk om die rolduidelijkheid te hebben. Aan de andere kant heb je ook een stukje rolzuiverheid. Dus het rolduidelijkheid gaat over, hè, ook weer wat je op papier kan zetten. De afspraken maakt. Dit is wat we van jou verwachten. Dit mag je wel, dit mag je niet. Rolzuiverheid gaat veel meer over gedrag. Dus hoe voer je dat uit?
0: Maar is dat niet dan eigenlijk pas de volgende stap? Het is toch eerst dat je een soort van afspraken met elkaar maakt. Wees transparant. Als wij aan boord komen, moet dat, ongeacht wat er gebeurt. Anders kunnen we helemaal niet inzichtelijk maken waar het probleem zit, toch?
3: Ja, je bedoelt als wij als adviseurs ergens aan boord komen. Ja, zeker. Ja. Dat is soms ook best even een puzzel om iedereen in die modus te krijgen. Omdat we komen natuurlijk niet binnen omdat alles helemaal perfect gaat. Dus het is soms best lastig voor mensen om dan heel open te zijn over wat er allemaal speelt. Dus we proberen ook vooral te benadrukken. Nou, enerzijds dat wij alleen ons werk goed kunnen doen met de juiste input. Dus het is een beetje garbage in is garbage out. Als iemand zegt nee hoor, het gaat hartstikke goed, niks aan de hand. Ja.
0: Wat komen we doen?
3: Dan kun je wel 3 keer doorvragen. Maar als iemand die lijn vasthoudt terwijl je weet dat het niet zo is, ja, dan is dat wel ingewikkeld. Ja. En ook heel eerlijk zijn in wat wij met de informatie doen. Als mensen aan ons vragen om informatie vertrouwelijk te behandelen, dan moeten wij natuurlijk wel zo eerlijk zijn dat we dat maar tot op zekere hoogte kunnen. Want ik ga natuurlijk niet, we zetten niet in een adviesrapport met naam en toenaam. Nou, we spraken Petra en Petra vertelde over Maria dit en dit en dit.
0: Dat zijn ook momentopnames toch?
3: Zijn ook momentopnames.
0: Emoties die op dat moment anders spelen dan een week later.
3: Ja. Ja, en juist dat is soms ook wel het in zo'n proces. Hè. Je begint natuurlijk een adviestraject met een analyse. En dan gaan we documenten lezen om te kijken wat is er op papier vastgelegd. Maar we spreken ook heel veel mensen. En dan komt het ook wel eens voor dat als je dan bijvoorbeeld na een aantal weken een eerste terugkoppeling geeft. Dat mensen zeggen ik zei inderdaad wel dat die besluitvorming zo traag was. Maar nou, zo erg is het nou ook weer niet. En dat vraagt dus echt van ons als adviseurs om ook al dat soort gemixte signalen om dat wel goed te kunnen duiden.
0: En dan heb je ondertussen Jasper inderdaad, dan heb je al een kaart gebracht wat nou de werkelijke rolverdeling is van degene waar je mee om tafel zit. Mm-hmm. En je had het over rolzuiverheid.
4: Ja.
0: En dan kan het dus ook zijn dat je erachter komt dat het zo helemaal niet zo duidelijk is.
4: Ja, het klopt. En zeker in zo'n driehoek waar je bijvoorbeeld met aandeelhouders en bestuur te maken hebt, dan wat je toch regelmatig ziet is dat op papier heel duidelijk is, we met elkaar afgesproken, dit is de rol van de aandeelhouder en dit is de rol van de bestuurder. Maar de praktijk, dus dan hebben we het over die rolzuiverheid, komt het heel vaak voor dat bijvoorbeeld als een organisatie onder druk komt te staan, dat het toch die aandeelhouder is die het trappetje naar beneden loopt en op de werkvloer zeggen, ja, we willen toch, ga toch maar naar links in plaats van rechts. En dan wordt het lastig. En dan ga je echt aan de governance knagen van een organisatie. En dan gaat het dus echt over, ben je zuiver in je rol?
0: Wat is de grootste uitdaging wat betreft governance?
3: Ik denk dat de grootste uitdaging is vooral doen wat je hebt afgesproken zonder je pragmatisme te verliezen. Dus je kan zeggen, we doen alles helemaal conform de letter van onze eigen wet.
0: En is dat dan in dit geval de theorie op papier? Of is dat ook daadwerkelijk de mix met praktijk situaties?
3: Ja, juist de mix met praktijk. Hè. Niemand leest in een organisatie de statuten. Maar als je bijvoorbeeld met elkaar een prachtig modelletje om verantwoordelijkheden en bevoegdheden vast te leggen is de RASCI. Dat gaat over wie is responsible, wie is accountable, wie is supporting, wie moet informed zijn. Dan heb je die. En ik vergeet de C, sorry. Consulted. Wie moet geconsulteerd worden voordat een bepaalde stappen gezet kunnen worden. Maar dat ga je natuurlijk invullen op basis van praktijkvoorbeelden. En het grappige is dat je. Dat lijkt heel simpel, hè? Want je moet gewoon even 5 vinkjes zetten van nou, wie heeft welke rol. Bijvoorbeeld als het gaat om de benoeming van een bestuurder. Ja, of
0: je vormt echt een matrix, vul je in.
3: Ja,
0: eigenlijk.
3: Die vul je in. Maar dat is echt een puzzel. Omdat als je de praktijkcasuïstiek bij in gaat voegen, dan ga je zien, oh, maar dat betekent dus dat als er een investeringsbesluit nodig is van €5.000, dat de CFO, die is wel eindverantwoordelijk, maar die neemt niet de beslissing. De beslissing wordt gewoon door de manager financiën genomen. Dat is dan hoe we het afspreken. Maar dan in de praktijk zie je bijvoorbeeld dat iemand, ja, maar als ik even 5000 euro nodig heb, dan ga ik gewoon naar de CFO en dan zeg ik, goh, dit kunnen we toch wel even regelen. Ja, en dan gaat het al schuiven. Dan zeg je, ja, die is wel eindverantwoordelijk, maar dat is niet degene die, die het moet uitvoeren, die het moet realiseren. En als je dan elke keer van dat soort kleine uitzonderingen gaat maken, waarvan je denkt, nee, ja, maar deze keer kan het wel, dan, jij noemde het net zo mooi, dan knaag je aan je eigen governance. Ja. En anderzijds is dus het andere uiterste is dat je dus helemaal geen enkele mogelijkheid meer hebt om af en toe af te wijken van je afspraken. En het is gewoon belangrijk dat je het niet te vaak doet en dat je ook met elkaar bewust bent van, we doen dit buiten de afspraken die we hebben, maar dat doen we omdat we snelheid nodig hebben of omdat
0: precies,
3: er bepaalde
0: want,
3: uitzondering
0: dat
3: is.
0: Zou ik eigenlijk inderdaad willen vragen. Hoe strakker de afspraken, hoe logger het bedrijf. Klopt dat?
3: Ik denk het eigenlijk niet. Hoe duidelijker de afspraak, hoe beter. Maar als je alles wil proberen vast te leggen in regeltjes, dan wordt het
0: dat
3: log.
0: Dat bedoel ik met strakker. Ja. Dus hoe strakker de afspraken.
3: Ja. Ja.
0: Dus hoe, duidelijkheid is goed. Dat is ook wendbaarheid.
3: Klopt.
0: Strakker is log.
3: Vaak wel.
0: Oké. En dan natuurlijk de vraag, wie mag ergens iets van vinden? Dat is natuurlijk een hele moeilijke, vooral in een bedrijf waar heel veel mensen zitten die intrinsiek helemaal gaan als een kanon. Toch?
3: Ja.
0: En hoe breng je dan rust op orde?
4: Nou, dit is ook heel belangrijk, ook vanuit een governance perspectief, om ook die inspraak en participatie wel een plek te geven. Dus ook al ga je dingen vastleggen, word je heel duidelijk in dit is jouw gebied, hier kan je iets in doen en hier niet. Is het ook heel belangrijk om die inspraak wel te organiseren. Dus om medewerkers wel een plek te geven of in het proces in te richten dat ze echt daadwerkelijk inspraak hebben. Dus dat blijft een heel belangrijk onderdeel.
0: Nu even naar de casus waar we het over hebben. Want dit is eigenlijk nog steeds een soort van fundament wat overal de aanvliegroute is. Wat was de situatie bij de organisatie waar we nu over gaan hebben?
3: Ja, ik denk dat het belangrijkste was dat er heel veel frustratie was bij alle betrokkenen. Dat er onvoldoende grip was op besluitvormingsprocessen. Dat echt de reflex was. Ja, dat komt dus omdat die driehoek niet goed werkt. En omdat we ons niet goed houden aan de afspraken die we gemaakt hebben. Eigenlijk de eerste stap die wij dan zetten, daar hadden we het net al over, is dat we dus zo'n organisatie ingaan en dat we gaan analyseren. Daar kun je natuurlijk oneindig veel vragen stellen en je kunt echt maandenlang een onderzoek doen. Maar om dat een beetje te structureren, hebben wij zelf een governance model ontwikkeld, wat we dus echt kunnen inzetten om zo'n analysefase goed en grondig te doen. En om ook goed te kunnen duiden, welke signalen en symptomen zien we nou in zo'n organisatie die duiden op verschillende governance problematieken.
0: Kan je daar iets over? We hebben net de Ruskin-matrix gehad. Dat is wellicht onderdeel van dat model. Of niet?
4: Het is een van de componenten van het model.
0: Hoe ziet het model er nog meer uit?
4: Het model brengt eigenlijk de twee kanten waar ik in het begin al over had. Die harde en die zachte kant samen. Dus aan de ene kant heb je de harde kant van de governance, om het zo maar te zeggen. Een RASCI, werkafspraken, statuten, hoe je bent georganiseerd. En aan de andere kant heb je hoe dat eigenlijk de invloed van de mens, gedrag, cultuur, hoe macht werkt. Hoe samenwerking is georganiseerd. En de governance, laten we zeggen, een groot deel van de problematieken zit op het snijvlak van die twee. Dus zit wanneer de harde en de zachte kant bij elkaar komt. Wanneer gedrag en afspraken in praktijk komen. Dus het model helpt om dat gesprek erover te voeren. Want uiteindelijk gaat het daarover. Governance moet ook vooral een gesprek zijn van hoe willen we georganiseerd zijn? Wat is onze strategie? Wat hebben we daarvoor nodig om het uit te voeren? De governance moet in dienst staan daarvan. Dus juist dat gesprek over wat is governance van ons en wat hebben we eigenlijk los van de harde kant nodig, gaat het ook over wat betekent dat voor de mens en het gedrag en leiderschap van een organisatie.
0: Kan je dat gesprek voeren zonder daar praktijkcasussen bij te bespreken?
3: Nee, dat gesprek voer je juist het beste met praktijkcasussen. Omdat dat is ook waar mensen de pijn ervaren. Dus dat ze een voorbeeld noemen van een besluit waar ze niet betrokken bij zijn geweest.
0: Ja, en zodra je die overal door de organisatie als voorbeeld weer terug hoort, dan weet je hoe het zit.
3: Ja, en soms zelfs als je een voorbeeld maar één keer hoort, dan is dat blijkbaar iets wat in het perspectief van die ene betrokkenen, en of dat nou een toezichthouder, een medewerker of wie dan ook is, dat is blijkbaar wel iets waar iemand heel erg last van heeft. En is het aan ons om natuurlijk al die praktijkvoorbeelden en al die symptomen en issues om die te duiden. En dat is misschien ook wel goed om te noemen. Om dus we gaan niet alleen maar met een rode stift overal zeggen wat er niet goed is. Het is juist ook heel waardevol om te kijken. Maar wat werkt er dan wel heel goed in jullie organisatie? Waar ben je nou blij mee? Als wij nou weggaan en we schrijven op dat je ergens mee moet stoppen. Waarvan zou je dat nou echt heel erg... Waar zou je echt heel verdrietig van worden als we zeggen doe dat niet meer? Dus om juist ook de dingen die heel goed gaan te gebruiken. Om de dingen die minder goed gaan ook weer een beetje beter te laten lopen.
0: En wat was in dit geval eigenlijk de hulpvraag die als het ware kwam van de organisatie?
3: De hulpvraag was vooral hoe komen wij eigenlijk uit die vicieuze cirkel van rolonduidelijkheid, gebrek aan rolzuiverheid en hoe gaan we weer een goede stap naar voren maken? Zodat het voor iedereen een beetje makkelijker en een beetje leuker wordt. Ja.
0: En wat waren dan de karakteristieken op dat moment die jullie zagen binnen de organisatie over bijvoorbeeld besluitvorming, processen?
3: Belangrijke karakteristiek is dat er vaak vooraf wel heel duidelijk een proces werd beschreven van hoe een besluit tot stand zou moeten komen. Dat ook keurig vastgelegd was in statuten. Maar dat er vaak gedurende het proces heel vaak gezegd, oh, misschien moeten we toch nog even vragen wat het MT of die en die manager of wat die ervan vindt.
0: Kom je dan weer bij cultuur uit?
3: Dan kom je ook weer bij cultuur uit, ja.
0: En wat was die cultuur?
3: Nou, het wordt vaak wordt hoge mate van intrinsieke motivatie en betrokkenheid. Dat wordt als iets heel positiefs gezien en dat is het ook. Alleen dat kan dus doorslaan in dat je altijd iedereen overal bij wil betrekken.
0: Want je kan het ook vertalen naar... Dat is de angstcultuur, want men durft niet zelf te beslissen, toch?
3: Ja, dat kan zeker ook. In deze organisatie zagen we vooral dat iedereen heel betrokken was. En ook wel dat mensen heel graag hun eigen belang naar voren wilden schuiven. Omdat ze niet helemaal zeker wisten of alle belangen wel op de juiste manier vertegenwoordigd werden. Dus dat was iets wat we ook wel, goed zichtbaar. Dat je dacht, ja, dit zijn verschillende belangen. En dan is er ook een stukje gebrek aan vertrouwen dat jouw perspectief ook meegenomen wordt aan tafel.
0: Was er duidelijkheid over de rollen?
3: Op papier wel. En in de praktijk zag je dus dat mensen daar echt van afweken. En dat dat ook echt heel erg wisselde. Bijvoorbeeld binnen de Raad van Toezicht was daar ook verschil van inzicht over. Van nee, maar daar gaan we toch niet over. Oh ja, ik dacht eigenlijk van wel. Dus daar zag je echt wel onduidelijkheid.
0: Ik kan me voorstellen dat dat wantrouwen veroorzaakt.
3: Ja, dat zou ook zeker kunnen. In dit geval had ik het gevoel dat het niet zozeer wantrouwen veroorzaakte, maar vooral frustratie, omdat het zorgde voor vertraging. Omdat er iedere keer moest er nog weer iemand wat van vinden. En dan merk je ook dat mensen op een gegeven moment denken, ik laat het maar even gaan, want straks gaat iemand er nog weer wat van vinden en dan wordt het misschien wel weer heel anders. Dus,
0: wat deed dat met de verhoudingen onderling?
3: Ik denk dat het een uitdaging hierbij was dat het niet uitgesproken was. Dus dat iedereen los van elkaar wel ook tegen ons zei van, hé, maar dit werkt niet lekker en we vinden het lastig. Maar dat ze dat niet lukte om die perspectieven bij elkaar te brengen en om soms ook even begrip te kweken. Dus het kan ook soms helpen om te zeggen, joh, ik weet dat ik hier niet over ga, maar het zit me gewoon, het gaat me aan het hart of ik maak me heel erg zorgen. Als je dat zegt, heb je al een heel ander gesprek dan wanneer je gewoon zegt, nou, ik ben het er niet mee eens, ik vind het onzin. Ik noem het maar even meteen gechargeerd.
0: Ja. Mm-hmm, yep.
3: Dus het zat hem ook vooral in. Ieder individueel had wel een. Denk ik wel hetzelfde beeld van het probleem. Alleen dat hadden ze nooit echt zo met elkaar gedeeld. Zodat het ook een gezamenlijk probleem is. Waar je vervolgens ook gezamenlijk je schouders onder kunt zetten. En kunt zeggen: oké, maar als we hier dus allemaal last van hebben. Nou, dan zou het misschien een idee zijn om het te gaan oplossen.
0: En die besluitvorming, is dat dan gebaseerd op hele grote projecten die over de hele organisatie heen lopen? Of ook hele kleine, simpele, eenvoudige dagelijkse dingen?
3: Wat we hier zagen was dat het vooral ging over echt de grotere vraagstukken. En natuurlijk komt er dan ook wel eens een casus op van een keer een klein project. Maar over het algemeen ging het ook echt wel over serieuze onderwerpen die veel de hele organisatie en ook veel stakeholders raakten.
0: Volgens mij is het voor nu rond, denk ik. Die staat zometeen jullie aanpak.
5: Yes. Nieuw Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: Lijkt wel een beetje op Comedy Challenge. Running up that hill. Kate Bush op New Business Radio. Het programma Comedy Challenge.
1: Ondernemerschap. Innovatie. Duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
0: Ja, want dat doen we wel een beetje. Running up that hill. Want we zijn langzaam maar zeker zijn we bij jullie aanpak aanbeland. Hè. De inventarisatie is geweest van het vraagstuk en van de organisatie. Voordat we daar zo meteen mee verder gaan. Ik ben toch wel benieuwd, want ik hoor heel veel passie bij jullie vandaan komen. Jasper, ik kan me voorstellen dat je elke dag toch even in het nieuws gaat kijken. Of misschien op social media, dat je verhalen hoort van andere bedrijven. En dat je denkt, ja, dit raakt mijn vak.
2: Dat klopt, ja. Ja, het wordt toch een beetje beroepsdeformatie. Je kan het niet meer niet horen. Ja,
0: ook met reorganisaties kan ik me voorstellen dat je er anders naar kijkt dan voorheen.
2: Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat klopt. En nou, leuk voorbeeld. Ik volg zelf op social media Pieter Zwart. Dat is de CEO van Coolblue. En wat hij doet af en toe dan plaatst hij een vlog. Een beetje day in the life of Pieter. En doet heel leuk. Een beetje Rotterdamse nuchterheid. En dat is een groot succes. En ik moet dan meteen aan, ja, dat is echt aan de PDCA-cyclus kijken. De plan, do, check, act. Dus op een gegeven moment hadden zij het plan, dat heeft hij ook uitgesproken, van ja, we worden groter, internationaler, dus we moeten dat filmpje, ik ga in het Engels praten. Dus die ging zijn vlogs in het Engels doen. Nou, wat gebeurde er? Ja, dat is wat zo ook in heel veel organisaties gebeurt, is dat het uiteindelijk het doel wordt niet behaald. Dus je plant iets, nou, dat zal de uitkomst wel zijn en die uitkomst die is anders. Nou, zo ook bij Pieter, die kreeg allemaal reacties. Ja, ik herken je niet meer. Wat ben je aan het doen? Je bent toch gewoon een Rotterdamse ondernemer, kom op. Dus wat hij heel goed heeft gedaan hier, en dit raakt dan mijn governance hart om het zo maar te zeggen, is zeggen, oké, we schalen terug. Ik ga terug naar het Nederlands. Niet gewerkt, terug naar de fase, eigenlijk naar herstel. Hè? Terug naar datgene wat wel werkte. En van daaruit kijken we verder. Want wat bij heel veel organisaties gebeurt, is als het gewenste effect niet is bereikt, worden maatregelen gestapeld. Dus iets werkt niet. Nou, dan moeten we iets organiseren, iets erbij zetten om te zorgen dat het wel werkt. En dat zie je terug in extra projecten en stuurgroepen en executive committees en allemaal organen en maatregelen om maar dat gewenste doel te behalen.
0: Toch moet ik een beetje denken aan de start-up cultuur. Hè? Vooral op het moment dat het gaat echt vanuit onderwijs, hè, waar het ontstaat. Daar wordt een vinding gedaan. Daar moet soms wel jaren op ontwikkeld worden. Daar wordt heel veel geld tegenaan gegooid. En op een bepaald moment moet die ontwikkeling uitmonden in een product of een bepaalde dienst. En die ziet dan het levenslicht. Maar op het moment dat je daar stakeholders op hebt zitten, investeerders, dan heb je natuurlijk kans dat het de ruimte niet krijgt. Ik kan me ook voorstellen dat dat iets is in jullie vak waar je wel een discussie over hebt soms.
3: Ja, en daarom is het denk ik ook heel belangrijk om niet een standaard oplossing te hebben van, nou, als je het maar zo inricht, dan werkt het altijd. Maar om ook heel erg te kijken naar, maar wat heeft deze organisatie dan nu nodig? En een organisatie die nog volop in ontwikkeling is, die producten aan het ontwikkelen is, aan het innoveren is, om echt ook bestaansrecht te krijgen. Die heeft natuurlijk iets heel anders nodig dan een organisatie die al 100 jaar bestaat, 10.000 medewerkers heeft en in een bijvoorbeeld iets rustigere markt zit. Dus het is echt belangrijk. Hè, we hadden het net over die strategische koers die een organisatie heeft, maar dus ook de context. In wat voor een wereld bevindt een organisatie zich? Ja. En dan is het ook, vind ik het altijd heel knap als het vooral bestuurders die bijvoorbeeld in zo'n start-up al vanaf dag 1 betrokken zijn. Misschien soms zelfs wel zelf diegene waren die dat ene idee heeft gehad wat uiteindelijk is uitgegroeid. Dat ja, ook die een doorontwikkeling doormaken. Of dat ze op een gegeven moment zelf zien, nou, ik ben heel goed in van niks iets maken, maar ik ben niet zo goed in van iets nog meer maken of om iets te bestendigen. Dus dan is er iets anders nodig naast mij of in plaats van mij. Dus dat zijn wel echt van die dingen. Die context is gewoon echt heel belangrijk.
0: Ja, dus een mooi voorbeeld ook van Pieter Zwart. Dus eigenlijk zeg je ermee dat internationale deel heeft hij opgegeven daarin.
2: Nou, ik denk het niet. Wat hij goed
0: of heeft, of is iemand die tegen hem gezegd heeft, nou, blijf gewoon bij wie je bent en we zetten wel ondertiteling onder.
2: Ja, hij zal zeggen, joh, je bent ondernemer, je probeert iets, je maakt een foutje en klaar. Maar het voorbeeld dat je geeft is wel wat je dus vaak ziet, is dat mensen dus die maatregelen, dus die gaan zeggen, nou, laten we het dan maar ondertitelen of laten we het in het Duits naast synchroniseren of we zetten er een Franse vertolk naast om het maar werkend te krijgen. En dus de sterkte hierin is teruggaan naar wat werkt. Weet je, als je, weet ik veel, noem maar wat, als consultant, je maakt af en toe een presentatie en dan ben je aan het bouwen. En op een gegeven moment denk je, nou, ik ben echt, ik zit helemaal op de verkeerde weg. Nou, wat doe je? Knopje ongedaan maken naar het moment dat je dacht, hier is het nog oké. Je gaat niet verder borduren op wat niet werkt. En dat is echt wel een kracht die je als organisatie moet hebben om ook gewoon soms te kunnen kijken, laten we even teruggaan naar het fase wanneer iets werkte en opnieuw gaan kijken, wat is hier nou gebeurd? hebben de mensen de verkeerde afspraak niet nagekomen? Ligt het aan het plan wat had dat niet goed was? Om even dat stapje terug te nemen en bij jezelf te raden te gaan. Wat is er nou gebeurd?
0: Interessant, want nu gaan we weer terug naar de casus waar we het over hebben. Want alles was geïnventariseerd. Het vraagstuk was duidelijk. Daar werkte de driehoek niet helemaal goed tussen stakeholders, raad van bestuur en...
3: Raad van toezicht. Ja?
0: Precies. Ja. En toen kwam de aanpak. Jullie hebben alles geïnventariseerd. En het model wat jullie ontwikkeld hebben is helemaal volledig ingevuld. Wanneer weet je dan of je helemaal compleet bent qua informatie?
3: Nou, dat is een fijne zekerheid. Dat je altijd zeker weet dat je nooit volledig bent. Dat vind ik altijd een geruststellende gedachte. Ja. Er zal altijd wel een keer iets oppoppen waarvan je denkt... Oh, nee, dat heeft niemand gezegd of hebben we toch gemist. Nou proberen we natuurlijk met ons model zo volledig mogelijk te zijn om wel veel aspecten erin te verwerken. Maar je gaat altijd iets missen. En ik denk dat dat ook dus belangrijk is, dat we dus niet een oplossing geven. Hè? Jasper zei het al eerder, dat we zeggen, nou, dit is het voor de komende 5 jaar. Zet hem op en niet meer aankomen. Maar dat je ook in het advies wat je geeft, momenten inbouwt. Je gaat het implementeren. Je gaat ook op een moment evalueren. Heeft dit nou opgeleverd wat we wilden? Hebben we misschien toch nog dingen gemist? Dus het is niet alleen maar, nou, hier heb je het advies en zet hem op. Maar ook echt het hele proces, echt het veranderproces begint natuurlijk pas op het moment dat je ermee aan de slag gaat.
0: Wat waren de opvallendheden eigenlijk die er uit die analyse gekomen zijn?
3: De belangrijkste bevindingen waren dus vooral het gebrek aan rolduidelijkheid en rolzuiverheid. Dat vooral ook inlopende processen telkens veranderde. En dat gewoon daardoor heel erg vertraagde of verkeerde besluitvorming genomen werd. En een positieve bevinding was dat er echt enorm veel betrokkenheid was van alle, van eigenlijk van iedereen om een succes te maken van die organisatie. En dat hebben we dus ook eigenlijk gebruikt als drijvende kracht achter, nou, ik noem het maar even het veranderkundige deel van onze aanbevelingen. Dus we hebben gezegd, die energie en die kracht die er is, die moet je echt benutten, want dat levert heel veel meerwaarde op voor de organisatie, omdat je daardoor allerlei perspectieven hebt die gewoon heel waardevol zijn. Maar je moet het wel beter gaan kanaliseren. Dus je moet niet in processen iedereen maar altijd erin laten fietsen of tussendoor laten fietsen. Maar organiseer nou vooraf een aantal onderwerpen waarvan je denkt, nou, daar hebben we echt al die inspraak en medezeggenschap op nodig. Dus daar willen we graag echt iets voor organiseren om dan ook gewoon dat zorgvuldig te doen. Maar dat ook in verbinding te doen. Dus niet iedereen even één voor één opbellen en zeggen, goh, wat vind jij ervan? Maar nee, breng het echt in gesprek met elkaar, zodat je elkaars perspectieven hoort en ervan kunt leren.
0: Want wat voor type organisatie was het? Was het een soort van matrixorganisatie waarbij iedereen op de hoogte was van de processen die er speelden?
3: Ja. Het was een relatief kleine matrixorganisatie. Waar dus eigenlijk vanuit alle hoeken en gaten, iedereen wel zo wist van, oh ja, dat is er gaande. Ja. En ook hierbij wel goed om te benadrukken, het feit dat je bijeenkomsten of methodieken organiseert om mensen in verbinding te brengen en om perspectieven op te halen, dat betekent niet dat je altijd iedereen aan tafel zet, maar dat je echt heel gedegen gaat kijken, oké, maar als dit het thema is, wat zijn dan de belangrijkste partijen die we daarvoor nodig hebben en die daarin moeten we meepraten. En dan kun je daar iets heel gerichts voor organiseren. En dat betekent ook dat je tegen sommige mensen kunt zeggen, nou, dit onderwerp, daar hebben we jou niet voor nodig. En dat moet je dan natuurlijk wel kunnen uitleggen. En dat gaat eigenlijk ook meteen weer voor, ik noem het dan maar de hardere kant van advies. Dus om echt die besluitvormingsroute en die RASCI die we al eerder noemden, om die echt op een groot aantal belangrijke onderwerpen helemaal in te vullen. Om daar dus ook van te zeggen, want je zegt aan de ene kant, jij gaat hierover of je gaat of je hebt op een bepaald onderwerp word je alleen geïnformeerd. En dus ook daar heel duidelijk in zeggen, maar hier ga je dus niet over.
0: Maar dat lijkt me nou echt heel moeilijk. Want het kan zijn dat een medewerker zegt, ja, maar wat jullie nu doen, daar ben ik totaal niet eens.
3: Ja, nou, en dat kan zeker. En het feit dat iemand ergens niet over gaat, betekent natuurlijk ook niet dat iemand ergens niks van mag vinden. Maar het is dan wel heel belangrijk om ieder op zijn of haar rol te wijzen. Dus in het geval van een medewerker die bijvoorbeeld helemaal niet betrokken is bij een project waar het over gaat, maar die van een afstandje ernaar zit te kijken en denkt, nou, ik vind hier toch van alles van en dit is heel raar. Dan is het wel belangrijk dat je met zo'n medewerker kunt bespreken. Nou, je kunt dit met je leidinggevende bespreken. Of je kunt het, als het echt medewerkers aangaat, zou je het met de ondernemingsraad kunnen bespreken. Maar dat je ook op een gegeven moment kunt aangeven. Ja, ik heb je gehoord. En ik hoor dat je het er niet mee eens bent. Alleen jij gaat hier niet over. Dus je hebt dit wel te accepteren.
0: Ik kan me ook voorstellen dat het vaak voorkomt bij hele ambitieuze mensen. Die eigenlijk er graag wat van willen vinden en willen kunnen beslissen. Maar nog niet zover zijn volgens leidinggevenden bijvoorbeeld.
2: Ja, dat kan. En dan kom je toch ook weer terug dat je hebt te organiseren dat mensen. Je wil met elkaar, uiteindelijk wil je met een groep mensen iets bereiken. Ja, als organisatie, je gaat ervan uit dat iedereen naar zijn werk komt. Denk van nou, laat ik maar mijn beste beentje voorzetten. Ik ga hier niet manipuleren en de boel om de stoelpoot omverzagen. Dus je gaat ervan uit dat iedereen naar zijn werk komt om het goed te doen. Dat, laten we dat als uitgangspunt nemen. En dat ook iedereen onderdeel van een oplossing kan zijn. En dat kan soms zijn dat je ergens degene bent die het besluit neemt. Of degene bent die inspraak hebt op het besluit. Of iets voorbereidt. Of input geeft. Dus een besluit nemen aan zich of eindverantwoordelijk zijn. Is niet per se de enige manier om je onderdeel te voelen. Om inspraak te hebben. Of om te voelen van ik kan iets. Ik heb een bepaalde autonomie binnen mijn werk. Waarin ik iets van mezelf kan bijdragen. Dus juist die kaders zijn voor mensen heel erg belangrijk. Anders weet je niet waar binnen je werk kan doen.
0: Precies. Nou, stel nu voor. Dit deel is afgerond. We moeten toch een beetje beeld maken. Dit is nu voor iedereen duidelijk. Is dan de organisatie weer langzaam maar zeker in het gareel terug? Maar volgens mij ben je er nog lang niet. Wat moet er nog meer gebeuren?
3: Nee, je komt dus eigenlijk ook in een nieuw gareel met elkaar. Om dingen beter werkend te krijgen. En wat belangrijk is. Is dat je echt met elkaar stap voor stap de dingen gaat aanpakken. En dat je dus niet zegt. Nou, we moeten meteen morgen alles omgooien. En alles moet meteen 180 graden anders. Maar dat je kijkt. Wat zijn nou eerste stappen die we kunnen zetten? Wat doen we daarna? En het helpt natuurlijk als je dingen ook heel tastbaar kunt maken. Dus als je bijvoorbeeld de RASCI hebt aangepast en die gaat over, nou, bijvoorbeeld investeringsbesluiten. En je hebt daarin heel duidelijk vastgelegd wie welke verantwoordelijkheid heeft. Dan kan het heel erg helpen als je een bestuurssecretaris of een iemand aanwijst in de organisatie die dus bij het bespreken van dat onderwerp ook kan zeggen. Jongens, het is goed om even vooraf duidelijk te hebben. Dit is de rolverdeling als we het hebben over dit investeringsbesluit. En dat klinkt heel kinderachtig. Maar het is wel weer even iets wat iemand nodig heeft van. Oh ja, wacht even. Dit is mijn rol. En op deze manier zit ik hier aan tafel. En dan kun je ook. En dat is echt heel ingewikkeld hoor. Want je gaat natuurlijk met elkaar ook leren om. Hoe spreek ik iemand dan aan als die zich niet aan zijn rol houdt. Maar om dan nou na afloop ook weer even stil te staan. Hey, hebben we nou allemaal de rol gepakt die we hadden moeten pakken? Of hebben we daar toch nog wat wisselingen in gezien?
0: Hoe kan je zo'n organisatie daarin trainen? Want dat moet gebeuren, dat kan niet anders.
3: Ja, je kunt het eigenlijk alleen maar leren door het te doen. En soms heb je iemand in je organisatie die daar heel erg in kan ondersteunen. Of is er een bestuurder, iemand die daar zelf heel erg een faciliterende rol in kan spelen. En soms lukt dat niet. En dan helpt het om iemand te vragen buiten je eigen organisatie die daarin kan meedenken. Ja. En die gewoon echt. Maar dat, en het is echt zo flauwig als. Hey, goh, maar we hadden afgesproken dat we deze bijeenkomst zouden houden met 6 verantwoordelijk managers. En nu zijn er 8 managers uitgenodigd. Hoe kan dat? En dan zegt iemand, ja, ik dacht het is toch wel handig. Nee, ja, goed bedacht. Maar het is niet de afspraak. Dus we gaan dat niet doen.
0: Dus dit ga je gewoon vastleggen. Dat kan bijna niet anders. Dit moet ergens inzichtelijk worden. Kijk het nog maar even na. Want dit is wat we hebben afgesproken.
3: Ja.
0: Gewoon zoals eigenlijk het op school zou moeten.
3: Ja.
0: Toch?
3: Ja.
0: Ja. Wat stond er nog meer eigenlijk te gebeuren?
3: Dus eigenlijk de belangrijkste was die rolduidelijkheid. Daarop volgend ook, hoe vertaalt zich dat in het hele besluitvormingsproces? En ook welke overlegstructuur heb je daarvoor nodig? Veel mensen zullen het wel herkennen. Je kijkt naar je agenda en je schrik je helemaal wezenloos van hoeveel vergaderingen je hebt. En dan is het ook nog wel eens zo dat je op maandagochtend denkt, had ik dan om 10 uur dat overleg al? Waar zijn eigenlijk de stukken? Wat moet ik eigenlijk doen? En dan weet je één ding zeker, namelijk dat heel veel vergaderingen niet effectief zijn en dat de vraag is of je het doel bereikt. Dus ook daar hebben we echt van gezegd, ga nou die hele vergadercyclus herzien. Mm-hmm. En ook een advies gegeven hoe dat dan zou kunnen zijn natuurlijk. Welke overleggen moeten welke frequentie hebben en ook welke deelnemers zitten daar dan bij. Dat zijn dingen die even tijd kosten, omdat je alle agenda's opnieuw moet inregelen en dat je soms ook even door wat weerstand heen moet als mensen ergens niet meer bij mogen zitten of dat iemand juist wel ineens ergens bij moet zitten. Maar dat zijn dan in de volgordelijkheid stappen die je met elkaar zet. Om tegelijkertijd dus ook echt te blijven bouwen aan het vertrouwen, het dingen met elkaar in gesprek brengen en dat niet allemaal aan laten komen op de vergadering waarvan de agenda eigenlijk toch al bomvol was en je eigenlijk aan het eind denkt, oh shit, we hebben nog één besluit te nemen, moeten we die er nog even snel doorfietsen? Maar om dan zeker in zo'n beginfase even aparte momenten te organiseren. Maar zijn we nou nog met de goede dingen bezig? Hebben we het nou gedaan zoals we met elkaar hebben afgesproken? Het vraagt echt even veel discipline om het zo in te regelen.
0: Ik wil toch nog even iets opmerken. Want jij hebt het over even door weerstand heen stappen. Nou, volgens mij is dat een van de moeilijkste uitdagingen. Los van het feit het helder maken van die rollen.
2: Ja, en het helpt om heel klein te beginnen. Dus het beeld dat Sanne schetst is natuurlijk vrij complex. Om dat even in te regelen in een organisatie.
0: Maar gezien de tijd moeten we het wel zo schetsen, toch ook? Het programma is niet eindig.
2: Nee.
0: Oneindig bedoel ik eigenlijk. Ja, toch? Ja.
2: Nee, dat klopt.
0: Dus dat klopt, ja. Maar goed, hoe ga je daar? Wat zijn nou goede tips voor organisaties als je met weerstand te maken hebt, terwijl je eigenlijk weet, met je team ben je op de goede weg om die verandering daadwerkelijk te realiseren?
2: Ja, en dat bedoel ik dus met die kleine stapjes. Dus maak iets klein, begin met iets klein en laat het werken. Het werkt heel goed binnen organisaties als je iets even apart zet, opnieuw inricht en het laat werken. Dat mensen gaan zien van daar worden opeens er komen opeens eenduidige besluiten uit. Of dat bestuur dat praat opeens met één stem in plaats van meer verschillende geluiden in de organisatie. Dus dat klein beginnen en het laten als een olievlek laten verspreiden, dat werkt gewoon echt heel goed.
0: Wanneer ben je eigenlijk klaar met deze opdracht? Want we zijn nu, de werkafspraken zijn herijkt, de verantwoordelijkheden zijn duidelijk. Er is contact geweest met de Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, met de stakeholders. Zijn die allemaal blij?
3: Nee, die zijn zeker niet altijd allemaal blij. Omdat ze soms dingen moeten inleveren waarvan ze liever geen afscheid hadden genomen. Zeggenschap of verantwoordelijkheid. Dus dat is altijd wel een uitdaging, ook in ons vak. Hè? Omdat je heel veel perspectieven bij elkaar brengt met governance vraagstukken. Betekent dat ook niet altijd dat iedereen blij is met de uitkomst. Dus dat vraagt van ons eerlijkheid en zuiverheid. En de eerlijkheid gebied te zeggen, wij zijn op een gegeven moment klaar omdat onze rol ophoudt en dat we vooral belangrijk vinden dat de organisatie zelf aan de slag gaat. Maar dit zijn het wel processen die lang de tijd nodig hebben om helemaal tot wasdom te komen. En iedere keer als je denkt dat je klaar bent, dan veranderen er weer dingen, zijn er ontwikkelingen waardoor je ook weer een beetje moet meebewegen als organisatie.
0: Ik kan me voorstellen dat je toch wel bepaalde successen nodig hebt om aan te kunnen tonen dat deze nieuwe aanpak werkt.
3: Ja.
0: Hoe maak je dat inzichtelijk?
3: Deels door te evalueren en er echt bij stil te staan. Jasper noemde dat net ook al. Kleine dingen waarvan je heel zichtbaar kunt maken. Van maar kijk, dit is dus wel gelukt. Dat helpt heel erg. En soms helpt het ook heel erg om het aan een buitenstaander te vertellen. Als wij eens vragen, mag ik eens een mogelijke nieuwe opdrachtgever vragen hoe iets bij jullie is gegaan? Dan hoor je ineens dingen dat ze zeggen, nu ik er zo over vertel, is het eigenlijk toch wel veranderd. Is het eigenlijk toch wel een stap gezet. Alleen, het is natuurlijk ook als je erin zit, je ziet niet zo snel wat er echt misgaat, maar je ziet ook niet zo goed wat er echt goed gaat. Dus ook dat is vind ik ook als adviseur leuk als je bijvoorbeeld na een half jaar of een jaar terugkomt en je hoort mensen vertellen over hoe het is gegaan. Om dan ook soms terug te kunnen geven, wat een onwijs goede stappen hebben jullie gezet. En dan zie je vaak mensen ook wel kijken, dat is eigenlijk
0: net als met afvallen, hè? Wat dat betreft. Goed. Tot slot, tips voor organisaties waar ze morgen mee kunnen beginnen.
2: Ik gun iedereen een soort APK, een periodieke keuring. En dat hoeft niet heel groot te zijn op governance. Maar zeker als bestuurder, als je nou merkt, waarom dit besluit heeft toch wel heel lang geduurd. Of wat maakt dat iedereen opeens bij mij aan mijn bureau staat? Waarom escaleert dat altijd? Ga eens terug naar wat is er dan gebeurd? Wat hebben we met elkaar in die governance nou wat niet werkt? Wat wel heel goed werkt, wat we meer moeten versterken? Dus gun jezelf een moment, beeld je in wat gebeurt er als mijn organisatie onder druk komt te staan? En ja, weet je wel, ga met kleine dingen aan de slag. En dat helpt echt om daar even de tijd te nemen. Wat Sanne net al zegt, van je staat er ook niet altijd bij stil wat je allemaal goed doet. En welke positieve ontwikkelingen je allemaal doormaakt. Dus even dat moment van stilstaan en toch dat reflectiemoment. Dat is echt heel belangrijk.
0: Sanne, dat is dat?
3: Ik denk vooral, wees bewust van wat je hebt afgesproken. En blijf je daar ook, blijf daar eerlijk in en blijf dat doen met elkaar.
0: Jullie, dank u voor de komst naar de studio. Dankjewel voor deze Company Challenge met vandaag Sanne Vortemans en Jasper Scheppenissen van Seden de Boer. Tot zover. Deze is uiteraard terug te luisteren via nieuwbusinessradio.nl, deze aflevering. Bye.
1: Alle afleveringen van Company Challenge vind je op het podcastkanaal van New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
4: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
5: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
7: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
0: De duurzame energieleveranciers Om Nieuwe Energie en Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
1: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
4: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
4: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
8: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

0: Business Radio Business Update wordt mede mogelijk gemaakt door Het Ondernemersbelang. Het online platform voor en door ondernemers.
1: Nieuw Business Radio
2: Update met Martine Howard.
3: Publieke organisaties staan onder technologische, maar ook maatschappelijke druk. En daarnaast natuurlijk ook echt onder wettelijke druk. Er is enorm veel gaande op dit moment in de wereld. En dat zorgt ervoor dat heel veel organisaties voor grote uitdagingen staan. Informatieketens, dienstverlening en leiderschap raken ondertussen het hart van de organisatie. En hoe kun je hier nou als organisatie goed mee omgaan? We gaan hierover praten met Karant. Ze zijn een adviesbureau voor de lokale overheid. Ze zijn hier al vaker aangeschoven. En we gaan het dan ook echt hebben over die digitale transformatie. En hoe je dus ook echt het hart van de organisatie nou echt ook naar jou kunt transformeren. Hoe kun je samen als organisatie die ontwikkeling aangaan? Ik ben Martine Howard en mijn gast is Wim Hoekstra van Karant.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee op New Business Radio.
3: Wim, van harte welkom.
4: Dag Martine, leuk om hier weer te zijn.
3: Ja, we gaan weer met elkaar in gesprek. Even meteen aan het begin van deze uitzending. Je wilt als organisatie eigenlijk weerbaar en wendbaar tegelijkertijd zijn. En nou ja, die combinatie is tegelijkertijd ook heel erg uitdagend.
4: Ja, en dat zijn ook wel direct twee termen die wel samenvatten van wat er ondertussen aan de hand is in onze wereld. Ik denk dat iedereen dat ook als burger wel ervaart.
3: Ja.
4: Ik zou zeggen, natuurlijk echt in een zeer volatiele wereld, zoals ze dat zo mooi noemen.
3: Ja, klopt.
4: Ik bedoel, of het nou Trump aan de andere kant van het water is, met al zijn wispelturige acties, de enorme technologische mogelijkheden die we hebben, AI met alle kansen en gelijktijdig alle bedreigingen die dat oplevert. Die snelle veranderingen die dan weer disruptie veroorzaken in allerlei ketens, die iedere burger onzeker maakt. Ik bedoel, het wispelturige gedrag met de verkiezingen. Het is wel, zoals Jan Rotmans van de Erasmus Universiteit ooit op een tegeltje had geschreven. We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk. Nou, dat vatten die twee woorden wel samen. Je moet weerbaarder worden.
3: Ja.
4: En tegelijkertijd zeer wendbaar zijn om te kunnen reageren op alles wat er gebeurt om ons heen.
3: Ja, zorgt dit ook voor chaos bij lokale overheden? Want dat is waar jullie natuurlijk veel mee samenwerken. Er gebeurt zoveel. Waar kun je nog de focus houden, zeg maar, in deze tijd?
4: Ja, chaos niet direct. Ik denk dat Nederland een lokale overheidslaag heeft die gewoon zorgt dat de basisdingen gewoon regelen. Ik bedoel, het vuil wordt opgehaald, uitkeringen worden verstrekt, er gaan vergunningen de deur uit. Maar in de organisatie zelf piept en kraakt het wel. Komt er een Oekraïne-oorlog, dan komt er bij de lokale overheid direct weer een enorme vraag om noodopvang en hulp en identiteitsbewijzen. En het reageren op dat soort onverwachte gebeurtenissen,
3: ja
4: dat stelt zulke hoge eisen aan die organisatie. Piepen en kraken is dan wel het woord wat erbij past.
3: Ja, ja.
4: Geen chaos, maar het is wel alle hens aan dek op dit moment voor de lokale overheid om het hoofd boven water te halen.
3: Ja, en piepen en kraken, je wilt uiteindelijk natuurlijk dat het als gesmeerde olie zeg maar natuurlijk weer lekker door gaat lopen natuurlijk.
4: Ja, en daar hoort ook wel een beetje de overtuiging bij dat dat ook kan.
3: Ja.
4: Ik bedoel, natuurlijk ben ik een fan van wat we met technologie kunnen. En ik heb ook wel de reële kijk op alle bedreigingen die daar aan vastplakken. Maar ik denk als je als leidinggevend team, als leiderschapsteam van een organisatie, en zeker dus ook voor een lokale overheid, maximaal daar het profijt van wil trekken. Ja, dat wel kan helpen om al die ontwikkelingen het hoofd te bieden.
3: Ja. Ja.
4: Maar dan moet je daar wel in dat leiderschapsteam ook wel de juiste stappen voor willen zetten.
3: Ja. Ja.
4: En dat is wel wat er op dit moment een grote uitdaging is.
3: Ja, laten we eens eventjes gaan kijken naar die stappen. En met name ook waar we nu staan. Hè, van informatiseren en automatisering in de kelder van de organisatie naar organisatie en informatie in het hart eigenlijk. De gemeentelijke organisatie, anno nu. En nou ja, misschien ook wel anno 2000 of 2030 zeg maar. Waar moeten we aan denken? Waar staan we dan zeg maar? En wat is er nodig?
4: Ja, ik denk, als we kijken naar de trends in ons land, dan zien we dat er steeds meer vraag is naar diensten op het uitvoerende laag van de overheid, dus bij de lokale overheid. En willen ze in 2030 dat nog steeds waar kunnen maken?
3: Ja.
4: In een wereld waarvan we ook weten dat het een lage arbeidsproductiviteit te kampen heeft, met een arbeidsbevolking die stabiel blijft of krimpt. Met de technologie die soms niet allemaal aansluit op de competenties en kennis van de mensen die er nu zitten. dan als we in 2030 gaan kijken, dan zullen de succesvolle gemeenten een paar hele belangrijke keuzes in 2026 gemaakt hebben. Ja. En die keuzes die hebben dan wel te maken met een soort herijking van wat doe ik zelf? Wat doe ik in de publieke samenwerking? Wat laat ik aan de markt over? Hele bewuste sourcingskeuzes. Ik denk dat zij heel actief sturen op competenties van hun eigen workforce. Niet alleen om een aantrekkelijke werkgever te worden voor de jongere generaties. Maar ook om gewoon te zorgen dat ze een arbeidsgroep hebben die goed om kan gaan met alles wat de technologie op dit moment kan bieden. Zowel qua kansen als bedreigingen. En dat stelt dus weer eisen aan het leiderschapsteam. Dus ik hoop dat we in 2030 gaan vaststellen dat er heel veel MT's, DT's, directieteams in 2026 de keuzes gemaakt hebben om het roer om te gooien.
3: Ja.
4: En dat is ook wat wij ook bedoelen met I, de informatisering naar het hart van de organisatie. Ik denk, kijken we historisch naar overheidsorganisaties, dan was ICT een ondersteunend iets. Vroeger een tekstverwerker en een boekhoudpakket zat in de kelder. Jongens op gympies die het beheer deden. En nu zien we natuurlijk in de afgelopen 15 jaar dat de operationele afhankelijkheid van ICT is 100% de facto. We noemen dat even de overgang van ICT 1.0 naar 2.0. Maar je ziet dat niet terug in de organisatie, in de positionering van die, wat wij dan noemen de I-functie. Dus waar zitten de I-adviseurs en de architecten en de, is er een wel of niet een CIO? Dan zie je nog steeds dat het georganiseerd is, soms op het tweede, soms op het derde echelon, diep weggestopt. Zeg ook dan wel eens de metafoor, ze zitten nog in de kelder. Terwijl het eigenlijk een strategisch goed is geworden. Wat kan je met data? Wat kan je met informatisering in zijn algemeen? Dus die gemeentelijke organisaties moeten stappen zetten om zich daaraan te ontworstelen en zorgen dat die I-functie geborgd gaat worden binnen dat directieteam.
3: Ja, dus dat vereist eigenlijk ook natuurlijk wel van de MT-leden echt digitaal leiderschap. En je wilt dat er een CIO is of dat er iemand de IT-afdeling echt aanschuift ook bij een CEO bijvoorbeeld. En bij die vergaderingen. Hoe zorg je ervoor dat dat echt geïntegreerd wordt in plaats van dat het allemaal losse eilandjes, losse silo's blijven?
4: Ja. Ja, ik geloof heilig in visie, in visievorming. Ik bedoel, we hebben ooit een minister-president gehad in ons land die visie had gezien als geprojecteerd als een olifant die het zicht op de toekomst belemmert.
3: Yeah.
4: Nou, ik ben precies van een andere school. Visie geeft richting. Alice in Wonderland had ook geen visie toen ze de Cyprusse kater vroeg. Ga ik linksaf of rechtsaf? Waar wil je heen, zei de kater. Ja, maakt me niet uit. Ja, dan maakt het ook niet uit welke kant je op rent.
3: Yeah.
4: Nou, dat is zeg maar even hoe Nederland er ook voor staat. Visie. En als die visie op een organisatieniveau van een lokale overheid, de O en de I, dus de organisatie en de informatisering, integreert.
3: Mm-hmm.
4: Dan kan je meters maken. En dan heb je natuurlijk een team nodig. Een directieteam, een MT, wat ook daarop stuurt, wat richting geeft, continu, dag in dag uit. En als daar geen I-competentie, I-kennis, I-vaardigheden zit op dat niveau, dan is een van de eerste zaken die je een organisatie moet regelen, is zorgen dat die I-functie wel geborgd raakt op het MT-DT-niveau. En dat kan zijn een CIO benoemen. Het kan zijn de strategen die zich bezighouden met het vakgebied dicht tegen dat MT aan te organiseren. Ja, helemaal mooi is natuurlijk dat de hoogst in rang, de gemeentesecretaris, de algemeen directeur bij een gemeente, dat die ook dat I-gen in zich heeft. Dat is natuurlijk de droom voor iedereen informatiseren. Kijk, ik weet natuurlijk, een gemeente is geen Coolblue. Een gemeente. Bij Coolblue, daar zitten de business visionairs en de technologie visionairs. Die zitten, dat zijn dezelfde personen.
3: Ik wil het zeggen, maar het is ook een hele andere cultuur, hè?
4: Andere cultuur.
3: Ja.
4: Letterlijk een andere business. Maar bij de lokale overheid gaat het ook over de publieke zaak. En het gaat ook over de koppeling tussen het publieke domein, het politieke domein en de organisatiedomein. Maar op dit moment is het een tekort.
3: Ja, en eigenlijk zou je dat Coolblue idee misschien wel willen integreren. Of inspiratie kunnen gebruiken.
4: Absoluut.
3: Ja.
4: Maar er moet wel iemand in de buurt van het MT-DT zijn die ze ook daar permanent op kan inspireren.
3: Ja, ja.
4: Dus die I-functie in het hart van de O, hè, zoals wij dat ook als titel steeds hanteren, staat wel daarvoor. Zorgen dat het I-aspect meeweegt in alle stappen die een organisatie zet.
3: Ja.
4: En wij kijken bij die organisaties natuurlijk ook wel wat vaak naar hoe ze gestructureerd zijn. En dan zie je natuurlijk een klassieke afdeling P&O, de HR-afdeling. Nou, de P is in de praktijk toch wat dominant en de O krijgt vaak toch te weinig aandacht. We zien soms op het derde echelon onder bedrijfsvoering nog een afdeling I en A, informatisering en automatisering. Nou, we zien toch steeds meer dat de automatisering vaak wel geoutsourced is, buiten de deur gezet is. Dus de I blijft over. De O krijgt te weinig aandacht, de I blijft over. Dus ik zeg, joh, gooi dat samen, maak er een afdeling, een team O en I van. En zorg dat het organisatiebelang, de organisatievisie en wat de rol die de I daarin kan spelen, de informatisering, ja, dat daar geen licht tussen zit. Dat dat één is.
3: Ja.
4: En niet een afzonderlijk opgave van een team op het derde echelon.
3: Ja, want op die manier kun je dus ook weerbaar en wendbaar zijn. Doordat je dat dan gaat integreren.
4: Het kan er enorm bij helpen.
3: Ja.
4: Kersttechnologie is er. Dus je kan er maar beter op een goede manier gebruik van maken. En wendbaar en weerbaar gaat dan op dat moment ook wel heel veel eisen stellen aan de organisatie. Als het gaat over wat voor vol vakbekwame medewerkers zitten daar. Hebben die de juiste competenties zet? Hoe hebben we onze processen ingericht? Is dat wat gestroomlijnd? Hebben ze de juiste cultuur gericht op samenwerking? En als ze een deel buiten de deur brengen aan werk en een deel binnen de deur houden aan werk. Ja, dan moet er toch ook wel een vorm van externe gerichtheid in die mensen zitten. De registraties op orde. En natuurlijk uiteindelijk in de kelder systemen op orde. En wat wij zelf steeds zeggen. En kijk dan uiteindelijk wat voor organisatiestructuur daarbij past. Maar begin daar vooral niet mee. We zeggen altijd, een organisatiestructuur moet je vooral geen hoofdpijn van krijgen. Dat is interessant voor de verlofkaart en het afdelingsuitje. Maar focus nou op die vol vakbekwame medewerkers met die cultuur gericht op samenwerking. Met de juiste competenties. En heeft dat iets met de informatisering te maken? Ja, in directe zin niet. Maar in indirecte zin natuurlijk wel. Want een deel van die competenties, ja, dat raakt natuurlijk allemaal van die fancy kreten als computational thinking, critical thinking. Natuurlijk wat andere vaardigheden om te gaan met informatisering. Anders vaardigheden om te gaan met het kritisch kijken naar wat data zegt. En hoe je dat in je besluitvorming kan betrekken.
3: Ja, ja.
4: Dus het zijn nog steeds klassieke opgaves. Slimme, goede mensen, slimme processen met de juiste competenties. Alleen, ze moeten afgeleid zijn uit wat we anno 2026 kunnen profiteren van alles wat de informatisering brengt.
3: Ja, voor de lokale overheden die al best wel hiermee bezig zijn. Hè, kan ik me voorstellen, oké, hier zijn ze al mee bezig. Maar voor een lokale overheid die hier nog helemaal niet mee bezig is, is het een nogal grote stap om dit ook wel intern te veranderen. Hoe helpen jullie daar organisaties bij? Hoe doen jullie dat? Wat is jullie aanpak dan?
4: Wij komen bij veel organisaties binnen op het moment dat er een herijking van de I-visie, de informatiseringsvisie, de INA-visie gevraagd wordt. Wat wij op dat moment wel proberen is al voor elkaar te boksen dat het een O-N-I-visie gaat worden. Dat we het MT, het DT, de teamleiders, dat we alles wat leiding geeft, inclusief alle strategen die binnen die gemeentelijke organisatie zitten, een rol gaan geven in dat proces van visievorming. In de hoop dat we de zaadjes planten. Die uiteindelijk gaat maken dat het, wat wij dan wel even noemen, een ICT 3.0 omgeving gaat worden. Mm-hmm. Met die I geborgd op het juiste niveau. We hebben nu een aantal klanten ook al zover gekregen dat het voltallige directieteam, inclusief hun strategen, een leergang op een van de universiteiten in Nederland is gaan volgen op CIO niveau. Dat is een vijfdaagse leergang. Dat is een majeure stap. Is dat mensen uit het sociaal domein, uit het bedrijfsvoeringsdomein, het ruimtelijk domein, fysiek domein, al die domeinen waar een gemeente verantwoordelijk voor is, dat je die mee kan nemen in dat gedachtegoed. Dat ze dat ook daar eens van die hoogleraar en professoren, van al die specialisten in de markt te horen krijgen. Zodat er ook geen semantische kloof meer is. Want dat is denk ik wat wij ons als informatiseerders en automatiseerders heel erg moeten aantrekken. Is dat wij, we hebben er zo'n semantisch hoge drempel van gemaakt. Met al die Engelse kreten en directe techniek, te snel de techniek in te gaan. Dus ik denk dat de opgave naar mijn vakbroeders en zusters vooral moet liggen in het slechten van die kloof, die brug slaan. En dat betekent dat wij ons meer, denk ik toch, op de bedrijfskundige organisatorische kant moeten gaan bekwamen. Waar wij van het DT, het MT vragen om een stap te zetten richting ons vakgebied.
3: Ja.
4: Omdat de technologie is, even in goed Hollands, here to stay. Dus er is ook helemaal geen keuze. Dus we zien voorbeelden op het internet voorbij komen. van gemeentelijke organisaties die de connectie met de vaak digitale ecosystemen van de maatschappij verloren hebben. We hadden een paar jaar geleden een heel mooi voorbeeld. Westerpark Amsterdam. De omliggende de buurt was zwaar ontevreden met al die evenementen die daar georganiseerd worden. Die onvrede uitte zich al een jaar lang op het internet. Op Facebook, op Insta, weet ik wat voor kanalen zij gebruikten. De gemeente was niet aangehaakt. En de gemeente werd wel overvallen door het feit dat er in één weekend 365 evenementenvergunningen in één klap zijn aangevraagd. Waarbij voor iedere andere dag van het jaar gevraagd werd om het park te gebruiken als park voor de buurt.
3: Ja.
4: En niet meer voor commerciële evenementen. En dan denk ik meer. Ik vind dat dan wel een heel mooi voorbeeld van de burgerij organiseert zich online. En de traditionele gemeentelijke organisatie, functioneel georganiseerd, lijnstaf, connecteert niet goed met dat soort ecosysteem. We hebben dus te weinig mensen in dienst die competenties hebben om daarin ook een rol te spelen. En dan verlies je de connectie. En het enige wat dan de gemeente nog zegt, je kan op onze website een e-formulier vinden en je kan daar met je DigiD inloggen en met Ideaal betalen en je kan in de productendienstencatalogus een evenementenvergunning aanvragen. Maar ze hebben gemist wat er leeft.
3: Ja.
4: En dat is natuurlijk nog een relatief onschuldig ding, maar dat geldt ook voor in het maatschappelijk domein en in het fysieke domein natuurlijk nog veel meer. Dus je moet je organisatie toch langzamerhand omturnen naar misschien minder mensen in de productieprocessen vergunningen afvragen. Gebruik daar die technologie voor. Die kan heel veel. En meer mensen aan het front die kunnen participeren in die ecosystemen. Die participatie daadwerkelijk handen en voeten kan geven. Die ja, dichter bij de burger gaan staan.
3: Ja.
4: Dus dan ga je ook een beetje van operational excellence naar customer intimacy. Dus dan, maar dat kan. Die ruimte kan je creëren in je formatie, in je organisatie. Als je ook probeert optimaal gebruik te maken van wat de technologie kan. Dus het zijn allemaal tandwieltjes en ze hangen samen. En het is soms wel frustrerend om te zien dat degenen die aan het roer staan dat niet zien en niet snappen. En die frustratie die richt ik dan vooral op mijn eigen beroepsgroep. Dat wij niet in staat zijn om dat over de bühne te brengen en die organisatie mee te nemen daarin.
3: Ja.
4: En dat is I in het hart van de organisatie staat ook voor het doorontwikkelen van onze eigen competenties op de vlak. Wij moeten die brug slaan.
3: Ja, want zoals je het ook vertelt, hè, dan zijn er eigenlijk gewoon een aantal verschillende elementen waarbij die verbinding met elkaar leggen cruciaal is. Alleen zodra die verbinding er eigenlijk niet voldoende is, ja, dan krijgen we dus dit. Dan krijgen we dat gekraak en dat gepiep. En dat wil je eigenlijk niet. Ja. Maar ook als we helemaal kijken naar de toekomst, hè, 2030 is er zo. Tegen die tijd is er zoveel meer veranderd dan nu. Je zult nu wel echt moeten bewegen. Kun je zeggen, er is echt een noodzaak om nu te bewegen, dit jaar, als organisatie?
4: Ja, de lokale overheid heeft te kampen met toenemende vraag vanuit de maatschappij aan diensten en ondersteuning. En tegelijkertijd hebben ze te kampen met gewoon gebrek aan middelen.
3: Ja.
4: Er is natuurlijk fors bezuinigd. En dat dient zich, ik denk, over een jaar of twee weer in vol ornaat aan dat er een tekort aan middelen is. Dus mijn stelling is, we hebben niet zo heel veel tijd meer om het roer om te gooien. En zorgen dat je met die krapte aan financiële middelen, dat je toch gewoon je ding kan doen als lokale overheid. Ja. Maar dan moet je dus niet dat gaan uitstellen, dus het roer om. Want de technologie kan veel. Vroeger zeiden we altijd van ja, je moet een dienst proberen zo gestandaardiseerd mogelijk te maken, want dan kan je het automatiseren. Maar ja, iedereen gebruikt tegenwoordig AI-tooling. En tegen een AI-tool te zeggen, er komt een aanvraag binnen, toets het even aan wet en regelgeving en wat ik de afgelopen 3000 keer beantwoord heb. En kom eens met een concept. En met de human in the loop, zoals het dan heet, zelf nog een keer zeggen, nou, het klopt eigenlijk wel, het is goed. Ja, dat is ook een enorme efficiëntieverbetering.
3: Ja, klopt.
4: Dat die weerbaarheid weer vraagt, dat je wat moet doen, zeker moet weten met welke tool je dat doet en waar die content naartoe gaat. En aan de informatiebeveiligingskant en aan de privacy en aan de ethische kant weer allerlei maatregelen moet nemen. Maar het alternatief is dat je het niet doet. En dat zie ik toch iets te vaak. Van, laat het eerst maar eens uitkristalliseren, die technologie. Maar ja, dan komt weer de nieuwe technologie, dus dat helpt niet. We gaan eerst eens beleid vormen. Begin met experimenteren. Begin met pilots. Maar pak dan wel door. Ik kijk wel eens jaloers naar een verhaal over Christoffel Columbus. Toen hij in, wanneer was dat, 1500, 1600, Amerika zogenaamd ontdekte. Ja, dat is bij uitstek een voorbeeld van innoveren en experimenteren. Hey, de aarde was niet plat. Hey, vrek, ik kan in Amerika aankomen. Het liep allemaal niet goed af voor de lokale bevolking daar natuurlijk. Maar het was wel een voorbeeld van, we hebben een use case. We gaan met 2-3 scheepjes daar naartoe. En als het werkt gaan we opschalen. We hebben support van de top. Er worden middelen beschikbaar gesteld. En dat heeft uiteindelijk Spanje heel veel rijkdom gebracht. Nogmaals, heel veel schade voor bevolkingsgroepen daar lokaal. Maar dat innoveren, experimenteren, daar is nu de tijd ook wel weer rijp voor. Met al die mogelijkheden die we hebben. Ja. En hou het niet af. Gebruik het.
3: Nee, gebruik het. Ja. Hè? Trial and error wat dat betreft. Begin.
4: Begin.
3: Ga het doen. Al doe je het met kleine stapjes. Ja. Maar begin. Dus dat vereist een stukje mindset.
4: Mindset.
3: Mindset en visie.
4: Ja. En dan en visie vereist dus leiderschap.
3: Digitale leiderschap.
4: En digitaal leiderschap. Meer om aan te geven dat vanuit die visie wel dat inlevingsvermogen in wat de technologie kan brengen wel voelbaar is.
3: Ja.
4: En daarna zal de digitale leider, en die zit echt niet alleen maar in de top van de organisatie, die zit op meerdere plekken in de organisatie, dat digitaal leiderschap. Maar die zal daarna ook de juiste ontwikkelingen moeten sponsoren. Met woord en daad en op de zeepkist staan. Er zijn alle standaard veranderkundige regels zou ik bijna zeggen, om te zorgen dat het beklijft en dat de mensen die het raakt, het als authentiek ervaren. Het is allemaal variaties op hetzelfde thema, leiderschap.
3: Ja.
4: En digitaal leiderschap is wat dit tijdsperk op dit moment vraagt.
3: Dat is het. Ja. Ja. We hebben veel met elkaar besproken. Ja. Is er nog iets wat je de luisteraars en kijkers mee wil geven?
4: Nou ja, ik heb al wat ervaringsjaren op mijn teller staan. Ik heb jaren gedacht dat ik in een heel saai tijdsgevricht geboren was. Ik heb net de provo-tijd niet actief meegemaakt. En in de jaren 80 en 90 vond ik het nog niet zo bijzonder in onze wereld. Maar als ik nou toch zie wat er op dit moment voor ontwikkelingen zijn. En nogmaals, positieve en negatieve. Het is wel een heel fascinerend tijdsgevricht. En ik hoop van harte dat er een aantal mensen gaan opstaan. Ook bij onze klantenkring, de lokale overheid. Die gaan zeggen van, ik vind het allemaal hartstikke eng. Maar ik ga wel die stap zetten. En ik ga zorgen dat er een O&I-visie komt. Ik zorg dat I in het hart van die organisatie terechtkomt. En we gaan stappen zetten. Ik hoop echt dat dat gebeurt. En ik hoop ook dat onze opname daar misschien ook een klein druppeltje, een rimpeltje kan veroorzaken in die vijver.
3: Ja, mooi. Dankjewel Wim Hoekstra. En heel veel succes met alles wat jullie gaan doen.
4: Dankjewel. Tot de volgende keer, Martine.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee op New Business Radio.

0: In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
5: Een ruime meerderheid van ondernemers is ontevreden over het kabinet Jetten. In een peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
6: Beter waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen. Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer informatie.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

0: is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om en dat je niet...
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000...

0: Daardoor komen betalingsachterstanden vaak pas laat aan het licht. Ondertussen willen veel ondernemers juist investeren en groeien. En volgens de ondernemers kan slimmer debiteurenbeheer helpen om die financiële ruimte te vergroten.
1: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op Nieuw Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
5: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
6: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
7: Ondernemerschap. Innovatie. Duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
8: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: marketing, innovatie, ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

groeien in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
4: Hoe zorg je dat de organisatie klaar is voor de toekomst? Daarover gaat het nieuwe boek Knetteradaptief van Adriaan Vermeulen. Volgens de auteur mislukken veel verandertrajecten omdat bedrijven verandering nog steeds behandelen als iets tijdelijks. In plaats daarvan pleit hij voor organisaties die zich continu kunnen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen, zoals AI en economische veranderingen. Het boek combineert wetenschappelijke inzichten met praktijkvoorbeelden en interviews met leiders uit het bedrijfsleven. Knetteradaptief is onder meer verkrijgbaar via Managementboek en Van Duren Media.
1: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu New Business Radio live. Glenn van der Burg.
3: Met in deze aflevering een bedrijf oprichten in 48 uur zonder notaris. Ja, dat lijkt erop dat dat mogelijk gaat worden met de EU Inc. Dat is een nieuwe vorm van een organisatie eigenlijk, zoals je ook BV's en NV's hebt. We hebben de Karen Verkerk in de studio en zij vertelt wat notarissen er eigenlijk van vinden. Het eerste wat nieuwe medewerkers lezen als ze bij je komen werken is een contract, een arbeidscontract. En als je dat goed leest, ja, dan is het eigenlijk meer een soort wantrouwencontract. Volgens Boutje Keizer moet dat anders. In de Fast Forward hebben we een nieuw social media platform voor je eigen kring wat echt sociaal is. En je leert onderhandelen in 1 minuut. Nou, dat allemaal in een uurtje is ongelooflijk wat we voor elkaar krijgen bij New Business Radio Live. Fijn dat je luistert.
0: Weet wat er speelt. New Business Radio Live.
3: Ja, met in de studio ook Karen Verkerk van Dirkswager. Notarissen en advocaten, zeg ik als het goed heb.
4: Ja, en fiscalisten ook.
3: Ook nog. Ja, nou, in ieder geval allemaal mensen die zich met het recht bezighouden. En Boukje Keizer van Seven Zebras. Voordat we het gaan praten over jullie onderwerpen, wilde ik het eerst over de zomer hebben. Want dat is het. Ja, dat is fijn. Het is zomer. Vakantieperiode begint, staat op het punt te beginnen. Dat betekent toch dat op een gegeven moment de helft van je mensen weg is. Ja, en wat merk je dan over hoe je bedrijf draait? Zorgt het ervoor dat het stokt? Zorgt het ervoor dat mensen ineens dingen kunnen doen die ze niet meer kunnen doen? Ja, wat is dit eigenlijk voor periode deze zomer? Hoe werkt dat bij jullie? Is het een luwe periode bij Dirkswager, Karel? Of is het juist super druk?
4: Ja, dat is altijd heel moeilijk te voorspellen. Op dit moment is het behoorlijk druk. En er gaan natuurlijk een hoop mensen nu weg, terecht. Mensen met kinderen, die moeten wel. Dus ja. Ik heb wel kinderen, maar die zijn inmiddels zo volwassen dat ik daar geen rekening mee hoef te houden. En wat je wel merkt in zo'n zomerperiode is dat je het soms ook druk hebt omdat anderen weg zijn. Dus je bent gewoon de boel overeind aan het houden. En ik hou daar wel van. Het is een beetje afwisseling en ja, soms wat stressvol, maar wat wel jammer is dat de afgelopen 5 jaar je merkt dat er dan steeds minder ook gebeurt in die maanden echt op kantoor. Als iedereen weer terug is in september, dan is het zoiets van ja, daar gaan we weer. Hè. Dan hebben we ook een after summer event en dan worden er weer dingen voor cliënten georganiseerd. Maar in die tussentijd is er een soort
3: saai.
4: Beetje
3: saai.
4: Dat is wel een beetje, ja.
3: Ja.
4: En ga je op een terrasje zitten als het mooi weer is in Nederland.
3: Ja, ook niet verkeerd. Nee. En wat ik zelf merk is dat bij mij is de zomer ook altijd rustig. Want ja, ik kan alleen werken als mensen bij elkaar kunnen.

0: Dan minder lezingen, workshops en zo. En ook veel van mijn opdrachtgevers zijn op vakantie. Dus ik gebruik het heel vaak inderdaad om op te ruimen. En ik heb bijvoorbeeld vorig jaar het eerste draft van het boek geschreven in de zomer. Kijk. Ik heb er lekker de tijd voor. En ik ben zelf vaak niet op vakantie in de zomer. Want mijn kinderen zijn inderdaad ook wat ouder. Dus we doen ook heel vaak de dingen die opdrachtgevers dan even lekker bij ons neerleggen. En als zij dan weer terugkomen van vakantie. Dan hebben wij het klaar liggen voor hen. Waarmee zij weer verder kunnen.
1: En vind je dat dan een lekkere periode? Zo'n zomerperiode?
0: Ja, ik vind het wel lekker. Ik vind het wel... Het geeft me iets meer ruimte om mijn eigen flow te volgen en minder dat wat ad hoc op mijn ochtends in mijn e-mail zit bij wijze van spreken.
1: Wat ik zelf heel erg merkte, eigenlijk de afgelopen anderhalf, twee weken, is dat voor zo'n zomerperiode is het dan bij mij in ieder geval heel druk. Mm-hmm. Moet er heel veel af en zo. En dan komt die zomerperiode en dan hoeft dat eigenlijk niet meer. Maar ik zit nog wel in die oké, we gaan dingen voor elkaar krijgen. Go, go, go. En ik moet echt mezelf een soort van in de lagere versnelling zetten. En dat, ik vind dat super irritant, want het is elk jaar zo. Dus ik leer er ook helemaal niets van.
0: Nee, dat herken ik wel. Wat ik zelf het ergste vind is, ik ben laatst even een weekje weg geweest al. En dat ik het dan weer heel moeilijk vind om in die go-go-go stand te komen.
1: Ja, ook.
0: Zeker als het mooi weer is en iedereen vrij is. Dan kost het me echt moeite om mij elke dag weer nuttige dingen te doen. Waarvan ik echt vind dat ik ze moet doen.
1: Ja.
0: Omdat ik dan weer helemaal lekker in die relaxed stand zit.
1: Hoe schakel jij af, Karen? Want je hebt een niet alleen een drukke baan, maar ook een verantwoordelijke baan. En dan heb je ook nog een bestuursfunctie. En sterker nog, dan word je volgens mij 1 oktober ook nog eens een keer voorzitter. Hè?
0: Ja.
1: Mevrouw de voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.
2: Hoe schakel ik af? Ja, ik ben wel redelijk georganiseerd. Dus ik weet dan wel wat ik nog af moet maken. En bovendien, wij werken met een heel groot team. Dus ik heb mensen die met mij aan zaken werken. Ik maak echt een vakantielijst dan als ik wegga. Dus dan weten ze keurig wat ze kunnen verwachten en wat er is. En als ik, niet als ik een week met vakantie ben, maar als ik echt wat langer met vakantie ben, dan heb ik een soort regel. Je mag me best bellen of wat dan ook, maar stuur dan een WhatsApp. Want dan wil ik ook echt eventjes een paar dagen niet naar mails gaan kijken, want dan word je heel onrustig van.
1: Ja.
2: Dat is echt een beetje raar eigenlijk. Maar dan ga je denken, ja, zou iemand dit wel oppakken? Natuurlijk pakken ze het op. Maar
1: doe jij je mail wel of niet in de vakantie?
2: Ja, dan na een paar dagen ga ik dan weer 's ochtends kijken even. Maar ik moet echt die paar dagen even afschakelen. Want anders dan kom ik dus niet in die ruststand.
1: Ja. Hoe is het bij jou, Bouke?
0: Ja, dat herken ik. Ik spreek sowieso graag met mensen af van, joh, app me even als ik ergens naar moet kijken. En als ik geen appje krijg, dan ga ik er dus ook niet naar kijken bij voorkeur. Ik wil niet zeggen dat ik nooit mijn mail open, want ik vind het ook gewoon heel leuk om dingen te doen met mijn werk. Maar ik vind het dan wel prettig dat ik de keuze heb en dat ik, ja, de check is dan van, hey, als we je even appen, dan is het wel belangrijk dat je er even naar kijkt.
1: Ja. Nou, kortom, we staan voor de zomer. We gaan er enorm van genieten. En ondertussen werken we gewoon keihard door. Alright. We gaan het over een belangrijk onderwerp hebben. Eigenlijk twee belangrijke onderwerpen. We gaan het namelijk hebben over dingen waar je het normaal niet zo vaak over hebt. Maar ze zijn wel cruciaal voor ondernemerschap.
3: Listen today. Lead tomorrow. New Business Radio Live.
1: Ja, ik kan me nog herinneren dat ik mijn BV ging oprichten. Dan moest ik ergens best wel wat geld vandaan halen. Want dat kun je alleen oprichten als je ook een soort startkapitaal hebt. En dan moet je naar een notaris en een handtekening en een foto erbij. Zo was allemaal geweldig. Ja, het lijkt erop dat je nu ook een bedrijf kan oprichten in 48 uur. Voor 100 euro, volledig online. Ja, dat klinkt toch als vooruitgang. Ik vind het ook een beetje ongezellig. Maar ja, als je een notaris bent, ja, dan heb je ineens geen rol meer in dat proces. De andere kant van de medaille is ook weer, en als je kijkt naar het notariaat, is dat ze ook zitten met een hele interessante andere vraag. Namelijk dat ze, ik heb het even zitten uitrekenen, zo'n 2 miljoen gevoelige akten per jaar hun bureau passeren. Ja, en waar laat je die dan als die software uit Amerika komt en die server misschien ook daar staat en er een Data Act is in Amerika waarbij de president gewoon kan zeggen, ik wil nu even precies weten wat er allemaal in al die documenten staat. We hebben Karen Verkerk te gast. Ze is aankomend, moet ik nog even zeggen, voorzitter Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en notaris bij Dirkswager. Karen, leuk dat je er bent. Mooi vak, notaris.
2: Zeker.
1: ik hoor wel eens mensen zeggen, ach ja, weet je, zo'n documentje, dat kun je toch ook gewoon even van het internet halen en je vult

0: namen in. En dan heb je toch ook geregeld, waarom hebben we die notarissen nou nodig? Nou, het is een prachtig moment voor jou om even het ongelooflijk grote belang van de notariaat in Nederland, om dat even duidelijk te maken.
1: Ja, waarom heb je die notaris nodig? Ten eerste omdat die notaris precies verstand heeft van dat documentje. En dat zeker bij een onderneming is het niet one size fits all. Dus je hebt iemand nodig die je even door dat proces moet begeleiden. Dat kan heel kort zijn, maar dat kan ook heel lang duren. Dat hangt er vanaf hoeveel partijen betrokken zijn, wat het belang van de onderneming is, wat het doel van de onderneming is. En het voordeel voor het rechtsverkeer is dat de notaris ook allerlei dingen checkt. Wij noemen dat tegenwoordig de poortwachtersrol. Hè. Er is vanuit justitie en Europa ook nadruk op dat er vennootschappen niet voor verkeerde doeleinden moeten worden gebruikt. En daar is de notaris ook voor. Die checkt van...
0: Ja, staan er hier niet al 34 andere BV's ingeschreven?
1: Ja, of klopt het wel wat men zegt dat men daarmee gaat doen? Of wordt die BV niet op een adres ingeschreven? Daar kijkt ook de Kamer van Koophandel naar. Dat je denkt, hé, dat is wel heel merkwaardig. Een BV in een...
0: Gevangenis.
1: Een garagebox.
0: Ja, of een garagebox, ja.
1: Ja. Ja. Dat is ook de rol van het notariaat. En
0: jullie zijn gewoon ook een instituut. Een onafhankelijk instituut. Dat als daar dingen worden vastgelegd, dat je gewoon weet dat het klopt.
1: Nou ja, wat je ziet is... want je zei die 48 uur. Hè? Die 48 uur, daarin kun je tegenwoordig ook een BV oprichten. De oude 40.000 gulden of 18.000 euro die we nodig hadden, dat hoeft niet meer. Sinds 2012 oktober hebben we de flexibele BV in Nederland. Dus als ik het cliëntenonderzoek heb gedaan, en bij vaste cliënten is dat al eigenlijk gebeurd, en ik maak me kwaad, dan heb ik binnen een dag een BV voor jou. En dat hoeft ook helemaal niet zo heel veel te kosten. En omdat wij precies weten wat er allemaal moet gebeuren, wat er naar de Kamer van Koophandel moet gaan, wat er voor het UBO-register en dergelijke moet gaan, gaat dat ook relatief snel.
0: Ja.
1: Dus
0: waarom moet dan, misschien zeg je wel, hoeft er helemaal niet te komen, want die EU-INC, dat wordt een nieuwe bedrijfsvorm eigenlijk. Mm-hmm. Wat is dat dan voor andere vorm?
1: Ja, dat is eigenlijk een rechtsvorm die is bedacht door de Europese Commissie, die zegt, ja, met name internationale ondernemers en zeker start-ups en scale-ups, die hebben behoefte aan een rechtsvorm die heel flexibel is en die ze eigenlijk in alle Europese landen kunnen gebruiken.
0: Ah.
1: En daarvoor heeft men dus een entiteit voor ogen die een beetje lijkt op de Angelsaksische INC. Die kennen we eigenlijk niet in het Europees.
0: Incorporated staat het volgens mij voor. Ja.
1: Ze zeggen van niet, maar wat het dan wel precies is, weten we eigenlijk ook niet. Want dat wordt nog helemaal niet. Dat moet nog uitgevonden worden. En de gedachte is dan dat je met die vennootschap over de grenzen heen kunt gaan. En dat dan overal dezelfde regel geldt, zeg maar, voor die bedrijven.
0: Ja, want als je nu, stel je voor dat je in Frankrijk zaken wil doen, dan kan dat natuurlijk, maar dan ben je nog aan het exporteren. Stel je voor dat je daar een vestiging wil hebben, dan moet je een Frans bedrijf gaan oprichten.
1: Nou ja, je zou ook met een Nederlandse BV een Franse business unit daar kunnen hebben, of een nevenvestiging.
0: Ja.
1: Maar het zit meer in het, dat voor al die aandeelhouders en betrokkenen dezelfde regels gelden. Dat is het idee.
0: Okay.
1: Alleen wij vragen ons af, ten eerste omdat het helemaal niet erg uitgewerkt is, maar gaat dit dan opleveren? Want er worden hele beperkte regels gesteld voor deze rechtsvorm. En tegelijkertijd worden cruciale zaken, zoals bijvoorbeeld het arbeidsrecht, nou daar gaan we het kennelijk zo nog even over hebben, worden er buiten gelaten. Dus de vraag is, krijgen we dan straks wel een vennootschap waar alle regels hetzelfde zijn binnen Europa? Of krijg je, want ze noemen het ook wel het 28 regime, hè, we hebben 27 lidstaten, krijgen we nu één regime voor het 28ste? Ah. Of krijgen we er gewoon nog 28 bij? Dus
0: want dan stel je voor dat je die EU-INC hebt.
1: Ja.
0: Dan is het natuurlijk niet zo dat als je iemand aanneemt in Frankrijk, dat die onder het arbeidsrecht van EU INCPA valt. Want dat bestaat helemaal niet.
1: Nee, was het maar zoveel.
0: Ja, dus dan blijft het alsnog ingewikkeld.
1: Dus dat blijft zo. Dus het blijft ingewikkeld. En ja, er wordt dus gezegd, ja, hij is heel makkelijk oprichtbaar. Maar de vraag is, juist voor scale-ups en start-ups, als je die bedrijven kent, dat zijn bedrijven die in korte tijd hele grote ontwikkelingen doormaken.
0: Waar soms ook heel veel geld in wordt gestopt.
1: Ja, in verschillende investeringsrondes en dergelijke. Ja, daar ga je niet een heel klein papiertje voor maken met de aandeelhouders. Nou, dat gaan we dan zo via een soort eenvoudig iets doen. Dat zijn juist hele ingewikkelde statuten of contracten.
0: Maar ik hoor je dus eigenlijk zeggen, het is een oplossing voor een probleem wat er niet is. En voor de problemen die het wel zou kunnen oplossen, is het geen oplossing.
1: Als het probleem er niet is, het zou een heel, heel mooi zijn als er een Europese vennootschap kwam. En er is ook wel eens een poging toe gedaan, maar dat is... Ja, dat is toen zo ingewikkeld gemaakt dat niemand
0: gebruik
1: van
0: maakte. Ja.
1: Alleen doe het dan op de manier waarop Europese vennootschappen in elkaar zitten. We hebben een bepaalde, ook weer op grond van Europese richtlijnen, raakvlakken. Laten we dan met elkaar zeggen, nou, als er dan één Europese vennootschap komt, dan doen we dat zo. En dan doen we het op de Europese manier. Want wij hebben in Europa echt een heel goed vennootschapsrecht. En als je daar een beetje... Nou, niet zo'n beste vennootschap bijkrijgt. Ja, verlies je je goede naam als je niet oppast.
0: Kortom,
1: doordenken.
0: Eerst
1: en
0: even
1: ze willen
0: aanpassen.
1: Dit heel snel gaan doen. Hè. Het liefst zouden ze eind dit jaar beslissen dat deze er komt. En dan kan die er binnen 2 jaar zijn. Dus.
0: Okay.
2: Interessant hoor.
0: Ja.
2: Ik vind... Jij wil...
0: Ja, Boukje, nee, dat ga je natuurlijk altijd.
2: Nee, ik kijk er altijd naar van, wat is nou het doel van regels? Dat is ook mijn werk. En het interessante is, jij begon een beetje met, dit is handig, want het is snel. Nou, daarvan zeg je eigenlijk, het is niet per se heel veel sneller. En als het doel is dat je in de EU vanuit dezelfde regels kan opereren, kan ik me voorstellen dat dat ontzettend nuttig of handig kan zijn. Juist omdat ondernemers heel veel klagen ook over de regeldruk en dat het overal net even anders is. Maar daar lijkt deze vorm in ieder geval nog niet optimaal aan te voldoen.
1: Nee, ja, we weten eigenlijk nog niet eens precies hoe die eruit gaat zien. Dus dat is al heel bijzonder dat je over iets aan het denken bent en dat je zegt, ja, het moet daar en daar en daaraan voldoen. Ja, en ik begrijp wel inderdaad, het vennootschapsrecht kan per land verschillen. In de basis hebben we wel een beetje dezelfde regelgeving, waardoor het lastig wordt voor bepaalde vennootschappen om een bepaald idee wat men heeft, dan kan het wel in één land en in een ander land niet. Dus dat soort barrières moeten we oplossen.
0: Ja. Nou ken ik wel van langer geleden ken ik de wens, sterk uitgesproken wens, dat er eigenlijk een soort tussenvorm moet komen tussen een stichting en een BV voor al die maatschappelijke ondernemers die enerzijds een maatschappelijk vraagstuk aan het oplossen zijn en anderzijds dat in een ondernemingsvorm, een soort social enterprise. Die bestaat volgens mij ook nog steeds niet.
1: Nee, die bestaat niet, maar die kun je wel maken.
0: Kijk.
1: En dat vind ik het leuke. Ik ben notaris ondernemingsrecht. En bij het ondernemingsrecht...
0: Ja, het is wel grappig dat je ogen nu gaan glimmen. Nu wordt het leuk.
1: Dat in het ondernemingsrecht geldt, als linksom niet kan, kan het rechtsom wel. Dus je kunt er heel creatief mee zijn. En dat die vennootschap waar jij over spreekt, of welke rechtsvorm dan ook, dat wordt dan steward ownership genoemd. Of in Amerika hebben ze het B Corp. Hè?
0: Ja.
1: En dat kun je best al in statuten incorporeren. Je moet wel creatief zijn dan.
0: Ja, en geef eens een voorbeeld.
1: Nou ja, ik had laatst een coöperatie en daar wilde men graag een bepaald maatschappelijk belang laten vertegenwoordigen in een lidmaatschapsrecht wat toebehoorde aan de aarde.
0: Aha.
1: Wat wel een mooie gedachte was van, ja, daar zit een soort maatschappelijk...
0: Zo Patagonia toch wilde doen, ja.
1: Ja, maar hoe formuleer je dat dan? Want de aarde, ja, die is er wel.
0: Ja, dat
1: maar
0: is geen rechtspersoon, hè?
1: Dat
0: helaas.
1: Is geen rechtspersoon. Nee. Dus dan moet je daar weer iets voor creëren. Dat zou een stichting kunnen zijn of een commissie kunnen zijn die dan dat lidmaatschapsrecht uitoefent. Ja. En of dat dan een echte lidmaatschapsrecht, nou ja, daar kunnen we uren over bomen. Maar daar zijn wel, we hebben onlangs, we hebben een specialistenvereniging binnen de KNB voor het ondernemingsrecht. Ze zijn er ook voor vastgoed en dergelijke. Maar daar hebben we met een heleboel juristen en dan worden we een beetje nerdachtig.
0: Heerlijk,
1: notariële naido's gemaakt om dit soort dingen te implementeren. En dan zijn we creatiever dan je denkt.
0: De notariële naido's, nou die vind ik geweldig. Ik zie het al helemaal voor me met allerlei gereedschappen en dingen erin waar je dan weer mooie dingen van maakt. Ik vind dat blijf ik altijd fantastisch. Als je specialisten in de studio hebt en je gaat over een vak praten, dan is ook een vak als het notariaat, waarvan ik denk van nou, dat is statig en moet vooral stevig. Maar er blijkt dus ook heel veel creativiteit in te zitten. We zouden het over twee onderwerpen hebben. Nou, dat gaan we gewoon helemaal niet redden. Dus die anderen die schuiven gewoon door. Je komt gewoon gezellig nog een keer langs, toch, Karen?
1: Zeker.
0: Dan gaan we het dan over de data soevereiniteit hebben. Daar heb ik vandaag ook helemaal geen zin in. Dit was een veel leuker onderwerp. Dankjewel. Je blijft nog lekker aan tafel. Karen van Kerk hoorde je van Dirkswagen. Wij gaan super snel door.
3: Fast Forward wordt je aangeboden door Kumasi Drinks.
4: Fast Forward, New Business Radio Live.
0: Ja, ik kijk even achter me. Ja, daar staat ze al. Pien de Ruig staat voor de microfoon bij Fast Forward. Een minuut, anderhalve minuut, misschien twee minuten. Als het echt heel leuk is, krijg je Pien om te vertellen over stamps. En dan moet je niet naar stamps.com, want dan kan je postzegels kopen. Maar stamps-app.com, een app met dubbel P. En dan zie je iets heel bijzonders. Ik heb het zelf gedaan, maar jij mag even vertellen wat het is, Pien. Wat is de impact die jullie willen maken met stamp op de maatschappij?
5: In Nederland worden dagelijks duizenden, miljoenen appjes gestuurd en toch is eenzaamheid een grandioos probleem. En onze minister van Volksgezondheid die zegt dat er 5 pijlers zijn voor gezondheid en de 5e is sociale verbinding en die is ondergewaardeerd. Nou, in die paradox zijn we met stamps gestapt. Want Stamps is eigenlijk een soort polar steps voor emotionele reizen. Dus wij bieden een platform waar je kunt delen hoe het met je gaat op een unieke veilige plek. En je nodigt zelf uit wie er met jou meeleest. En je schrijft maar 1 keer wat je meemaakt. Dus je hoeft niet 10 keer hetzelfde verhaal te vertellen. En voor familie en naasten is het heel fijn om mee te kunnen lezen en mee te kunnen helpen en die sociale verbinding tot stand te brengen.
0: En wat voor gebeurtenissen moet ik dan aan denken?
5: Ja, wij zeggen voor de mooiste en de moeilijkste momenten in het leven, de life-changing event. Dus het wordt gebruikt bij ziekte, bij verlies, bij zwangerschap. Nou, de mooiste en moeilijkste momenten in het leven.
0: Ja, waarbij je eigenlijk al je dierbaren op de hoogte wil stellen, maar ook inderdaad niet de hele dag aan de telefoon wil zitten of iedereen met iedereen de hele tijd wil appen.
5: Dat zeg je goed. Ik heb zelf 3 keer kanker gehad en de laatste keer werd ik overspoeld door goed bedoelde appjes en telefoontjes. En je hebt niet altijd de energie en zin om alles te vertellen. En hoe leuk is het om 10 keer te vertellen dat je aan de chemo zit?
0: Ja, nee, dat lijkt me behoorlijk kloten zelfs. Ja, ingewikkelder is het ook weer niet. Je zou zeggen, je hebt toch social media? Kan je toch ook gewoon gebruiken? Of inderdaad, je maakt een WhatsApp-groep uit. Waarom is dit dan handiger, beter?
5: Nou, als jij in je WhatsApp-groep gaat vertellen over jouw chemo, dan kom jij binnen tussen de appjes over wie laat de hond uit en wat eten we vanavond. Dat is een iets andere dimensie daar waar jij mee bezig bent. En het voordeel van schrijven op stamps en het delen via stamps is dat je een tijdlijn hebt waar je terug kunt lezen. Dus ook kunt reflecteren, hoe voelde ik me nou een maand geleden? Wat heb ik allemaal al meegemaakt? Je kunt na afloop een boek laten maken. En een boek is heel fijn, want dan kun je dichtklappen en in de kast zetten.
0: En dat geeft dan ook een soort afsluiting.
5: Letterlijk, ja. Dat is precies wat je doet. Ja.
0: Waarom was dit er nog niet? Want dit is natuurlijk redelijk briljant.
5: Nou, dank je. Ja, waarom het er niet was, moet je niet aan mij vragen. Maar ik miste het toen ik ziek was.
0: Ja.
5: Dus ik ben het samen met mijn dochter begonnen. En ik denk inderdaad dat we iets moois te pakken hebben. We hebben inmiddels meer dan 85.000 gebruikers in Nederland.
0: Wat? Wow.
5: Meer dan 60 ziekenhuizen in Nederland en Vlaanderen steunen ons. En dan ga ik toch even pitchen, want we zijn nu met een crowdfunding bezig. Want onze ambitie is om 1 miljoen mensen met elkaar te verbinden de komende jaren. Want wij vinden, dat is onze missie, dat iedereen de kracht van die sociale verbinding zou moeten ervaren tijdens de mooiste en moeilijkste momenten in zijn leven.
0: Alright. En hoeveel geld heb je nodig?
5: Ja, 1 miljoen.
0: Oké, en hoe kan je dan crowdfunden en wat krijg je ervoor terug? Naast het feit dat je natuurlijk iets briljants aan het helpen bent. Dus voelt supergoed.
5: Nou, het is een lening waar je 5% op krijgt. Maar het gaat voor ons ook om het maatschappelijke impact die je maakt ermee.
0: Wauw. Waar kunnen mensen meedoen als ze denken, ja, ik heb nog een zak geld liggen?
5: Crowdabout Now. En dan vind je stamps vanzelf. En je kunt al vanaf €250 meedoen.
0: Kijk aan. Wij gaan in ieder geval zorgen dat er een linkje komt in onze show notes. En dan hoeven mensen alleen maar te klikken en te betalen. Ingewikkelder is niet. Onwijs veel succes met het mooie initiatief. Dankjewel. Pien de Ruijg hoorde je van stamps-app.com. Daar moet je zijn.
4: Fast Forward. New Business Radio Live.
0: Ja, de volgende die voor de microfoon staat is een auteur. En daar zijn we altijd heel blij mee, want auteurs zijn altijd leuke mensen. Christel Dullaert staat voor de microfoon. Auteur van Onderhandel voor jezelf. En dan staat er tussen haakjes ook voor mannen. Dus ben ik wel blij mee, want dan kan ik tenminste een vraag stellen. Christel, leuk dat je er bent. Onderhandel voor jezelf, ook voor mannen. Dus dat geeft ook aan dat het toch specifiek misschien iets meer voor vrouwen is. Nou hebben we natuurlijk een groot probleem in Nederland, want er zijn salarisverschillen in Nederland. Dus het werk wat vrouwen doen, wordt minder gewaardeerd als hetzelfde werk wat mannen doen. Wat natuurlijk vreselijk is. Volgens mij was het iets van 14% of zo. Nou, dat is natuurlijk belachelijk. Dus gaat dit boek helpen bij de oplossing, denk je?
6: Dat hoop ik. Dat is mijn doel. Het is vooral mijn doel om aan vrouwen zelf te laten zien waar zij de kansen laten liggen die maken dat uiteindelijk die salarisverschillen ontstaan. Mijn stelling is dat dat al veel eerder gebeurt dan het moment waarbij je aan tafel zit om over je salaris te spreken.
0: En geef eens een voorbeeld.
6: Het komt vooral omdat vrouwen heel veel onzichtbare klussen doen. Allerlei klussen. Wil je even dit dossier overnemen? Wil je dit event organiseren? En doordat vrouwen daar veel makkelijker ja op zeggen, komen ze minder toe aan de kerntaken die echt zichtbaar zijn. En zichtbaarheid is een essentieel deel dat bijdraagt aan een betere positie op je werk.
0: Ah, dat vind ik nu al een goede tip. Dus als je slim wil onderhandelen en denkt, nou, het wordt toch wel eens tijd voor een flinke salarisstap, dan moet je eigenlijk tegen de klussen die een beetje bij jou ondergemoffeld worden, waarvan je denkt, ja, maar daar heb ik qua profileren, heb ik daar niet zoveel aan, moet je gewoon nee zeggen.
6: Nou, dat zou kunnen. Velen vinden dat ontzettend moeilijk om nee te zeggen. Toch een beetje het gevoel, dan ben ik de bitch. Maar je zou wel een vraag kunnen stellen. Mag ik daarover nadenken? Of waarom heb je mij gevraagd? Of moet dat nu? Dus in ieder geval om jezelf wat bedenktijd te geven. En misschien kun je ook wel zeggen, nou, ik wil dat wel doen. Maar kun jij dan voor mij dat en dat doen? Of kan ik wat meer assistentie krijgen bij dit project?
0: Oké, ja, of dan wil ik me er wel even dik vet voor profileren. Of dan wil ik wel dat dit meetelt bij mijn volgende salarisonderhandeling.
6: Nou, dan ben je heel bij de hand als je dat zegt. Maar ik vind die andere vragen ook al heel erg goed.
0: Alright. Is dit niet het enige wat erop staat in het boek? Onderhandelen voor jezelf. Ook voor mannen. Waarom ook voor mannen?
6: Het is ook voor, er zijn tenslotte veel meer mannelijke dan vrouwelijke managers. Dus, en die willen het vaak ook best wel heel goed doen. Maar zien misschien niet altijd waar zij de fouten maken. Dus zij kunnen hier lezen wat de hiccups zijn voor vrouwen. Maar ik heb ook een speciale paragraaf voor mannelijke managers die het goed willen doen. En ik kom ook wel veel vaders tegen. Die zeggen, ik koop dit boek voor mijn dochter.
0: Ja, en als je als mannelijke manager het goed wil doen, doe eens één tipje van de sluier dat je zegt van, nou, daar kan je echt een deuk in een pakje boter mee voor elkaar krijgen.
6: Het is heel vaak zo dat mannelijke managers zeggen van, ja, ik heb hier een project en daar heb ik ook een vrouw voor gevraagd. Maar toen ik haar vroeg, toen zei ze gelijk nee. Nou ja, daar heb ik haar toch een kans gegeven. Waar was het toch een gelijke kans? Maar dan adviseer ik, als diegene nee zegt, probeer dan wat door te vragen waarom diegene nee zegt. Misschien komt het niet nu uit. Misschien is er wat meer hulp nodig. Misschien wil iemand daar even over nadenken. Maar neem niet gelijk dat antwoord nee als het definitieve antwoord. Maar neem daar wat meer tijd voor.
0: Ja, dat vond ik ook altijd een mooie. Hè? Want je hebt kans dat iemand nee zegt omdat diegene nu bijvoorbeeld zich heel verantwoordelijk voelt voor wat ze nu aan het doen is. Wat eigenlijk een hele goede overdenking is. Waardoor je zegt, nou nee, want ik ben nu hartstikke druk en ik wil dit afmaken of zo.
6: Dat kan.
0: Terwijl de gemiddelde opportunistische man die denkt, hey, leuk, iets nieuws. Ik laat alles uit mijn handen flikkeren en ik ga gewoon wat anders doen.
6: Ik zeg wel ja en ik zie wel hoe ik dat andere probleem oplos. En het risico soms is ook wel dat vrouwen te snel ja zeggen. Dat is de andere kant. maar niet hebben bedongen onder welke voorwaarden het haalbaar is dat ze dat ja zeggen. Dus dan denken ze ook, nou ja, als ik toch verder moet, laat ik maar ja zeggen. En ondertussen komen ze helemaal in de klem, omdat ze eigenlijk niet voldoende materieel hebben of niet voldoende budget. Dus ook dan moet je eigenlijk even doorvragen. En ook dan kan de mannelijke manager zeggen, goh, laat ik nog eens even een beetje doorvragen.
0: Hartstikke tof. Wat een leuk boek. Ja.
6: Is het ook. En het leest heel makkelijk.
0: Ik ga het ook kopen voor mijn vrouw. Want dan krijgt zij weer opslag. Dan hoef ik weer minder te werken. Dat lijkt me een uitstekend plan.
6: Ja, en ze gaat onderhandelen aan de keukentafel. Hè,
0: met mij?
6: Ja, pas
0: op. Oh shit, dat was dan weer niet helemaal de bedoeling. Dankjewel, Christel Dullaert. Koop vooral het boek Onderhandel voor jezelf. Ook voor mannen. En dat boek is natuurlijk te bestellen bij managementboek.nl. Als jij nou jouw idee, visie, boek wil of event wil delen via de Fast Forward, kun je een mailtje sturen naar info@newbusinessradio.nl. En dan sta jij straks op het plekje waar Christel stond.
7: Shaping your business. New Business Radio Live.
0: Ja, stel je voor, je bent net aangenomen. Superleuke baan. Je bent blij. En dan krijg je het contract in je mailbox. Of misschien wel oldschool op papier in je brievenbus. Ja, dat zijn een heleboel pagina's. Kleine lettertjes, geheimhouding, boetebedingen, concurrentiebeding. Ja, welkom bij ons bedrijf. Het eerste wat je nieuwe medewerker leest gaat over wantrouwen. Ja, dat kan toch anders, zegt Boukje Keizer. Inmiddels werken er al meer zo'n 160 organisaties aan een arbeidsovereenkomst die wel te begrijpen is, die een beetje positiever is en die juridisch toch overeind blijft staan. Van PostNL tot Vattenfall, dus het zijn niet de lulligste organisaties. Boukje, leuk dat je er bent. Je bent directeur van Seven Zebras.
2: Ja, mag gewoon Zeven Zebras.
0: Zeven Zebras. Ik zat al te denken, moet ik nou zebra of zebra zeggen? Dat hoeft dus helemaal niet, zijn gewoon zebras. En je bent projectleider van Conscious Contracting. Dat is dan weer wel in het Engels. Wat gaat er mis met die arbeidsovereenkomsten nu?
2: Nou, een beetje zoals je schetste. Je hebt een hartstikke leuke gesprekken gehad in je hele werving en selectie. Fase. Het bedrijf is prachtig neergezet. Mensen helemaal blij. En dan moet je als HR-consultant moet je dat contract opsturen. Waar je, nou ja, je snapt het nog net, maar je hebt er voor geleerd, zeg maar. Ja. Maar de gemiddelde werknemer begrijpt amper wat er staat. Dus we zijn allemaal heel erg gewend om aan een bevriende jurist even te vragen van, staat er niks geks in? Nou, meestal zeggen ze, staat niks geks in, dus we tekenen. Nou, dat is een beetje een vreemde situatie, vinden wij. Want een contract, zeker als het gaat om grote live events, en daar komen we misschien straks nog even op terug, ook die in het notariaat aan de orde komt. Mm-hmm. Maar een baan, nou, die meeste mensen wisselen niet elke week. Dus het is best wel een big thing. En het is ook iets persoonlijks. Ik kies ervoor om bij deze organisatie te gaan werken. En heel veel van die contracten zijn copy-paste, vrijwel hetzelfde, terwijl het om totaal verschillende organisaties gaat. En nou, wij helpen organisaties om eigenlijk weer op een veel andere manier naar het contract te kijken, naar de twee partijen die afspraken maken. Wat is hun identiteit? Wat vinden zij belangrijk? Hoe zorgen we dat het een beetje gelijkwaardig is? En hoe zorgen we ook dat het veel meer vanuit vertrouwen geschreven is? En niet alleen maar wantrouwen. En de begrijpelijkheid.
0: Wat is de meest dramatische, meest wantrouwende paragraaf in een gemiddeld arbeidscontract? Welke vind jij de meest vreselijke?
2: Concurrentiebeding, relatiebeding, maar ook wel geheimhouding en intellectueel eigendom. Die zijn zo complex beschreven. Meestal beslaan die een halve pagina van de 14 die er al zijn. Ik ben gepromoveerd. Ik moet het echt 5 keer lezen voordat ik snap wat er staat. En nou, dan moet je je voorstellen dat het met name is ook vaak nog gekoppeld aan een boetebeding.
0: Ja,
2: waarin
0: gezellig.
2: Je duizenden euro's per situatie of per dag er nog boven. Nou, stel je voor, je hebt een baan waarin je nou, dat soort bedragen niet eens in een jaar verdient ongeveer. Dat kan enorm, los van vervreemding. Het kan angst bij mensen oproepen, onzekerheid. Stel dat ik een keer iets het verkeerde zeg tegen een vriend in de kroeg over mijn werk. Mijn hemel, de repercussies zijn enorm. Ja. Nou, dat is echt niet hoe we met elkaar om willen gaan. En zeker geen goede start van die arbeidsrelatie, waarin je juist zegt, hey, wat leuk dat je hier komt werken.
0: Ja, en dan na dat contract ga je dan vervolgens heel veel tijd en geld stoppen in de onboarding. En dat wordt dan superleuk. En dan komt de CEO en dan doen we een dansje. En dan gaan we een leuk teambuilding doen. En dan gaan we touw trekken met z'n allen door de modder. En weet ik veel wat allemaal. En ondertussen staat er, als je ooit eens een keer praat over wat hier gebeurt, dan mag je gelijk een paar duizend euro afrekenen.
2: Precies. Hmm. Niet helemaal hoe we het willen.
0: Nee.
2: En het kan echt anders. Het is een ontwikkeling die uit Amerika overkomt, het conscious contracting. We hebben bewust die Engelse term
8: aangehouden, omdat het in het Engels zo mooi conscious ook over geweten gaat en over bewust iets afspreken met elkaar.
0: In het Engels klinken heel veel dingen gewoon veel beter.
8: Maar in Nederland wordt ook wel relationeel contracteren of bewust contracteren of medemenselijk contracteren. Allemaal dat soort termen gebruikt.
0: Ja.
8: Maar het kan anders. En we hebben inmiddels wat je zei, we hebben al meer dan 165 organisaties die hiermee bezig zijn. Groot, klein, eigenlijk uit alle sectoren. En het grappige is, ze komen vaak bij ons binnen met contracten die vrijwel identiek zijn. Misschien dat er nog een logo rechtsboven en misschien één bepaling waar je iets zegt over de organisatie. En ze gaan allemaal uiteindelijk weg met totaal verschillende contracten.
0: En hoe kan het dan dat het ook op één A4'tje in een paar zinnen en in duidelijke taal kan? Terwijl de eerste juristen er hele ingewikkelde dingen van hebben gemaakt.
8: Heeft met verschillende dingen te maken. En ze hebben niet altijd door dat er heel veel dingen al gewoon in de wet geregeld zijn die je niet nog eens hoeft te herhalen in een contract. Of in de CAO geregeld.
0: Of die zelfs gewoon zo in de wet staan dat je er niet eens vanaf mag wijken. Dat hebben we ook nog, Karen. Er zijn heel veel dingen zijn er gewoon dwingend, heb ik ooit geleerd.
1: Zeker. Geregeld. En heel wat relatie- en non-concurrentiebedingen zijn helemaal niet geldig. Omdat ze veel te ruim zijn. Maar.
8: Ja. En het probleem is ook nog eens dat als mensen niet snappen wat je ermee bedoelt, dan kunnen ze zich er ook bijna niet aan houden. Dus we hebben vaak het idee van, nou, als we dit maar heel goed hebben opgeschreven, heel uitgebreid en het juridisch ziet er ook heel serieus uit. Dat moet goed zijn. Maar het is lang niet altijd duidelijk wat er bedoeld wordt. Ja. Dus een van de dingen die wij van doen. Het is niet zo dat we altijd die concurrentiebedingen eruit halen. Voor sommige organisaties is dat gewoon belangrijk.
0: Ja.
8: Net als geheimhouding. Als je zwaar intellectueel eigendom hebt of iets dergelijks. Maar voor heel veel organisaties en functies is het helemaal niet relevant. Sterker nog, je hebt soms iemand zelfs bij de concurrent vandaan gehaald. Of mensen hebben bijvoorbeeld in de horeca vaak meerdere baantjes tegelijk. Nou, dan werk je al bij de concurrent als je daar binnenkomt. Dus het is niet altijd nodig. Maar als je beter uitlegt, dan krijg je ook de mensen veel beter snappen waarom het voor jou belangrijk is.
0: Ja.
8: Dus bijvoorbeeld, hartstikke leuk dat je bij deze supermarkt komt werken. En je hoeft in principe, mag je overal werken, maar we zouden het heel vervelend vinden als je bij onze drie vaste concurrenten gaat werken, bijvoorbeeld. En daarbij de kennis die je hebt opgedaan meeneemt. Ik zeg zelf altijd, je mag over mijn organisatie alles vertellen. Ik vind het alleen niet handig als iedereen mijn tarieven weet, omdat ik soms nog wel eens wil wisselen voor verschillende organisaties, iets anders wil hanteren.
0: Ja.
8: Maar hoe meer je over vertelt, over wat ik doe en waarom ik het doe en hoe ik het aanpak, ik denk alleen maar dat is hartstikke goed voor mij en mijn organisatie.
0: Neem eens even mee. Dus ik zie een A4'tje voor me.
8: Ja.
0: Ja? Begin linksbovenaan, want daar ben ik gewend om te gaan lezen. Volgens mij staat er altijd eerst van wat de partijen zijn. En die worden omgeschreven met een geboortedatum. En zodat we zeker weten dat we de goede hebben.
8: Hierna te noemen werknemer en werkgever.
0: Daarom, ja, en dan staat er hebben het voor. Nou, dat nog niet, want dan ga je trouwen volgens mij. Maar
8: komen overeen.
0: Komen
8: of
0: overeen.
8: Verklaren hierbij.
0: Samen een arbeid. Staat er dan in jouw geval gewoon Glenn gaat werken bij Albert Heijn?
8: Bijna wel.
0: Okay.
8: Er zijn een paar dingen die vanuit de arbeidswet noodzakelijk zijn. Het arbeidsrecht. En dat is dat herkenbaar is welke partijen zaken met elkaar doen.
0: Okay.
8: Dus meestal is dat naam en achternaam. En de woonplaats moet erin staan voor de werknemer. En voor de werkgever moet herkenbaar zijn welke BV of NW het precies is. Hè? Dus soms heeft een organisatie dezelfde naam, maar dan hebben ze nog een paar sub-BV's.
0: Dochterbedrijven.
8: Ja, dat is belangrijk. En de vestigingsplaats. Alle andere dingen, geboortedatum, soms zie ik BSN-nummers, mag helemaal niet tegenwoordig.
0: Maar ook een ingewikkelde omschrijving waar wat eigenlijk betekent, ik kom bij jullie werken.
8: Ja, je kunt eigenlijk gewoon zeggen, hey Klaas Overveen uit Maastricht, wat ontzettend tof dat je bij de Jumbo in Breda komt werken.
0: En dan moet je ook nog zeggen wanneer iemand begint.
8: Precies.
0: Volgens mij.
8: Er zijn nog meer vaste dingen. Je moet startdatum, einddatum, of het voor vast of kortdurend is.
0: Ja, maar dat past in één
8: salaris.
0: Zin.
8: Ja, het past dus makkelijk op 1 à 4.
0: Ja.
8: En dat is wat wij zien. Ik denk, overigens is het echt niet zo dat het doel is, 1 à 4. We hebben sommige organisaties die er juist voor kiezen om bijvoorbeeld wat meer te vertellen over de kernwaarden van de organisatie. Of die wat uitgebreider de tijd nemen om aan te geven hoe ze belangrijkste gezondheid en werk-privé-balans vinden. Dus daar kan staan, je hebt recht op zoveel vrije dagen. Maar je kan ook zeggen, nou, ik vind het heel erg belangrijk dat je hier fit en energiek bent. En dat betekent dat je vakantie kan.
0: Ja.
8: Dus het is ook soms juist gaat het niet om de beperking van de tekst, maar wel om de vraag, wat willen we hier nou echt met elkaar regelen? En hoe kunnen we dat doen op een manier die past bij de identiteit van onze organisatie?
0: Nou,
8: en ook een beetje gelijkwaardig.
0: Nou ben ik heel benieuwd, hè, want ik ben ook werkgever. Mijn kinderen werken allebei bij mij. Keihard werken ze. Zijn super goede werknemers. Karen, dit is jouw vak. Jij bent misschien niet per se het arbeidsrecht, maar je zit in de ondernemingbusiness. Welke vragen schieten er nou bij jou in je hoofd?
1: Nou ja, de eerste vraag die door mijn hoofd schiet is hoe hebben wij het eigenlijk in Nederland geregeld?
0: We zijn dus aan de match.
2: Ik geef hem maar niet mee. Ja.
1: We hebben natuurlijk een prachtige HR-afdeling die de contracten bespreekt en dergelijke. Dus ik heb al in geen tijden meer een contract gezien wat wij aan onze juristen bieden. En ik moet eerlijk zeggen, in mijn leven heb ik maar één contract gehad. Want ik ben partner geworden op het kantoor waar ik ben begonnen.
8: Kijk.
1: En ik weet nog wel dat het toen instond dat ik, toen ik thuis kwam, want ik was natuurlijk redelijk nerveus en ik dacht, oh jee, ik heb een baan. En toen keek ik eens goed naar dat contract en toen zag ik dat ik recht had op 2 uur lunchpauze.
0: Twee uur?
1: Ik zou zeggen, als je bij notaris iets ondertekent, nou dan zal het toch wel goed zijn.
0: Klein tipfoutje.
1: Dat zei ik later tegen mijn baas. En die moesten daar hartelijk om lachen. En die zeiden, vergeet het maar.
8: En daar is het eigenlijk zwart op wit staat, kan je ze eraan houden.
0: Ja, maar
8: ik kom een keer los tussen lunchen, een beetje.
0: Ja. Maar het grappige is natuurlijk wel. Hè, dat bedoel, dit gaat over een arbeidscontract. En dat, maar het is ook een beetje de stijl van juristen om floerst, ingewikkeld taalgebruik. Ik snap het ook wel, want het moet... Die woorden moeten kloppen met de wet. Doen jullie daar zelf dan ook moeite voor om teksten begrijpelijk te maken?
1: Ja, doen we wel. En zeker in het notariaat doe je dat. Onze advocaten zitten meer business to business. Dus dan zijn ze met andere advocaten aan het overleggen. Nou ja, goed, dan... Maar met name notariële akten moeten natuurlijk begrijpelijk zijn. Daar zijn we nou net voor om te gaan uitleggen. Maar ja, soms word je echt wel een beetje tegengehouden ook door de wet en door de rechtspraak. Want dan hebben we bijvoorbeeld een uitspraak van de Hoge Raad. Daaruit blijkt dan iets. Ja, wat is dan prettiger dan gewoon die uitspraak te herhalen? Want dan weet je tenminste zeker dat je herhaald hebt wat de Hoge Raad had bedoeld. Maar dat zijn hele geleerde heren en dames. Die kunnen dat heel mooi verwoorden. Maar dat
0: En wat ik ook mag, maar dan ben ik wel benieuwd hoe jij daar kijkt, Boukje. Je moet natuurlijk ook soms heel specifiek zijn. Hè, want je hebt... Nou ja, het voordeel van werk is dat is heel duidelijk omschreven in de wet. Dus daar hoef je eigenlijk niet ingewikkeld over te doen. En dat is ook zo dichtgetimmerd dat je bijna niet er langs kan. Mm-hmm. Zo zie je maar weer met de ZZP'ers. Dat is een ingewikkelde categorie om te beschrijven. Want je werkt niet of je werkt wel. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel dingen die zijn wel heel specifiek en ingewikkeld. En die gaan over iets heel kleins wat je dan duidelijk met elkaar afspreekt. En dat moet je dan wel duidelijk voor zijn. En dan... kost het misschien meer tijd om het in weinig woorden op te schrijven dan in veel woorden.
8: Zeker. En de grappige is, wat is dus duidelijk? Je hebt de juridische werkelijkheid waarin de juristen onderling snappen wat met een bepaald begrip bedoeld wordt. Maar dat is lang niet altijd hetzelfde als wat jij en ik begrijpen bij bepaalde woorden. En sommige woorden die komen gewoon helemaal niet in onze hele vocabulaire voor. Want wij hebben geen rechten gestudeerd, tenminste ik niet. Dus begrijpelijk, daar begint het juist mee. Daniel Maat, een van de arbeidsrechtadvocaten met wie wij al jaren werken, die zegt altijd, aan de kern van de afspraak verandert niks. Dus die blijft nog steeds juridisch vanuit hetzelfde doel en afspraak staan. Alleen als je hem formuleert dat de partijen die afspraak aangaan met elkaar snappen wat er bedoeld wordt, dan is de kans groter dat dat goed gaat. Dus je hebt minder uitlegdiscussies. Hij heeft inmiddels tientallen van dit soort contracten gemaakt. Hij heeft nog nooit in court daar problemen mee gehad. Het is geen garantie, hè? En dat geldt voor de huidige contracten ook niet. Dus er is soms ook gewoon veel discussie over de uitleg van wat bedoelen we dan met dit levert schade op voor een bedrijf. Dat blijft een discussiepunt. Ja, ja. Omdat dat uiteindelijk in dialoog met elkaar moet je dat gaan aantonen en uitzoeken met elkaar. Dus het leidt zeker niet toe dat mensen minder goed weten wat ze met elkaar afspreken. Wij merken dat ze het beter weten. Dat de vragen die ook werknemers stellen aan de werkgever over wat wordt hiermee bedoeld, dat die minder zijn, maar vooral ook anders. Omdat ze voor het eerst echt gaan lezen wat er staat. Daarvoor tekenen ze heel veel mensen natuurlijk ook onblind. Maar de kern van de afspraak blijft overeind. Dus het gaat er niet om dat we hiermee het recht minimaliseren. Sterker nog, we zorgen juist dat dat wat je echt met elkaar af wilt spreken, dat iedereen daar ook echt van weet wat de bedoeling is.
0: Cool. En dan is dit nog maar één deeltje van wat jij doet, hè? Dus dit is dan het arbeidscontract. Je hebt een heel boek geschreven over hoe je op een handigere manier met regels om kan gaan, zodat je er geen last van hebt, maar meer baat bij hebt. En dan moet je gewoon maar gezellig een keertje voor terugkomen. Want het is natuurlijk een onderwerp waar de gemiddelde ondernemer of ondernemende mens altijd last van heeft. Want als regels je in de weg zitten om te doen wat je wil doen, dan vind je dat alleen maar heel vervelend.
8: Zeker.
0: We hebben er ook heel veel baat bij met z'n allen.
8: Absoluut.
0: Waar wij wel zijn. Probeer maar eens te ondernemen in een land waarbij die regels er niet zijn. Daar word je helemaal niet vrolijk van. Dankjewel. Je hoorde Boukje Keizer, directeur van Zeven Zebra's en projectleider van Conscience Contracting. Ze is nog steeds gezellig bij ons in de studio. En we gaan straks praten over wat zij en Karen zelf ook nog vonden over de Inspire Top 3. Maar dan moeten we die wel eerst doen.
7: New Business Radio Live. Op zoek naar inspiratie? Eén gast, drie tips voor inspiratie. Dit is de Inspire Top 3.
0: Waar vind jij nieuwe inspiratie? Welk boek, podcast of film helpen jou bij je business? Dit is de Inspire Top 3 van Jochem van Laar. Woordvoerder bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Hey, kennen we daar niet iemand anders ook? Ja, toevallig wel. Jochem was zo'n fideel om in te springen. Want onze beoogde Inspire Top 3'er die zat ernstig vast in de file. Dus die kon niet komen. Maar Jochem die zei, dan doe ik het wel. En sterker nog, ik maak ook wel eens podcasts. Dus ik draai mijn hand daar niet voor om. En hij staat voor de microfoon. Jochem, leuk dat je er bent.
9: Ja, dankjewel. Goedemiddag.
0: Ja, waar vind jij eigenlijk zelf tijd in jouw drukke baan als woordvoerder voor die inspiratie en verdieping? Wat is dat moment in de week die jij ingebouwd hebt, zodat je het niet wegzakt in het wacht tot de vakantie, die stapel boeken of podcasts of films?
9: Gewoon eigenlijk tijdens het eten maken of het schoonmaken of sporten. Dus ik maak er gewoon eigenlijk tijd voor.
0: Wat goed.
9: Ja.
0: Maar jij hebt dus in je systeem zitten dat als je iets doet waarvan je denkt, dan kan ik best wel ook iets tegelijkertijd iets anders doen, dan neem je dat mee.
9: Zeker podcast, inderdaad. Okay. Ja, dat luistert lekker makkelijk weg. En dan zit het klusje er zo weer op en dan is het ook helemaal niet erg.
0: Dan wordt een stom klusje ineens een inspiratiemomentje.
9: Yes.
0: We gaan naar jouw top 3. Daar hebben we jingles voor. Ik waarschuw je alvast, dus we beginnen bij
1: Nummer 3.
9: Nummer 3. Ja, ik heb eigenlijk heel veel, dus ik vond het wel een beetje lastig om te kiezen. Ik begin toch maar met een documentaire van NPO Plus. En dat is Fortuin on Hollands. Hij staat wel al eventjes op NPO. Ik geloof al sinds het najaar. En dat gaat over de opkomst. Ja, en het alle dramatiek rondom Pim Fortuyn, om het maar even zo te zeggen.
0: Oké. Okay.
9: En ik vond het wel gewoon leuk of boeiend om terug te zien. Hoe was die tijd eigenlijk? Hè? We denken nu dat we in hele gekke tijden leven, wat ook wel zo is. Maar eigenlijk begon het daar al een klein beetje, als ik dat zo terugkijk. En ik heb het wel meegemaakt, maar wel minder bewust dan als je het zo even allemaal in 8 afleveringen op een rijtje ziet. Dus ik heb het ademloos uitgekeken.
0: Ja, een beetje het begin van het populisme van iemand die zei wat veel mensen dachten. En ook nog eens een keer natuurlijk een man waarvan je niet zo snel verwacht dat hij op die politieke plek terecht zou komen. Een heel uitgesproken figuur ook.
9: Ja,
0: dus dat is wel bijzonder.
9: Zeker. En dan ook hoe de andere politiek leiders daarop reageerden. Was ook.
0: Ja,
9: daar heb je ook een fragment van. Dat is echt heel erg leuk om nog eens een keertje terug te kijken.
0: Dus hij doorbrak de mores eigenlijk een beetje. Dit hoor je niet te doen. Maar ondertussen deed hij het en stonden heel veel mensen met een mond vol tanden.
9: Ja, en hij zelf ook eigenlijk. Dus dat is eigenlijk ook best wel mooi om te zien.
0: Ja. Alright, dat was nummer 3. Docu van Fortuin on Hollands. Dat heb ik genoteerd.
1: Nummer 2.
9: Ja. Ik vroeg mij af of theater ook mocht.
0: Ja, tuurlijk. Als je erheen kan, dan telt hij.
9: Ik heb een stuk gezien dat heet Prima Vaci van Maria Kraakman. Ik heb ook even gekeken, want je hebt natuurlijk niks aan tips als het niet meer plaatsvindt. Maar dit najaar staat ze weer op het podium, op het toneel in Maastricht, geloof ik. Ja, en ik heb eindeloos naar dat stuk gekeken, want zij speelt, ik geloof, 7 karakters, eventjes uit mijn hoofd gezegd.
0: Wauw.
9: Wauw, ja. En je hebt echt niet door dat ze in de eentje is. Want ze doet dat zo goed en zo overtuigend. echt diep, diep respect. Ik vond het echt een fantastische theater.
0: Maar dit is dus een one-woman show. Maar ja. Ondertussen speelt ze een heel stuk met allerlei karakters tegelijk.
9: Absoluut, ja.
0: Oké, okay, en dan geef mij nog even de naam, want dan kan ik dat mooi optypen.
9: Prima Vaci.
0: Jeetje, Mina.
9: Ja.
0: Vaci. Nou, veel succes aan de redactie om daar iets van te brouwen.
9: Het gaat over een strafrechtadvocate.
0: Oh,
9: die zelf ook slachtoffer wordt ineens. Dus
0: wauw.
9: Spannend.
0: En hij draait nog eens. Gaat dat allen zien? En wat neem jij dan mee? Inspiratietechnisch voor jezelf?
9: In dit stuk?
0: Ja, wat raakt het bij jou?
9: Nou, ik doe zelf ook amateurtoneel. Aha. Dus ik vond het vooral heel knap dat je op die manier je zo kunt opsplitsen in 7 persoonlijkheden. En dan niet eens heel groot en hele gekke dingen doen of zeggen. Maar gewoon door het te vertellen. Echt ontzettend knap.
0: Heb jij dan ook niet de neiging om te denken, ik hou ermee op, dit is zo goed. Wat ben ik eigenlijk zelf aan het rommelen?
9: Nee, voor mij is de inspiratie juist.
0: Oké, okay, cool. Ja. We gaan naar de nummer 1.
9: Ja, nummer 1. Ik heb een Netflix-serie. Dat is Adolescence. Als ik het goed uitspreek in het Engels. Adolescentie in het Nederlands. Dat is een miniserie. Ik geloof 4 afleveringen of 5. En die zijn allemaal opgenomen in een one take. Dat betekent dus dat het niet verschillende scènes zijn. Maar alles is er gewoon in één sfeer, in één ruk opgenomen. En een 13-jarige jongen die de hoofdrol speelt. En echt de sterren van de hemel speelt. Dus dat heb ik ook echt uitgekeken. En dat is ook ontzettend knap.
0: Als je nogal heftig, hè?
9: Heel heftig. Ja. Een heftig verhaal. Maar daardoor ook zeker de moeite waard om hem even te kijken als je dat nog niet hebt gedaan.
0: Adolescence. Netflix, dacht ik.
9: Netflix, klopt. Ja.
0: Cool. Oké, dus we hebben de docu van Fortuin. We hebben Prima Vaci, de toneelstuk. En we hebben Adolescence, de serie. Ik dank jou zeer. Super fijn dat je in wilde springen. Jochem van Laar, woordvoerder bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Fijn dat je er was, Jochem.
9: Graag gedaan, dankjewel.
0: All right.
10: Weet wat er speelt. Doorzie wat er komt. Ontwikkel en verbeter. Dit is Nieuw Business Radio Live.
0: Ja, in de studio Karen Verkerk en Boukje Keizer. Van deze 3, welke gaan jullie kijken, luisteren, naartoe? Boukje?
8: Ja, Adolescence heb ik al gekeken.
0: Ah, die is afgevinkt.
8: Zeer ingrijpend en indrukwekkend. Ook omdat ik zelf 3 zonen heb waarvan ik elke keer toch weer spannend vind hoe zij kijken naar vrouwen en wat ze daarin meekrijgen. Gelukkig, ik hoop dat ik ze daarin genoeg heb meegegeven.
1: Ze niet hiertoe over
8: gaan, zeker niet, maar het is een heel mooi onderwerp om het ook met je kinderen over te hebben. Maar ik ga naar Maastricht. Ik heb zelf ooit een jaar op de toneelacademie in Maastricht gezeten. En het lijkt me fantastisch, deze voorstelling. Ik vind sowieso mooi aan theater dat je verschillende perspectieven kunt laten zien en ook kunt doorleven. En als je dat kunt overbrengen aan je publiek, dan dat vind ik heel mooi.
0: Ik vind het altijd zo, als ik zelf naar theater of naar een cabaret of weet ik veel wat, iets met kunst ga, dan denk ik, ja, dit is toch eigenlijk wel waar het voor een belangrijk gedeelte over gaat in het leven. Wat het leven glans geeft en diepgang. En dan zie ik ook mensen ploeteren daarin. En hoe slecht wij het met z'n allen waarderen. Dan denk je ook, het is toch eigenlijk, klopt er helemaal niks van, hè?
8: Nee, dat
0: met alle respect, bankiers godsgruwelijk veel betalen. En als je dan een goede muzikant bent in Nederland, dan kan je er net voor rondkomen. Dus gaat allen meer naar theater.
8: Zeker.
0: Karen, welke ga jij zien, kijken of luisteren?
1: Nou, de 2 heb ik al gezien. Die documentaire van Pim Fortuyn, dat vond ik ook wel ongelooflijk boeiend om te zien. Ook om weer terug te zien hoe de politici erop reageerden. Welke was natuurlijk bekend dat hij, dat was voor hem absolute dieptepunt, denk ik. Hoe je kennelijk dan op zo'n moment je emoties helemaal niet meer kunt uitsluiten. Dus dat is wel mooi om te zien. Die Netflix-serie is ook fantastisch. Maar ik ga ook naar...
0: Nou, jullie gaan samen.
1: Wij gaan naar, leuk. Ik zie ook al het Onze Lieve Vrouwenplein voor me. En Café Chic.
0: Kijk, er wordt ook een borreltje bij gedronken. Nou, hartstikke goed.
1: Dat terrasje weer, hè?
0: Ja, zeker. Het is terrasje weer.
8: Het is zomer.
0: Hey, ik vond het heel leuk dat jullie waren. Karen Verkerk van Dirk Zwager en Boukje Keizer van 7 Zebra's. En Karen is natuurlijk ook wel van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Wel geteld, mensen doen altijd 7 dingen tegelijk. 7 zebra's misschien wel. Ik vond het superleuk dat jullie er waren. Jij dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Vergeet niet om de New Business Radio app voor iPhone te downloaden. En ik zeg voor de zoveelste keer, want ik kom er nog niet echt aan toe. Er wordt gewerkt aan de Android versie. Tot de volgende.
10: Verrast, geïnspireerd, aan het denken gezet. Veel succes met het ontwikkelen van jouw organisatie. Dit was New Business Radio Live. Wil je meer horen? Ga naar newbusinessradio.nl of je favoriete podcastplatform. Tot de volgende keer.
11: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: is New Business Radio.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om en dat je niet...
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit twee verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
8: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
6: Let's Talk Business op New Business Radio.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
8: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens.
6: Op New Business Radio.
7: Een man met 80.000 volgers die vertelt wat hij zelf met zijn geld doet. Met aandelen en zwijgt over wat jij ermee moet doen. Dat terwijl andere influencers boetes van meer dan 1,5 miljoen euro riskeren. Ik ga hierover praten met Dominique Willem. Ik ontmoette hem in Straatsburg, waar hij sprak met een Europarlementariër die momenteel rapportages heeft opgesteld en gekeken heeft naar regels over hoe je de consument en ondernemers kan beschermen tegen foutieve tips. En over 2 weken gaat in de provincie Utrecht een stroomnet voor het eerst in de geschiedenis volledig op slot. Er komen geen aansluitingen meer bij. De netcongestie, iedereen kent het. 14.000 bedrijven staan in de wachtrij, terwijl Brussel een miljardenplan voorbereidt. Ik heb gesproken met Europarlementariër en eigenlijk de opvolger van Tom Berendsen, Willemien Koning. Zij is in het dagelijks leven agrariër, dus ondernemer. En ik ga haar vragen wat die regelgeving dus gaat opleveren en hoe we dus dat slot eraf kunnen gaan halen. Welkom bij Trending.
8: Trending met Ron Lemmens.
6: Op New Business Radio.
7: Een trainer die op Instagram medische diagnoses stelt. En een coach die een afslankmiddel verkoopt met voor- en nafoto's die net iets te mooi zijn. Of een finfluencer die vertelt in welk aandeel je moet stappen zonder ooit te zeggen dat je iets kan verliezen of misschien wel alles. Steeds vaker zien we het een doelgroep die in beweging wordt gebracht door een beeld dat net iets te rooskleurig is geschetst. Ik was in april in het Europees Parlement in Straatsburg en maakte daar kennis met het fenomeen finfluencers. Want die waren er ook. Ongeveer 15, waarvan er 14 uit België en 1 uit Nederland. En dat was Dominique Willem. Hij heeft economie gestudeerd aan de UvA in Amsterdam en bachelor behaald en master in finance. En begon in 2020 tijdens de de coronapandemie met het maken van financiële video's, omdat hij het leuk vond. Samen met Belgische collega's ging hij in gesprek met Europarlementariër Lida Pereira, die op dit moment werkt aan Europese regels voor influencers. En zij heeft als hoofdonderhandelaar het Europese parlement geleid bij het opstellen van een resolutie om officiële verslag of financiële geletterdheid en de rol van influencers. Concrete maatregelen zijn ervoor gesteld om consumenten en met name jongeren beter te beschermen tegen misleidende financiële adviezen en oplichting op sociale media. En dit kan ook voor bedrijven tot grote boetes leiden op het moment dat je je niet aan regelgeving houdt. Haar belangrijkste voorstellen zijn strengere regels en handhaving, transparantie, een Europees keurmerk en educatie en training. Nou, we gaan daar in ieder geval over verder praten, want bij mij in de studio is natuurlijk de aanleiding geweest van dat gesprek Dominique Willem. Dominique, van harte welkom.
5: Hoi, ja, leuk dat ik hier mag zijn, Ron.
7: Ja, ik kwam jou tegen en jij was met een hele delegatie finfluencers uit België. Nou, ik had eerlijk gezegd zelf niet echt het idee van wat is nu een finfluencer. Maar goed, de influencer die snap ik. Maar er ging een soort van wereld voor iedereen open daar, zag ik. Want er is nogal wat over te doen. Met name, ik denk wel eventjes aan de filmpjes die je af en toe ziet. Vastgoed onder de zon. Wil je meer weten hoe dat moet? Dan moet je je aanmelden en dan gaan wij je helpen. Nou, dat soort oproepen worden regelmatig geplaatst. Gaat natuurlijk ook over, kijk eens hoe rijk ik geworden ben van crypto. En dit komt al iets meer in jouw richting. Maar vertel eens even, ik ben heel benieuwd van, wat was de reden dat jij via een Belgische organisatie vanuit het Europees Parlement in Straatsburg terechtkwam?
5: Ja, goede vraag. Om nog even terug te komen. Ik doe minder met crypto, maar ik doe voornamelijk wel met aandelen. En met vastgoed ben ik ook wel inmiddels mee bezig. Hoe ze bij mij terecht zijn gekomen, dat is mij eigenlijk ook een vraag. Ja, ik voelde me wel vereerd natuurlijk. Ze vonden het ook heel leuk dat ik eigenlijk zo goed als direct ja heb gezegd.
7: Was jij de enige uit Nederland overigens?
5: Ik was de enige uit Nederland, ja.
7: En het ging om een clubje van ongeveer 15 mensen. Ja, goed.
5: 15 mensen,
7: ja,
5: zoiets. Precies. Inderdaad. Ja, de mensen die boeken hebben geschreven. Mensen die, net zoals ik, filmpjes maken op de socials. Ook mensen die echt het als professioneel beroep doen. Dus super gaaf om daar ook mee te connecten daar.
7: Dus ik sprak jou daar korte tijd. Toen ben ik natuurlijk ook op jouw Instagram gaan kijken. En daar zag ik al meteen van, hey, maar wacht even. Je hebt wel een economische achtergrond. Je hebt aan de Universiteit van Amsterdam heb je een bachelor behaald.
5: En een master.
7: En een master ook nog eens een keer. Master of Finance. Cum laude ook nog.
5: Klopt.
7: Ja. Met andere woorden, ja, dan kan ik me voorstellen, dat is natuurlijk waar het hier over gaat, is hoe betrouwbaar zijn al die tips die influencers, en dat maakt nu even niet uit ongeacht welk thema, maar er worden heel veel tips gegeven, er wordt heel veel

0: je natuurlijk ook de cowboys, zo noem ik ze maar. En ja, die willen niet anderen helpen, maar die willen vooral zelf rijk worden door jou te vertellen wat jij met je geld moet gaan doen. En dat is dan een cursus bij hun kopen waarmee je super snel rijk kan worden. En ja, wat die reis mij heeft gebracht, nou, sowieso überhaupt het inzicht in, nou, hoe werkt het nou in Straatsburg? En ook semi in Brussel, want daar zitten ze natuurlijk ook een groot gedeelte van de tijd. En ja, ook super leuk om te horen en ook in gesprek te gaan met onder andere Lydia, om ja te horen van, wat doen jullie nu aan wat er ja, gebeurt op social media. Er zijn wel meer foute mensen online. Is het niet als influencer, dan is het wel voor andere dingen. Wat doen jullie daaraan? En wat ik ook heel erg leuk vond daaraan, was dat er ook vanuit ons, of vanuit mij dan als influencer of als influencer, ook werd gevraagd van, ja, wat is jouw kijk erop? Hoe maak jij dat mee? Wat vind jij daarvan? Wat kunnen wij doen om dit tegen te gaan? Vanuit jouw expertise als iemand die ook filmpjes maakt.
1: Want dat is ook waarom ik het eigenlijk net al zei. Jij hebt een aantoonbare expertise en dat is wellicht ook een verschil. Een enorme achterban inmiddels ook. Wanneer ben jij begonnen hiermee? Laten we daar even mee beginnen.
0: Ja, in 2020 eigenlijk was dat de tweede coronagolf uit mijn hoofd. Ik zat op mijn kamertje bij mijn ouders. Ik studeerde nog. En nee, ik vond sowieso financiën vond ik al super interessant. Ik ben ook toen economie gaan studeren. Economie en bedrijfseconomie. Eigenlijk vanuit die interesse dacht ik ook van, nou, ik wil hier meer mee doen. En ik merkte gewoon in mijn vriendengroep, de mensen om me heen, die hadden andere interesses dan ik. Ik bedoel, ik had ook andere interesses dan alleen maar geld en financiën en beleggen en noem maar op. Maar in mijn kring speelde dat niet echt. Dus toen ben ik ook online gaan kijken. Ben ik ook mensen gaan volgen die tips gaven, die ook lieten zien van hoe zij met hun beleggingen omgingen, hoe dat werkte. En toen dacht ik van, nou ja, ik zie heel veel mensen die laten vooral zien, of die vertellen vooral wat jij met je geld moet doen en laten niet zien wat zij zelf doen. En daar ben ik juist geïnteresseerd in. Wat doen zij met hun geld? Ja. En dat vond ik eigenlijk niet in 2020 toen. En toen dacht ik van, nou ja, weet je, ik ga het gewoon zelf doen. Waarom niet? Ik vind dat leuk. Ik vind het leuk om te volgen. Ik vind het ook leuk om die progressie bij mezelf te zien. Dus eigenlijk zo is het een beetje begonnen. Door eigenlijk het om te draaien van de traditionele finfluencer, zo noem ik het maar even. Mm-hmm. Die zegt wat jij met je geld moet doen en vervolgens niet laat zien wat hij of zij zelf met zijn of haar geld doet. Naar ik laat zien wat ik met mijn geld doe en wat jij ermee doet, moet je zelf weten. Dus zo is het eigenlijk een beetje begonnen toen.
1: Maar het belangrijkste is, want ja, het gaat niet geheel onsuccesvol. Je hebt echt wel flink wat volgers inmiddels opgebouwd.
0: Ja, dat is echt bizar.
1: Heb jij het idee dat dat ook te maken heeft met de manier waarop jij communiceert met je doelgroep?
0: Denk het wel. Ja, ik merk ook dat ik probeer het vooral heel erg bij mezelf te houden. En dat is eigenlijk wat je tegenwoordig op social media wel mist. Mensen laten zien van hoe geweldig het leven wel niet is. En hoe geweldig hun beleggingen gaan. En wil je net zoals ik ook een dure auto rijden of in Dubai gaan wonen. Of weet ik veel, het snelle geld, zeg maar. Ik laat gewoon zien, nou, dat is in ieder geval niet mijn realiteit. Ik verkoop ook geen cursus. Ik heb überhaupt geen online producten. Vind ik ook eigenlijk helemaal niet interessant. Ik wil gewoon laten zien, ik wil mensen helpen. En vanuit dat oogpunt, dat ik denk dat mensen dat ook merken in mijn filmpjes, dat ik toch anders ben dan anderen daarin. En ik probeer daarin gewoon mezelf te blijven.
1: Dus je hebt eigenlijk voor jezelf een duidelijke positie en goed aantoonbare expertise. Ik benoem het weer. Maar ik kan me ook voorstellen dat je kijkt, hè, met name ook het onderwerp en de reden waarom je uitgenodigd wordt in Straatsburg, was met name over, men wil de consument gaan beschermen, maar weet niet precies hoe. Er komt regelgeving aan, maar waar en op welk niveau, dat is best wel nog zoeken, ook voor Europarlementariërs. Mm-hmm. Wat was jou het meest opgevallen als je kijkt naar het gesprek wat je daar had met je Belgische mede-influencers als het ware? Want daar werden vragen gesteld en jij zei het net al, ik doe niks met crypto. Maar ik was er zelf natuurlijk ook bij als journalist. En mm-hmm. Er werden wel vragen gesteld waarbij je ook wel zag van, er zaten een aantal tussen die toch ook wel bang waren om hun inkomsten te gaan verliezen.
0: Ja, ik weet niet of het daar vanuit kwam. Ik denk dat het ook meer de richting is van die vrijheid van meningsuiting. Dat vind ik zelf ook heel belangrijk. Kijk, als ik Ik doe wel iets met crypto, maar ik deel het gewoon niet online. Want het is en een heel klein stukje van mijn totale portfolio. Ja. En aandelen en vastgoed en dat soort opties. Die zijn gewoon bewezen lange termijn strategieën. En crypto is gewoon te nieuw. Onwijs hoog risico ook. En wat er tijdens dat gesprek eigenlijk gebeurde, was dat vooral in België dan die toezichthouder daar.

0: En daar ging het gesprek toen over.
1: Die de AFM van België, laat zo
0: ja, ja. De AFM van België, die is nog heel conservatief in de manier waarop zij kijken naar influencer, überhaupt financiële content. Dus het ging er bijvoorbeeld over dat een bepaalde blog die was geschreven, dat was dan een samenwerking met een bepaalde partij, als ik het me goed herinner. En die moest helemaal over de kop. En daar werden wel de zorgen over geuit. Dat, is dit een manier van werken? Is dit een manier hoe we met elkaar dit willen gaan doen? De persoon in kwestie die heeft ook goede intenties. Is dit een manier van werken met elkaar? En sowieso in Nederland merk ik ook wel, de AFM die zit er natuurlijk bovenop. Ook heel
1: weet
0: goed.
1: Weet je eigenlijk, want vanuit jouw kennis kan ik me ook voorstellen dat je weet welke paden je wel en niet mag bewandelen in de video's die je maakt.
0: Ja. Ja.
1: Maar is er eigenlijk nu al voldoende richting gegeven over wat er wel niet mag?
0: Nou ja, je hebt in Nederland, daar maak ik natuurlijk mijn filmpjes, je hebt de website van de AFM, daar staat ook duidelijk in uitgelegd. Ja, kijk, je mag geen financieel advies geven. Persoonlijk financieel advies, als je niet de diploma's hebt, dat mag niet. En dat is logisch en dat vind ik ook niet meer dan normaal.
1: Nee, vergelijkbaar met gezondheidszorg, op het moment dat je daar bepaalde tips geeft, terwijl je geen achterliggende, je staat niet geregistreerd, laat ik het zo maar noemen,
0: ja,
1: dan mag het gewoon niet.
0: Nee. En ik denk dat dat echt een hele goede, sowieso een goede uitgangspositie is. Dat als jij, sowieso ook dus in het geval van persoonlijk financieel advies. Je kent, in mijn geval, ik maak filmpjes online en redelijk algemene tips. Ik laat zien wat ik zelf doe. Ik ken de mensen, hun financiële situatie. De mensen die mijn filmpjes kijken, hun financiële situatie ken ik niet. Dus ik kan ook niet adviseren daarin, ook al had ik alle papieren, online, algemene tips, dat we niet alle tips werken voor iedereen.
1: Zit er bij jou, want je bent eigenlijk natuurlijk, iedereen begint als influencer bij nul.
0: Ja.
1: En bij nul begonnen, dus het is ontstaan omdat je het ook met name leuk vond.
0: Ja.
1: Het maken van de filmpjes vond je leuk, het vertellen van verhalen vond je leuk, vind je nog steeds leuk.
0: Ja.
1: Maar op een bepaald moment zie je dat exploderen als het ware.
0: Ja.
1: En dan krijg je natuurlijk ook interactie.
0: Klopt, ja. Superleuk ook.
1: En hoe ga je daar nu mee om? En hoe weet je nu eigenlijk wanneer je wel niet ergens antwoord op mag of kan geven?
0: Ik probeer natuurlijk altijd meer te kijken van wat kan ik wel doen? Dus mensen komen naar mij met een hele geschiedenis aan financiën. Ik vind het echt bijzonder ook. Iemand online, daar zie jij filmpjes van. En dan vervolgens ga je tips vragen hoe.
1: Wat ook zonder weer, dat je eigenlijk echt weet of daar een bepaalde kennis achter zit, autoriteit achter zit.
0: Ja, enzovoort. Dus mensen vertrouwen mij dan nu in dit geval. En ik voel me vereerd daarnaar. Maar ik ben natuurlijk niet de aangewezen persoon daarvoor. Dus ik vind dat heel moeilijk. En tegenwoordig dan zijn het ook best wel veel berichtjes. Dus ik kan ook niet meer alles beantwoorden.
1: Nee, want even voor de duidelijkheid. Al eerder benoemd ook. 80.000 volgers heb je momenteel.
0: Ja.
1: Dat zou voor jou moment zijn dat je op het level zit. Dat je bij wijze van spreken bijna van kan gaan leven.
0: Ja, ik in principe kan ik er inderdaad van leven. Maar ik werk hiernaast ook nog gewoon. Ik heb gewoon een fulltime baan. Die filmpjes ernaast vind ik ook. Het is een hobby. En zo wil ik het ook zien. Want ik wil ook niet dat straks uit noodzaak er een samenwerking nodig is om brood op de plank te krijgen. En op die manier dan kan ik het nog zien van het is gewoon voor de leuk.
1: Maar dat maakt het wel heel bijzonder dat jij ervoor kiest om gewoon steady fulltime baan te hebben. Met natuurlijk een hele carrière voor je. Want je bent 25, dus je hebt 26. Ook nog alle kansen. Sorry, excuus, 26.
0: Nee,
1: maar je hebt natuurlijk nog alle kansen om gewoon je carrière te maken. En niet te teren op het feit wat er aan inkomsten bij social media binnenkomt.
0: Ja.
1: Maar stel je nu voor dat er een hele grote financiële partij komt. En zegt, wij gaan je sponsoren.
0: Ja, ik moet ook heel eerlijk bekennen, die zijn er al ook geweest. En als het een partij was waar ik bijvoorbeeld zelf ook al mijn beleggingen had, ook het geval, daar werk ik dan nu ook al mee samen. Dus dat vind
1: dat
0: ik
1: onwijs. Dat gebeurt eigenlijk wel?
0: Dat gebeurt wel, ja. Dus dat is heel gaaf en dat erkent ook weer gewoon de manier van waarop ik die filmpjes deel. Dat partijen ook gewoon echt geïnteresseerd zijn in laten zien wat zij te bieden hebben voor klanten. Want De oude traditionele banken bieden nog steeds lage spaarrentes. Nou, er zijn tegenwoordig ook andere banken die bieden wat meer. Ja. Daar spaar ik zelf ook. En dat deel ik dan bijvoorbeeld online.
1: Ja. En het feit dat dit, want daar is men mee bezig op Europees niveau, maar ook op landelijk niveau, om toch meer regelgeving eromheen te gaan maken. Hoe volg jij dat? Want je zegt al, je hebt een fulltime baan, dus in principe je bent er niet van afhankelijk. Maar je hebt er wel 6 jaar lang naartoe geleefd en 6 jaar lang gebouwd aan dit hele fenomeen.
0: Ja, nee, om heel eerlijk te zijn, vind ik het eigenlijk alleen maar goed als hier meer regelgeving overkomt. Want dat splitst het kaf van het koren. En daardoor zul je dus ook gewoon de mensen die dan vervolgens wel aan die wet en regelgeving doen, die vervolgens wel bepaalde credentials hebben, die zul je overhouden. En vervolgens de mensen die jou het snelle geld beloven, die worden er dan uitgefilterd. Dus ik denk dat het eigenlijk alleen maar goed is voor de legitimiteit van de finfluencer aan zich. Mm-hmm. Zeg maar.
1: En is het voor jou ook volgbaar van wat er eventueel gaat komen? Ik kan me voorstellen dat je daarop anticiperen wil of al doet.
0: Ik kijk het vooral tegemoet. Ik ben heel benieuwd waar ze vanuit het Europees Parlement mee gaan komen. En ook vanuit de Rijksoverheid. Ik volg het niet op de voet, moet ik heel eerlijk bekennen. Maar ik kijk natuurlijk ook naar het FD. Ik lees ook NOS, nu.nl, dat soort bronnen. De mensen zoals jij die er ook naar afreizen en het vervolgens ook op de voet volgen. Dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. En zo hou ik ook mijn informatie bij.
1: Ik heb het een en ander ook wel uitgezocht over wat er eventueel zou kunnen komen. Nou, in ieder geval de bekende disclaimers, die moet je al inzetten. Of is dat iets wat je eigenlijk vrijwillig doet? De behaalde resultaten uit het verleden bieden geen, vullen we in.
0: Garantie voor de toekomst, ja precies. Ja.
1: Ja, maar is dat iets waarvan gezegd hebt, weet je wat, ik doe dat gewoon vast, dan heb ik het maar gedaan.
0: Vanuit de AFM is het nog geen richtlijn voor de video's die ik maak. Dus dat is vanuit de partijen die vervolgens dan gesponsorde video's bijvoorbeeld op mijn pagina willen maken. Dus als ik daar een samenwerking mee heb. Die vragen wel steeds meer naar dit soort disclaimers. En die willen dat ik het dan bijvoorbeeld toevoeg in de video of in de caption eronder. Niet meer dan normaal lijkt mij. Want beleggen kent nou eenmaal risico's. En dat moet gewoon verteld worden.
1: Ja, want als je het over beleggen hebt. Er zijn boetes geweest en niet hele kleine boetes. Dus stel je voor, je bent als één pitter straks degene die beboet wordt. In november 2024 heeft de AFM een boete opgelegd van 1,6 miljoen aan online broker Bux. Ja. Wel bekend.
0: Ja.
1: Dat heb je natuurlijk gevolgd. Want jij volgt natuurlijk die hele markt, kan me voorstellen.
0: Ik heb het voorbij zien komen inderdaad.
1: En in september 2024 twee influencers, Koen Nieuwenhuis en Maurice van de Venne. Ze kregen boetes van 256.000 en 544.000 euro. Wegens medewerking van illegaal vermogensbeheer door Ginta Invest.
0: Heb ik ook gezien inderdaad, ja.
1: Dus, benauwd dat jou af en toe niet, omdat eigenlijk de regelgeving er nog niet is. Dat je denkt van begeef me wel of niet op glad ijs.
0: Volgens mij was het in dit geval zo dat ze ook een promotie deden van een partij die vervolgens niet aan de wet en regelgeving voldeed. Die had niet de juiste credentials. En daarom hebben ze die boetes gekregen. Dus ik maak me daar, om heel eerlijk te zijn,
1: geen zorgen.
0: Ik maak me daar geen zorgen over.
1: Want... Heb je nog nieuwe dingen gehoord toen jij met Lydia Pereira in gesprek ging? De parlementariër uit Portugal.
0: Sowieso alles wat zij nu natuurlijk op Europees niveau aan het maken zijn rondom finfluencers, hoe ze dat willen gaan doen en hoe ze dat dan, willen ze het op EU-niveau gaan invoeren of willen ze toch kijken naar, willen we een richtlijn hanteren en dan vervolgens op landelijk niveau dit laten uitrollen. Dat was eigenlijk voor mij wel helemaal nieuw, want ik wist dat ze ermee bezig waren, maar ik wist nog niet precies hoe dan. En sowieso het rapport wat Lydia ook heeft geschreven, dat was volgens mij nog niet heel lang geleden ook gepubliceerd en dan tijdens die seminar of tijdens
1: een meeting zou je kunnen zeggen.
0: Ja, tijdens de meeting inderdaad werden we daar ook over bijgepraat. Wat er dan precies in stond en wat haar ideeën daarover waren. En vervolgens dus ook wat wij daar qua ideeën van vonden.
1: Ja, de conclusie tot dus toe is nog steeds dat ze zeggen, dit moet op lidstaatniveau bepaald gaan worden. Dus Nederland is aan zet. En wat ik net al zei, wat me opviel, is dat eigenlijk meteen jouw Belgische collega's als het ware toch wel keken van, wij hebben er toch wel een soort van AFM in België die daar vrij traditioneel naar kijkt. Dus wat is onze kans dan nog?
0: Ja, en ik snap die zorgen natuurlijk ook. Kijk, als jij afhankelijk bent van dit soort filmpjes en vervolgens dat ervoor zorgt dat jij wel of niet je hypotheek kan betalen of je huur kan betalen of dat er überhaupt brood op de plank is, dan snap ik die zorg zeker. Zeker vanuit dat perspectief als er nu dus een toezichthouder is die gewoon nog heel traditioneel, je verwoordde het mooi.
1: Voor jouw toekomst, hè? Hoe zie je dat voor je? Ga je gewoon door met filmpjes maken of... Ik kan me ook voorstellen dat je op een bepaald moment denkt van... nou, ik vind het zo leuk om mensen te vertellen over het vakgebied wat ik gewoon heel goed ken. Ze mee te nemen en ook wel misschien hetzelfde te gunnen als wat mij nu overkomt. Want dat is natuurlijk de keerzijde daarvan. Dat je bij wijze van spreken als dagvoorzitter of als discussieleider of als keynote speaker geboekt gaat worden.
0: Lijkt me heel leuk, om heel eerlijk te zijn.
1: Maar heb je dit soort ideeën al van tevoren of voor jezelf al ergens op een lijstje staan?
0: Nou, het speelt sowieso wel in mijn hoofd. Kijk, ik kan hier nu van leven. En dat is echt een onwijs luxe positie. Kijk, ik vind mijn baan die ik op dit moment heb, vind ik ook gewoon heel leuk.
1: Mag je daar iets over zeggen, overigens, over je baan?
0: Ja, mag wel. Maar ik hou het vooral gescheiden.
1: Oké, okay, dus, prima.
0: Ik vind het allebei leuk. En vooral ook de combinatie vind ik heel leuk. Want hier kan ik echt mijn creativiteit in kwijt. En ja, een dagvoorzitter of keynote speaker of überhaupt presentator of zo. Het lijkt me best wel een gaaf idee om vanuit de hobby, vanuit het kamertje bij mijn ouders, ja. Dat het dan doorgroeit naar zoiets. Ik heb ook al een paar mensen die ook, hetzelfde als ik, ook filmpjes maken online. Filmpjes op de socials die nu ook worden uitgenodigd, die samenwerking hebben. Bijvoorbeeld met de overheid, dus bijvoorbeeld met Duo. Dus dat is de, iedereen kent Duo.
1: Ja, iedereen kent Duo natuurlijk, ja. Van de studiebeurs.
0: Ja, precies. Ja, dus, of met universiteiten, dat je dan daar wat kan vertellen. Bijvoorbeeld over financiën als student, waar moet je op letten. Heel veel mensen krijgen het niet mee vanuit huis. Er is gewoon heel veel vraag naar.
1: En is dat bij jou een soort roeping dan, die je eigenlijk toch al steeds speelt? Dat je denkt van, ik gun iedereen toch die kennis die ik heb opgedaan.
0: Ik heb vooral, roeping weet ik niet, maar ik merk gewoon dat het bij mezelf, ik krijg er heel veel rust uit. Dus ik weet gewoon waar een euro naartoe gaat. Ik weet gewoon, er komt zoveel binnen, er gaat zoveel uit en vervolgens hou ik wat over en dat ga ik dan beleggen voor later. En dat idee dat ik gewoon het overzicht heb, ik heb de controle daarover, dat vind ik heel fijn. En dat gun ik iedereen. Dat in ieder geval vanuit dat perspectief je met geld bezig hoeft. Je hoeft niet echt niet elke seconde van de dag te kijken van moet ik dit broodje wel kopen van 4 euro op het station? Ik zeg maar wat. Ja. Maar het is, zolang je het weet en zolang je er bewust mee bezig bent, dat gun ik iedereen. Dat lijkt me echt heel gaaf om op die manier dus ook mijn steentje bij te kunnen dragen.
1: Ja. En hoe kijk je eigenlijk, hè? Want dat speelt natuurlijk ook mee, dat komt in dit programma heel vaak voorbij. Geopolitiek staat veel onder druk, de prijzen stijgen en rijzen de pan uit. Ja. Dus dit is eigenlijk natuurlijk wel iets wat heel welkom is, kan ik me voorstellen.
0: Ja, ja, steeds meer mensen die hebben het gewoon lastig met hun financiën. En ja, je ziet het overal. Alles wordt duurder. Je zegt het net zelf al. En de lonen blijven over het algemeen wel achter bij de inflatie. Dus ja, er zijn steeds meer mensen die hebben het ook gewoon nodig. Die weten dan gewoon niet hoe ze meer rond moeten komen aan het eind van de maand. En dat is natuurlijk heel kwalijk. En dat gun ik niemand.
1: Ja, heb je dat wel gezien in je studententijd? Ook om je heen dat steeds meer studenten zijn gaan beleggen?
0: Denk het wel. Ik heb dat zelf eigenlijk niet gedaan. Tenminste...
1: nog niet.
0: Nee. Toen ik begon met studeren niet. Maar ik begon toen ik 17 was en toen uiteindelijk gaandeweg. Volgens mij was ik toen ik 18 of 19 was, toen ben ik wel begonnen. Er waren wel mensen om me heen die ook al aan het beleggen waren. Ook bijvoorbeeld met hun studiebeurs. Ja. Heb ik zelf dus niet gedaan, dat wilde ik zeggen. Er waren wel mensen die bijvoorbeeld dan dus ook destijds belegden met hun studiebeurs in Bitcoin. Achteraf werkte het heel goed op dat moment. Dus die verklaarden mij voor gek dat ik het niet deed. Maar ik probeerde het toch wel weer te benaderen vanuit het risicoperspectief. Je kan gewoon echt diep het schip ingaan als je dit soort taferelen uithaalt.
1: Ja, laat staan dat je boetes krijgt, zoals we net benoemd hebben.
0: Ook nog.
1: Mag ik je danken voor de komst in de studio. En veel succes met alles wat er komen gaat.
0: Dankjewel dat ik hier mag zijn.
2: Dit is New Business Radio.
3: Trending met Ron Lemmens.

0: Trending met Ron Lemmens.
1: Op Nieuw Business Radio.
2: En dan nu door met het tweede deel van Trending. En dat gaat over netcongestie. Onder andere, want vanaf 1 juli gaat het stroomnet in de provincie Utrecht voor het eerst volledig op slot. 14.000 bedrijven staan in Nederland in de wachtrij voor een aansluiting. En Brussel werkt aan de oplossing, het Grids Package. Want achter de schermen wordt er hard gelobbyd en is er hard gelobbyd. Netbeheerder Tennet wil bijvoorbeeld sneller vergunningen hebben en ontheffingen om bijvoorbeeld werkzaamheden te kunnen uitvoeren. En dan gaat het hier om tijdelijke ontheffingen. Gemeente en MKB Nederland willen vooral dat grote datacenters niet met de schaarste stroom aan de haal gaan. Agrariër en Europarlementariër Willemien Koning zit midden in dat debat. In juli zal het voorstel van de Europese Commissie worden behandeld in dat totale package in het Europees Parlement. En in 2027 moet het Grids Package van kracht zijn. Daarbij is dit overigens haar eerste radio-interview, want zij is de opvolger van de inmiddels tot minister van Buitenlandse Zaken benoemde Tom Berendsen. En overigens vrij uniek in het Europees Parlement, ze is ondernemer.
3: In Brussel zijn we nu, in het Europees Parlement. En ik zit hier met een nieuwe Europarlementariër, de opvolger van inmiddels de minister van Buitenlandse Zaken, Tom Berendsen. Willemien Koning.
4: Dat klopt.
3: Fijn dat we elkaar kunnen spreken. Ik heb met Tom Berendsen, met uw voorloper, eigenlijk regelmatig gesproken over onderwerpen als de havenstrategie, de band met China, waar natuurlijk veel over gesproken wordt op dit moment ook. Maar voordat we daarover gaan hebben, en met name over het belangrijkste onderwerp wat nu actueel is, het vlottrekken van de netcongestie, het oplossen daarvan. Er zijn een aantal zaken die daar nu spelen. Eerst eventjes interessant. Als ik ga zoeken op uw naam, dan zie ik dat u een van de weinige ondernemers nu bent in het Europees Parlement.
4: Ja, en ik zelf vind het heel belangrijk dat er ook ondernemers in het parlement zitten. Omdat je dan ook uit eigen ervaring weet wat het betekent om een onderneming te runnen. En om dus zelf verantwoordelijk te zijn voor inkomsten en uitgaven. En te zorgen dat er een verdienmodel is. Want je kan wel beleid maken en allemaal regels hier verzinnen. Maar uiteindelijk moet het wel werken in de praktijk. En uiteindelijk moet er wel ook geld verdiend kunnen worden. Want anders dan houden we het niet vol. Ook niet gezien de belastingbetaling en alles wat daarbij komt kijken.
3: En die snap ik heel goed. Want u runt met uw man een melkveebedrijf.
4: Ja, inmiddels hebben we is dat bedrijf in transitie en is het een jongveeopfokbedrijf.
3: Maar in ieder geval in de agrarische sector.
4: Ja, het is een agrarisch bedrijf, klopt.
3: Nu ervaren ondernemers toch wel vaak de regeldruk als lastig. Of net hoe je het wil zien. Het kan ook voor je werken natuurlijk als ondernemer. Wat heeft Europa voor u opgeleverd? Wat is het moment geweest dat u dacht van dit is wel iets waar ik iets mee moet op een of andere manier?
4: Vanuit de agrarische sector ben ik ook lang bestuurslid geweest bij LTO, de Land- en Tuinbouworganisatie. En van daaruit ook bij COPA COSECA. Want ik was voorzitter ook in Nederland van de Agrarische Commissie specifiek voor vrouwenbelangen. En dat deed ik ook bij COPA COSECA, de paraplu-organisatie van alle agrarische organisaties en coöperaties. Dus werkte ik veel hier in Brussel, ook met Europarlementariërs, om te zorgen voor goede wet en regelgeving. En toen dacht ik van heel veel basis van wetgeving komt hier uit Brussel. En daar kunnen vanuit het Europees Parlement worden natuurlijk die regels gestuurd. Kun je amendementen indienen. Als je het er niet mee eens bent, kun je als rapporteur richtlijnen opstellen. Dus ik dacht van als daar dingen aangepast moeten worden, dan moet het wel eerst in Brussel gebeuren. Dus dat was mijn motivatie en passie om te proberen om lid te worden van het Europese parlement.
3: Ja, dus eigenlijk zelf als het ware toch het heeft in handen nemen.
4: Ja, precies.
3: Ja. Ja. Hoe kijkt u dan naar de uitvoering? Hè? Want uiteindelijk is het natuurlijk zo, de wetten worden hier ontwikkeld en uiteindelijk naar de lidstaten gestuurd. Daar gaat Nederland op haar beurt weer mee aan de gang. Hoe heeft u gekeken naar de uitvoering van bepaalde wetten de afgelopen jaren bijvoorbeeld? Want de Europese wet is de basis, maar er komt altijd een top bovenop.
4: Nou, dat woord top erbovenop, daar lijkt Nederland wel heel erg uitzonderlijk goed in te zijn. Wat niet altijd in het belang is van ondernemers. Omdat Nederland heel vaak koppen op Europese wetgeving zet en dus nog extra regels bedenkt voor Nederland. En dat is ook wat we hier natuurlijk moeten proberen. Dat er een level playing field, noemen we dat dan, blijft tussen de ondernemingen in de verschillende landen. En dat we de wet en regelgeving zo sturen dat landen ook niet zo makkelijk meer koppen daarbovenop kunnen zetten. Dat landen ook echt rekening moeten houden met dat level playing field. Dat er dus gelijke regels zijn tussen de landen onderling.
3: Nou, dan kom je toch weer in het vaarwater van hoe autonoom is een lidstaat nog? En daar wordt natuurlijk veel over gediscussieerd, ook in de landelijke politiek.
4: Ja, dat is inderdaad altijd wel een beetje in strijd met elkaar. Van als je dat dus vrijlaat, dan zijn landen meer autonoom, maar dan kunnen de verschillen ook veel groter zijn. En dat is niet altijd in het belang van ondernemers. Maar aan de andere kant wil je natuurlijk ook niet dat alles helemaal strak gestuurd wordt vanuit Brussel, omdat elk land ook weer verschillend is. Dus ja, het is een balans vinden tussen die twee uitersten.
3: En hoe is dat nu als u praat met collega-ondernemers in de regio waar u vandaan komt? In één keer in deze vorm. Er kwam een andere Willemien naar huis, als het ware, toch?
4: Nou ja, wat dan natuurlijk veel meer krijgt is dat zij aangeven van nou, waar zitten knelpunten? Waar moet op ingezet worden? Maar ik zat voorheen ook al in de politiek. In Nederland dan, in de Provinciale Staten, Noord-Holland. Dus daar was het dan op dat niveau natuurlijk ook al aan de orde. Dat we daar regelgeving probeerden aangepast te krijgen als dat nodig was. Of nou, sowieso goede regelgeving uitwerken. Dus daar was het ook al zo dat ondernemers uit de regio ook bij mij kwamen met knelpunten of verzoeken. En dat blijft natuurlijk zo, maar dan nu op Europees niveau.
3: Precies, want toen was de weg naar Brussel al makkelijk te vinden. Of ging dat toch wel moeizaam vanuit zeg maar de provinciale staat?
4: Nou, het is wel zo dat veel subsidiestromen, ook voor de agrarische sector, maar ook voor andere soorten bedrijven, ook vanuit Europa via de provincies regionaal landen. Dus daar was, die stroom was toen ook al heel belangrijk. De subsidiestroom, maar ook de regelgeving natuurlijk.
3: Ja. Dat is wellicht voor een andere keer, maar het MFK komt er natuurlijk aan. Daar wordt aardig gekeken naar hoe die verdeling opnieuw wordt heringedeeld. Dat uit de cohesiefondsen gaat er wellicht meer weer naar de lidstaten.
4: Nou, alles gaat op zijn kop. En er worden 14 fondsen straks ook weer bij elkaar gevoegd in het nieuwe GLB, gemeenschappelijk landbouwbeleid. Alles gaat op zijn kop en wordt veranderd. Dus wij zijn nog volop bezig om te doorgronden van wat verandert er nou precies en waar zijn we het wel mee eens en waar niet. Dus daar er zijn wel onderdelen waar we absoluut amendementen op gaan indienen. Maar het is natuurlijk een heel lang proces. Het gaat hier zo dat niet alleen het Europees Parlement gaat over die wet en regelgeving, maar de commissie komt ergens mee. Ja. Het Europees Parlement kijkt ernaar, de Raad van Ministers kijkt ernaar. En dan gaat dat heen en weer tussen de drie machten. Dus midden in dat proces zitten we nu. En dan komt het ook nog in alle commissies. Wij hebben 24 commissies hier. En in heel veel van die commissies komt dat MFK terug. En iedereen wil daar wat over te zeggen hebben. Dus je kunt je wel voorstellen dat dat een enorm proces is met heel veel vergaderingen, heel veel belangen. En dat wij dan vooral vanuit het gezichtspunt van Nederland kijken. Van hoe gaat dat uitwerken in Nederland en wat is daar van belang?
3: En de ervaring uit het verleden heeft daar in ieder geval wellicht baat bij, toch?
4: Ja, absoluut. Ja.
3: Dan eventjes naar een opvolging hè, vanuit Tom Berendsen. Niet alles wat hij op dat moment deed toen hij zeg maar de Europese parlement verliet, heeft hij overgenomen. Onder andere wel de havenstrategie.
4: Ja, in principe heb ik alles van hem overgenomen. Zijn hele, alle commissies die hij deed en alle portefeuilles die hij had. Maar je kan je natuurlijk ook voorstellen dat hij zat hier al jarenlang en dat door de loop van de tijd sommige onderdelen zijn dan afgerond en spelen niet meer. En andere spelen nog wel. Ja. Maar die havenstrategie is heel actueel. Ja. Daar, Tom Berendsen heeft dat ingezet, dat er een havenstrategie moet komen. Nou heeft de commissie begin maart dit jaar, heeft de commissie daarop gereageerd met een voorstel voor een havenstrategie. Die ligt nu dus bij het Europees Parlement. En in september mogen wij daar weer op reageren. Dus ik doe nu heel veel werkbezoeken naar allerlei havens in Nederland. En ook in Polen ben ik geweest, in Gdansk, maar vooral in Nederland. Om te praten met mensen binnen de havens en bedrijven binnen de havens. Van wat vinden jullie van die strategie? Is dit werkbaar in de praktijk? Ontbreekt er nog iets? Dus wij zijn heel actief, ben ik met mijn team daarop bezig.
3: Wat is op dit moment de algemene tendens? Ik bedoel, in Rotterdam is gebleken, staan heel veel banen onder druk. Met name ook door de hoge energielasten. Komen we zo meteen natuurlijk op. Want er zijn veel partijen die vertrokken zijn uit de haven. Met name grote industriepartijen. Wat is daar de tendens op die moment?
4: Ja, dat heeft natuurlijk niet met de haven aan zich te maken, maar meer met de industriepolitiek en met inderdaad de hoge energiekosten. Dat bedrijven binnen Nederland het lastiger krijgen, omdat in andere landen de energiekosten soms lager zijn en de regels makkelijker. Dus dat bedrijven dan gaan verplaatsen naar andere landen.
3: Maar
4: dan,
3: dat zijn bedrijven die bijvoorbeeld in de Rotterdamse haven gezitteld zijn eigenlijk.
4: Ja, dus dat is wel een zorgelijke ontwikkeling. Want je kan je ook voorstellen dat die bedrijven allemaal linken hebben met elkaar in zo'n haven. En als er dan een paar weggaan, dat dat voor de andere bedrijven ook niet erg stimulerend is. Dus het is wel van belang dat we ook in Nederland onze industrie goed in de benen houden. Want het is ook zo dat we, als we geopolitiek kijken, dat we juist in deze tijd weerbaarder moeten zijn, ook als land en als Europa. En onze eigen spullen moeten kunnen maken. En dat we niet constant afhankelijk zijn van andere landen of van landen zoals China. Dat we gewoon ook echt zelf moeten zorgen dat we onze eigen broek kunnen ophouden en onze eigen spullen kunnen maken die we gebruiken willen.
3: Ja, dat is die strategische autonomie waar het eigenlijk over gaat. De industrie weer terugbrengen naar Europa. Wat heeft u bijvoorbeeld gezien aan verschillen tussen de haven in Gdansk en in Rotterdam, waar natuurlijk een heel groot deel van de containeroverslag in Chinese handen is?
4: Ja, dat is in Rotterdam. Is dat wel een beetje zorgelijk met die containers, dat 70% van de Chinese aandeelhouders is. Daar hebben we ook met mensen in de haven van Rotterdam over gesproken. Nou is het niet zo dat zij het grondgebied in eigendom hebben. Nederland is wel eigenaar van de grond waar de bedrijven op staan. Het is zo'n systeem dat we vanuit Nederland ook de bestuurslaag invloed hebben. Dus op dit moment is het nou niet zo dat het een gevaarlijke situatie is. Maar je wil toch wel zorgen dat je als land dat goed in de gaten kan houden en inzicht kan hebben dat niet te veel wordt opgekocht door Chinezen.
3: Het gaat om de
4: geleidelijkheid
3: eigenlijk, toch? Ja. Waar het mee gebeurd is. Het begon in de haven van Piraeus. Die werd overgenomen. Dat was een haven die economisch heel slecht ging. En langzaam maar zeker werd er steeds meer invloed eigenlijk uitgeoefend vanuit China.
4: Ja, en dan gaat het er wel om dat je moet kijken, de kritieke onderdelen in een haven, dat je die absoluut niet uit handen geeft. En dat in Rotterdam is dat ook nog zo. Maar in Piraeus is bijvoorbeeld de hele haven opgekocht met alles, met het grondgebied, 100% alles. Dus dat is wel echt anders dan de haven van Rotterdam. Maar we moeten daar wel alert op zijn. En daar regels voor stellen, vinden wij. Dus ook, en dan wel vanuit Europa. Want als je dat alleen in Nederland doet, dan gaan natuurlijk die bedrijven naar België, Duitsland, andere havens, als je alleen Nederlandse regelgeving zou hebben. Dus wij willen echt Europese regelgeving, dat het echt een Europees level playing field is. Ja, en dat je niet zo'n waterbed effect krijgt, dat mensen of bedrijven makkelijker naar andere havens gaan.
3: Exact. En die strategie, wat moet dat uiteindelijk straks gaan bewerkstelligen?
4: Nou, dat je dus, kijk, we gaan niet zeggen van het mag helemaal niks in buitenlandse handel zijn, maar een beperkt deel, dat je daar percentages voor gaat vaststellen, om te zorgen dat je dus als Nederland genoeg zeggenschap houdt ook in die havens. Want die worden echt steeds belangrijker. We hebben het nu hier ook veel over dual use, noemen we dat. Dat ook dus defensie gebruik moet kunnen maken van havens in noodgevallen. Dat ze daar ook dan iets over te zeggen moeten hebben. Dus dat wordt ook steeds belangrijker naar de toekomst toe. Dat de Nederlandse en de Nederlandse overheid daar ook allemaal regels en maatregelen voor gaat treffen. En dat moet wel kunnen. Dat moet wel mogelijk zijn.
3: Nu kan ik me voorstellen, Gdansk ligt natuurlijk veel dichter bij Oekraïne. Dus ook weer dichter bij Rusland. Dat daar een andere discussie loopt op dit moment dan bijvoorbeeld in de Rotterdamse haven. En met name om de vitale infrastructuur die daar weer dichter bij Rusland ligt. Dus wellicht ook een groter risico vormt.
4: Ja, daar zijn ze wel alert daarop hoor. En er is daar ook, dat is niet in Gdansk, maar een haven daar vlakbij, waar ook een deeltje in eigendom is van Chinese handen. Waar ook wel problemen waren met laden en lossen van militair materieel vanuit Amerika. Dus dat was wel een wake-up call van, nou, zorg wel dat je als land zelf zeggenschap houdt over je havens en dat soort onderdelen daarvan.
3: Wanneer moeten havens in Europa daar iets van gaan merken, van die havenstrategie? Daar wordt al heel veel jaren over gesproken. Wanneer moet dat effectief gaan worden? Want uiteindelijk, de Chinezen gaan ook gewoon door natuurlijk.
4: Nou, is het ook nog zo dat het een strategie is? Het woord zegt het al. Wij willen ook graag dat er wetgeving komt. Want dan zijn landen pas echt verplicht om het te implementeren. Dus er zijn ook andere documenten waarin we onderdelen dan wetgevend kunnen maken. En in een strategie kan dat natuurlijk niet. Maar een strategie is wel...
3: Maar geeft richting.
4: Geeft richting. En dan landt het ook weer in andere documenten.
3: Maar dus...
4: Dus bijvoorbeeld militaire mobiliteit. Dat is een van de documenten die wel wetgevend is. En daar kunnen we dan ook weer dat foreign ownership, dus het eigenaarschap van buiten de Europese Unie, kun je daar wettelijk in regelen, wat in een strategie weer niet kan. Dus die strategie is de visiedocument naar de toekomst. En in andere documenten komt ook wetgeving.
3: Maar dus vandaar ook eigenlijk die vraag van, ja, dan is de strategie er. Maar dan zijn we natuurlijk nog niet aan het uitvoeren. Dus hoe snel kan dat gaan? Voordat daadwerkelijk er ook wetgeving komt waardoor er geacteerd kan worden.
4: Nou, als je het dus in andere documenten doet, waar die op dit moment vastgesteld worden en wetgevend zijn, kan het snel. Maar dus dan moet je wel allemaal dus de wegen vinden om dat goed ingepast te krijgen. In Europa duurt altijd alles wel een beetje langs. Wat ik net ook al zei, omdat die drie machthebbers daar zitten. Niet alleen het parlement, maar ook de commissie en ook de raad van ministers. En dat allemaal steeds weer langs al die drie machthebbers moet gaan om uiteindelijk echt definitief te worden. En dan moet het nog geïmplementeerd worden in de verschillende landen.
3: Het beeld van dat in Europa altijd alles langzaam gaat. Is dat nog steeds helemaal 100% actueel? Of is het ook wel zo dat Europa steeds daar krachtiger aan het worden is?
4: Ik moet eerlijk zeggen, ik zit hier sinds 3 maart. Dus ik kan de vergelijking niet zo goed maken met het verleden. Nee. Maar ik denk ook dat dat per onderdeel wel verschilt. Kijk, als er echt iets heel hard nodig is, ook in geopolitiek opzicht, met landen om ons heen, dan kan het denk ik wel soms wat sneller als dat dat minder prioriteit hebt. Maar exacte voorbeelden daarvan heb ik nu niet.
3: Nee, snap ik. Zullen we gaan naar iets wat echt wel... Het speelt overigens in heel Europa, maar wat in Nederland wel echt heel erg duidelijk in het nieuws gekomen is. In Utrecht hebben ze netcongestie per 1 juli. Is er geen nieuwe aansluiting meer mogelijk. Totaalplaatje, ongeveer zo'n 14.000 bedrijven in Nederland staan in de wachtrij voor een nieuwe aansluiting. Het gaat hier over het oplossen van netcongestieprobleem. Daar wordt hier en daar veel gesproken over hoe kan je slim bijvoorbeeld met elkaar stroom afnemen. Dan heb je het met name over industriegebieden, bedrijventerreinen. Maar de Europese Commissie is toch van plan om iets anders te gaan doen. En dat is met name dus door middel van de grid package. Hè? En dat heeft ook weer te maken met dat daar goed gelobbyd is door Nederlandse bedrijven als Tennet.
4: Ja, kijk, wat voor ons belangrijk is in die grid package is dat er de mogelijkheid komt om in Nederland uitzondering te krijgen van stikstofregels voor tijdens de bouw. Want waar het dus stuk loopt is dat er dingen gebouwd moeten worden en leidingen en kabels aangelegd moeten worden. Er moet van alles gebeuren om dat dus meer energie op te wekken en het sneller overal naartoe te krijgen. Maar omdat wij dus dat stikstofslot hebben op veel gebieden, mag soms die bouw niet eens plaatsvinden. Dus nu hebben wij dus in die grid package een amendement gekregen dat tijdens de bouwfase tijdelijk meer stikstofemissie mag plaatsvinden, omdat na de bouwfase de emissie van stikstof enorm gaat dalen. Dus dat is een uitzonderingsmogelijkheid.
3: Ja.
4: Ja, die we er waarschijnlijk dus wel definitief doorheen gaan krijgen. Dus dat is één van de oplossingen waardoor er meer gebouwd en aangelegd kan worden, waardoor alles versnelt. Maar die hele grid package vanuit de Europese Commissie, daar zitten nog veel meer onderdelen in. Dus die versnelling, ook over grenzen heen. Het is een compleet pakket wat een versnelling moet gaan realiseren voor energieaansluiting voor heel veel huishoudens, maar ook bedrijven die nu problemen ondervinden. Ja,
3: het tastbare voorbeeld is bijvoorbeeld het Wind op Zee project in Nederland, waar alle windmolens staan. Waar dat neerkomt eigenlijk is dat straks daar de energie ook naar andere landen kan doorvloeien. En bijvoorbeeld in Zuid-Europa de zonnepanelen weer zorgen voor meer energie. Dat is eigenlijk het idee, hè? Eén stroomnet als het ware.
4: Ja, dat het over grenzen heen transporteren van energie veel makkelijker wordt dan het nu is.
3: En daar is nog veel voor nodig. Maar laten we eerst even kijken naar wat Nederland eraan heeft. Dat het betekent dat er heel veel vlot getrokken kan worden.
4: Ja, dat is natuurlijk uiteindelijk het doel. En de versnelling die daarin zit. En er is bijvoorbeeld ook een onderdeel dat de vergunningverlening sowieso veel makkelijker moet gaan. Maar je kan je ook voorstellen, waar we het net ook al over hadden, dat het per land nu verschillend is en dat die regelgeving ook weer per land moet geïmplementeerd worden. Die versnelling per land moet geïmplementeerd worden. Dus dat is, wij drukken daar enorm op en we willen dat enorm versnellen. Maar het moet in de landen moeten de regeringen ook wel meewerken natuurlijk om het ook echt snel te implementeren.
3: Ja, en wat is uw beeld? Gaat dat lukken in Nederland?
4: Nou, ik denk dat de Nederlandse overheid het belang daar ook wel enorm van inziet. En dat ze daar ook absoluut die versnelling wel ook in Nederland voor elkaar willen krijgen.
3: Nu gaat er waarschijnlijk qua infrastructuur gaat er veel aangelegd worden in agrarische gebieden. En ik ken een voorbeeld van een aantal jaren geleden dat ik met een boer sprak. Hij had heel veel zonnepanelen op zijn erf staan. Wilde die heel graag op de daken leggen. Zodat hij het dorp waar hij naast woonde kon voorzien volledig van stroom. Alleen dat stukje vanuit het erf naar het dorp, dat moest hij zelf gaan bekostigen. Is daar ook over gesproken om te kijken hoe je op een toch makkelijkere manier dit soort eigenlijk energieopwekkers ook kan helpen, zodat zij daadwerkelijk kunnen bijdragen aan het stroomnet?
4: Ja, dat specifieke voorbeeld ken ik niet. Maar natuurlijk, die hele aanleg van leidingen en kabels, die zit ook in die grids package. En die hoort er absoluut ook bij. Want het is natuurlijk een soort, je moet je voorstellen als een soort opstopping, dat er files ontstaan. Of er is ergens veel te veel stroom. Of het komt ergens niet, omdat er een opstopping zit. Dus je hebt die aanleg van extra kabels en leidingen nodig. En dat zit er dus ook in.
3: Nu kan ik me ook voorstellen dat, dat boeren aan de ene kant willen ze graag verduurzamen. En de andere kant kan het dus zijn dat op hun land straks veel werkzaamheden gaan plaatsvinden. Hoe wordt daar naar gekeken?
4: Ja, vanuit Noord-Holland weet ik nog wel dat een enorm moeilijk proces is. Want niemand wil eigenlijk die leidingen en die graafwerkzaamheden op zijn land hebben. Maar het is niet alleen agrarisch land. Het is ook langs woonwijken. Het is door natuurgebieden. Maar uiteindelijk zal het ergens aangelegd moeten worden. Dus die stroom die vanuit zee komt, die aanlanding moet ergens. En die stroom moet naar hoofdnetwerken toe. Dus we ontkomen daar niet aan. Nee. En in Nederland is men nu bezig om de juiste tracés in kaart te brengen en vast te leggen. Maar dat is een ingewikkeld proces.
3: Ja, en dat is natuurlijk ook waar je mee te maken hebt. Je hebt toch ook te maken met vergunningen of eventueel met tegenstanders hiervan. Als je de provincie Utrecht bekijkt, daar heb je geen enkele tegenstander, denk ik. Althans, als het gaat om ondernemers en gedupeerden die nu niet extra aansluiten. Sluiting kunnen krijgen. Welk recht hebben grondhebbers nu dan straks?
4: Ja, dat kan ik niet helemaal. Dat is niet mijn specialiteit. Omdat nee, precies maar, niet maar natuurlijk zijn er hebben ze recht op van allerlei dingen. Zo zou compensatievergoeding en tijd dat daar gegraven wordt en leidingen worden neergelegd. Nou, dan kunnen ze daar geen producten neerzetten. Dus daarvoor compensatie. Maar ook als zo'n leiding door jouw land loopt. Ja, dan moet je altijd toegang geven tot de diensten als daar iets aan de hand is. Dus daar zijn allemaal compensaties en regelingen voor. En dat gaat nu voor heel veel mensen gelden. Dus dat je kan je voorstellen dat het daarover ook onderhandeld wordt tussen de belanghebbenden en de overheden.
3: Ja, en iedereen is natuurlijk volgens mij ook wel bewust van het feit dat er gewoon echt iets moet gaan gebeuren voor de komende jaren.
4: Ja, maar je hebt wel vaak wel het idee not in my backyard. Iedereen Precies. wil het wel, maar als het in je achtertuin is, dan willen ze het liever niet.
3: Nu speelt dit. Er is veel gelobbyd vanuit Nederland. Dus dat is op zich gelukt. De commissie wil hier ook werk van maken. Wanneer moeten we hier iets van gaan merken? Want eigenlijk kunnen we natuurlijk niet wachten.
4: Nee, en wat er nu natuurlijk in Nederland gebeurt is overal waar wel mogelijkheden zijn, worden al zaken aangelegd, worden al zonnepanelen neergelegd, wordt al windenergie opgewekt en worden al nieuwe leidingen gelegd. Dus het gaat wel door, maar die grids package zorgt voor versnelling en voor gemakkelijk maken van de processen. En ook dat dus de subsidiestromen die vanuit Europa komen, dat die ook in Nederland goed gebruikt kunnen worden en dat die regelgeving goed geïmplementeerd wordt. Maar dat moet dus over heel veel schakels gaan. En je kan je voorstellen dat het niet alleen de nationale overheid, maar ook de provincies en ook de gemeentes daar weer bij betrokken zijn. Dus het is een samenspel van heel veel overheden bij elkaar.
3: Ja, kunnen zij vast eigenlijk parallel aan wat er hier plaatsvindt ook voorbereidingen treffen?
4: Ja, want dat zie je natuurlijk met die aanlandingsplicht en die tracés ontwikkelen. Dat is volop gaande in de provincies nu.
3: Dank u wel.
2: Tot zover deze aflevering van Trending. En dat was deels vanuit Brussel, deels vanuit Straatsburg. Wil je andere onderwerpen die ook met Nederland natuurlijk te maken hebben en Europese Unie terugluisteren? Kijk dan op onze website newbusinessradio.nl/trending. Daar staan de andere uitzendingen ook over. We blijven natuurlijk op de hoogte houden van al die ontwikkelingen die spelen onder ondernemerschap, wetgeving en Nederland en Europa. Bedankt voor het luisteren voor nu. Graag tot de volgende keer. Tot de volgende Trending.
0: Dit is New Business Radio.
5: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio. Manutan,
9: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
11: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
11: Newsflash.
2: De duurzame energieleveranciers Omnieuw Energie en Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
10: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
2: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
12: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
13: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: New Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: AI is niet langer een toekomstvisie, maar een dagelijkse realiteit. En toch stuiten veel bedrijven op dezelfde fundamentele vraag. Hoe omarm je deze technologie op een veilige en schaalbare manier? Het gaat namelijk om veel meer dan techniek alleen. Het gaat om betrouwbare data, de juiste infrastructuur en bovenal verandering in de bedrijfscultuur. Vandaag praten we over de weg naar een volwaardige AI factory. Dat zeg ik overigens wel tussen aanhalingstekens. Hoe neem je nou een organisatie aan de hand? Voorkom je shadow AI, dus dat medewerkers gaan experimenteren, en zorg je dat investeringen ook echt rendement opleveren? Ik ga hierover praten met Isabel Mol, CEO voor de Benelux bij Dell Technologies. Met haar gaan we natuurlijk spreken over hoe je AI nu succesvol kan implementeren van werkvloer tot aan het datacenter.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.
2: Isabel, van harte welkom.
3: Dankjewel.
2: Ja, we gaan het over een onderwerp hebben wat eigenlijk je continu overal tegenkomt. De ontwikkeling van AI en ook hoe het door bedrijven omarmd wordt. Er zijn heel veel uitdagingen eigenlijk, want er zijn zoveel mogelijkheden met AI. Alleen, ja, hoe omarmen bedrijven dat? Dell kennen we vaak van de desktop of van de laptops. Maar daar is natuurlijk veel meer wat jullie doen, hè?
3: Ja, kijk, uiteindelijk als je kijkt naar Dell Technologies, het is ook niet meer alleen Dell. We hebben natuurlijk ook een aantal overnames gedaan in het verleden en dat maakt nu Dell Technologies. En dan helpen we de klant dus niet alleen op met de werkplek en de hele transformatie van de workforce, maar ook van edge locatie tot aan wat is er nodig om een krachtig datacenter en multicloud omgevingen te bouwen. En daarnaast zorgen wij er dan voor dat je data eigenlijk overal veilig, snel, betrouwbaar beschikbaar is. Dus uiteindelijk kan dat alleen als je hele goede cybersecurity oplossingen dan kan bieden. Wat we doen, backup recovery en dataprotectie. En als we dan even terugkomen op jouw onderwerp, waar jij mij eigenlijk voor belde, dan zie je dat we een heel AI-platform bieden. Want dat past natuurlijk heel mooi in het vakgebied waar wij in zitten. Stel nou voor dat de workload AI is. Hoe bouw je dan eigenlijk het fundament, de infrastructuur, om echt een heel mooi AI-platform neer te zetten? Wij noemen het de Dell AI Factory.
2: Mm-hmm.
3: En daarmee kan je eigenlijk een dusdanige mogelijkheid bieden aan klanten om ja, hun eigen AI, Gen AI oplossingen te bouwen en te beheren en op te draaien en te schalen. Op een manier dat niet alleen vandaag helpt, maar ook in ze helpt naar de toekomst toe. Dus ook meedenkend in als je weet dat het niet de eerste en de laatste AI-oplossing is die je bouwt, want daar gaat het natuurlijk nu volledig over.
2: Ja.
3: Hoe zorg ik ervoor dat het dan ook mee kan schalen met wat ik aan het doen ben? Dus dat zijn de dingen. Dus van edge tot aan cloud, van je eigen omgeving waar je elke dag op werkt, je werkplek, tot aan de grote datacenters, tot aan hyperscalers en neoclouds aan toe.
2: Zou je daarbij kunnen zeggen dat je bedrijven eigenlijk aan de hand neemt in de ontwikkeling op het gebied van AI en het ook het toepasbaar maken van AI binnen bedrijfsvoering?
3: Ja, eigenlijk doen wij dat. Kijk, en mensen praten vanuit de organisatie waar wij natuurlijk met name de binding mee hebben, of het nou enterprise of public of de kleinere organisaties zijn. Met name over wat ze willen doen met AI. Maar ja, je kan het niet beginnen inderdaad. Daarvoor moet je eigenlijk een beetje aan de hand worden meegenomen. Wat heb ik dan nodig om überhaupt die learning modellen neer te zetten of die generative AI toepassingen te kunnen draaien of mee te kunnen bewegen op mijn business? En daar moet IT echt wat voor gaan doen. En dat is precies waar wij de IT-organisatie aan de hand meenemen. Hoe pak je dat dan aan en kun je leveren wat de business van jou verwacht?
2: Ja, als we nu even naar de praktijk vertalen, hè, toepassen van AI. Daar zijn vaak wel discussies over de betrouwbaarheid van AI. Noem bijvoorbeeld rapportagestukken bij accountants en dergelijke. Daarvan zegt men nu nog steeds van het is eigenlijk te onbetrouwbaar nog om daar dat allemaal te automatiseren. Maar nu weten we inmiddels dat daar aan de hand van voorbeelden ook weer ontwikkelingen zijn.
4: Ja, die toch een betrouwbaar model laten zien eigenlijk. Hè?
3: Als je kijkt naar de ontwikkeling van AI en dan een heel mooi onderwerp betrouwbaarheid en de uitdaging die we daar hadden, zie je dat we inmiddels veel geleerd hebben over één, hoe je de governance moet doen. Dat je heel goed moet weten of je datasets correct zijn en dat je ze schoon houdt. En het derde is dat het model je continu moet leren en trainen. En wat je nu dus ziet in hele mooie voorbeelden, de gezondheidszorg was natuurlijk al heel vroeg met AI. Hè. Dat denk bijvoorbeeld aan diagnose stellen op basis van in oncologie met MRI-scanners. Maar je ziet dat we al veel beter meer diagnoses kunnen stellen, veel minder misses hebben. En dat zit inderdaad onder andere op radiologie en pathologie. We hebben de modellen op veel grotere sets kunnen trainen en veel langer. Je ziet het ook in de industrie op logistiek. Dus veel meer voorspellend onderhoud. Maar ook bijvoorbeeld bij onszelf thuis. Als je kijkt, bij Dell Technologies hebben wij 4 kritische processen gepakt. En door het model A goed te trainen, zelfgebruik. Tweede, hoe zorgen we ervoor dat als de dataset nog niet correct is, wat halen we eruit en waar zorgen we ervoor dat die scherper wordt? Dus door feedback zie je nu dat mensen echt zo goed kunnen vertrouwen op de tools die ze hebben gekregen. Dat je dataset groot genoeg is. Structureel traint, dat je het goed controleert, je governance erop goed is en dat je niet ook naar het vertrouwen gaat dat het goed is. Dat hebben we natuurlijk in het begin gezien toen net generative AI opkwam vanuit de consument. Het was natuurlijk heel leuk om te zien wat het kon. De bedrijven gingen daar vrij makkelijk in mee, maar hadden nog niet door dat het wel degelijk ook aankomt op een stukje verantwoordelijkheid, controleren wat je terugkrijgt. Begrijpen welke datasets erachter zitten en ook begrijpen wat het product wel en niet kan. Wat kan generative AI voor jou betekenen? Wat is ChatGPT? Is het inderdaad een intelligent product of niet? Dat is het natuurlijk niet. Het is een getraind product die voor jou teksten op een nieuwe manier op basis van je prompt maakt. Maar zet eigenlijk, als je het heel plat slaat, woorden achter elkaar gebaseerd op de training die van je gehad heeft. En dat zegt dus iets over de context dat het product niet begrijpt. En als je dat maar goed snapt, dan kun je dus steeds meer gaan vertrouwen op AI. Want je weet wat het wel, maar je weet ook wat het nog niet kan. Of wat je het moet doen, dat het wel kan.
4: Ja, en dit is vooral denk ik ook bekend bij de early adopters. En waarschijnlijk ook bij de IT-technici. Ja. Maar dan is het uiteindelijk de eindgebruiker, hè, het personeel van bedrijven, die dit ook moet begrijpen. Hoe zie je die ontwikkeling? Want dat is natuurlijk het afgelopen jaar, hè, is men ook gaan zoeken. Dan wordt wel eens gesproken over shadow AI. Op het moment dat het bedrijf het niet voldoende omarmt, zie je dat medewerkers zelf soms uit nieuwsgierigheid ook aan het experimenteren gaan. Hoe zie je dat de komende periode zich ontwikkelen?
3: Ja, wat ik wel zie is dat als je als organisatie het niet voldoende biedt, dan gaat met net als met elke andere tool. Dat was vroeger met Google Apps en je hebt het met Dropbox gehad. Je hebt het met heel veel verschillende eigen tools die je eigenlijk als consument al thuis hebt en waarvan ik dat wil ik ook op mijn werk gebruiken. Zie je dat bij ChatGPT ook. Mensen gaan het dan zelf gebruiken ongemanaged, dus niet beheerd. En dan kunnen er een paar dingen gebeuren. 1, ze gaan dingen van het bedrijf als informatie op een openbaar model gooien, op een large language model, waardoor je eigenlijk ook data deelt, eigenlijk met de wijde wereld. En daarmee kan je ook data breaches krijgen. Dus dat mag je nooit doen, want die data wordt niet weggegooid, die blijft daar. En iemand anders die een vraag stelt, krijgt dus de data van jouw bedrijf terug. Dat is wat we leren en dat is wat ze niet kunnen doen. En dat betekent dus dat je vanuit een organisatie veel strategisch moet kijken. Wat ga ik met AI doen? Wanneer start ik en wie heeft het meeste nodig? Hè? Wie heeft daar het meeste voordeel aan? Dat hij eigenlijk meer leven in zijn dag krijgt of veel meer impact kan maken. En wat bied ik die persoon dan? Waardoor de tool die je de persoon geeft ook altijd beter is dan het eigen initiatief dat iemand zou hebben om dan zelf wat op te gaan zoeken. Dus als je dan werkt met de data van de organisatie zelf, het is een veilige omgeving, het is betrouwbare tool, het is genoeg getraind. En het zit op een werkgebied waar ook de behoefte echt zit. Want als je iemand een tool geeft waarvan hij denkt, ja, het is leuk dat ik het heb, maar ik weet niet echt wat ik ermee moet en wanneer ik het nou eens ga gebruiken en krijg nog niet terug wat ik wil. Dat zie je eigenlijk in de hele brede co-pilot adoptie, als die niet voldoende geïnitieerd wordt vanuit welk proces gaan we het gauw echt inzetten en wat levert het de medewerker dan op. Dan wordt het ook weer net zoveel niet gebruikt. En heeft het bedrijf het idee dat ze veel in IT hebben geïnvesteerd, maar de voordelen er nog niet uitzien.
4: Precies.
3: Dus en niet investeren is geen optie. Nee. Maar investeren zonder begeleiding is ook geen optie.
4: Nee, en dat is natuurlijk inderdaad het discussiepunt van hoe kan je nu op korte termijn al toonbaar maken dat die investeringen eruit komen? Of heb je toch te maken met een langetermijn investering? Hoe moet je dat aanvliegen als bedrijf?
3: Ja. Dan pak ik terug hoe wij het zelf doen. Kijk, wij hebben gekeken naar onze eigen organisatie en onze organisatie om eigenlijk te leveren waar ik mee begon. Hebben wij natuurlijk een aantal businessprocessen, van het bouwen van de producten of het ontwikkelen van de producten, de supply chain die erachter zit, de salesorganisatie, de supportorganisatie, de serviceorganisatie. Wat zijn dan kritische processen waarin je eigenlijk weet, daar zit heel veel werk in, wat of veel tijd kost, repetitief is, waar fouten gemaakt kunnen worden als je niet alle informatie op tijd hebt, of waardoor het heel veel tijd gaat kosten. En daarin hebben we echt door goed onderzoek 4 pilots bedacht. Eentje in de supply chain, eentje in de ontwikkeling van het product, eentje in support en eentje in sales. En toen hebben we daar gekeken waar het de meeste tijd in dat proces zit, wat je eigenlijk wil teruggeven aan de medewerker. 1, door dat product te geven, maar waardoor het ook leuk wordt om het te gaan gebruiken. Maar 2, dat je dus tijd meekrijgt, als bijvoorbeeld in sales, tijd met klant. En ga je met die 4 dingen beginnen, dus niet op alle gebieden tegelijk, maar kies nou eens een paar domeinen. En ga dan heel gericht kijken wat werkt wel, wat werkt niet. Dan ben je in staat werkelijk dat voordeel te halen. Maar zie je dat voordeel dan overnight? Nee, want je moet, het valt of staat niet met de technologische implementatie. Het staat er ook mee dat je een cultuurverandering moet halen. Want er is niks zo lastig als in een cultuur waar iemand het altijd al zo gedaan heeft, dat hij nou zijn werk anders moet doen. Ook al kan je alleszins voorstellen dat het helpt, dan nog steeds wil dat nog niet zeggen dat iemand het ook gaat gebruiken. Dus de team betrekken en daarin heel goed weten hoe je het vanuit elke leider en vanuit elke cultuur in elk land goed embed. Dat gaat je helpen om het eigenlijk een succes te maken. Dus je begint bij je proces, dan kijk je echt vanuit de techniek waar zou je het dan doen en hoe implementeer je dat dan. En de derde is hoe zorg ik ervoor dat het in de cultuur echt langzamerhand steeds sterker gaat worden. En in welke stapjes werk je dan? En dan ga je het voordeel pas pakken. Maar dat is heavy lifting, kan ik vertellen. Want ook voor ons, wij moeten voornamelijk om de mensen allemaal dat te zien. Want ze zien het niet altijd direct. Moet je ze elke dag weer inspireren, helpen, voorbeelden geven. Het zelf voordoen. En ook blijven controleren of mensen echt hun werkproces veranderen. Dat ze het anders aanpakken op een dag.
4: En dat is natuurlijk niks zo moeilijk als menselijk gedrag veranderen. Dat is natuurlijk een feit. Je had het net al heel vaak over datasets. Dat is nog steeds wel waar het allemaal begint om AI op een goede manier toe te passen, toch?
3: Ja.
4: Die datasets op orde hebben.
3: Klopt. En als je kijkt naar een dataset, is het meestal ook niet 1 dataset. Je hebt namelijk in je organisatie, en het maakt niet uit welke, maar met name ook de data-intensieve organisatie, heb je zo ontzettend veel datasets vanuit allerlei verschillende applicaties. En meestal als je nu eigenlijk kijkt naar wat iemand nodig heeft in het proces, hebben ze eigenlijk veel meer, laten we zeggen, datasets nodig dan die ene binnen die ene applicatie. Je wilt dingen samenvoegen. Dus dat is lastig. Het tweede wat lastig is dat elke dataset met verschillende type data ook verschillende regels heeft. Want dan komt het erop aan, ja, maar nu gaat klantdata op een bepaalde manier gebruiken. En kan dat dan wel op die manier? Dus hoe raak ik dan bijvoorbeeld niet in een privacyproblematiek? Of hoe zorg ik ervoor dat ik wel de data gebruik waarvoor het bedoeld was? Dus dat zit er ook achter. En het derde is, ook al zou ik al die datasets gebruiken, zijn ze allemaal even bruikbaar? Of hebben wij over de loop van de tijd wel heel veel data bewaard en nooit veel gedaan aan data lifecycle management? Precies. Want soms kun je dingen ook natuurlijk gewoon weggooien. En daar zijn we gewoon als mens niet goed in. Dat doen we thuis al niet. Dat doe je in je mailbox al niet. En waar zit nou heel veel data? Is natuurlijk in de ongestructureerde informatie. Ja. En in die ongestructureerde dataset, daar zit ook de meeste rommel. En omdat we altijd wel denken, ja, maar misschien zit er toch iets goeds tussen. Ja, dat is de vraag.
4: Dat zijn eigenlijk hele praktische tips vanuit het huis bekeken. Dat vind ik een hele mooie overigens. Maar met andere woorden, voor de komende periode, en dan hebben we voor die uitdagingen die er zijn, dus hou die balans eigenlijk in de gaten, zeg je, tussen innovatie, compliance en ook de groei die uiteindelijk aan het einde van de rit AI zeker gaat brengen.
3: Ja, klopt. En er is ook nog een andere reden om het te doen. Want je kan, als ik het heb over de governance en ik heb het over de compliance, dan automatisch raak je ook een ander ding. En dat is sustainability. En daarmee ook gelijk kosten. Want hoe meer data je bewaart, als een prompt, dus met een aantal tokens, hoe meer data het moet raken en bewerken of regelen en weer je terugschrijft, hoe meer energie je verbruikt, hoe meer storage je bewaart, hoe meer onzuiver je originele dataset wordt. Maar op het moment dat je meer storage bewaart, meer rekenkracht nodig hebt om de token uit te voeren, noem het allemaal maar op, dan betekent dus ook dat met het energieverbruik je minder sustainable bent, maar ook veel meer kosten gaat maken die misschien niet nodig zijn. Dus ja. Er zit wel degelijk je moet wel degelijk nadenken, ja, ik ga veel met AI doen, dat gaat maar meer IT kosten. Daar ga ik ook wat voor terugkrijgen. Maar je kan, als je het niet beheerst en de beheer goed voor elkaar hebt op je governance, je datasets, je lifecycle management, de keuze die je maakt, wel degelijk in hele hoge kosten belanden, waarin je achteraf denkt, nou, misschien was dat ook niet zo handig, misschien hadden we dit anders moeten aanpakken. Dan kan je beter aan de voorkant denken.
4: Precies, nou, dat zijn hele praktische tips. En daarbij weer terugkomen tot het platform wat jullie ontwikkeld hebben. Dat zou dus een goede leidraad kunnen zijn om die AI te omarmen.
3: Ja, want wij hebben eigenlijk, als je al in een hele kleine setup begint en je hebt een stukje infrastructuur nodig, dan kan je natuurlijk, je kan dingen in de cloud oppakken, maar wat ik net al zei, je hebt soms al je datasets on-premise staan. En je wil die datasets misschien niet in de cloud zetten. Zeker nu niet met geopolitiek, soevereiniteit die als discussie speelt. We kennen allemaal de risico's die we nu misschien ook al dagelijks net zoveel in het nieuws horen als wat gaan we met AI doen. Ja, op dat moment is het wel fijn dat je iemand je kan helpen met een soort van basisconcept, noem het een blauwdruk, klein begin, waarbij je zegt, oké, dit heb ik hoef niet opnieuw te beginnen, maar ik heb wel een soort van setup die ik vanuit klein kan beginnen met daar de juiste servercapaciteit in gaan bezitten op de AI-vormen die je wil gaan gebruiken, waar de storage al goed geregeld is, waarin je eigenlijk je netwerkcomponent op de juiste manier hebt ingericht en die ook kan passen bij de infrastructuur die je hebt staan. Want vandaag gooi je natuurlijk niet alles over de schutting heen, want je hebt een infrastructuur staan, daar zit nu soms wat legacy in. Daarin heb je soms te maken met het feit dat je dat morgen niet kan uitfaseren. En aan de andere kant moet je nu een AI-infrastructuur neerzetten. Hoe kan dat met elkaar passen zonder dat je het kind met het badwater weggooit?
4: Ja,
3: en dan is het fijn dat je in een kleine setup kan beginnen, maar dat je ook in staat bent om het in de context van wat je al hebt goed te leiden.
4: Ik denk dat we heel veel stof hebben gehoord tot nadenken en ook inzichten hebben kunnen krijgen. Mag ik je danken voor nu? Isabel Mol voor de Benelux, CEO bij Dell Technologies.
3: Dankjewel, hartstikke leuk.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet...
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Een ruime meerderheid van ondernemers is ontevreden over het kabinet Jetten. In een peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
8: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Kwaliteit is de vijand van veiligheid. Cybersecurity is een cruciaal onderwerp voor organisaties. Maar hoe zorg je ervoor dat je niet continu pleisters aan het plakken bent, maar structureel voor verbetering zorgt op fysiek en cybersecurity gebied? Tessorion helpt organisaties duurzaam te groeien in cybervolwassenheid. Ze maken organisaties niet alleen veiliger, maar brengen organisaties ook bestuurlijk in controle en maken ze operationeel veerkrachtig. Nou, hoe werk je nou aan cybervolwassenheid? Hoe kun je cyberveiligheid, fysieke beveiliging en menselijke weerbaarheid integraal combineren? En wat kunnen we verwachten voor de toekomst als het om cybersecurity gaat? Ik ben Martine Houwert en mijn gasten zijn Erik van Gent en Erik de Jong, beide van Tessorion.
1: Let's Talk Business, Martine Houwert.
0: Ja, Erik en Erik, van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn. We gaan natuurlijk met elkaar in gesprek over cybersecurity. Jullie zitten beide al heel lang in het vak. We hebben heel veel met elkaar te delen. Maar eerst eventjes, Tessorion, Erik. Jullie heten natuurlijk beide Erik.
2: Mooi, hè?
0: Hoe zou je het zelf omschrijven? Wat doen jullie echt precies als bedrijf?
2: Wij beschermen onze klanten tegen spionnen en criminelen, zeg ik altijd. Daar zijn er heel veel van. Die zitten overal in de wereld. Als je aan internet hangt, dan moet je ook met de hele wereld rekening houden. Dus daar helpen we onze klanten bij om te zorgen dat ze die buiten de deur houden. Mochten ze een keer binnenkomen, dat we heel snel reageren en de impact van een incident klein houden.
0: Ja, zo snel mogelijk reageren, maar ook zo goed mogelijk voorbereid zijn.
2: Ja, voorbereid zijn op als echt een keer de vlam in de pan slaat. Ja.
0: Ja. Andere Erik.
3: Ja.
0: Het is natuurlijk altijd leuk, hè? Erik, jij bent CEO van Tessorion.
3: Ja.
0: Dat doe je niet zo heel erg lang, maar je zit al wel heel lang in het vak.
3: Ja, nou, ik heb sinds 1994 ben ik wel bezig met informatiebeveiliging, heette dat toen nog. Nu is het cybersecurity.
0: Ja.
3: Dus door nog andere dingen gedaan. Dus ik ben nu 57. Ik vind het hartstikke mooi om dat nu weer te gaan doen. Na een maand of vijf of zo nu in de rol. Heel erg.

0: natuurlijk wel dat in vergelijking met 1994 en nu dat de zaken wel wat veranderd zijn.
1: Nogal, hè?
0: Nou.
1: Ja. Ja, dat is echt een hele revolutie eigenlijk, die we doormaken. En helemaal nu met alle ontwikkelingen die er gaande zijn natuurlijk ook.
0: Ja, absoluut.
1: Als we kijken, je stipt dat al aan, 38.000 mensen die jullie hebben, organisaties die jullie hebben kunnen helpen?
0: Nee, 38.000 incidenten. Dus we hebben een heleboel klanten hebben wij. En daar hebben we gezien dat we afgelopen jaar 38.000 incidenten hebben afgehandeld. Zo'n stijging van 44%. Dus ja, er gebeurt een hoop. Er gebeurt een hoop daarbuiten. En er zit er ook natuurlijk de groei in die we hebben. Door nieuwe klanten die we hebben aangetrokken.
1: Yeah.
0: Maar uiteindelijk is het natuurlijk zo dat we een enorme groei zien in de incidenten. En dat is niet altijd zichtbaar. Dat is eigenlijk ook een beetje het gekke van wat we doen. Want we beschermen bedrijven, maar we gaan er geen lawaai over maken dat we ze beschermd hebben.
1: Dat is het.
0: En dat is het. Dat is natuurlijk, maar die statistieken zijn er wel. Dat er natuurlijk ontzettend veel gebeurt. En dat zien we natuurlijk ook recentelijk in het nieuws.
1: Ja, ik ga natuurlijk zo meteen verder over praten. Erik de Jong, eigenlijk een mond vol. Meerdere titels wel een beetje die ik hier kan noemen. A Chief Research Officer, maar ik zag ook Creative. En een No Fluff Security zag ik voorbij.
2: Ja, absoluut. Kijk, mijn rol bij Tesorion, ik richt me heel erg op de inhoud. Dus ik hou trends bij, kijk waar we onze klanten echt moeten beschermen, waar de toekomst naartoe gaat. Mm-hmm. Sta ook heel veel op het podium, sta bij raden van commissarissen, bij developers om te presenteren, awareness. En ik vind het heel belangrijk dat we straightforward zijn met onze klanten. Dat we transparant zijn, dat we eerlijk zijn. En dat we ze geen onnodeloze angst aanjagen. En dat we ook af te durven zeggen, dit hoef je niet te doen. Want dat doesn't make a lot of sense for you.
1: Yeah.
2: En dat vind ik no fluff. Geen ingewikkelde dingen. Gewoon normale mensen taal uitleggen wat we doen.
1: Ja, eigenlijk back to basic eigenlijk.
2: Ja, zou een beetje kunnen zeggen. Ja.
1: Ja. Merk je dat mensen ook wel angstig gemaakt worden? Of is er juist te weinig bewustzijn van alle risico's die er zijn?
2: Het is eigenlijk beide. Ik denk dat er vanuit de security industrie, dus vanuit ons vakgebied, de neiging wel bestaat om angst aan te jagen. Of dat nou bewust of onbewust gebeurt. Hè, dan speel je toch op. Dit kan er allemaal misgaan.
1: Vanuit de experts gezien bedoel je?
2: Vanuit de experts gezien. En ja, ergens moet je dat natuurlijk doen. Maar ik denk, je moet gewoon de realiteit beschrijven. Anderzijds is het ook in 2026 nog steeds zo. Ik loop ook al enige tijd mee. Ongeveer even lang als andere Erik. Is het in 2026 nog steeds helaas zo dat veel organisaties toch zich te weinig bewust zijn van het risico dat zij specifiek zelf lopen. Dus dan is het een soort abstract, ik snap dat er dingen gebeuren in de wereld, maar ja, gaat dat mij nou echt raken?
1: Dat overkomt ons toch niet?
2: Dat is wel een beetje impliciet wat organisaties ook denken.
1: Hoe zou dat komen, denk je?
2: Nou, ik denk dat dat deels komt omdat het onderwerp niet heel erg tastbaar is. He, dus kijk, vaak de IT'ers in een organisatie snappen het wel. Ga je omhoog in de managementlagen, staan ze toch verder vanaf uit de aard van zaken. Dat is niks raars aan.
1: Ja.
2: Maar het is ontastbaar. Computers, heel veel mensen weten er ook weinig van. Dus dan snap je het niet zo goed. En dan denk je ook, ja, we hebben onze zaken wel redelijk goed voor elkaar. Maar een ongeluk kan in een klein hoekje zitten, weet je wel. Dus je moet toch wel echt de puntjes op de i blijven zetten, continu. En het is een continu proces. Criminelen zitten niet stil, spionnen zitten niet stil. Dus je moet als organisatie daar in mee blijven gaan. Je bent er eigenlijk nooit klaar mee.
1: Ik wou net zeggen, jullie kunnen dus ook absoluut niet stilzitten. Ook niet als organisatie, maar ook qua innovatie niet.
0: Nee, exact. En dat is het ook. Maar ik wil ook, Erik, wat wij ook op straat. Wat je ziet natuurlijk, je kan als organisatie, als je in de cybersecurity zit, kun je heel veel mengst angst aanjagen. Je kan zeggen van, ja, dit kan er misgaan, dat kan er misgaan. Maar er zijn ook heel veel oplossingen. Dus eigenlijk, naast het feit dat we de bewustwording moeten hebben, is er ook hoop. Dat wil ik eigenlijk zeggen.
1: Oké.
2: Hoop, ja, vind ik mooi.
0: Dat we met z'n allen toch de boel beter dicht kunnen zetten.
1: Ja, vind ik ook een mooie boodschap aan het begin van deze uitzending, zeg maar. Hè? Want we gaan natuurlijk ook veel bespreken wat er allemaal fout kan gaan.
0: Zeker.
1: Ja. Maar ook even meteen ook aangeven, er is hoop. Er zijn ook oplossingen.
0: Absoluut. En wat een van de dingen die ik ook wel tegenkom, en ik denk dat een aantal luisteraars dat misschien ook zullen herkennen, is dat wat wij zien wel vaak dat er dan incidenten zijn, die lossen we op.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dus dan, of wij zetten dingen dicht, of we bellen de klant, of we zorgen ervoor dat de klant het doet. En dan merk je dan toch, dat als je dan vanuit mijn rol, dan spreek ik ook als met mensen in de bestuurskamer. En dan merk ik gewoon dat het bewustzijn dat het gebeurd is, er niet is.
1: Mm-hmm.
0: En ja, je gaat ook niet, zeg maar, de klanten, de mensen met wie je dagelijks werkt, voor de bus gooien. Maar eigenlijk heb je dan wel de noodzaak van, joh, luister, dit is wat er bij jou gebeurd is. Weet je dat wel?
1: Ja.
0: En dat is het iets wat ik heel erg mis. in Nederland. Dat in de bestuurskamer van de raden van bestuur, de directiekamers, men niet voldoende bewust is wat er gebeurd is.

0: Maar zou je dan eigenlijk zeggen, zeg maar, dat bijvoorbeeld de CEO eigenlijk ook altijd met de ICT aan tafel moet zitten?
1: Ja, of met de CISO. En dat de security officer ook ervoor zorgt dat, hè, wij leveren altijd rapporten op. Elke maand krijgt een klant voor ons een rapport wat er gebeurd is. En maar zorg ook ervoor dat je niet de schaamte hebt om dat tegen je grote baas te zeggen. Ja. Doe dat gewoon.
2: Ja, dat hoeft natuurlijk niet. Continu, zeg maar. Hè. Dus wat je niet bedoelt is dat die CEO elke keer betrokken wordt. Er speelt nu iets, maar het is wel goed om het inzicht te hebben. Dit is wat je investeert geld in. Dat je dus ook inzicht hebt wat dat geld oplevert. En dat levert op dat je er eigenlijk als CEO geen last van hebt. Maar dan worden we allemaal aanvallen afgeslagen.
0: Ja, zeker bij grote organisaties. Dat zie je natuurlijk ook. Hè. Dan ontstaan heel erg die silo-structuren. Hè. Dat zijn allemaal losse eilandjes. Mm. Terwijl juist ook hier is het van belang dat iedere afdeling eigenlijk ook wel goed op de hoogte is. Juist ook als het gaat om veiligheid.
1: Exact. Ja. Het is een integrale aanpak. Het is niet dat je, zeg maar, aan de voorkant een firewall moet inzetten. Nee, het gaat om veel meer dingen. Het gaat om bewustzijn van gebruikers. Klik nou niet op die link. Vul niet je username en password in. Ja, en daar zijn allerlei tools voor. En wij helpen ook klanten om dat bewustzijn van de gebruikers te verhogen. Maar je ziet het dan, en dat zien wij dus ook gebeuren in ons, dan gaat dat toch weer mis. En dan zijn we er gelukkig op tijd bij. Om te zeggen, stop, deze laptop moet geïsoleerd worden. Of deze gebruiker moet geïsoleerd worden. Omdat er dan toch weer op zo'n link geklikt is.
0: Ja, ja. Is dat de meest voorkomende fout misschien ook wel? Of tenminste, onbewaakt momentje dat je op dat link klikt? Of zien jullie veel andere dingen?
2: Nou, dat gebeurt veel. Hè. Mensen moeten vanuit de aard van hun werk gewoon e-mails openen op links keer. Dat hoort bij je werk.
0: Ja.
2: Dus je kan ook niet zeggen, moet je niet doen. Weet je wel? Dus het is onze taak om te zorgen dat ze dat veilig kunnen doen. Maar er zijn ook heel veel andere manieren waarop aanvallers binnenkomen. Hè. Je hebt als organisatie ook vaak wel systemen aan internet hangen. VPN-oplossingen, firewall-achtige dingen, of om andere systemen waarop je thuiswerkers kunnen inloggen en dan bij hun bestanden en zo kunnen. Die worden ook door aanvallers aangevallen aan de lopende band. Dus het is een beetje van beide. Aanvallers gaan en ofwel via de systemen die niet up-to-date en kwetsbaar zijn, of ook nog steeds altijd via de mens die verleid kan worden om iets te doen wat u op dat moment eigenlijk niet had moeten doen.
0: Ja.
2: Ik vind dat we ze daar niet te hard op moeten afrekenen.
1: Nee.
2: Mensen zijn mensen, we maken allemaal fouten. Ik maak wel 500 fouten per dag. Als ik geen fouten zou maken, dan ben ik waarschijnlijk dood. Want dan maak je geen fouten meer. En je moet mensen in staat stellen, je medewerkers, om gewoon veilig hun werk te kunnen doen. Dus dit zie je soms als er een groot incident is, zie je dat wel. Dat de neiging van organisaties ook kan zijn om een schuldige te zoeken. Wie heeft dit gedaan?
0: Ja.
2: En als je dan kijkt naar hoe grote incidenten gebeuren, dan als je dan terug, wij doen een onderzoek, hè, we doen forensisch. Kan je dus terugkijken in de tijd wat er allemaal gebeurd is. En dan zie je dat het uiteraard niet alleen maar aan een mens ligt. Want een aanvaller heeft ook een misconfiguratie gezien. Heeft een systeem wat niet geüpdate is. Dus er zitten allemaal aspecten aan. En dan is het super oneerlijk, vind ik. En niet terecht om alleen die mensen schuld te geven.
0: Nee.
1: Ja, en het is denk ik ook niet zo dat alleen de mensen binnen het bedrijf zelf. Maar je moet ook gaan kijken naar de keten. Hè? Welke bedrijven hebben toegang tot jouw netwerk? Hebben toegang tot jouw systemen? Ja, dat kunnen toeleveranciers zijn. Dat kunnen andere partijen zijn. Kijk daar ook naar. Te zorgen dat dat ook, zeg maar, veilig is. Dat zien wij ook gebeuren. Dat bijvoorbeeld dan in de keten. Gebeuren er dingen. Mensen klikken op zo'n linkje en dat zien we dan. Dan gaat er dus verkeer in één keer naar een website toe. Waar ik van, nou, dat is raar.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat is het eerste. Nou, dat is raar. Dan beginnen er al wat alarmbellen af te gaan. En dan worden in één keer de mailbox rules worden aangepast. Nou, dat is al een alarmcode 2. En dan worden er ook nog folders worden dan aangemaakt. En dan gelijk ook gehide, zoals dat heet. Ja, en dan zien we de user credentials op het dark web voorbij komen. Ja, dan is het bingo. En dan grijpen we ook onmiddellijk in. He, dus dat soort dingen, dat houden we in de gaten. He, wat Erik ook zegt, met elkaar. Erik zegt ook heel duidelijk van, joh, het is niet alleen maar het feit dat we de users de schuld moeten geven. We moeten de users ook helpen hun werk te kunnen doen. Door oplossingen neer te zetten waarbij we de user ook veilig houden.
2: Ja. Ik wil nog één ding zeggen over die gebruiker inderdaad. Ja. Want ik heb een mooie anekdote. Dit is echt al 15 jaar geleden inmiddels dat ik een spionagezaak draaide ergens in Nederland. En toen we binnenkwamen was die aanval gaande. En zag je ook een aanvaller in een netwerk bezig. En dan zijn de vragen die dus als de luisteraars, hè, die nu luisteren, als die ooit een groot incident krijgen, dan heb je altijd dezelfde vragen. Wat is er gebeurd? Hoe is de aanvaller binnengekomen? Welke informatie heeft de RFTV gestolen? Moeten we een melding doen met autoriteit persoonsgegevens? En ons werk focust ons dan om die vragen zo snel mogelijk effectief te beantwoorden. Zodat je als klant weer terug kan gaan naar business as usual. Want die pijn moet weg.
0: Ja.
2: Nou, we doen dat onderzoek. En dan blijkt dat die aanvaller die heeft op dat moment iets van 500 servers overgenomen. En we kunnen dat terugtraceren naar 3 maanden eerder. En dat was een aanval die dus gebeurde met een mailtje. Waarbij de eerste ontvanger van het mailtje was een nieuwsbrief van een andere organisatie, zogenaamd. Een interne nieuwsbrief. Daar is natuurlijk, word je heel nieuwsgierig van. Ga je openen? Nou, dat hebben we teruggetraceerd en we hebben ook die persoon geïnterviewd. En die persoon die herinnerde zich dat nog. Die zei, ja, ik kan me nog herinneren dat dit gebeurd is. Ik heb het geopend. Ik vond het eigenlijk een beetje raar. Was slappe hap. Stelde niets van voor. Ik heb hem weer gesloten en ben verder gegaan over tot de orde van de dag. Als die persoon op dat moment had gedacht, oh, ik moet even iemand inlichten dat ik ergens op geklikt, foutje kan gebeuren. Dan hadden we dan onderzoek gedaan. Had je 4 maanden pijn minder gehad. 700 servers niet gehackt. Dus fouten kunnen gebeuren. Incidenten kunnen gebeuren. Voed je mensen op dat dat niet erg is. Maar dat je zo snel mogelijk aan de bel trekt als je denkt, hey, er is iets aan de hand. Ik heb iets gedaan wat misschien tot problemen kan leiden.
0: Nou ja, en het is natuurlijk ook wel echt zo dat die criminelen tegenwoordig zo enorm goed zijn. En die mails, linkjes er zo ook professioneel uitzien. Dat het ook niet altijd ook zo makkelijk te zien is.
2: Helemaal niet. Kijk, wel een van de manieren waarop criminelen nu te werk gaan. Dat was al een aantal jaren zo, maar dat was 15 jaar geleden niet. Is dat ze organisatie 1 hacken. Dat ze daar een mailbox overnemen en vanuit die mailbox mail sturen naar anderen.
0: Ja.
2: Dat is legitiem op dat moment. Dat kan je niet meer van echt onderscheiden. Dus dat klopt. Daar ga ik ook in trappen. He, dat is gewoon zo.
0: Ja.
1: Ja, en wat je ook ziet, Erik, is dat als er dan mensen zijn goed opgevoed. Kijk nou wat de afzender is van de melders, als het Microsoft is. Maar wat dan ook heel slim gedaan wordt, worden de R en de N achter elkaar geplaatst. En dan lijkt het een M en dan staat er Microsoft.
0: Ja.
1: Nee, als je snel kijkt.
2: Ja. Dat soort dingetjes.
1: Ja. Dat soort dingen gebeuren dus ook. Dus het is
0: zij worden natuurlijk ook steeds slimmer, die criminelen.
1: Absoluut.
0: Is natuurlijk gewoon.
1: Absoluut.
0: Dus inderdaad niet te snel gaan wijzen als organisatie. Wie heeft het fout gedaan? Maar hoe kunnen we dit als keten echt goed opvangen? En als het fout gaat, wat kunnen we dan doen? Hoe kunnen we zo snel mogelijk dit aanpakken? Nu gaan we zo meteen natuurlijk verder praten. Hè? Ik zei het al in de introductie. Jullie helpen eigenlijk bedrijven cybervolwassen te worden eigenlijk.
2: Ja.
0: Wat is dat?
1: Ja.
0: Wat is cybervolwassenheid?
1: Ja,
2: we willen allebei heel graag gelukkig gaan. Kijk, als je heel onvolwassen bent, dan doe je dingen zonder dat je erover nadenkt en zonder dat je weet of het helemaal goed is. En heel veel organisaties, er wordt dan gezegd, oké, IT'ers, doe je ding, beveilig ons. Zonder dat je goed hebt nagedacht over wat bescherm ik precies, wat is voor mij van belang en tegen wie bescherm ik me. Zijn het alleen criminelen of zijn het ook statelijke actoren, is de Russische overheid. Dus volwassenheid betekent dat je ten eerste nadenkt over wat bescherm ik? Wat is cruciaal en wat mag er wel even uitvallen? Hoe lang mag het eruit vallen? Dat je dat van jezelf snapt. Dat je snapt tegen wie je het beschermt. En dat je dan de investeringen doet om niet alleen maar alles te proberen te voorkomen, want dat kan niet. Maar dat je ook investeert in detectie. Investeert in weerbaarheid. Als er iets groots gebeurt, dat je weer terugveert. Dat je eigenlijk je geld goed verdeelt. Want je hebt altijd beperkingen in geld en middelen. Dat je goed nadenkt wat je risico's zijn. Dat je op basis daarvan je geld investeert. En dat je de activiteiten die je uitvoert, dat ook herhaalbaar is. Dat het processen zijn die niet aan één persoon hangen. Nou, er zijn een heleboel dingen die ik kan noemen. Maar dit is even een eerste.
1: Ja.
2: Een opstapje van mij.
0: Je palet eigenlijk ook wel, als ik het zo hoor.
1: Ja, maar en volwassenheid is natuurlijk ook het feit dat je in de organisatie niet een cultuur hebt waarbij mensen de barrière hebben om te melden dat ze iets fout hebben gedaan. Ik heb per ongeluk op de link geklikt. Ja, dat is geen probleem. Het feit dat je het zegt is ongelooflijk goed dat je doet. Daarmee komen we verder. Dat is ook een stuk volwassenheid.
0: Volwassenheid, maar dus ook veiligheid intern. Dat je dat durft te zeggen.
1: Exact. Dus met die volwassenheid komt ook een stuk veiligheid.
0: Ja. Ja, mooi bruggetje eigenlijk ook wel voor ons tweede deel zometeen. We gaan dan echt namelijk verder praten. Hè, en dan krijg je natuurlijk ook een beetje te horen waar jullie vandaan komen als organisatie. Maar eerst gaan we nog eventjes genieten van muziek. En dan komen we zo bij je terug.

0: Ja, liar, liar. Je luistert nog steeds hier naar Let's Talk Business met Erik en Erik. Ik vind het zo leuk, klikken. Nee. Ja, we hebben het natuurlijk over wat jullie allemaal doen bij Tessorion. Maar daarnaast ontwikkelen jullie natuurlijk ook echt continu weer nieuwe innovaties. Maar eerst eventjes voor de luisteraars ook. Wat kun je vertellen over het begin van Tessorion? Zeg maar, hoe zijn jullie echt ontstaan, Erik?
1: Ja, we zijn in 2018 ontstaan eigenlijk door een samenvoeging van een aantal bedrijven. En door de jaren heen heeft Tessorion een aantal bedrijven ook gekocht. En met het doel ook om te zorgen dat we een full-class security speler zijn. Dus we hebben een aantal bedrijven opgenomen in het portfolio. Waarbij we echt toevoeging hebben gezocht in het portfolio. Nu zijn we een bedrijf die eigenlijk op alle terreinen van cybersecurity diensten kan leveren, producten kan leveren. Dat als er een bedrijf van ons binnenkomt, kunnen ze eigenlijk met alles bij ons terecht. En daar zijn we nu, vanaf 2018.
0: Is dat ook nog lastig om al die componenten Zeker. Met elkaar samen te laten werken? Want dat klinkt natuurlijk ook fantastisch. Hè? Je hebt in één keer een heel palet aan specialiteiten die je samen kunt brengen. Maar er zit meteen ook een uitdaging ook bij.
1: Ja, waar begin je met een klant? Hè? Dat is altijd wel de uitdaging. Ga je beginnen met onze managed detection and response diensten aan te bieden? Of ga je beginnen met CISO as a service? Dat doen we ook.
0: Ja.
1: Of ga je beginnen met een stuk consultancy? Dus dat laatste heeft vaak wel de voorkeur om gezamenlijk met bedrijf een analyse te maken. Waar sta je nu en waar wil je naartoe? En
0: eerst goed inventariseren, zeg maar.
1: Goed inventariseren. Daar hebben we een spiderweb model hebben we daarvoor. Waarbij dat heel goed kan zien van nou, hier sta je nu en daar gaan we met jou naartoe.
0: Ja.
1: Dus we nemen ze mee op een reis om een bedrijf veiliger te maken. En dat kan met van alles en nog wat zijn. Dat ligt er ook een beetje aan wat ze al hebben. Vandaar dat al die verschillende disciplines die we hebben binnen het bedrijf, helpen ook bedrijven om dat te gaan doen. Dat zijn kleinere bedrijven, maar het zijn ook de hele grote bedrijven die bij ons klant zijn.
0: Ja, want jullie bedienen wat dat betreft wel veel verschillende branches, heb ik ook gezien. Hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kun je een beetje vertellen wie jullie allemaal helpen? Je hoeft geen namen te noemen, maar wat voor organisaties?
1: Nou, dat zit in de finance organisaties, healthcare organisaties, maar ook organisaties die te maken hebben met wat we noemen operationele technologie, OT.
0: Ja.
1: Daar zijn ook een aantal grote bedrijven, grote namen bij ons klant. En daar helpen we ook mee. Want in zo'n omgeving is het nou net weer even anders. Als je kijkt naar een productieomgeving. Hoe ga je daarom met security? Is heel anders dan een kantooromgeving. Want de productie moet altijd door blijven draaien. Dus er zitten andere aspecten aan. Maar we bedrijven daar ook heel nadrukkelijk mee helpen. En daar hebben we ook oplossingen voor gebouwd om bedrijven daarmee te helpen. Dus dat is heel divers.
0: Ja, want jullie werken onder andere met partijen die in de maakindustrie inderdaad zitten. Hè? Ja. Food onder andere. Kan ik me zo voorstellen dat inderdaad de diversiteit aan incidenten enorm is. Maar dus ook veel verschillende uitdagingen, ook weer voor jullie.
2: Ja, ik denk dat de incidenten waar onze klanten mee te maken hebben, komen toch nogal best wel overeen. Hè? Dus iedereen moet zich wapenen tegen criminelen. En die stelen geld en dat doen ze op een x-aantal manieren. En dat eigenlijk ongeacht het slachtoffer. Want het maakt niet uit van wie je het geld steelt of wie je afpersen. Maar dan zit hem de uitdaging vooral in: hoe zit mijn organisatie in elkaar? Hoe zit mijn infrastructuur in elkaar? Wat heb ik zelf? Wat heb ik in de cloud? Wat heb ik aan inderdaad operationele technologie? Daar zit dan vooral de uitdaging. Werk ik vooral met mijn eigen mensen? Heb ik veel contractors? Heb ik nou bijvoorbeeld in de logistiek of in de bouw zeg maar, heb ik te maken met heel veel externe? Dat zijn dan de uitdagingen waar het in zit. En dat zit er meer in de eigen organisatie dan in de buitenwereld.
1: Ja, en ook klanten. Van de week was ik bij een groot ziekenhuis. Eigenlijk een ziekenhuis is een hele lastige situatie om goed te beveiligen eigenlijk. Want het is een open ruimte. Iedereen kan er binnen en naar buiten lopen. En als je naar een ziekenhuis zit, dan kijk ik natuurlijk ook altijd wel eens, wat zit daar in de muur voor stekkertje? Waar kan mijn laptop in? Kijk, de neiging is heel groot om te kijken wat er is.
0: Ja.
1: En dat maakt het ook voor bijvoorbeeld een ziekenhuis best lastig om zeg maar goed beveiligd te zijn. En het is daar ontzettend belangrijk om goed beveiligd te zijn. Maar ze hebben ook allerlei apparaten die niet noodzakelijkerwijs software op kunnen. Een MRI-apparaat kun je moeilijk software op installeren voor beveiliging. Moet je andere dingen voor doen. En dat maakt het interessant. En dat is ook iets wat, denk ik, de diversiteit die wij in huis hebben, dat we ook heel veel van die sectoren kunnen bedienen.
0: Mooi, mooi. Nu gaan we ook altijd een beetje terug de tijd in. Dat gaan we zo meteen ook nog eventjes met jullie doen, ook op persoonlijk vlak. Maar we hebben ook altijd businessvragen. Dus ik ben even nieuwsgierig wat jullie antwoord is op deze vraag.
3: Tegen de stroom in of met de stroom mee?
0: Nou.
1: Ja, de onmiddellijke neiging is om te zeggen met de stroom mee. Tegen de stroom inroeien heeft over het algemeen geen zin. Maar je moet wel met beveiliging ook meegaan met wat je ziet gebeuren. Dus de reden dat Erik ons enorm uit de brand helpt is ook om te zien wat gebeurt er nou op cybersecurity gebied in Nederland. En wat moeten wij doen om te zorgen dat we die stroom van nieuwe ontwikkelingen, dat we dat ook bijhouden. En zorgen dat we ook voor de klanten altijd die innovatieve oplossingen hebben om te zorgen dat ze ook dan op dat moment beveiligd zijn. En een mooi voorbeeld vind ik, ik weet niet of ik daar door kan gaan trouwens, maar misschien met te veel.
2: Gewoon doen?
1: Ja, oké, dan gaan we doen.
0: Gewoon doen inderdaad.
1: Een heel mooi voorbeeld is van een oplossing die we hebben, dat noemen we een anti-ransomware oplossing. Waarbij je natuurlijk hebt je oplossing geïnstalleerd als jij een pc hebt, een stukje software erop, dan noemen we endpoint detection. Mm-hmm. En dan kijk, wat gebeurt er allemaal?
0: Je kijkt er meteen heel serieus bij.
1: Ja, het is ook wel serieus business dit. Endpoint detection heb je dan. En dat detecteert al wat er aan de hand is. Maar er zijn allerlei filmpjes ook op YouTube beschikbaar waar je van alle dingen kan omzeilen. Dus heel veel mensen zullen het ook gebruiken. Mm-hmm. En heb je dan nog een backup? Nou, en dit tool, dat is van een bedrijf wat wij hebben toegevoegd aan onze portfolio Halcyon, is dus een tooltje dat anti-ransomware oplossing heeft. Dus eigenlijk op het moment dat een hacker er toch doorheen is gekomen, is die software daar, dat op het moment dat die schijf wordt geëncrypt, want dat doen hackers om te gijzelen, dan kunnen ze de encryptiesleutel afvangen. En dan kun je dus op het moment dat het geëncrypt is, kan je dat er toch weer terug gaan zetten. Nou, dat soort dingen, daar zijn we dus mee bezig om te zorgen dat er een backup voor de backup is. Nou, ja. Dat klinkt een beetje raar, maar dat is ook een ontwikkeling die we zien, ook om onze klanten bij te veilen. Dus daarom zeg ik, ja, toch maar met de stroom mee. Maar ik weet niet wat jij ervan vindt, Erik.
2: Ja, ik vind zeker met de stroom mee intern. Je moet zorgen dat de dingen die je doet met beveiliging, die moeten ten dienste staan van wat je als organisatie wil bereiken. Mm-hmm. Als je te veel vanuit een security oogpunt dingen niet wil doen, tegenhoudt, dan gaan mensen hun eigen manier vinden en dat werkt averechts. Dus je moet het met de stroom mee in de richting van waar je als bedrijf voor staat. Helaas moet je ten opzichte van de buitenwereld tegen de stroom in, want je hebt een continue stroom aan aanvallen waar je ja, heel alert op moet zijn. Dus het is een beetje van beide.
1: Ja.
2: Mag natuurlijk niet, ik moet kiezen, maar toch een beetje van beide.
0: Ik zei al, hè, we gaan altijd heel even ook een beetje terug de tijd in om vervolgens ook weer echt te kijken naar alle innovaties die er nu plaatsvinden. Als je nu kijkt, hè, je zit al een tijdje in het vak. Wat heb jij de afgelopen, tientallen jaren misschien ook wel geleerd, wat nu nog steeds heel erg belangrijk is in dit vak?
2: Dat het altijd vanuit je eigen bubbel heel makkelijk is om te onderschatten of te overschatten hoe goed je het doet, laat ik zo zeggen. Daarom heb je een externe blik nodig, zoals die van Tesorion. Zelf overschat je vaak hoe goed je het doet. En ik heb ook geleerd dat eigenlijk de wereld ook weer niet zo snel verandert. We zien aanvalsmethodes nu die criminelen 10 jaar geleden ook al deden. Factuurfraude was er 15 jaar geleden ook al. De spionageaanval waar ik het over heb gehad, die speelde 15 jaar geleden. Eigenlijk al die stappen die aanvaller destijds heeft uitgevoerd, dat zien we nu exact hetzelfde ook gebeuren. En dan is het nu veel meer in de cloud. Dus als mensen roepen, het verandert allemaal heel snel, dan denk ik, nou, onze klanten, de CISO's waarmee we praten, die hoeven zich daar niet van zorgen over te maken. Technisch gezien verandert het. Maar op hoofdlijnen, de dingen die jij aan de verdedigende kant moet doen, die zijn grotendeels nog heel erg hetzelfde nu als toen.
0: Ja.
2: Er zijn wel nieuwe tools, innovaties, maar op hoofdlijnen is er niet zo heel veel anders wat je moet doen.
0: Mooi.
2: Dat vind ik een geruststellende gedachte.
0: Ja, zeker. Erik, voor jou, wat neem je nog steeds wel heel erg mee uit de afgelopen jaren? Juist ook in deze rol als CEO.
1: Nou, uit de rol als CEO is natuurlijk bij een beveiligingsbedrijf is dat zorgen dat je zelf ook natuurlijk goed beveiligd bent. He, dat je natuurlijk practice what you preach, zeggen ze dat geloof ik in het Engels. Eating your own dog food is een andere. maar dat is denk ik heel erg belangrijk, vind ik. En de open transparantie naar klanten. Dus ik zeg altijd tegen de klant, we doen de deuren open en je kan naar binnen kijken. En als je dat inderdaad bevalt, dan kunnen we dingen samen gaan doen. En ik wil ook nog even terugkomen wat Erik zei over het verleden. Toen ik in 95, 96 bezig was met informatiebeveiliging, zoals het toen heet. Al die dingen die we toen ook zagen, waren er fantastische tools. Zoals Lovecrack en PVL Grab. Dat is allemaal van die tools die je kan gebruiken om Mensen laat zien hoe makkelijk het is om de wachtwoorden van een systeem af te halen om binnen te komen. En dan zie je nog steeds dat ook daar de eindgebruiker, daar hebben we het net ook al een beetje gehad, de opvoeding van eindgebruikers. Ik ben ook wel eens binnen geweest bij een bedrijf. Die vonden het lastig om elke week een nieuw password te verzinnen. Nou, toen de tijd was er nog een mooi tool. Het heet Printing Banners. Dus wat ze deden, hadden ze het wachtwoord van de week hadden ze op een banner geprint, zodat ze niet iedere keer een ander wachtwoord hoeven te verzinnen. Dan had iedereen hetzelfde wachtwoord. Maar als je daar dus als externe binnen komt lopen, dan kan je dus gelijk zien wat het wachtwoord is. Wat heel leuk is. Hé Martine, dat kan je misschien ook doen hier op kantoor. Kijk eens naar alle yellow stickies op een bureau.
0: Ja.
1: Wat zit er op een computer vastgeplakt? Of draai ze een toetsenbord om. Ja. Ja, mensen zijn het wachtwoord vergeten, want er moeten vaak wachtwoord. Dus dat soort dingen, dat is eigenlijk nu nog steeds. En dan hebben we het meer over de awareness van gebruikers. Dat zal altijd een ding blijven. Dat zal altijd hetzelfde blijven. Dus ik ben het volledig met Erik eens. Dat het op hoofdlijn blijft hetzelfde. De technologie verandert, maar op hoofdlijn blijft het wel hetzelfde.
0: Ja, jullie blijven natuurlijk wel continu ook doorontwikkelen. Ja. Zo hebben jullie afgelopen jaar ook iets nieuws gestart. De Task Force Hybrid Shield. Die wel echt meteen indrukwekkend klinken. Hè? Ik zei het eigenlijk ook al tijdens de break. Het lijkt soms net alsof we in een soort detective zitten. Hè? Met al die terminologie. Ja. Dat is natuurlijk ook wel een beetje.
2: Het is ook echt wel impressive, vind ik. Ik vind het echt super gaaf. Wat het in essentie is. Is dat wij samenwerken met een partner, NASA 24, die zich focust op fysieke beveiliging.
0: Ja.
2: En wij doen cybersecurity, dus wij kijken vooral naar bits en bytes. En NASA 24 focust zich, ik sla het even helemaal plat, hè, op de fysieke kant. En dat zijn ex-commando's. En wat we een propositie hebben, is dat we, en dit is voornamelijk gericht op organisaties in de kritieke infrastructuur. Dan moet je denken aan zorg, energie, water. Hè? Dus organisaties die te maken hebben met echt een andere dreiging. Waar daadwerkelijk het een realistische gedachte is dat er ooit vanuit Rusland een dreiging is waar bijvoorbeeld sabotage wordt gepleegd. Hè? Waar we als maatschappij heel erg veel last van kunnen hebben.
0: Ja.
2: En je ziet dat gebeuren in Polen, waar vanuit Rusland een aanval op het energienet is geweest. In Nederland gebeuren dat soort dingen ook. Dus wat we doen met die organisatie. En wat er belangrijk is, die Russen die doen niet alleen maar cyber, die doen whatever it takes.
0: Dat is het.
2: Dus wij doen met NASA ook whatever it takes. Dus wij kijken van buiten naast een organisatie en we kijken zowel aan de cyberkant als aan de fysieke kant. Wat zouden de routes kunnen zijn die een aanvaller zou kunnen nemen, zowel fysiek als cyber, ooit gecombineerd, om een effect bij jou te bereiken? Bijvoorbeeld om de stroom uit te zetten of om binnen te komen en dingen te vernietigen, sabotage te plegen. Dat is echt gaaf en nieuw en leuk. Bestaat ook niet in deze vorm in de markt om holistisch ernaar te kijken. Overkoepelend in zijn geheel. Dat is super gaaf. En organisaties. Kijk, heel veel organisaties hebben best wel bewust dat er allemaal informatie in de buitenwereld leeft.
0: Mm-hmm.
2: Maar als je vanuit een aanvallersblik kijkt, dan zie je andere dingen.
0: Ja.
2: Dus ik vergelijk dat dan vaak met als de politie bij je huis zou komen om even te inspecteren. Dan denk jij, nou ja, mijn deur is op slot en dit en dat. En de politie zegt, ja, maar er ligt daar een ladder. En ik zie daar een raam op het haakje. Als ik een inbreker ben, pak die ladder, binnen 3 seconden ben ik binnen.
0: Klopt.
2: Dat is hoe wij ook naar de organisaties kijken die we zo helpen. En dan breng je dingen boven water. Over energieleidingen, stroomleidingen, die kabels die ergens liggen. Die je gewoon op kan vragen in Nederland. Waar ligt dat? Waar de organisaties zich niet altijd van bewust zijn. En die eerste stap, bewustzijn en inzicht in waar je zwakheden zitten. Dat is het opstapje naar. Oké, wat moet ik dan gaan doen om daar weerbaar in te worden?
0: Ja.
1: En ik denk ook dat het zo is dat wij niet gewend zijn in de afgelopen jaren om op een andere manier met onze informatie om te gaan. Het is pas van de laatste jaren dat we dreigingen hebben die we daarvoor totaal niet hebben gehad.
0: Of niet hebben gevoeld.
1: Ja,
0: het was er misschien wel, maar we hebben het niet gevoeld.
1: Ja. En dus met Hybrid Shield maken we die bewustzijn groter. Dus zet niet alles online. Ook met allerlei instanties die allerlei informatie online zetten, zodat het makkelijker te gebruiken is. Denk ook even na van waarom doe je dat? Ja. Is dat wel nodig? Of is het ook mogelijk als mensen dat gaan aanvragen dat je het dan, zeg maar, beschikbaar maakt? En dat zijn allemaal dingen die moeten veranderen. En we hebben het inderdaad met Hybrid Shield gezien, wat er voor mogelijkheden zijn. En dat is toch wel een stuk bewustwording die we graag ook willen neerzetten. Zonder heel veel angst aan te jagen natuurlijk. En
2: klopt.
1: We werken met nieuwe commandos, met Special Forces samen.
2: Sorry, ja, ik moet dat
1: maakt niet
2: wel
1: uit,
2: correct
1: maar,
2: zeggen. Ja, ja.
1: Maar dat is, en dat is een hele, hele interessante situatie die ontstaat als je dat gaat analyseren. En ja, ik noem het soms ook wel eens, we gaan eigenlijk de Mission Impossible film uitvoeren, maar dan echt.
0: Ja, ja, ja. Ja, luisteraars kunnen niet zien hoe je erbij kijkt. Maar je maakt het heel spannend nu in één keer. Ja, nee, maar ik snap wat je zegt. Ja. Nou, en ik kan me ook voorstellen dat het leerzaam is voor beide partijen. Zij leren van jullie en jullie leren ook weer van hun.
2: Ja, dat is overigens los van Hybrid Shield merk ik ook elke dag. Ik praat heel graag met klanten, omdat ik wil snappen. Waar zit jij mee? Waar maak je je zorgen over? Hoe werkt jouw organisatie?
0: Ja.
2: Een heel mooi voorbeeld. Dit zat in het ver verleden. Dat ik met de organisatie in praat was. Het ging over spionage ook. En toen zei ik. Nou, dan zullen de ontwerpen van jullie systemen. Dat zal wel heel geheim zijn. En toen zei hij. Nee, die systemen verkopen in China ook. Die kunnen ze uit elkaar halen. Dat is dweilen met de kraan open. Wat voor ons belangrijk is. Wij verdienen ons geld met onderhoud. Onze onderhoudsmanuals. Die bewaken me met ons leven. Dat was voor mij echt een soort. Oké, wauw, wat een inzicht. Dit gebeurt me best wel vaak. Ik werk niet in die sectoren. En die klanten die kunnen gewoon. Die snappen zichzelf. En wij kunnen die klant alleen maar beter helpen als wij hun ook beter snappen.
0: Ja, ja, dus het gesprek met elkaar aangaan is hier dus echt super.
2: Ja, absoluut. Absoluut.
0: We gaan zometeen natuurlijk ook nog weer verder praten over de laatste ontwikkelingen. Wat er bij jullie natuurlijk ook allemaal speelt. Hoe jullie door blijven innoveren. Maar we blijven natuurlijk wel nog eventjes een beetje in die cyber, in die detective-achtige vibe. We gaan luisteren naar License to Kill van Gladys Knight.

0: Ja, License to Kill van Gladys Knight. Erik, begreep dat jij meteen een mooi linkje had eigenlijk wel, hè, met dit nummer.
1: Ja, wij vragen eigenlijk van onze klanten ook een License to Kill. En specifiek omdat we, wat ik al zei, we houden de infrastructuur van onze klanten in de gaten.
0: Ja.
1: En als er iets gebeurt wat niet in het snotje is, dan willen we daar in instantie de klant van op de hoogte stellen. Maar het liefst maken we afspraken met de klant, zodat wij zelf ook actie kunnen ondernemen. License to kill. Als er iemand inlogt, dan willen wij graag onder bepaalde omstandigheden al zelf systemen kunnen lokken, accounts kunnen lokken, weet je, MFA-codes uitzetten. Om die tijd te verkorten. Want als wij een klant gaan inlichten, die moet gaan zitten denken, wat ga ik doen?
0: Ja.
1: Alle tijd die voortschrijdt, kan een aanvaller documenten wegtrekken. Dus wij zijn eigenlijk heel hard bezig om met onze klanten dat gesprek aan te gaan. Geef ons een license to kill.
0: Ja, mooi. Ja. Past mooi hierbij ook.
1: Absoluut.
0: Weer. Ja. Als we kijken naar wat er nu allemaal speelt aan trends, aan innovaties. Dan kunnen we er eentje echt niet noemen. Dat is wel echt AI.
1: Zeker.
0: Iedereen is daar nu mee bezig. Dat ontwikkelt zich ook continu. Is te gek, maar zitten natuurlijk ook meteen weer gevaren bij. Hoe kijken jullie daarnaar? Wat is belangrijk als organisatie, als ondernemer, om op te letten als je met AI werkt?
1: Belangrijk iets is dat als je het niet in de klauwen houdt en mensen hun gang laat gaan, dat ze van die tools gebruik maken. En dat wil je misschien, alleen dan niet de tools die je zelf wil. Dus als jij van ChatGPT gebruik maakt, nou, laatst heeft gemeente Eindhoven daar onderzoek naar gedaan. Hè, en dan blijkt dat medewerkers echt met de beste wil van de wereld, met goede intenties, maar wel allemaal persoonsgegevens van hun Eindhovense burgers, ja, in ChatGPT stoppen, dat wil je niet. Dus het is belangrijk om in de cloud te houden en te zorgen. Neem maatregelen zodat mensen wel hun werk kunnen doen. Hè. Ga met de stroom mee. Maar dat op een manier kunnen doen dat jij snapt waar die informatie terecht komt. Dus in instanties die je zelf onder controle hebt. Dat moet je eigenlijk een beetje bijbuigen. Geef mensen guardrails, net zoals AI guardrails heeft, zodat ze hun werk kunnen doen op een manier die veilig is.
0: Maar moet je dan gaan werken met een betaalde versie die je zelf aanbiedt als organisatie? Hoe ga je dat doen?
1: Nee, dat kan. Je hebt natuurlijk licenties voor dingen als Copilot en zo. Hè. En, mm-hmm. Maar het is in ieder geval belangrijk om te zorgen dat je en weet waar willen we dat mensen mee werken. Maar ook als het niet betaald is zelf, dan kan je ook nog manieren vinden om, daar zijn ook tools voor, om te zorgen dat die persoonsgegevens niet geüpload worden. Dat die eruit gefilterd worden.
0: Ja.
1: Dus dat je eigenlijk op een veilige manier het kan doen. En dat kan gewoon. Als je een offerte maakt, hoeft daar natuurlijk niet klant aan mensen zitten. Je kan gewoon, de offertetekst kan wel. En de persoonsgegevens eruit. En die plak je er later weer in, bij wijze van spreken. Maar even heel simpel plat te slaan.
0: Ja. Ja. Ja,
2: en wat de ontwikkeling ook is. En op 24 maart doen we een lunch and learn.
0: Ja.
2: Specifiek over dit onderwerp. Waarbij we ook zelf AI weer gebruiken. Stel dat mensen dus met AI gebruik van AI gebruik maken en allerlei dingen naar AI toesturen waarvan denken, nou, dat moet eigenlijk helemaal niet. Dat dan daarachter gelijk ook een AI engine zit, die dan ook specifiek op dat terrein de eindgebruiker voorstelt om bepaalde cursussen te doen of een bepaalde video of een bepaalde training te volgen. En dat is iets wat we dan op 24 maart ook laten zien. Dat is een samenwerking met SentinelOne en KnowBefore. En dat vond ik ook zo'n prachtige oplossing om dat te doen. En AI aan de andere kant is natuurlijk ook een tool voor hackers. Fantastisch.
0: Klopt.
2: Op het moment dat er een groot bedrijf is, zegt van joh, je moet je machines patchen, want dit is deze vulnerability, dan gebruiken ze AI om gelijk de hele wereld af te scannen. Waar zit dat? Dus je hebt eigenlijk niet meer de tijd om te gaan patchen.
0: Nee.
2: Nou, en dat is ook allemaal wat AI heeft. Naast het feit dat hoe we AI gebruiken, hoe we AI als gebruikers inzetten, maar dat AI natuurlijk ook aan de andere kant wordt gebruikt om te kijken waar zitten de zwakheden, welke bedrijven kunnen we gaan hacken. Dus een inventarisatie maken en daar uiteindelijk verder op doorgaan.
1: Of, en dat is wat meer in your face, hè, dat is ook waar we onze klanten over moeten informeren. Dat zijn, wat die scans, daar kan je weinig tegen doen. Dan moet je zelf sneller patchen, of je IT-leverancier moet sneller patchen.
2: Ja,
1: wat ook gebeurt is dat een truc zo oud als de weg naar Rome is, dat noemen we CFO-fraude. Dat ken je ongetwijfeld. Hè? Dus dat er uit naam van een financiële directeur naar een medewerker wordt gemaild of wat dan ook.
0: Ja.
1: Daar is eigenlijk al iets van 2,5, 3 jaar is daar aan de gang dat de aanvallers dat niet alleen maar via mail doen, maar ook via Teams en dan niet alleen met berichtjes, maar ook met de stem van de CFO en het gezicht van de CFO. En daar zijn toch nog heel veel organisaties zich niet van bewust. En impliciet, wat er aan de grondslag ligt waardoor het fout gaat, is dat mensen de aanname doen. Oh, het ziet eruit als de CFO. Het klinkt als de CFO. Het zal de CFO wel zijn. En je moet mensen erbij brengen. Ja, we leven in 2026. Dat is niet meer zo.
0: Ja.
1: Dus op het moment dat je dat soort vragen krijgt, kan je niet meer de aanname doen. Het klinkt zo. Het ziet er zo uit. Het is goed. Ik moet even verifiëren bij de CFO. Ook al was hij het echt, zeg maar.
0: Ja. Dat. Ja,
2: een
0: stuk bewustzijn eigenlijk continu ook weer hier, hè?
1: Ja,
0: Ja. Dat is zo belangrijk. Niet klakkeloos gewoon maar het aannemen. Maar gewoon, hé, wacht eventjes. Ja. Ik heb rekening te houden met het.
1: Dus ook weer daar. Geef je medewerkers niet de schuld als ze die fout maken. Maar zorg dat ze op tijd getraind worden. Zorg dat ze snappen waar ze mee te maken hebben. Hoe de wereld in 2026 eruit ziet. En dan kijk, als je dan nog moedwillig dingen fout doet, is een ander verhaal. Maar als je mensen ongetraind eigenlijk nu het Wilde Westen ingooit. En voor de leeuwen gooit. Ja, kan je ze niet kwalijk nemen dat ze die fouten maken. Ja.
2: Nee, want ik denk ook dat je AI is natuurlijk ook aan de andere kant een fantastisch tool om te gebruiken. He, dat mensen daar heel veel lol van hebben. En ook heel veel profijt van hebben. Als je dingen wil gaan ontwikkelen. Als je wil gaan programmeren. AI fantastisch. Of je nou scholieren hebt die een stuk moeten schrijven. Daar gebruiken ze ook AI voor. Om daarmee te helpen. Of dat wel of niet toegestaan is. Dat is wat anders. Ja, maar je moet AI wel kunnen gebruiken. En nou, bij ons intern wordt AI ook wel eens gebruikt. Om een mooi filmpje te maken van de CEO. Hè,
1: bijvoorbeeld. Nou, en inderdaad aan de innovatiekant. Zijn wij ook echt actief bezig op dit moment. Om te kijken welke zaken we natuurlijk structureel. Los van dat mensen AI kunnen gebruiken voor hun eigen werk. Willen we ook ons werk nog verder automatiseren natuurlijk. Zodat de slimme mensen die we hebben met slimme dingen bezig kunnen zijn.
0: Ja. Een ander iets hè, naast AI is toch wel heel erg die cloud. En zeker afgelopen jaar is dat nog meer te sprake gekomen. Hè. De perikelen die natuurlijk ook spelen met Amerika. Ja. Bedrijven die zich zorgen gaan maken. Wacht eens eventjes. Is die cloud die ik eigenlijk wel heb, is dat überhaupt wel veilig? Hè, als er ellende ontstaat. Ja. Krijgen jullie dat soort vragen ook?
1: Ja, ook wel. En zeker. Kijk, dit heeft al eerder gespeeld. Hè. We hebben discussies gehad rondom Huawei. De Chinese apparatuur. Dat was niet per se cloud, maar wel Chinese apparatuur. We hebben discussies gehad rondom Kaspersky. Russische software. En dat is eigenlijk, dat zit in dezelfde lijn. Dus het gaat erom, wat zijn de risico's voor mij als organisatie als ik gebruik maak van software of clouddienstverlening uit een andere jurisdictie, Amerika, China, Rusland. Wat zijn de risico's? Dus daar helpen onze klanten graag bij. Dan gaan we ook het gesprek aan. Want het is natuurlijk nu, je ziet dat een maatschappelijke discussie is.
0: Klopt.
1: En klanten vragen zich dat ook af. Maar ik vind ook dat moet je risicogebaseerd benaderen. Wat zijn de risico's dat er uitval is waar ik geen controle over heb? En wat kan ik er even van maatregelen? Wat zijn de risico's van eventueel het uitlekken van persoonsgegevens? Weet je wel, de discussie rondom DigiD. Maar dan moet je als organisatie ook op het hoogste niveau kijken naar de risico's. En dat is een ingewikkelde discussie natuurlijk. Want het is een bewegend onderwerp. Ja. Je weet niet waar het toe gaat.
0: Nee.
1: Ja. Maar het is zeker een discussie. En ik ga daar heel graag ook met al onze klanten het gesprek over aan. En doe ik ook. Om te snappen, waar zitten jullie? Waar zitten jullie met je denken? Wat is het belang van jullie eigen organisatie? Zodat wij gewoon daar in mee kunnen bewegen als nodig is.
0: Ja. Erik, wat is nog meer wel echt een cruciaal onderwerp wat veel aan bod komt of wat we nog veel meer gaan zien, zeg maar?
2: Nou, ik denk zeker qua technologie dat daar ongelooflijk veel verandert. En dat doen wij ook. Hè. We hebben net onze Innovation Day gehad. En dan zien we dat er zo verschrikkelijk veel technologie ook beschikbaar komt. Allerlei mensen die allerlei dingen doen. Ik heb net één voorbeeld genoemd, maar zijn er nog veel meer. En dus dat houden wij ook in de gaten. En te kijken hoe kunnen we mensen helpen, welke technologie. En dat geldt ook een beetje in de soevereiniteitsgedachte. Is het allemaal technologie die we dan vanuit Amerika moeten gaan gebruiken? Of is er ook Europese technologie die we kunnen gebruiken voor onze klanten? Dus dat doen we ook. Daar zijn we ook heel druk mee bezig. En ik denk wat jij ook zegt, Erik, die afweging maken van wat is nou de risico voor jouw bedrijf om soeverein uit te gaan acteren, is belangrijk. Dus ik denk dat er veel speelt en dat zeker ook op het gebied van identity, hè, dus als persoon, hoe kunnen we daar meer tools voor bedenken om ze te helpen en bedrijven veiliger te houden, dat is denk ik toch wel heel erg belangrijk. En als we kijken naar de analyse die we zelf doen vanuit ons eigen operating center, wat we daar voorbij zien komen, hè, daar spelen we ook op in om te zeggen, van, nou, let op, dit zijn de belangrijke dingen die we zien. En dan proberen we dat, dan maken we dat uiteraard niet proberen, maar dan maken we het anoniem. Om te kijken van hier zijn de dingen die wij zien gebeuren in onze omgeving. Van die 38.000 incidenten die we hebben, zijn dit de belangrijkste dingen die daaruit naar voren komen. Let op, dit moet je doen. En de ontwikkeling zelf qua technologie gaat vreselijk hard. En dat is best wel een job om dat bij te houden.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen, hè, juist dat voor bedrijven dit ook juist zo'n enorme uitdaging is. Aan de ene kant wil je aan veiligheid werken. Maar je hebt soms ook een risico te nemen. Wil je nieuwe stappen zetten, zeg maar.
1: Ja, 100%.
0: En nou ja, daar die balans, zeg maar, tussen vinden. Dat is voor heel veel bedrijven natuurlijk ook vaak heel ingewikkeld.
2: Ja, wat we vaak ook zien is dat er heel veel een aantal CISO's die we gesproken hebben van grote bedrijven, die krijgen soms in de maand meer dan 200 e-mails van allerlei bedrijven die allerlei fantastische technologie hebben.
0: Ja.
2: En die zeggen, ja, wat moet ik doen?
0: Dat is het.
2: Wat is het? Wat moet ik doen? Nou, en dat doen wij. wij maken de selectie. Dus als mensen zeggen van nou, wij hebben dat probleem. En dan kunnen wij bedrijven helpen. Van nou, weet je, wij hebben dit gezien. Wij hebben die analyse al gemaakt. Wij denken dat dit soort technologie, dit soort oplossingen, dit soort strategieën van belang zijn voor jouw organisatie. En door de bomen het bos weer zien. Dat is eigenlijk hetgeen wat we in Securityland is nu heel erg belangrijk, omdat er zoveel oplossingen zijn. Hoe ga je door de boom het bos weer zien?
0: Ja, ja, eigenlijk begonnen we daar ook een beetje mee, hè?
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Erik, hè? Dus eigenlijk back to basic. Wat heb ik als organisatie echt nodig?
1: Kijk, stel je hebt een pand en je wilt brandveilig maken. Dan moet je niet zomaar dingen gaan doen. Dus begin met, ik zou eerst zeggen, schrijf het telefoonnummer van de brandweer op. Als je er nooit, dus het echt stap 1 is, als je net met security begint of daar serieus over nagedenken, schrijf het alarmnummer op van de Sorion en bel ons als er iets is. Ik hoop dat het je nooit overkomt. Maar daarna moet je inzicht gaan krijgen in hoe het met de veiligheid zit. En dan moet je dus maatregelen gaan nemen. Dus als je echt aan het begin staat, heb je hulp nodig om het inzicht te krijgen.
0: Ja, ja, helder. Komen we bij de laatste businessvraag.
2: Oké.
0: Zijn we er klaar voor?
1: Zeker
2: wel.
0: Dan gaan we.
3: Maak de zin af. Jullie zijn pas echt tevreden als...
0: Nou.
1: Als onze klant zijn ding kan doen zonder over security na te denken.
2: Ik zat gelijk aan een heleboel dingen te denken. Maar ik geloof dat er ook bedrijfsdoelstellingen daar doorheen lopen. Nee, maar ik zou tevreden zijn als wij ook met elkaar, waar ik ook in het begin van de uitzending ook zeg van ja, we zien dat het een probleem is, maar we zien ook dat daar oplossingen voor zijn en dat er dus inderdaad hoop is om alles op te lossen. Daar zou ik heel erg tevreden zijn als iedereen dat ziet.
0: Ja, dus niet alleen maar angst zaaien,
2: exact.
0: Maar er zijn echt oplossingen.
2: Absoluut.
0: Ja. Lijkt me een mooie om mee af te sluiten. Erik, ik wil jullie beiden heel erg bedanken voor jullie komst, ook voor jullie visie. Ik vind het mooi om te horen met hoeveel passie en gedrevenheid jullie over jullie vak praten. Ook met zoveel plezier. Ik zou zeggen, hou dat lekker vast.
1: Dank je.
0: Want het is enorm aanstekelijk. En willen mensen natuurlijk meer over jullie weten, dan kunnen ze uiteraard contact met jullie opnemen. Enorm bedankt.
2: Dank je wel, Martine.
1: Dank je.

0: Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
4: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
5: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
5: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
7: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
8: Het begint altijd met een idee. Een klein idee dat leidt tot iets groters. Een groot idee dat je maar niet loslaat. En dat gouden idee dat een sector op zijn grondvesten doet schudden.
0: Dit is New Business Radio.
8: Het radiostation dat verslag doet van bijzonder ondernemerschap.
0: Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
8: Dit is New Business Radio.
1: Hoe zorgt jouw organisatie voor impact? Wat betekenen jullie voor de samenleving? Bedrijven hebben de kracht om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Zo zorgen zij voor winst op alle vlakken. In Impact hoor je leiders en experts over duurzaamheid, MVO, circulaire economie en natuurlijk Impact met Glenn van der Burg.
9: Voedsel produceren midden in de stad. In Rotterdam gebeurt het gewoon. Daar drijft sinds 2019 de eerste boerderij ter wereld op het water. Met 30 koeien, een zuivelfabriek, een kas en een circulair systeem is de Floating Farm een inspirerend voorbeeld van stedelijke landbouw. Maar hoe maak je zo'n innovatieve boerderij schaalbaar? En wat vraagt dat van ontwerp, technologie en logistiek? We hebben echt een flink volle aflevering. We hebben Minke van Wingeren te gast. Ze is partner van de Floating Farm. Martine Schuijer is directeur Nederland onderneemt maatschappelijk. Jurgen Vreugdehils in de studio, general manager van Montreal Solutions. Martijn Edinga, accountmanager bedrijven bij Paameijer. En Maurice Beriks is er strategisch adviseur circulair bij de provincie Zuid-Holland. Deze aflevering maken we samen met het netwerk Groene Groeiers van VNO-NCW en MKB Nederland. En wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland. Fijn dat je luistert.
10: Duurzame oplossingen voor onze vraagstukken. Je hoort ze in Impact met Glenn van den Burg op Nieuw Business Radio.
9: Ja, we beginnen bij Minke van Wingeren en Martine Schuijer. Minke, jij bent partner van de Floating Farm. Volgens mij, sterker nog, heb je het bedacht, opgebeden en ben je ermee begonnen. En je bent op afstand, maar wel in ons hart. Fijn dat je er bent.
11: Dankjewel, Glenn. Fijn hier te zijn, inderdaad.
9: Ja,
11: en ik
9: ja.
11: ben inderdaad medeoprichter. Het is het idee van mijn man, Peter. Maar samen hebben we de boerderij opgericht.
9: Ja, nou heb ik vooraf natuurlijk wat filmpjes gekeken om überhaupt een beeld te krijgen van hoe kan dit? Wil jij onze luisteraars helpen bij wat ze voor zich zien als ze naar de Floating Farm kijken?
11: Ja, wat zien we? We lopen naar de Floating Farm toe. Dan zien we eerst een partij drijvende zonnepanelen. Die voorzien de boerderij van energie. En dan zien we de boerderij zelf. En dat is eigenlijk een gebouw van 3 lagen... op het water, met bovenop een stal waar de koeien lopen. In het midden de procesvloer waar we van alles doen, daar kom ik straks op terug. Mm-hmm. En dan nog onder het water, ja, onze groenteproductie en onze kaasrijping.
9: Oké, de groenteproductie vindt plaats onderop.
11: Ja, ja.
9: En dan zeg ik even als simpel mens, daar is toch helemaal geen licht?
11: Nee. Dat is het ook. Maar onder het water hebben wij een vertical farm gebouwd. Dat is een installatie in verschillende laagjes waar onder ledlicht groenten groeien. En nu zijn we net begonnen met het kweken van microgreens. Microgreens, dat zijn kiemgroenten. En dat betekent, het woord zegt het al, zijn net ontkiemd. Dus er zitten boordevol vitamines. En die groeien in onze afgesloten omgeving. Dus dan gebruiken we helemaal geen pesticiden of andere zaken. En we gebruiken maar 10% van het water wat je gebruikt in de reguliere teelt.
9: Wow.
11: Dus op die manier, ja, maken we eigenlijk heerlijke verse groenten en kruiden voor de stedering.
9: Ja. En waarom drijven die? Want ik heb even het filmpje gekeken en ik zag inderdaad, als je van boven kijkt, dan zie je een soort grote bogen met een doorzichtige, niet helemaal doorzichtig, maar ik dacht ook, waarom zitten die zonnepanelen niet op het dak? Daar is vast een goede reden voor.
11: Ja, inderdaad, goede reden voor. Nou, op het dak vangen we al regenwater op. Want dat maken we schoon en hergebruiken we weer op de boerderij. Maar de zonnepanelen liggen op het water, omdat je, wanneer je die op het water legt, de zonnepanelen worden gekoeld en daardoor ook meer energie leveren.
9: Mm, kijk, dus echt overal over nagedacht, zeg. Niet te geloven.
11: Overal over nagedacht. Maar aan de andere kant ook, we zijn nu 6 jaar operationeel. We hebben in die 6 jaar ook ongelooflijk veel geleerd. Dus een leerproces waar je u tegen zegt.
9: Ja, ja, het is ook letterlijk een levend project. Waarom zijn je hiermee begonnen? Waarom is het zo belangrijk om in die stad, zuivel en groente te produceren?
11: Ja, eigenlijk verschillende redenen. Het idee is ontstaan

0: eigenlijk de initiële aanleiding. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer. Dus je bent op het water wat wij noemen klimaatadaptief. Wij gaan hier in de haven van Rotterdam 2 meter per getijde op en neer. Dus overstroming of droogte, het deert ons niet. Wij drijven door.
1: Nee. En zijn het dan nog speciale koeien met zeebenen of maakt het die koeien niet zoveel uit?
0: Nee, maakt ze niet uit. Nee, wel interessant trouwens, want de Universiteit van Utrecht, die hebben we erbij geroepen om voor de vergunningen een akkoord te krijgen dat de koeien inderdaad niet zeeziek konden worden. Ja, nou maar dat kunnen ze niet. Dus het gaat supergoed met ze.
1: Ja. Hey, en floating farm hè, in Rotterdam, reken je dan bijvoorbeeld ook uit hoeveel vrachtwagens het per jaar scheelt die anders van buiten de stad in moeten rijden?
0: Die rekensom hebben we niet gemaakt. Maar het is wel zo, onze koeien produceren ongeveer die 30 koeien op dit moment ruim 700 liter per dag. Dus dat scheelt zoveel liters melk. Of yoghurt, of wat karnemelk of boter. Ja. Dat anders de stad in gaat. Maar weet je, dit geeft vooral. Dit is een pilotproject om te laten zien dat het kan. Mm-hmm. En dit is vooral bedoeld voor. Dan moet je denken aan landen als Singapore, Korea, Japan, de Antillen. En dat soort landen die importeren over 90% van al hun voedsel. En dat is ons target, dat is ons doel. Als je daar drijvende boerderijen omheen gaat leggen, ja, dan kan je pas echt impact maken.
1: Ja, en zeg je daarmee, want daar moest ik ook over nadenken. Het land is schaars, maar op het water is nog wel plek. In Rotterdam zelf, maar zeker ook bijvoorbeeld in Singapore.
0: Correct. In Singapore bijvoorbeeld is enorm schaars het land. En daar kan je zeker op het water, is er nog ruimte. Maar aan de andere kant, het heeft andere voordelen ook nog. Denk bijvoorbeeld als je op het water ligt, kan je het water waar je op ligt direct gebruiken om je voedsel te produceren. Dus wat doen we hier bijvoorbeeld in Rotterdam? Daar is het havenwater brak. Dat pompen we op en dat ontfilteren we om het direct te kunnen gebruiken voor de voedselproductie. Ja. Nou, denk aan landen als de Antillen, hè, Sint Maarten, Aruba. Als je daar een boerderij in het land neer wilt leggen, op het eiland, dan moet je hele pijpleidingen neerleggen om voor water te zorgen. Als je op het water ligt, hoeft dat niet, want je hebt het water bij de hand. Dus dat is ook een enorm voordeel in dat soort gebieden.
1: Ja. Nou, zei het zelf al, hè? Het is een pilot. Het werkt nu, het is eigenlijk 6 jaar geleden begonnen en het draait nu. Hè? De kinderziektes zijn eruit, die hebben enorm veel geleerd. Nou, ja. Ik kan me voorstellen dat de grote uitdaging nu is. Hoe zorg je ervoor dat je dit kan opschalen naar inderdaad al die landen waar ze dit heel goed kunnen gebruiken?
0: Ja, dat is inderdaad de uitdaging. En we zitten nu volop in die fase. We hebben onze 2 haalbaarheidsstudies nu gedaan. Dat is voor Sint Maarten en voor Aruba. Dat soort landen, ik ben er zelf geweest. En eigenlijk op dat moment voelde ik aan mijn lijve wat het is als je afhankelijk bent van anderen om eten te hebben. Ik ben dol op yoghurt. Ik ging naar de supermarkt voor yoghurt en trof daar 2 dagen achtereen de schappen van de yoghurt leeg. Dat is vervelend, maar dat kan je hebben. Maar op een gegeven moment was er wel yoghurt, kon ik maar 2 potten per persoon kopen. En die kostte ook nog eens $9 per stuk.
1: Wow.
0: Dus wij in Nederland zijn zo verschrikkelijk verwend en zien vaak niet hoe dat in andere landen gaat. Maar op dit moment krijgen wij heel veel aanvragen uit andere landen. Denk ook aan Vietnam, denk aan, nou noem het maar op. En de geopolitiek speelt daar natuurlijk ook een rol in. Want landen willen steeds liever zelfstandig zijn of onafhankelijk. Nou, je vroeg mij van wat is dan de uitdaging, hè, voor landen zoals Sint Maarten en Aruba. Nou, er zijn een aantal dingen. Ten eerste moet je zorgen dat je de juiste vergunningen krijgt. Je moet een plek vinden waar je mag liggen. En je moet investeerders vinden. Dat zijn eigenlijk de 3 key elementen om zo'n project te kunnen starten.
1: Oké, dus... nog een keertje, dat we ze even goed scherp hebben, want die gaan we de hele uitzending door gaan we het erover hebben. Je hebt een plek nodig, vergunningen en geld.
0: Yes.
1: Ja, en dan zou ik zeggen, Als je gebeld wordt door die plek in de wereld en zegt, ja, wil je bij ons, want we hebben een vraagstuk, dan moet plek en een vergunning niet zo'n probleem zijn, zou ik zeggen.

0: maken, maar dat valt dus tegen.
1: Ja, dat is een uitdaging, omdat je allerlei regelgeving hebt. En zo'n boerderij op het water, ten eerste al, ja, is het een schip? Is het een gebouw? Wat is het eigenlijk? Daar begint het al mee. En is dat water bestemd voor agrarische activiteiten? Dus dat zijn nogal wat dingen waar je gaandeweg tegenaan loopt.
0: Ja.
1: Dus het is niet zo simpel als dat het op het oog lijkt.
0: Nee. En daar zijn jullie dit begonnen als een eigen initiatief, hè? Het is niet een. Ja. Jullie hebben niet de gedachte, we doen een leuke start-up en dan gaan we dit doen en dan gaan we dan wereldwijd verkopen en dan worden we rijk. Wat brengt dat voor andere dynamiek mee, denk je?
1: Ja, dat is een hele interessante. We zijn het inderdaad begonnen om goed te doen voor de wereld. En we zagen ook dat het voedselsysteem zoals het nu er is, eigenlijk anders moet. Want dit heeft te veel negatieve impact op de wereld. Dus we willen anders doen, we willen beter doen. Maar we willen niet alleen maar op de tekentafel iets verzinnen, maar we willen het ook laten zien.
0: Ja.
1: Als je dit wil doen, heb je mensen nodig met dezelfde gevoel voor beter willen doen in de wereld. En waar wij dan bijvoorbeeld tegenaan lopen, want we zitten nu in de fase van start-up naar scale-up. En we proberen om geld op te halen. Maar in de kern is het heel vaak dat degene de fondsen of de subsidieverstrekkers of hoe je het maar wilt noemen, kijken toch vooral naar het economische belang, het economische rendement. En het economische rendement is niet degene waar wij als eerste naar kijken, maar wij kijken wel naar de impact wereldwijd. Nou, en dat wrijft. Daar moet je doorheen.
0: Ja.
1: En wrijving geeft glans, maar is niet altijd eenvoudig.
0: Nee, zeker niet. Nou, wij gaan kijken of we je in deze uitzending een beetje kunnen helpen, Minke. Onder meer door Martine Schuijers, is directeur van Nederland Ondernemen Maatschappelijk, wat weer een initiatief is van VNO-NCW en MKB Nederland. Als ik het goed zeg, hè, Martine.
2: Je zegt het goed, ja.
0: Ja, heel goed. Dan heb ik mijn huiswerk gedaan. Als je dit nou hoort, hè, Martine, en je hoort inderdaad die... Ja, het is eigenlijk een maatschappelijk initiatief wat ontstaan is. Maar nu hoor je Minke ook al zeggen, we gaan van start-up naar scale-up. Maar het zit vooral in de purpose-kant. Ja, waar zit dan die overlap tussen maatschappij dienen en bedrijvigheid?
2: Ja, interessante vraag. Maar sowieso een fantastisch verhaal en je hoort het. Het ongeduldig enthousiasme van een ondernemer waar ik altijd heel blij van word. Maar dat is soms ook wel wat in systemen en structuren natuurlijk misgaat. Innovatie is altijd, hè, iedereen heeft de mond vol van innovatie. En er zijn ook grote subsidies voor innovatie. Totdat de markt inderdaad een innovatie uitzinkt en het dan in de reguliere systemen wil brengen. Ja, daar zien wij in heel veel, eigenlijk heel veel projecten, bij veel ondernemers zien we daar vraagstukken ontstaan. En daar moeten we over in gesprek blijven met die overheid om juist die beweging op gang te krijgen. Je kan niet aan ondernemers vragen om te innoveren als je vervolgens niet de regels wil aanpassen.
0: Ja, en helpen jullie daar dan ook bij?
2: Ja, daar helpen wij bij. Daar zijn wij voor opgericht. We zien vanuit VNO en MKB Nederland zagen we veel ondernemerschap en ondernemerszin. Maar juist ook, wat Minke natuurlijk ook schetst, goed willen doen voor de wereld. Soms is nog wel het idee dat alle ondernemers alleen maar voor het grote geld gaan. En je ziet gewoon in de praktijk dat er veel ondernemers zijn die juist ook deze pet op hebben. Zeggen, we willen goed doen voor de wereld. Daar ontstonden vragen. Daar zijn wij uiteindelijk voor opgericht om aan de hand van een aantal domeinen te kijken hoe wij ondernemers verder kunnen helpen in die grote transities. Of, dat is de andere kant, als de overheid zegt, we willen een grote beweging maken naar energiebesparing of naar meer groen of soms ook op de arbeidsmarkt, hè, vraagstukken adresseert, dat wij dan proberen juist dat vraagstuk van de overheid te vertalen naar hapklare elementen voor ondernemers. Dus we proberen twee kanten op te beïnvloeden.
0: Ja, en als je nou het verhaal van Minke hoort, hè, jullie hebben als Nederland Ondernemen Maatschappelijk, maar zeker ook met de achterbanden achter, natuurlijk een enorm netwerk. Waarvan denk je dan, maar daar kan ik wel bij helpen?
2: Nou, ik dacht meteen, we hebben een programma lopen samen met MBO Nederland en het ministerie van INW onder de naam Versnellingshuis, waar we juist dit soort vraagstukken proberen te versnellen door ketens aan elkaar te koppelen en te kijken, kun je nu met een keten gezamenlijk eigenlijk de beïnvloeding wat beter organiseren, waardoor je verder komt. Dus daar dacht ik meteen aan van, oh, ik moet onze collega die bezig is met de keten doorbraakprojecten eens in contact brengen met Mink om te kijken van, kunnen we hier verder inkomen? Daar zit ook geld achter van bijvoorbeeld RVO. Hè? Dus ja, soms helpt geld ook gewoon in innovaties.
0: Zeker.
2: Daar praktische ondersteuning van ondernemers met dit soort vraagstukken via de lijn van het Versnellingshuis. Maar ik zei net al, dat doen we ook op andere domeinen. Maar dit is dan even, in dit geval hebben we het echt over het Versnellingshuis, waar wat mij betreft haakjes zouden zitten.
0: Ja. Ja, en Martine, ik kan me voorstellen dat er ook andere ondernemers, ondernemende mensen, maatschappelijk ondernemende mensen luisteren naar dit programma. Waarvoor kunnen ze bij jullie aankloppen?
2: Wij doen projecten op het gebied van AI. We zien dat AI, dat we veel spreken over AI en dat we zeggen, nou, dat gaat de arbeidsmarkt veranderen, et cetera. Dat klopt. Maar hoe ga je nou AI, met name als MKB-ondernemer, in jouw bedrijfsproces toepassen? Daar kunnen we bij ondersteunen. Als je kijkt naar arbeidsmarktvraagstukken, dan helpen we ondernemers concreet met hun bemensingsvraagstukken. Dat gaat over in, door en uitstroom. Hoe vind je mensen? Hoe behoud je mensen? Hoe ga je om met diverse teams? Maar helaas ook, hoe laat je mensen op een goede manier uitstromen en weer ander werk vinden? We ondersteunen ondernemers in praktische zin bij internationaal ondernemen. Dus het gaat met name om ondernemers die willen starten met internationaal ondernemen. Die worden bij ons ondersteund via een programma. En we proberen om NGO's en goede doelen te koppelen aan het bedrijfsleven en andersom. Omdat dat ook een vraag is die vaak bij ons binnenkwam. Goede doelen die bij ons aankloppen zeggen, willen in contact komen met het bedrijfsleven. Bedrijfsleven dat zegt, we willen iets goeds doen. Nou, wij treden eigenlijk ook op als makelaar tussen die partijen om de verbindingen te leggen.
0: Nou, super interessant. Kortom, een mooi loket met een enorme netwerk en heel veel kennis erachter. Het is vast een website waar mensen heen kunnen.
2: Ja, inderdaad.
0: Nou.
2: Ja, nlom.nl. Ja.
0: Kijk, kind kan er vast doen. nlom.nl. Wij zorgen dat het linkje in de show notes terechtkomt.
2: Ja.
0: Dankjewel Martine, want je hebt speciaal voor ons tijd vrijgemaakt om een vergadering uit te stappen. Daar kun je nu weer gezellig instappen. Of je moet zeggen van, nou, dit is een heel mooi excuus om niet naar de vergadering te gaan. Dat mag natuurlijk ook altijd.
2: Ja, dat laat ik maar even doen dan. Hè.
0: Dankjewel Martine. Minkie, jij blijft nog even bij ons. Want we gaan zo naar onze fijne studiogasten. Jurgen Vreugdeel van Montreal Solutions. Martijn Edinga van Baanmeijer. En Maurice Beriks van de provincie Zuid-Holland. En dan gaan we kijken hoe zij dan weer verder kunnen helpen. Of misschien zelfs al helpen. Bij het prachtige concept van de Floating Farm. En dat hoor je zo na dit.
3: New Business Radio. Voor business shapers.

0: was lekker op deze heerlijke warme dag. Skate van Bruno Mars en Silk Sonic.
1: Wat is jouw impact? Met Glenn van der Burg.
0: Ja, we hebben een studio vol. Minke van Wingerden is er, partner, medeoprichter van de Floating Farm. En ja, we proberen haar, los van dat ze haar verhaal vertelt, gaan we ook nog kijken of we haar een beetje kunnen helpen in deze aflevering. Jurgen Vreugdeel is er van Montreal Solutions, Martijn Edinga van Paameijer en je hoorde net Martine Schuijer. En Maurice Beriks is overigens ook nog in de studio van de provincie Zuid-Holland, die hoor je straks. Maar eerst gaan we even naar Jurgen. Jurgen, volgens mij werken jullie al samen met de Floating Farm. Ja, dan moet ik wel je microfoon openzetten, anders dan blijft het zo stil.
2: Dat zou jammer zijn. Nee, ja. Inderdaad, wij werken al een kleine 2 jaar, denk ik, nu met de Floating Farm. Montreal Solutions gaat over het algemeen over het monitoren van real estate. Daar komt ook Montreal vandaan, niet uit Canada. En in de real estate heb je het vaak over energiemanagement of comfortmetingen, dat soort dingen. En wij gaan altijd uit van een integrale aanpak. Dus alles heeft invloed op elkaar. Dus je moet ook alle monitorresultaten met elkaar samenvoegen om tot een goed resultaat te komen.
0: Ja.
2: Nou, dat is bij de Floating Farm to the max, zou ik
0: wou net zeggen. Dat is wel een uitdaging als je, zeg maar op zo weinig vierkante meters ook nog eens een keer gestapeld van alles en nog wat hebt.
2: Zeker, er zijn een hoop parameters te meten, zal ik maar zeggen. En dat heeft geresulteerd in een hele goede en mooie afspraak tussen Floating Farm en ons. Namelijk dat wij kunnen zeggen, nou, dit zijn zulke nieuwe processen. Die willen we graag in beeld gaan brengen. Maar dat is voor ons ook af en toe nieuw. Want dat is voor iedereen nieuw.
0: Ja. En is dit dan gewoon, je krijgt een opdracht en nou, superleuke opdracht, we gaan het doen. Of is dit ook voor jullie een soort innovatieproject,
2: ja, absoluut,
0: om uit te vogelen van wat kan er eigenlijk al?
2: Ja, absoluut. Want kijk, energiemanagement, dat is natuurlijk best wel, nou, ingeburgerd, zal ik maar zeggen. Maar het meten van proteïnegehalte van melk en wat het voor invloed heeft op de bezoekersaantallen van je boerderijwinkel. Ja, dat is natuurlijk een andere koek.
0: Zo
2: dus wij hebben eigenlijk constant overleg met Floating Farm. En dat gaat hartstikke goed samen. Waarin we constant proberen, okay, welke nieuwe processen kunnen we daar nog aan toevoegen. Jij refereerde al aan van bijvoorbeeld je impact op het gebied van vervoer, vrachtwagens. Nou, wij zijn inmiddels begonnen met kijken waar die wagens van Floating Farm allemaal heen gaan in hun bezorgtrajecten. En wat heeft dat voor invloed op de impact die je op een andere manier zou kunnen hebben.
0: Ja.
2: Dus dat gaat heel diep en heel ver. Mink haalde al even aan het brakke water. Daar zijn we nu toevallig mee bezig om op verschillende niveaus temperatuur en zoutgehalte van water te meten. En te kijken wat je daarmee kunt doen.
0: Oké, want het zou best kunnen dat als het water dieper of minder diep is, dat het dan brakker of minder brak is.
2: Ja, kijk, wij zijn specialist op data en het binnenhalen van de data. Maar wij leren dan ook weer heel veel over getijden bijvoorbeeld. Wat ik voorheen niet wist. Dus dat is natuurlijk ook wel heel grappig.
0: Je zit ook alleen maar te smilen hier.
2: Ja, ja, zeker. Ja.
0: Het is echt een soort knuffelproject.
2: Ja,
0: maar dan wel, maar wel met een enorme oplossingskracht natuurlijk.
2: Ja, met een enorme impact. Want daar ga ik helemaal achter Minke staan wat dat betreft. Want het is ook wel altijd onze bedoeling geweest om de wereld een beetje te verbeteren. Hoe kleinschalig ook. En dit is typisch een project waarbij je dat ook inderdaad kunt bereiken. Want het gaat nog veel verder. Nog niet zo heel lang geleden hebben wij bijvoorbeeld een vastgoedklant van ons is even meegenomen naar die Floating Farm. Niet om hem te laten zien hoe je melkgehalte meet. Maar wel om ze even out of the box te denken. Van wat heeft nou allemaal invloed op je proces? En dat kan heel ver gaan. Nou, en zo'n vastgoedman wordt dan ook, die komt alleen maar geïnspireerd terug.
0: Ja, geweldig.
2: En dat is wel heel leuk, dat je ook op die manier impact kunt maken met z'n allen.
0: Ja, nou, is dat al een mooie impact, hè? Dat mensen uit een andere branche, sector, inspiratie opdoen. Dat je denkt, wow, als dit kan, wat zijn wij dan aan het aanklooien? Er ligt bij ons ook al wel wat innovatie te wachten. Wat we natuurlijk willen, wat Minke graag wil, is natuurlijk de wereld over.
2: Ja.
0: Hoe spelen jullie daar een rol in?
2: Nou, wij proberen eigenlijk alles wat de Floating Farm zegt te doen en ook doet, te onderbouwen door data. Dus echt ook te laten zien van, nou ja, inderdaad klopt het dat je door middel van deze processen bijvoorbeeld je melkproductie op een heel goed niveau kunt houden. Of de kwaliteit van de melk ook heel goed kunt houden. Bijvoorbeeld het ontziltingsproces waar ze het al even over had. Om dat te bewijzen door middel van echt keiharde data. Want nou ja, zoals ze al aangaf, het gaat om af en toe best grote investeringen. Die mensen moeten doen. Ja, dan wil je ook wel even zien wat betekent dat nou. En dan kun je nog zo'n mooi verhaal hebben. Maar op het moment dat je dat inderdaad kunt onderbouwen door een berg data die inderdaad zegt, ja, dit gaat werken.
0: Ja.
2: Dan is dat heel prettig. En op die manier werken we, ja, ik vind het in ieder geval fantastisch samen met de floating farm.
0: Ja, ja, en daarmee bieden jullie eigenlijk, beperken jullie het risico van de investering die misschien in Singapore of waar dan ook zou.
2: Dat is in ieder geval de insteek. Ja, ja. Ja, absoluut.
0: Ja. We hebben nog meer leuke gasten. Dus ik ga naar Martijn. Martijn Edinga van Paameijer. Martijn, hoe werken jullie samen met de Floating Farm?
3: Mooie vraag. We zijn hard aan het ontwikkelen met elkaar. We zijn nu een klein half jaartje met elkaar in gesprek. En we maken meters op het terrein bij het Floating Farm om te onderzoeken. In eerste instantie nog hoe cliënten van Paameijer daar een hele mooie werkplek kunnen krijgen. We zijn in een vergevorderd stadium. We zijn in fase 2 van 3 fases.
0: Oh.
3: Ja. En dat betekent dat we na de zomer eigenlijk van start willen gaan samen met Floating Farm. Om 10 tot 15 cliënten van Paameijer daar mooie werkplekken te geven. Cool. En dan moet je denken aan het buitenterrein onderhouden. Het helpen bij de kaasboer, bij de melkproductie. Nou ja, sky's the limit. Er is ontzettend veel mogelijk.
0: Ja.
3: En wat dat mogelijk maakt. En quote ik ook even Minke, net als mijn andere collega's. Hè, er zijn mensen nodig om het gevoel voor een beter. Ja, die een gevoel hebben om een betere wereld te maken. Nou, dat hebben we echt wel gevonden bij de Floating Farm.
0: Ja.
3: En het is mooi om te zien dat er dit soort ondernemers zijn. Daar kijken we continu naar de samenwerking. En dus niet naar ondernemers die alleen maar bezig zijn met geld verdienen. Maar die een mooie intrinsieke motivatie hebben. En daarom denken wij dat Floating Farm een sustainable partner is daarin.
0: Ja.
3: Ja.
0: Waar ik bijvoorbeeld heel hard over zit te denken. Hè, want als we zo doorgaan, dan denkt de luisteraar, wat een juichverhaal, wat geweldig. En het komt allemaal goed en ik hoef niks te doen. Maar Minke zei ook terecht van ja, een van de vraagstukken die we hebben, zoals alle start-ups. We hebben ook gewoon geld nodig. Want zo'n farm kost geld en dat moet geïnvesteerd worden en iemand moet dat doen.
3: Ja.
0: Helpt het dan ook dat jullie bijvoorbeeld vanuit Paameijer daar betrokken bij zijn? Want jullie zijn natuurlijk, jullie hebben weer een ander belang. En jullie lossen weer een ander maatschappelijk vraagstuk op dan eten direct in de stad. Minder bewegingen van vrachtwagens. Hè. Dit gaat over werk voor mensen die wat lastiger aan het werk komen.
3: Ja.
0: En dat vindt de gemeente Rotterdam dan weer heel belangrijk.
3: Dat zou inderdaad heel belangrijk moeten zijn als ze dat zou zien inderdaad. En als Floating Farm daarbij geholpen is, dan heb je zo gezegd een win-win situatie. Dus dat zou heel mooi zijn.
0: Ja. Ja. Minke, ik hou jij er even bij.
4: Ja.
0: Merk jij dat ook? Hè? Want voor de gemeente Rotterdam zijn jullie natuurlijk ook een soort attractie. Jullie zijn natuurlijk een prachtig verhaal. Ik ben een paar keer op bedrijf in het paviljoen geweest. Dat werd ook door de gemeente Rotterdam heel veel gebruikt. Omdat ja, daar voelde je gewoon duurzaamheid. Nou, dat heb je bij jullie natuurlijk ook. Merk je dat je daar wat aan hebt? Dat je dan ook makkelijker toegang hebt tot zo'n gemeente en de resources van zo'n gemeente?
4: Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat dat nog een beetje tegenvalt.
0: Nou, dat is gelijk een mooie oproep hier, hè? Dat is mooi.
4: Ja, absoluut. Weet je,
0: wat gek eigenlijk.
4: Ik heb het daar ook wel met bestuurders over gehad. Wij staan vaak, als er een pitch moet worden gedaan voor een evenement of een beurs die hier naartoe wordt gehaald, staat Floating Farm voorop met een plaatje als het icoon van Rotterdam, duurzaam, circulair en innovatief. Alleen de keerzijde van de medaille is, ik zeg, er wordt met ons gekoketteerd, maar daar zien wij weinig van terug.
0: Ja.
4: En dat is wel heel erg jammer. Uiteraard blijven we daaraan trekken duwen. Maar de initiatieven, zoals de samenwerkingen met Montreal Solutions en Paameijer, kunnen daar natuurlijk in de toekomst zeker mee helpen. Ik bedoel, als je meer boksen aantikt, dat weten we allemaal, hoe beter het is.
0: Ja.
4: Maar het is nog niet iets wat zeg maar op een presenteerblaadje voor onze neus ligt. Zeker niet. Nee. Jammer genoeg niet.
0: Nou, gelukkig hebben we iemand van de provincie Zuid-Holland in de studio, Maries Beriks. Maries, je stak je hand al op als je dit hoort.
5: Herkenbaar. Ik kan zeker niet voor de gemeente Rotterdam spreken. Maar als ik naar onze eigen organisatie kijk. We hebben eigenlijk... We doen heel veel, maar we hebben dat om dat manageable te houden ook wel heel erg opgedeeld in allerlei kolommen en beleidsvoornemens en met belegde verantwoordelijkheden. En dat met elkaar laten praten, daar zijn we dagelijks mee bezig, maar dat is echt heel lastig om dat ook voor elkaar te krijgen. Ja. Want met de verantwoordelijkheden en de budgetten, die hebben we heel erg in hokjes gedeeld. Ik denk dat we daar wel stappen in te zetten hebben. Ja. Maar we zijn nog best aan het begin van dat proces.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen, Minke, dat juist zo'n gemeente Rotterdam, die natuurlijk ook internationaal veel contact heeft met andere havensteden. Want ja, Rotterdam is nog steeds een van de grootste havens van de wereld. En ja, in grote havens, daar kunnen jullie natuurlijk aan de slag.
4: Ja, weet je, met name zijn het de gebieden van de havens die in heroriëntatie zijn. Dus het gaat vaak om de havens die een hele commerciële functie hadden, een hele havenfunctie. Maar die nu worden veranderd in woon-werkgebieden. En dat zijn de havens die voor ons super interessant zijn. Ja. Want dan liggen we natuurlijk midden in een gemeenschap. En ook daar inderdaad is een hele mooie rol weggelegd voor de haven van Rotterdam. Om ons te introduceren. Maar ook daarin zijn we bezig met een zoektocht. Laat ik het zo noemen.
0: Ja. Ja, en Martijn, even terug naar jou. Welk probleem los je eigenlijk voor Minke op? Ja, we weten allemaal dat de arbeidsmarkt krap is. Maar is dat dan gelijk het antwoord?
3: Nou ja, we kunnen het benaderen vanuit een probleem. Ik denk meer vanuit een mogelijkheid. En als je toch even je zoekje wil gaan, want het probleem is dat Floating Farm heeft betaalde medewerkers, vrijwilligers. Die hebben een bepaalde taak, daar zijn ze voor aangenomen. En er zijn altijd randzaken die erbij komen bij je werkzaamheden. En dat zijn voor ons hele mooie werkzaamheden waar wij voltallige arbeid uit kunnen putten. En dat is een mooie vacature. En op die manier kunnen we ze wel helpen op die manier om een probleem weg te halen. Maar nogmaals, Ik zie het niet als een probleem.
0: Nee, want eigenlijk kies je ervoor om het mes aan heel veel kanten te laten snijden. Precies, en dit is weer een extra kant van het mes eigenlijk.
3: Ja, precies dat.
0: Ja, er luisteren natuurlijk mensen naar die het fantastisch initiatief vinden, die Floating Farm. Maar als ze dit ook horen, wat zou je de luisteraars mee willen geven als het gaat over de samenwerking met een bedrijf zoals Paammeijer?
3: Nou, ik zat er net even over na te denken als ik inderdaad de collega's, studiogasten hier luisterde. Het wordt veel van dit soort verhalen worden neergezet. Het is heel bijzonder, het is heel speciaal. Maar dat is het niet. Het moet eigenlijk gewoon heel normaal zijn. Het moet niet de vraag zijn waarom...
0: De normaalste zaak zou het moeten zijn, zou je bijna zeggen.
3: Precies dat. Nou ja, ik ken het bruggetje. Ja. Maar dus het moet niet gaan over waarom doen we dit, maar hoe gaan we dit doen. En daarmee ga je inderdaad ook ontschotten. Daarmee ga je inderdaad de wegen makkelijk maken. En daardoor gaat het beleid ook worden aangepast. Dus waarom doen wij dit? Is om een zo inclusief en normale maatschappij met elkaar te creëren, waar iedereen ruimte en plek krijgt.
0: Ja, en dat begint dus met het feit dat ondernemers gewoon domweg contact met jullie zoeken en zeggen van joh, ik weet niet hoe of wat, maar ik geloof erin en het lijkt me prachtig. Dus
3: aan de ene kant
0: laat maar gaan praten.
3: Aan de ene kant
0: we beginnen aan, hoe zei je dat nou? Fase 1.
3: Ja, fase 1 inderdaad. Ja. Nou, het begint inderdaad bij een ondernemer die ons opzoekt. Of wij gaan zelf proactief het pad op. Het gebied waar Floating Farm zit is een relatief nieuw gebied. Waar vroeger keiharde industrie zat en andere zaken. Ik ben daar gewoon een keer koffie gaan drinken. En ik ben met de kaasboer in gesprek gegaan. En dan voor het een en het ander zit je inderdaad met Binken en met Peter aan tafel. En dan gebeuren er de mooiste dingen. Maar ondernemers weten ons heel goed te vinden. Je kan naar paammeijer.nl gaan. Dan kan je kijken inderdaad hoe wil je samenwerken met Paammeijer om impact te creëren. En op die manier kan je dat doen.
0: Ja. Ja. Minke, één Floating Farm is natuurlijk hartstikke leuk. Maar waarom begin je niet gewoon in Rotterdam door er gewoon nog een stuk of 5, 6 neer te leggen?
4: Nou, dat was wel initieel de bedoeling. Want we hebben dit stukje kade gehuurd voor 3 farms.
0: Okay.
4: Maar het is ons tot nog toe niet gelukt om de vergunning rond te krijgen voor farm nummer 2. En daarom zijn wij ook gestart met de vertical farm in de eigenlijk in de kelder van de huidige Floating Farm. Om toch te zorgen dat we op een of andere manier die kadehuur voor 3 boerderijen terug kunnen verdienen. Maar
0: even hoor, waarom komt die vergunning er niet? Is dat omdat het inderdaad jullie ingewikkeld zijn? Want ben je in een boot, ben je... Kan toch niet waar zijn?
4: De eerste farm lag er, maar de tweede farm moet voldoen aan andere eisen. Aanvaar, beveiligingen, noem het maar op. Ja, dat is voor ons niet op te brengen. Is erger nog eigenlijk, ons hangt boven het hoofd dat we moeten vertrekken, omdat dit een woonwijk wordt. En binnen een straal van zoveel meter mogen er geen koeien staan. Dus we zijn al bezig met de gedachte, kunnen we hem om laten bouwen? En dat hebben we ook bij het bestuur neergelegd. Maar het gemeentebestuur ziet dat niet zitten. Dus wij zijn druk aan het werk, zeg maar, om een zonnige toekomst tegemoet te zien.
0: Yeah.
4: En dat in het kader van dat wij bezoekers hebben vanuit de hele wereld. Ik had vandaag al 4 groepen scholieren uit Frankrijk op bezoek. Vanmiddag heb ik een persbureau vanuit Japan op bezoek. We hebben ongeveer 50 groepen per week. Dus wat dat betreft zijn we attractie genoeg.
0: Ja.
4: Maar onze toekomst is hier helaas niet zeker.
0: Dus alsof je tegen de Euromast zegt, ja sorry, maar er zijn nieuwe regels. Je bent te hoog, er moet een stuk af of zo. Ja, dat kan toch niet waar zijn. Ja, ik word hier helemaal kriegel van. Maar ja, we kunnen daar heel lang over praten, maar de gemeente Rotterdam is niet in de studio. Dus ja, die kunnen niet zeggen waarom dit toch eigenlijk heel logisch is. Ik zou zeggen, mocht er iemand van de gemeente Rotterdam luisteren die op een beetje niveau zit en die denkt, nou ja, dit kan niet waar zijn, net zoals dat ik dat nu denk en volgens mij iedereen hier in de studio, dan heb je wat werk te doen.
4: Ik moet wel de kanttekening maken, Glenn, hoor, dat wij officieel ook maar vergunning hebben voor een aantal jaren als experimenteel project. Maar ja, gezien het feit dat wij zo hoog op de iconische ladder van de stad staan en internationaal zoveel. We hadden een jaar geleden een mediabereik van 1,5 miljard zonder daar een euro aan te spenderen. Dan moet je toch een beetje achter je oren krabbelen misschien.
0: Ja, ja. Ik weet niet of jullie de filmpjes kennen van Little Britain, Computer Says No. Maar dat gevoel krijg ik hier nu een beetje bij. Minky, je blijft nog even erbij, hè, want we gaan straks...
4: Ik blijf hangen.
0: Ja, je blijft hangen, want we zijn nog niet klaar. Want we gaan zo uitgebreid praten met Maurice Beriks van de provincie Zuid-Holland. En dan gaan we horen wat de provincie doet om dit prachtige initiatieven wel te helpen. Dat hoor je zo.
1: Listen today, lead tomorrow.
6: Dit is New Business Radio.

0: Detroit Spinners hoor je met Rubber Band Man.
1: Gesprekken met Impact met Glenn van der Burg.
0: Ja, in de studio een heleboel mensen, maar in ieder geval Maurice Beriks, strategisch adviseur circulair Zuid-Holland, van de provincie Zuid-Holland, moet ik er daarbij zeggen. Nou hebben we de provincie Zuid-Holland heel vaak op bezoek, want het is ook onze sponsor. Dat is overigens niet de reden waarom ik altijd lief tegen mensen doe van in de studio, want dat doe ik tegen iedereen. Maar Maurice, help ons even, hè, want fantastisch initiatief van de Floating Farm.
2: Zeker.
0: Daar wordt iedereen blij van. De vraag is natuurlijk even, vanuit de provincie, vind je dit natuurlijk toffe initiatieven? Past heel erg bij wat jullie aan het doen zijn. Innovatief. Ja. Er wordt heel veel dingen uitgevonden. Er zijn bedrijven bij betrokken die ook nog zelf eens een keer aan het innoveren zijn. Helemaal. Omdat ze dingen nog nooit hebben gedaan.
2: Ja.
0: Hoe help je vanuit de provincie dit soort initiatieven om een stap verder te komen?
2: Nou, misschien dat ik toch even in wil gaan op wat je net voor het plaatje aangaf. Hoe kan het eigenlijk dat we een bedrijf als Floating Farm, en er zijn er vele, die ook in hetzelfde schuitje zitten. En eigenlijk in een nieuw opkomende economie zich willen bewijzen en willen een plek willen veroveren. En aanlopen tegen barrières die we decennia al hebben opgebouwd, gebaseerd op de lineaire economie.
0: Ja.
2: En dat speelveld moeten we zien te veranderen. En dat is eigenlijk ook wel waar we ons op richten. En dat zijn grote mammoetdenken die we proberen de steven te laten wenden. Als ik hier nu in de studio de oplossing zou hebben om dit probleem voor Floating Farm op te lossen, dan zou ik moeten schamen dat ik dat niet al veel eerder met hen had gedeeld.
0: Ja.
2: Dus ja, in die zin misschien een beetje teleurstelling dat ik daar niet het antwoord op heb. Maar die koerswijziging voor elkaar krijgen, dat is eigenlijk waar we ons op richten. Eigenlijk zou je onze hele effort vanuit de circulaire aanpak in Zuid-Holland kunnen samenvatten met proberen dat speelveld te veranderen ten gunste van duurzame, circulaire, inclusieve initiatieven. Zoals in dit geval Floating Farm.
0: Ja, ja. Maak dat eens concreet. Wat doen jullie dan voor dingen? Want daar kun je van alles en nog wat voor doen. Je kan zeggen, nou, een hele grote pot met geld. Dat is het. En daar kun je aanspraak op maken.
2: We hebben wat geld. We hebben meerdere regelingen waar bedrijven ook aanspraak op kunnen maken. Ik noem een Startup in Residence programma. Ik noem Kansen voor West programma.
0: Een Startup in Residence, dan zit er een startup bij jullie in de provincie?
2: Nee, de Residence slaat vooral op de residentie. De Haagse stad heb ik begrepen.
0: Okay.
2: Daar kunnen we het een andere keer wat uitgebreider over hebben.
0: Ja.
2: Mensen die geïnteresseerd zijn, die kunnen dit googlen en daarnaar op zoek gaan.
0: Ja. Concreet?
2: Ja, concreet. Het speelveld voor lineair is zo uitontwikkeld. Al die partijen weten elkaar goed te vinden. Dat proberen we te doorbreken door vernieuwers, pioniers, mensen die met experimenten bezig zijn, om die in het zonnetje te zetten, een podium te geven. Te ondersteunen met wat geld, te ondersteunen in hun lobby als het gaat over het veranderen van regels die heel vaak niet op het bordje van de provincie liggen, maar een niveautje hoger of twee niveautjes hoger.
0: Ja, of lager bij de gemeente. Of lager, dat klinkt weer zo onaardig, maar of bij een gemeente natuurlijk. Daar liggen natuurlijk ook vaak heel veel dingen over vergunningen en wat mag wel, wat
2: ja,
0: mag niet.
2: Ja, maar die moeten zich ook aan de wet houden en dat is ook wel het probleem voor een gemeente en dat is ook een probleem voor ons.
0: Ja.
2: Dus daar zullen eerst wetten voor veranderd moeten worden. Want je wil ook niet in de situatie komen dat het eerste beste bezwaar door de rechter gehonoreerd gaat worden. En dat je dan alsnog een bakzeil haalt als,
0: zeker, ja,
2: als initiatief. Hoe fantastisch we het ook met z'n allen vinden. Dus dat zijn molens die traag lopen en die proberen we zeker te beïnvloeden. En daar zetten we onze ambtelijke effort als team op. Maar ook zeker bestuurlijk maken we ons daar zeker sterk voor.
0: Ja. Minke, zijn jullie verbonden aan de provincie Zuid-Holland op een of andere manier?
3: Ja, wij doen een, vind ik, heel leuk project met de provincie Zuid-Holland. Ook met Maurice, maar Maurice Goudsmit. En met hem onderzoeken we hoe we reststromen van overheidsgebouwen op kunnen halen als we zuivel of kaas daar naartoe brengen en dat die reststromen kunnen voeren aan onze koeien.
0: Wow.
3: Dus op die manier rijdt ons elektrisch wagentje niet leeg heen en terug. En dat is een super interessant project. Weet je, dat gaat aan de ene kant om Nou, daadwerkelijk die reststromen, die hoeven dan niet meer verbrand te worden en afgevoerd te worden door het betreffende overheidsgebouw. Maar, en we voeren daarmee onze koeien. Maar aan de andere kant is het ook een stuk bewustzijn van, hé, wat gooien we eigenlijk allemaal weg en wat kunnen we daarmee doen? Dus dat is een, vind ik, een heel tof project wat we samen doen.
0: Ja, ja, en wat ik altijd zo mooi vind aan dit soort initiatieven is dat, los van het, dat het bij jullie werkt en dat je dat afval tussen aangestekens of die reststromen bespaart en dat je ook nog eens een keer vol heen en terug rijdt, je loopt natuurlijk ook tegen allerlei afspraken aan. Je moet het gaan organiseren. Hè? Dus je bent eigenlijk ook het hele systeem een heel klein beetje aan het veranderen. Je loopt ook tegen dingen aan die niet kunnen of niet mogen. Waar dan vervolgens beleidsmakers mee weer aan de gang kunnen.
3: Ja.
0: Ja, dus ik zou eigenlijk zeggen, jullie moeten gewoon gedeeltelijk door de staat in dienst worden genomen als veranderaars. Moet gewoon een soort...
3: Ja, dat zou mooi zijn.
0: Ja, toch?
3: Dat zou een hoop zorgen schelen, inderdaad.
0: Ja.
3: Ja.
2: Nou, ik wil graag aanvullen.
0: Ja?
2: Ik denk dat het heel mooi is dat we als... we zijn niet alleen een organisatie die dingen in de provincie voor elkaar probeert te krijgen. Wij zijn natuurlijk ook een community met 1500 of 1800 medewerkers en een bestuur. En waar ook gewoond, of, nou, niet gewoon, maar wel gewerkt wordt. En als wij onze eigen bedrijfsvoering meer duurzamer krijgen, bijvoorbeeld door reststromen ook met Floating Farm te delen, dan wordt het voor ons als organisatie, voor al die mensen die daar ook rondlopen, veel normaler om te zien dat het ook anders kan. En ik ben ervan overtuigd dat dat op termijn ook doorwerking heeft in de manier waarop we ons beleid maken.
0: Ja, zeker. Ja,
3: ja.
0: Ja, ja, Minke had dat al over de, wat was dat, Minke? 1,5 miljard mensen die je bereikt met het verhaal. Maar dat is natuurlijk, ja, hoe dichterbij je komt, hoe groter het effect is.
2: Zonder meer.
0: Ja.
3: Ja, en daarop inhakend, weet je, soms is het heel simpel. Het provinciehuis heeft met de kerst, geven ze medewerkers een soort muntjes. En dan mogen ze dan tijdens een dag, mogen ze die besteden. En dat doen ze dan met alleen maar lokale aanbieders. En wij mogen daar ook staan. Dus dat betekent dat op die dag de mensen van het provinciehuis, die bij de provincie in dienst zijn, met hun muntjes voor de kerstgeschenken bij ons kaas kunnen kopen, maar ook het verhaal weer kunnen horen. Dus voor ons is dat fijn, want we zijn veel kaas raken we kwijt. Maar voor de provincie is het fijn dat we de samenwerking weer kunnen benadrukken en uitdragen. Dus soms is het ook heel simpel.
0: Ja. Minke, laatste vraag aan jou. Eenvoudige vraag. Als er nou mensen luisteren die denken, ja, maar ik wil helpen. Want dit is A, een fantastisch idee en ik heb nog een hele grote zak geld liggen. Of ik ken toevallig de wethouder die hierover gaat. Of iets wat jou enorm helpt. Want die kans is best aanwezig. Waar kunnen ze jou het makkelijkste bereiken?
3: Het makkelijkste bereiken via minke@floatingfarm.nl. Maar info@floatingfarm.nl is net zo handig.
0: Hartstikke goed. En natuurlijk als ze nog mooie filmpjes willen zien, want die heb ik gezien, dan kunnen ze ook gewoon naar jullie website floatingfarm.nl. Hè?
3: Ja, en kom vooral allemaal op bezoek, want dat helpt ons ook. Want we hebben heel veel groepen, we verhuren onze vergaderzaal. Dus kom langs en help ons op die manier met een steuntje in de rug. Of koop onze heerlijke kaas.
0: Nou, en dat kan ook allemaal gewoon via de website, denk ik, hè?
3: Nee. Nee. Dat
0: nou,
3: dat is dan weer jammer.
0: Er moet nog even een webshop ingebouwd worden dan.
3: We hebben wel een webshop, maar die is alleen maar voor zakelijke klanten en hier in Rotterdam. Dus dat is nog een dingetje. Maar nou, we komen graag in gesprek.
0: Hartstikke goed. Ik vond het bijzonder mooi om het prachtige initiatief te horen en daar even in te duiken. En wat er dan allemaal wel niet aan vast zit, want dat vind ik juist zo interessant. Jorden Minke van Wingeren van de Floating Farm, Jurgen Vreugdeheel van Montreal Solutions, Martijn Eninga van Paameijer, Maurice Beriks van de provincie Zuid-Holland en Eman Beginhoorde, Martine Schuier nog, directeur van Nederland Onderneemt Maatschappelijk. Jij, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Impact. We hebben er nog een heleboel meer en die kun je allemaal luisteren via ons podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Dus als je daarop abonneert, mis je nooit meer wat. Tot de volgende.
1: Meer afleveringen van Impact vind je op impact.radio.
4: Of via podcastkanalen als Spotify, Juke of Apple Podcasts.

0: Dit is New Business Radio.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen. Maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH-versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit 2 verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
6: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
7: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
8: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
10: Goedemorgen, vandaag in Let's Talk Business S3. Internationaal recruitment bureau en consultant bureau. Dat organisaties helpt met innovatie en complexe uitdagingen binnen de stemsector. De beta-vakken eigenlijk, hè, kan je zeggen. Ze worden hoogopgeleide specialisten gekoppeld aan bedrijven in technische en schaarse vakgebieden zoals IT, engineering, life science en energie. En uit een recent onderzoek van S3 blijkt dat ingezoomd wordt op de arbeidsmarkt. Blijkt dat bijvoorbeeld 47% van de Nederlandse stemprofessionals overweegt om naar het buitenland te gaan voor werk. En dit vergroot uiteraard de toenemende druk op het Nederlandse bedrijfsleven door het tekort aan beta-technische vaardigheden. Ik ga hier een uur lang over praten met mij in de studio. Margot van Soest, Managing Director van Nederland en Spanje, en Christian Fransen, Senior Director Client Services bij S3.
9: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
10: Goedemorgen, van harte welkom in de studio.
11: Goedemorgen.
12: Goedemorgen.
10: Beide. Laten we eerst eventjes naar jullie zelf gaan. Hè. Wie hebben we hier in de studio? Margot, jij bent Managing Director Nederland en Spanje. Want jullie zijn een internationale onderneming. Dat hoorde net al in de intro. Spanje 2 vestigingen.
11: Ja, we hebben vestigingen in Madrid en in Barcelona. Dus iets recenter dan onze vestigingen in Nederland. Maar gaan ongelooflijk goed. Dus heel trots op het Spaanse team.
10: Hoe is voor jou de dynamiek zo tussen Nederland en Spanje? Lijkt mij interessant.
11: Ja, is een hele interessante dynamiek, absoluut. We hebben wel het geluk dat de jongen die verantwoordelijk is voor Spanje eigenlijk vanuit Nederland homegrown is. Dus die weet wel een beetje hoe het vanuit Nederland gedaan wordt. Maar het is zeker 2 hele andere werelden om in te opereren.
10: Dan aan Christian. Jij bent Senior Director Client Services. Met andere woorden, jij spreekt al die bedrijven waar de druk enorm groot is, waar de tekorten oplopen en waar jullie de gaten moeten zien te vullen. Klopt dat?
12: Correct, dat is een beetje samengevat mijn rol, inderdaad.
10: Ja, en hoe lang doe je dat eigenlijk al?
12: Ik zit nu 15 jaar bij de organisatie. En ik kom hiervoor van een andere organisatie gespecialiseerd in finance. En ik ben begonnen als business development manager. En eigenlijk altijd in die rol geacteerd. En ik heb eigenlijk alle sectoren gezien in mijn carrière binnen S3. En vandaar dat ik nu op holdingniveau die rol vervul. En voornamelijk onze enterprise clients en alles onze grote klanten bedien om te zorgen dat we die groeien.
10: Ik hoor je trouwens de Nederlandse benaming zeggen S3. Zijn er in Nederland is S3 of
12: S3? S3. S3. S3 is een lastige naam. Voor heel veel, zelfs voor heel veel onze klanten. Je moet echt de S uitspreken, even wachten en dan
10: even wachten,
12: het Engelse woord 3.
10: Maar je vergeet het nooit meer.
12: Nee.
11: Nou, of juist wel, of mensen vinden het heel moeilijk.
10: Ja, dat zou natuurlijk ook kunnen. Goed, laten we eens eventjes hebben over hoe lang is S3 begonnen? Hoe lang geleden? In Londen, hè? 1986.
11: Ja, 1986, oorspronkelijk in Londen. Van daaruit, letterlijk begonnen met ook nog de faxen en alles wat er papier werk was. Heel ondernemend. Ik denk dat dat ook echt typeert wat we zijn als organisatie. En van daaruit de stappen gezet. Op een gegeven moment van, we kunnen het heel goed doen in Engeland. Mensen die daar een ontwikkeling, een carrière maken, bedenken, we kunnen nog meer doen. We gaan buiten Engeland kijken. En zo alles geopend.
10: Maar van huis uit, altijd recruitment, altijd consultancy tak.
11: Ja, we zijn, en daar zijn we ook wel heel, soms hebben we nog wel eens een beetje een stapje geprobeerd erbuiten. Maar eigenlijk is echt de kern altijd, dus we worden heel snel ook weer teruggeroepen. Schoenmaker blijft bij je lees. En uiteraard waar we de ontwikkeling waar we nu in zitten en waar we het uiteraard vandaag denk ik ook heel veel over gaan hebben, is wat er gebeurt in.

0: rode draad in dat merk blijft houden. En daar zijn we echt wel afgelopen jaren heel veel stappen aan het zetten om ook naar de markt toe te gaan. Echt heel gespecialiseerd, wat echt ook nodig is in de huidige markt. En ik denk, daar gaan we het ongetwijfeld ook veel over hebben. Maar de kennis die je nodig hebt binnen een industrie waarin je opereert. Dus die merken die hebben echt allemaal heel specifiek een gericht industrie en skillset waar we ons op richten.
1: En we gaan het vandaag vooral hebben over de STEM professionals. Hè? De science, technology, engineering, mathematics. En met andere woorden de beta vakken eigenlijk. Hè?
0: Ja, maar ik vind het grappig dat je dat zegt. Dat is absoluut zo. Maar als je nu leest wat nodig is in de ontwikkeling en in de schaarste in de markt, is het juist het communicatiestuk, het oplossend vermogen met de technische kennis. Dus het stuk stakeholder management, systeem kunnen denken, is een hele belangrijke vaardigheid waar we nu ook op zoek naar zijn.
1: Als ik hem zou moeten vertalen, ik ben een hele nieuwsgierige luisteraar. Wat je hebt ziet ontwikkelen natuurlijk de afgelopen jaren is dat de IT'ers van weleer waren op een zolderkamer aan het ontwikkelen. Maar eigenlijk anno nu is dat niet meer genoeg, want er zijn heel veel communicatievaardigheden nodig om te kunnen uitleggen aan de klant wat er nodig is, maar andersom ook. Dit is eigenlijk wel de basis wat ik nu omschrijf, toch?
0: Absoluut.
2: Het is per skillset scheelt het ook. Hè? Dus als je gaat kijken naar software developers of software engineers. Dat is een andere type profiel dan een data engineer. Ja. Of bijvoorbeeld een SAP specialist.
1: Maar er worden meer competenties gevraagd dan voorheen alleen het ontwikkelen van de software.
2: Ja. Zeker. Maar aan de softwarekant zijn die competenties minder urgent om te bezitten. En in andere vakgebieden is het juist nu wat me gewoon net al aangaf. Ja. Dat het een vereiste begint te worden.
1: Nu hebben we in Nederland een aantal plekken. Als we inzoomen naar bijvoorbeeld Brainport, Eindhoven. Zo nog een aantal plekken waar dit soort start-ups met gigantisch mooie innovaties ontstaan. En dan hebben we een onderzoek gehouden in oktober. Gaan we straks uitgebreid over hebben. Daar komt toch wel iets zorgelijks uit.
0: Ja, absoluut belangrijk dat we de mensen weten te behouden.
1: En wat voor rol spelen jullie daarin? Want jullie kijken vooral ook over de grens.
0: Ja,
1: maar
0: zeker.
1: Maar kijk je ook naar Nederlands talent?
0: Ja, zeker. Ik denk, kijk, uiteindelijk wil de klant een project met een kandidaat of een werknemer die de job goed kan doen. Dus het gaat erom dat je de mensen weet te vinden die op skillset. Dat is natuurlijk het allereerste waar je naar kijkt. Maar ook op vaardigheden, fit, passen in de organisatie waarin je zit. En denk het allemaal. En hetzelfde geldt voor iemand die werkzoekende is. Ja, je wil natuurlijk ook iets vinden waar je zelf ook de uitdaging vindt. Dan wel inhoudelijk, dan wel op persoonlijk vlak waar je drijfveer zit. En dat is natuurlijk echt iets waar we continu mee bezig zijn. En ja, als dat in Nederland is, is dat in Nederland. Ik denk dat wij het vermogen hebben en de extra toegevoegde waarde om dat cross-borders te doen. En dat is natuurlijk iets wat wel door de schaarste die ontstaat steeds meer een belangrijk punt wordt om te kijken wat we nog buiten de grenzen kunnen doen.
1: Heb je dan nog bepaalde processen daarbij op de manier waarop je gaat werven? Begin je bijvoorbeeld eerst in Europa? Of je hoort heel veel IT-gerelateerde vakken. India is zo'n land, er is natuurlijk nu een handelsverdrag mee gesloten ook, waar veel hoogopgeleide IT'ers zijn.
0: Het begint natuurlijk met de vraag.
1: Ja.
0: De klant moet aangeven waar zijn behoefte ligt. Er zijn ook nog steeds klanten die Nederlandstalig wel echt als een vereiste hebben. Dus het begint echt met goed uitvragen, wat is nou de behoefte van de klant? En waar wij wel steeds vaker een rol spelen is het adviseren. Soms heeft een klant een behoefte waarin wij wel kunnen aangeven, goh, dit is je behoefte, maar als je misschien iets meer naar links gaat of iets meer naar rechts, dan kun je nog steeds in de behoefte voorzien, maar heb je wel een grotere kans van slagen. Dus het begint echt met de vraag, wat zoekt de klant? Maar indien daar ook mogelijkheden zijn om internationaal te gaan, dan is dat voor ons zeker. Daar hebben we ook zeker de middelen toe en het netwerk toe om dat te gaan doen.
1: En dat is natuurlijk ook een belangrijke propositie, kan ik me voorstellen, ten opzichte van de klanten, dat je dat kan bieden.
2: Ja. Dus ik denk, wat me gewoon net aangaf, we hebben verschillende labels. Die richten zich op een specifiek segment of een specifieke industrie. Maar binnen die labels of binnen die brands. Elke consultant heeft een eigen vakgebied. Dus eentje specialiseert zich in HSE, health and safety bijvoorbeeld. Een andere op quality assurance, quality control of mechanical engineering. En dat dicteert ook dat je dus binnen dat specialisme over de grenzen heen gaat kijken. En als jij een cryogenic engineer zoekt voor een bedrijf in het Eindhoven cluster. Ja, dan zul je die waarschijnlijk niet snel in Nederland gaan vinden. Dus dan ga je over de grens. En we doen heel veel via mond tot mond. Dus we bouwen ons netwerk op via de beste mensen die we kennen. En dat leidt je tot bepaalde regio's of bepaalde landen. Dus in Roemenië of in Bulgarije of in Turkije moet je ook niet onderschatten wat voor IT-professionals daar zitten. En qua culturele match met bijvoorbeeld Europa is dat net iets

0: makkelijker dan met India. En India haalt het snel in. Maar je ziet dat wel dat nog eens uitdagend kan zijn. Ook met time zone differences. En ja, zeker binnen, want wij zitten eigenlijk iets meer aan de professional kant. Dus de meer ervaren profielen. Dan kan de keuze nog wel eens eerder vallen voor Europa, voor een Polen. En Polen begint, het is eigenlijk al zo ontwikkeld dat de prijs niet minder interessant is om daar de kandidaten te vinden. Maar zeker in Oost-Europa zijn er genoeg landen waar zeer
1: hoog. Baltische staten staan ook bekend zeker, om digitaal erg ver ook, toch?
0: Overal waar goede universiteiten zijn, daar zie je dat het talent ontstaat. En dat is ook waar onze mensen zich op richten en een netwerk in opbouwen.
1: We gaan straks uitgebreid verder praten. Ik ben nog wel eventjes benieuwd naar, we hadden het net over de geschiedenis van dit bedrijf. Wat is de omvang van S3 in Nederland? Hoe kan je daar iets over zeggen?
2: Ja, we zitten met nu ongeveer 2000 medewerkers, waarin we in 14 landen uit mijn hoofd opereren. Dus qua eigen medewerkers is dat wat we over de verschillende landen
0: hebben. We hebben iets meer geconcentreerd. Precies. Dus voorheen zaten we in meer landen. Maar zag je wel dat het marktaandeel kleiner was. Dus je wilt eigenlijk wat meer wijdverspreid. We hebben nu een andere strategie gekozen. Waar we ons echt centreren op landen. Maar dan willen we ook de nummer 1 of 2 binnen dat land.
1: Maar dat betekent dat je fysiek ook in die landen aanwezig moet zijn. Dat kan niet zonder, toch?
0: Nee, dus bijvoorbeeld, we hebben nu met 45 kantoren. In Duitsland hebben we geloof ik nu 11 kantoren. Voorheen hadden we er 1 of 2. En we zien dat we daar makkelijker het marktaandeel willen. En wij werken met partners samen. Dus we kunnen wel in 145 landen... kandidaten onboorden. Dus wat we bijvoorbeeld nu heel veel zien door alle kostendruk die er is, dat heel veel bedrijven gaan nearshoren. Dus dan zeggen ze, ik wil graag een kandidaat hebben uit Latham. Dus het maakt me niet zoveel uit waar. Mm-hmm. Maar de opdrachtgever zit in Amerika. Of hetzelfde dat we in Nederland werken met een multinational en die zegt, ik wil graag mijn kandidaten in Oost-Europa, omdat dat kostefficiënter is voor ze.
1: Wat merken jullie eigenlijk van de geopolitieke onrust?
0: Veel. Ja.
2: Veel. Zijn we natuurlijk heel erg mee bezig ook. Ik zit samen met andere MD's van onze grote regio's. Dus dat is in Amerika, Duitsland en Engeland. Regelmatig ook praten we ook over wat we zien in trends bij klanten. Wat ze daar ontwikkelen. Of wat ze daar als ontwikkeling zien. En ja, de terughoudendheid. En dat hebben we zeker in Nederland het afgelopen jaar heel erg gemerkt. Hopelijk merken we dat nu weer iets meer de goede kant op gaat. Maar heel afwachtend. Ja, heel veel bedrijven die echt zeggen, we gaan nu nog even wachten. Want we weten niet wat er nog op ons afkomt. Dus ja, zeker, daar merken we veel van. En daar moeten we ook. En ik denk dat dat ook wel een uitdaging is, maar waar ons wel goed doorheen weet te slaan, is dat je heel agile, een heel fancy word, maar wel snel moet kunnen schakelen. Dus ook moet kunnen kijken, wat heeft een klant nodig? We hebben gezien dat in de chemie sector behoorlijk pittig is geweest. Dat was een vrij belangrijke sector voor ons. Daar deden we heel veel zaken met klanten die nu niet meer in Nederland zitten. Maar wij merken wel dat binnen die chemie sector er nog steeds ook vraag is naar een bepaald type kandidaat. Dus dat betekent voor ons dat we snel moeten schakelen. Dus ik denk het dicht bij je klanten staan en heel goed weten van wat ligt er bij hun als prioriteit en wat gaat er komen. Dat is voor ons het belangrijkste om mee te kunnen schakelen. Want wat dat betreft is ons netwerk echt heel groot. En kijk, wat je aandacht geeft groeit. Dus op het moment dat wij heel erg veel aandacht aan een specifiek skillset bieden, dan zullen we daar een groot netwerk kunnen opbouwen. Maar we hebben ook een heel erg slapend netwerk wat we echt wel kunnen aanboren.
1: Je zegt iets over de chemische sector. Zometeen gaan we verder praten over alle thema's die hier voorbij gaan komen. Maar ik heb hier een tijd geleden een ondernemer gehad die een fabriek wilde opzetten vanuit de chemische sector. Biochemicus was hij ook. En dat kon in Nederland eventueel. Bijvoorbeeld bij Chemelot in Geleen. Maar dat ging allemaal heel stroperig. Veel wetgeving. In Saoedi-Arabië staan ze met de armen open. Kom maar hier naartoe. We hebben een zak geld. Is dit eigenlijk, dit praktijkvoorbeeld, ook wat jullie veel voorbij horen komen, dat daardoor bedrijven heel voorzichtig zijn met binnen Europa of binnen Nederland te investeren en toch steeds nog wel naar die andere landen kijken waar eventueel een warm welkom heerst?
0: Zeker. Als je kijkt, Tronox is uit Nederland vertrokken. Ik kan er een aantal andere bedrijven benoemen. Sabiek heeft net een Nederlandse activiteit verkocht. Staat gewoon heel erg onder druk. Dow Chemical heeft nog steeds de grootste locatie buiten Amerika in Nederland zitten. Alleen je ziet gewoon dat er door alle discussie, de discours, er geen duidelijkheid geboden wordt. Nobian was afgelopen week in het nieuws met de zoutputten, die nu ook wederom geconfronteerd worden met de onduidelijkheid. En dat maakt het niet makkelijk. Dus de outlook voor die bedrijven is heel onzeker. Daardoor worden budgetten uitgesteld. Daardoor worden beslissingen niet genomen. En dat schaadt wel de Nederlandse economie, denk ik. En ook het vestigingsbeleid voor dat soort partijen.
1: Ga zo verder praten.
3: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Multicolor. Sammy op Nieuw Business Radio.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag S3, internationaal recruitment en consultantbureau bij mij in de gast. In de studio te gast is Margot van Soest en Christian Fransen. We hadden het net al eventjes over de type mensen die jullie zoeken, waar jullie recruitment voor doen. Dat is heel uiteenlopend eigenlijk, maar wel een gigantische uitdaging.
2: Absoluut, ja.
0: Hoe zien jullie wat dat betreft de ontwikkeling? HSML, dat is ook zo'n partij waarvan je zegt, daar zouden we heel veel mensen kunnen plaatsen,
2: ja,
0: bij wijze van spreken. Blij dat ze er nog zijn, maar dat scheelt niet veel.
2: Nee, nou ja, dat is een klant waar wel betrokken bij is.
3: Ik denk dat
0: zeg ik het, ik druk het zacht uit, denk ik.
3: Ik denk dat ze zeker kijken naar hun activiteiten. Maar ik denk dat de connectie met Nederland dermate groot is vanwege het toeleveranciersnetwerk, dat ze niet snel kunnen of willen wegstappen.
0: Hoe heb je gekeken dan naar het politieke spel met de eisen die ze op tafel legden, waardoor de gemeente Eindhoven, de Brainport omgeving, ook echt wel ervoor gezorgd heeft dat er meer huizen gebouwd kunnen worden, dat er meer mensen gehuisvest kunnen worden? Het scheelde niet veel, ze waren vertrokken.
3: En ja, dat zou kunnen, dat weet ik niet. Ik was daar niet bij betrokken. Ik denk dat ze goed hebben nagedacht en dat ze hebben gezien dat ze een hefboom hadden. En ik denk dat ze die hefboom hebben ingezet. Maar VDA is wel heel sterk afhankelijk van het netwerk daaromheen. Dus er waren nu hele goede cijfers vorige week. Het orderboek is verdubbeld. En dat zie je meteen in de regio met partijen als een VDL of een Frenke, een New Ace, die eigenlijk allemaal toch wel afhankelijk zijn van wat ASML gaat doen. En die hebben zich allemaal toch wel toegespitst op toelevering naar ASML toe. Dus wat je zag afgelopen anderhalf jaar, dat die zich ook zijn gaan diversificeren, omdat zij ook moesten gaan kijken van nou, wat brengt de toekomst. En nu gelukkig zien we wel weer een duidelijke impuls aan wat ASML gaat doen. En zij zullen blijven kijken. En ze zullen ook, ze hebben een Franse CEO nu, ze zullen ook blijven kijken naar de technologieontwikkelingen in Frankrijk, denk ik, maar ook wereldwijd. Maar voorlopig zullen ze nog wel, denk ik, in het Eindhovense cluster blijven zitten. Ook te meer dat Carl Zeiss is een hele belangrijke toeleverancier van hen. Ja. Dat zit in Duitsland gevestigd. Dus vandaar dat het Europese netwerk wel heel belangrijk is voor ASML.
0: En dan wet en regelgeving. We hadden het er net al eventjes over. Ja. Dat stokt enorm. De groei van veel bedrijven. Ga je Silicon Valley ontleden, dan zitten daar eigenlijk van origine heel veel Europese bedrijven die, ja, na een start-up fase gewoon vertrokken zijn.
2: Ja.
3: Ja. Ook met funding te maken.
0: Dus zeker.
3: Ja,
0: dus zeker. Maar goed, dat is natuurlijk wel wat nu speelt op dit moment en waar ook over gesproken wordt binnen Europa. Hoe kunnen we die funding makkelijker krijgen voor start-ups om ze hier te houden?
2: Nou ja, ik denk dat het nog een veel breder verhaal is. Het heeft met funding te maken, daar begint het natuurlijk mee. Maar wat Chris net ook kort aanstipt, het heeft natuurlijk ook met kennis te maken. En ik denk dat dat stuk, het behouden van mensen. Ik denk dat Nederland daar ook wel echt heel waakzaam moet zijn in wat we doen op basis van onze universiteiten en het kennis. Investeren in datacenters. Hè. Op het moment dat wij niet genoeg in datacenters investeren, ja, dan daar gaan mensen ook op weglopen.
0: Hoe kijken jullie naar de datacenterstop in Amsterdam bijvoorbeeld?
3: Een grote discussie of dat nou meerwaarde levert of niet. Misschien niet direct de werkgelegenheid. Ik denk wel direct voor je vestigingsklimaat en ook voor bekendheid. En dat het weer andere partijen aanhaalt. Het geeft druk op het grid. Dus bijvoorbeeld een van de punten van ASML was ook dat ze aansluitingen of aansluiting voor hun leveranciers, dat die onder druk komen te staan. Je ziet zo'n Leiden Jars, nu een mooie een organisatie in Nederland die zich vrij snel gaat ontwikkelen. Stroom speelt daar wel een significante rol. Want als jij in niet 24/7 of in de piekuren daar gebruik van kan maken, ja, dan moet je wel je businessmodel
0: aanpassen. Ja, dat bedoel je natuurlijk ook op de netcongestie, ja, waar we last van hebben.
3: Ja.
0: Als het recruitmentproces, als we dat er even bij pakken, hoe gaan jullie te werk? Hoe werkt dat in de praktijk? Want het zijn best wel eigenlijk hoog opgeleide mensen die jullie recruiten, maar ook daarbij, de eisen zijn hoog.
3: Ja, dus het begint eigenlijk met zorgen dat je met de juiste mensen spreekt binnen je industrie of binnen je cluster, binnen je sector, op het juiste niveau. En op het moment dat zij weten dat er bepaalde projecten aan gaat komen of een bepaalde urgente aanvraag hebben, is het voor ons heel belangrijk dat we een goede kwalificatie kunnen doen met degene die gaat inhuren. Dus niet via HR of niet via procurement of niet via een derde, maar direct met de lijnmanager. Want het profiel is altijd maar 70% wat ze zoeken. En sommige dingen zijn nice to have en andere zaken zijn een must have. En zodra we dat weten, en wat hij net al stelde, omdat iedereen eigenlijk in zijn eigen niche zit, in zijn eigen skillset, kunnen we toch wel binnen 48, 72 uur al de gewenste profielen aanleveren voor contracts. Voor permanent staffing is dat iets anders. Dan heb je denk ik een omlooptijd van rond de 2 weken. Maar omdat iedereen in een specialisme zit, lukt het ons om heel snel de juiste kandidaten te leveren. En dan is het een kwestie van doorselecteren op de profielen die gepresenteerd zijn. Door te zeggen van dit vind ik heel interessant. Of ik kijk nog eens een keer meer die hoek in. En dan proberen we daarin zo snel mogelijk dit interview in te boeken. En dan,
0: maar dat klinkt wel als bijzonder. Want je hoort eigenlijk heel veel bedrijven altijd over de war on talent. Zeker op deze vakgebieden. Ja. Hoe kun je dat beslechten dan?
3: De war on talent. Ja, nogmaals, wij geloven heel sterk in het specialisme versus generiek. En als je specialist bent, dan goede mensen kennen goede mensen. Dus als jij met een kandidaat bemiddeld hebt en je vraagt wie zijn de 3 beste in je vakgebied. Op die manier kunnen we toch wel tot de juiste kandidatennetwerken komen. Wij noemen dat candidate communities. Maar dat betekent gewoon dat je met de allerbeste vakspecialisten binnen een niche binnen QA misschien. Of binnen een niche binnen data. Je netwerk opbouwt. Als je maar in contact blijft met je managers. En dan is het vaak de juiste timing dat een aanvraag binnenkomt. Maar als ze weten dat je consistent mooie profielen laat zien, dan komen ze ook bij je terug.
0: Maar dat betekent ook dat je niet voor elke klant die zich aanmeldt iets kan betekenen.
3: Nee, klopt.
0: Dus als voor type klanten, kan je er iets over zeggen?
3: Nou, stel je voor, we doen een kwalificatie en we weten eigenlijk al, dat is een profiel dat we eigenlijk helemaal niet in ons netwerk hebben zitten. Dan geven we dat direct aan. Zeggen, het is niet ons specialisme. Dus dan zullen we latent gaan kijken voor je, maar verwacht niet van ons dat we nu binnen 48 uur of binnen een week terug gaan komen met de juiste profielen.
2: Maar ik denk dat het ook, want we zitten natuurlijk uiteraard heel erg vanuit de opdrachtgever. En de klant is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Maar we hebben ook een verantwoordelijkheid en natuurlijk een belang in onze eigen kandidaten. Het gaat natuurlijk ook om dat de kandidaten een opdracht krijgen. En zeker aan de interim kant heel belangrijk. Mm-hmm. Die bij ze past, die ze leuk vinden en waar ze naar op zoek zijn. Dus ik denk de kunst zit hem in. En dat is wel waarom we ook steeds meer in de industrie focus zitten. Om echt op de inhoud echt een gesprekspartner te zijn. Ik denk dat binnen recruitment je veel in een gesprek komt dat mensen niet echt weten wat er gezocht wordt. En dan proberen een match te maken. En ik denk dat de kunst hem zit. En echt waar wij echt dat onderscheidend vermogen willen hebben in wat we kunnen doen. Is echt weten waar we het over hebben. En dus ook een band opbouwen. Of betrokken blijven bij de mensen met wie je in contact bent. Want ook levens veranderen. Mensen verhuizen. Ja. Mensen krijgen kinderen. Dus ik denk het begrijpen waar iemand in zijn leven zit. En wat de behoefte is. Plus dat brengen bij een klant. En wat Chris aangeeft. Een klant 70% is wat ze echt zoeken. Ik denk dat dat de kunst is. Dat je continu begrijpt. Dat je echt een gesprekspartner bent. Voor zowel aan de kandidatenkant. Als aan de klantzijde.
0: Dan trek ik hem wat breder. Want dan ben ik ook wel benieuwd. Want jullie zien die ontwikkelingen. Zien jullie gebeuren aan de praktijk. In hoeverre heb je af en toe de neiging om te zeggen. Die Nederlandse overheid moeten we ook wakker schudden. Zijn daar dialogen?
2: Nou, we zijn niet direct in contact met de Nederlandse overheid. Maar we zijn wel betrokken uiteraard. Hè, door ook de rapporten die we maken. De interviews die we afnemen. Het geluid dat we daarover willen maken. Maar absoluut. Ik denk de gesprekken die we de laatste tijd hebben. Omtrent het zelfstandige. Ja, dat legt wel. Dat brengt in één keer een hele administratieve rompslomp met zich mee. Die niet helpt in waar wij zitten. En dat is snel schakelen. Want de schaarste op de markt in de stem is groot. Dus daar is tijd belangrijk. En daar helpt alles wat er nu gaande is niet bij.
0: Nee, nou is er gelukkig. Wat dat betreft is er wat beter nieuws dan de voorgenomen regels en wet en regelgeving die er zou komen.
2: Ja.
0: Dus dat gaat misschien de goede kant op.
2: Dat hopen we. Dat is ook hard nodig. Dus en ik aan de andere kant, en dat is misschien ook gek om te zeggen, maar ik denk dat wij als organisatie nu wel dusdanig opgezet zijn. Ook je back-office is gewoon ongelooflijk belangrijk. Op het moment dat je dat gewoon goed hebt staan en snel kan schakelen, dan ben je ook wel slagvaardiger. En ik denk dat we daar heel veel in geïnvesteerd hebben als organisatie het afgelopen jaar. Wat de toekomst wel ons zou moeten helpen om daar sneller mee om te kunnen gaan. Dus we hebben wel geanticipeerd op alle hurdles die er zijn. Maar het zou fijn zijn als dat verandert.
0: Expertise in die vakgebieden. Want ik wil zo meteen heel snel naar dat rapport uit oktober. Want dat maakt heel veel duidelijk, denk ik ook.
2: Ja.
0: Zijn er nog vakgebieden die we nu niet besproken hebben, waar jullie ook veel in thuis zijn? Los van die stem vakgebieden?
3: Nee. Wij richten ons specifiek op de stem. Ik denk dat.
0: Is dat altijd zo geweest?
3: Nee, we zijn eigenlijk van oorsprong, van origine was het IT. Wij gebruiken hedendaag het woord tech, omdat het wat breder begint te worden. Maar we zijn begonnen als perm in 1986, wat dus dat is permanente staffing. Al heel snel zagen we dat de vraag bij cliënten groter was om een flexibele schil in te richten. met IT deden dat bijvoorbeeld bij partijen als een Shell of bij een Jacobs binnen de chemische industrie. En toen zagen we eigenlijk ook binnen engineering dat daar een hele grote vraag was. En zo zijn we elke keer gaan diversificeren. Later life sciences toegevoegd. En ik denk tot 10 jaar geleden was 80% van wat we deden was met ZZP'ers werken. 20% was dan permanent. Dus het staffinggebied. Nu zie je dat we heel veel via ons employed contractor model werken. Dat is detachering. En wat je net al aangaf. De huidige wet en regelgeving dicteert eigenlijk dat we naar een consultiemodel moeten. Dus die balans van de product en services gaat weer veranderen. En we gaan meer investeren in consultancy services. En dat betekent dat je echt projecten gaat aannemen. En op projectbasis gaat werken. En dat je ook leiding en toezicht onder je neemt. Want dat is eigenlijk waar wij naartoe bewogen worden.
0: Ja. En dat komt eigenlijk ook door de Next Gen EU. Hè? Dat is eigenlijk het herstel- en veerkrachtfonds vanuit de Europese Commissie. Waarbij men zegt, Nederland prima, daar is inderdaad geld beschikbaar. Maar daar moet wel een soort van verandering komen op de arbeidsmarkt. Op allerlei vlakken. Dat raakt jullie ook.
2: Ja, ik denk dat de arbeidsmarkten, daar zitten zo ongelooflijk veel knoppen waar je aan moet drukken om die in beweging te krijgen en goed te laten lopen. En daar, al deze elementen spelen daar. Regelgeving is daar één van, maar ik denk, en dat hangt ook vanaf hoe je dat definieert, maar omscholing, de investering in de omscholing, als we kijken nu wat de plannen zijn van het huidige kabinet, is ook echt, de transitievergoeding moet meer geïnvesteerd worden in een leerdoel dan echt een daadwerkelijke vergoeding. Ja, we moeten echt aan de bak met het deel van de mensen dat nu nog niet of nog niet helemaal volledig aan het werk is, dan wel het omscholen. We zullen echt moeten kijken hoe we mensen gaan omscholen om toch klaar te zijn voor de vraag van de toekomst.
0: Zullen we eens even kijken naar het STEM Workforce Report. Daar zie ik al één cijfer staan, de brain drain. Nou, dat klinkt heel onheilspellend. Ja. Toch? Ja, kan niet anders zeggen. 47% van de STEM professionals overweegt vertrek naar het buitenland. We hebben het eigenlijk net al even benoemd. Tweede hoogste wereldwijd.
2: Ja. Ja.
0: Wat moet je nog meer zeggen? Dat is toch een enorme alarmknop, zou je kunnen zeggen.
3: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat als je kijkt naar de farmaceutische industrie, dus het Leiden cluster onder andere, maar ook in Nijmegen is de cluster, in Utrecht nu ook, heel erg belangrijk. Maar het wordt ook een beetje een talentpool voor de rest van de wereld. En we hebben een aantal hele grote farmaceuten in Nederland. En je ziet dat wel bepaalde activiteiten, zoals de API, dus de actieve ingrediënten, dat die naar het buitenland zijn gebracht. Je ziet dat R&D ook naar het buitenland wordt gebracht, waardoor er meer productie in Nederland plaatsvindt. En dat zijn nou niet direct de technische of de niche profielen. Dus daarin hebben wij ook een aanpassing moeten maken. Maar ik denk dat het belangrijk is dat daarin heel goed in geïnvesteerd wordt. En ook het vestigingsklimaat, dus opleiding, maar ook infrastructuur, toegang tot elektriciteit is heel erg belangrijk daarvoor. Ja.
0: Nu zie ik dat Barcelona zich steeds meer profileert als een AI-hub.
3: Ja, digitalization. Ik weet niet of het AI is. Je ziet al heel veel grote partijen.
0: Maar wel tech.
3: En dat, ja. Je ziet daar een hele grote community met multilingual skills. Die spreken 2-3 talen. Dus heel veel mensen uit Frankrijk zijn naar Barcelona gegaan. Dat is natuurlijk niet zo heel ver. En je ziet daarin dus dat partij ook dat het loon wat lager ligt. Dus als jij je hoofdkantoor in Parijs hebt en je zet je digitization hub neer in Spanje, is dat en kosteneffectief. Kun je en meerdere locaties, want dit zijn vaak mondiale partijen. Dus kun je meerdere locaties vanuit die hub bedienen. Dus daar zien we wel een trend. En ik, als ik een beetje lees wat naar de toekomst gaat gebeuren, zie je ook al een hele aantal grote FMCG-organisaties daar naartoe trekken nog. Er zitten er al een paar. Maar op een gegeven moment ontstaat er een cluster en gaat dat een aanzuigende kracht creëren.
0: Precies, dat is wat de reden dat ik hem vraag. Want ja. Dan kom jij weer, Margot, want je bent natuurlijk ook verantwoordelijk voor Spanje. Ja, dan gaat het goed, hè?
2: Daar gaat het heel goed. Daar zijn we nog relatief klein. We hebben de kantoor in Barcelona en in Madrid. Ik denk dat we zitten met 35 mensen daar nu. Maar wij zien zeker dat daar ongelooflijk veel mogelijkheden liggen en de aanvragen. Maar ook daar, ik denk wat Chris ook aangeeft, is het belang van de relatie met de klanten. En goed begrijpen wat de klanten daar nodig hebben. En ook daar zijn klanten die we daar ook buiten de grenzen van Spanje bedienen. Dus zeker Spanje gaat goed. En we hebben genoeg te doen en we hebben hebben enorm ambitieuze plannen in Spanje. Maar ik denk dat we wel steeds meer gaan naar een landschap waar wij heel veel over in gesprek zijn, ook intern. Hoe bedienen wij nou zo'n klant ook buiten de grenzen? Kijk, wij hebben bepaald, we zijn Nederland en we zijn Spanje en we zijn DAG. Maar een klant heeft natuurlijk ook gewoon een behoefte. Die hebben een center in Spanje zitten, waar ze een kenniscenter hebben, maar daar wel ook leveren in Roemenië of in Frankrijk. Hè. Dus dat zorgt zeker voor heel veel uitdagingen, maar ook heel veel leuke. Hè. Dat is natuurlijk ook wel heel spannend.
0: Dan heb je het ook een beetje over de ontwikkeling van de interne markt in Europa. Om te zorgen dat die grenzen nog minder grenzen zijn. Hè. Dat er veel makkelijker verkeer over en weer kan. Qua wet en regelgeving, maar ook qua jurisprudentie, dat soort zaken. Daar zijn jullie erg bij gebaat, kan ik me voorstellen.
2: Zeker, dat is absoluut. Het scheelt tijd, waar we het net over hadden. En tijd, je wil zo min mogelijk tijd verliezen. En ik denk ook in de zoektocht voor een klant, hè, dat je daar niet heel erg mee bezig hoeft te zijn, maar dat je gewoon kan kijken waar het eigenlijk om gaat. Wat heb ik nodig? Nou, ik heb een goede kandidaat nodig, en dat je daarmee aan de slag kan gaan.
3: Bedrijven zijn ook netwerken, hè? Dus hoe sterker je netwerk en hoe lager de grenzen daarin, is heel erg belangrijk. En gaat waarschijnlijk ook een grote consolidatie aankomen in de bankaire sector. En daar is Spanje denk ik ook heel goed gepositioneerd om daarin mee te spelen. Nederland wellicht wat minder. En dat was 10, 15 jaar denk ik andersom. Dus zo zie je ook dat het verschuift door Europa heen.
0: Is er voldoende besef eigenlijk in Nederland dat dit aan de hand is?
3: Ik denk dat het bij een select groepje dat er is. En ik denk dat het steeds meer begint te komen nu. Maar de politiek moet daar wel op gaan acteren.
0: Volgende cijfer. Replacement challenge. 61% van de werkgevers worstelt met vervanging van vertrekkende specialisten.
2: Ja.
0: Hoe vul je dat op?
2: Ja, nou, ik denk de combinatie waar we nu staan. Ja. We staan echt op een punt vergrijzing. Er zijn een paar grote tickets die natuurlijk workload die er is. Hè. En digitalisering nog binnen onze eigen overheid is alleen al een onderwerp waar je denk ik heel veel mensen aan de bak kan hebben. Dus hoe vul je dat op? Nou, het belangrijkste waar we het net kort over hadden is het stukje omscholing. Ik denk als we dat niet doen en als bedrijven zich daar niet bewust van zijn dat je echt moet kijken op wat je nu in huis hebt, hoe je dat een kans kan bieden om te ontwikkelen. Want ook daar moeten we niet vergeten het vinden van mensen. Heeft te maken met de vaardigheden, maar ook met de match. Dus als je iemand in je organisatie hebt die nu past in de organisatie, in de organisatiecultuur begrijpt en het daar fijn heeft, ja, die wil je behouden. Ja, dan zul je toch echt aandacht moeten besteden, ook aan je workforce planning. Hè. Ik denk dat dat ook echt iets is waar bedrijven nog veel aan kunnen doen. Dus waar staan we nu? Wat gaat het betekenen? Wat hebben we nodig? Hoe ziet het over 5 jaar eruit? Dus ik denk dat bedrijven vooral heel strategisch moeten gaan kijken, hoe gaan we om met onze workforce planning? Wat zijn onze grote projecten? Nou, dat heeft alles te maken met wat we allemaal net besproken hebben, met wet, regelgeving, wat verwacht dat er gaat komen. En dan goed kijken, wie hebben we? En hoe kunnen we die mensen dusdanig in gaan zetten dat we dat gat kunnen vullen? Want alleen extern, dat gaat de uitdaging worden.
0: Want dan op dit vlak, hè, we hebben natuurlijk te maken met weer de tweede, geloof ik, vergrijzingsgolf. Dat zijn mensen die zijn opgegroeid zonder computer, zonder IT. Dus adoptievermogen is misschien wat moeilijker. Mm. Maar wij gaan straks, en dan heb je het over 20, 30 jaar, doorwerken tot 68, misschien 70 jaar. Kijken jullie ook naar de verschuiving qua leeftijdscategorie? Dat jullie ook die oudere doelgroep benaderen en daar kijken wat daar een omscholing voor talenten eigenlijk uit voortkomen?
2: Ja, ik denk vooral dat iets is wat ook waar bedrijven voor open moeten staan. Hè? Het begint ook met het besef van een organisatie. Dat, dus jouw vraag net, zijn ze er genoeg bewust van? Nou ja, ik denk dat de alarmbel echt wel aan is. En dat het besef er wel moet zijn dat dit nodig is. En we hebben het over de oudere generatie. Dat is zeker een populatie waar we denk ik heel veel mee kunnen. Maar we moeten ons ook inrichten op de huidige groep, de Gen Z, die eigenlijk aantoont dat ze maar 1,5 jaar committed zijn om bij een organisatie te willen werken. Dus daar moet je ook op inrichten van hoe hou je dan die generatie ook weer engaged en bij je. Dus ik denk dat workforce planning en in kaart brengen hoe of wat, als bedrijven daar nu nog niet mee bezig zijn, dat echt een probleem is.
0: Maar dat is voor bedrijven ontzettend spannend. Want stel dat je 40% van je personeelbestand na 1,5 jaar weer wegloopt, dan gaat er heel veel kennis die geïnvesteerd is in die mensen verloren.
2: Ja.
0: Je moet steeds opnieuw beginnen. Dat is geen gezonde bedrijfsvoering.
2: Het is wel de realiteit, hè? Als we kijken naar die generatie. Dus ik denk dat we ons aan de realiteit moeten aanpassen. En dat daar dus vragen zijn ook van hoe pas je daarop aan? Wat zijn de wensen? En, hè, dus het hybride werken, al dat soort dingen. heel eerlijk, wij hebben daar ook een uitdaging intern. Wij zijn ook zoekende hoe we dat doen en hoe we dat moeten doen. Dus ik denk dat dat continu dicht bij je mensen staan en ontdekken wat ze bindt.
0: Volgende. 81% ervaart, wat impact betreft, projectvertraging en innovatieverlies.
2: Ja.
0: Ook weer zo'n heel hoog cijfer.
2: Ja, als we het hebben over het innovatieverlies, daar hebben we het net ook over gehad. Ik denk dat alles...
0: hangt een beetje met elkaar samen eigenlijk.
2: Ja.
3: Zoeken de sectoren waar we gepositioneerd zijn. Hè? Bijvoorbeeld de chemische sector. Het is natuurlijk al heel lang wordt er gesproken over waterstof. Eerst was het groene waterstof. Grijs is natuurlijk taboe. Nu gaat het discours over blauwe waterstof. Er worden geen beslissingen genomen. Dus je merkt door het uitblijven van die beslissingen, dat ook de innovaties dus uitblijven. En dat zie je denk ik in heel veel sectoren. En dat zie je ook wellicht binnen de farmaceutische industrie, maar dat zie je ook binnen het techcluster in Eindhoven. Dus ik denk dat het ook reflecteert in die getallen in de sectoren waar wij sterker geprofileerd zijn. Dat die uitslagen er zijn. Maar ja, het is wel waar we vandaag staan. Heeft ook te maken met de tarieven van Trump. Want daardoor zijn ook heel veel dingen op stop komen te staan. Ik denk dat het een alarmbel is. Ik denk dat in de toekomst wellicht wat genuanceerder zal zijn. Maar wel een duidelijke roep dat de barrières weggehaald moeten gaan worden. Zeker voor Nederland.
0: Nu gaat die ontwikkeling in de tech gaat enorm snel.
3: Ja.
0: Hoe gaan jullie daar zelf mee om? Want jullie zijn recruiters en consultants die ingezet worden.
2: Ja.
0: Maar je moet zelf ook mee.
2: Ja,
0: hoe doen jullie dat?
2: Ja, 100%. Wij zijn overgegaan naar een volledig nieuw systeem. Waar we dus wel ook veel mogelijkheden hebben om gebruik te maken van op AI en dat soort zaken. Maar het is ook een vraag die wij hebben. Hoe krijg je je eigen medewerkers dusdanig betrokken en dat ze ook zelf gaan ontdekken wat het voor je kan doen. Dus ik denk dat het vooral in efficiëntie en in kennis. Hè, dus het gaat ons heel ontzettend helpen in. En daar zijn we al slagen mee aan het maken met het systeem ook. Dat je echt die kennis van die industrie. Waar je vroeger, toen ik heel lang geleden als consultant begon. Ja, dan moest je echt apart gaan zoeken op website. Wat betekent dat? Wat is het? Ja, en nu wordt er natuurlijk veel meer aangeboden. Waar is een organisatie van de industrie mee bezig? Dus de efficiëntie in kennis en het brengen van kennis naar je medewerkers is wel echt iets waar wij heel veel baat bij hebben. En dat moeten we dan omzetten in consultie naar de klant toe.
0: Ja, want AI is natuurlijk een hele belangrijke. Dat gaat ook heel veel veranderen.
3: Ja.
0: Daar blijkt ook wel uit het onderzoek. 52% gebruikt ongeautoriseerde AI tools. Dat is zorgwekkend.
2: Ja, absoluut.
0: Want dat is ook eng. Ja. En 69% verwacht automatisering van taken binnen 12 maanden. En dat is een disruptor van heb ik jou daar voor veel medewerkers. Ja. Dat brengt onrust, kan ik me voorstellen. Of biedt het ook kansen? Ik denk dat het kansen biedt.
3: Maar goed,
0: hoe ervaren jullie dat in de markt?
3: Ik denk dat het algemene besef is dat het meer banen gaat opleveren dan het banen gaat verdwijnen. Alleen het adaptieve vermogen van mensen is natuurlijk wel heel belangrijk. Wij zijn nu al technisch in staat dat we in plaats van dat we zelf een kandidaat bellen, dat een AI tool dat doet. Alleen de vraag is, als jij een engineer bent in de oudere generatie, je bent 67. Je hebt je hele leven daar gewerkt en een AI bot belt jou met de vraag of jij een rol wil vervullen bij een groot chemisch bedrijf in Nederland. Gaat die persoon daar heel goed op reageren of is die wel terughoudend?
0: Nee, ik kan ook denken dat dat spam is, toch?
3: Bijvoorbeeld. Ja. Daarin is ook heel belangrijk dat ook al hebben wij de technologie en ook al kunnen we het al inzetten, de timing is denk ik heel erg belangrijk. In ons vakgebied is het heel belangrijk dat je je netwerk opbouwt en dat je de persoonlijke connectie voelt. Want dat het vertrouwen om met elkaar samen te werken is heel erg belangrijk. En dat vertrouwen, dat doe je door persoonlijke relaties. Zowel met je cliënten, maar nogal meer met je kandidaten. En een kandidaat kan altijd een manager worden. En een manager kan ook altijd een kandidaat worden. Dus dat is het netwerk waar we in we opereren. Dus AI heel erg belangrijk. Systemen heel erg belangrijk. Alleen hoe we het inzetten en wanneer is iets waar we heel goed over nadenken.
0: Ja, we gaan zo meteen verder praten over de toekomst ook met name. En ook de lessons learned eigenlijk uit dit rapport en hoe die ontvangen is.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: after 12 somber op Nieuw Business Radio. Het programma Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag staat S-Tray centraal. Internationaal recruitment en consultantbureau. En in de studio Margot van Soest en Christian Fransen. En we hadden het net natuurlijk over jullie stemonderzoek. Het report, workforce report. Wat zijn de lessons learned voor jullie zelf ook?
2: Oeh, dat is een hele grote vraag.
0: Ja, ik snap het.
2: Ja, maar ja, waar ga je beginnen?
0: Kill your darlings, zou ik zeggen.
2: Ja, ik denk dat wij eerder die verdiepingsslag hadden moeten maken als het gaat ook om thought leadership en in industrieën opereren. Ik denk dat het heel belangrijk is en nog belangrijker gaat worden is dat je echt weet waar je het over hebt en echt op dat vlak die adviserende rol kan spelen intern en extern. En dat hebben we gedaan. En dat, ik denk dat dat ook op het tempo is gegaan waarin we dat hebben kunnen doen. Maar de afgelopen jaren zijn we daar absoluut in versneld.
0: Ja, dus ook die skills evolueren heel snel.
2: Ja.
0: En ja, je moet dat ook gaan eisen, denk ik, van je mensen.
3: Nou, dat doen ze eigenlijk zelf ook wel.
0: Staat er in ieder geval intrinsieke motivatie ook?
3: Zeker, want als je met die specialisten, sommige van die specialisten zijn ze aan het omscholen nu. Die gaan bijvoorbeeld naar deep learning, machine learning. Dus dat zijn absoluut de technologieën van de toekomst. En daarin willen wij juist ons positioneren, omdat wij echt geloven in dat specialisme. En bijvoorbeeld bij onze grootste brouwer in Nederland deden wij vroeger op een bepaalde skill eigenlijk altijd heel veel bemiddelingen. En dat is gewoon totaal verdwenen door automatisering, dus dat bestaat niet meer. En van origine zijn dat allemaal mechanical engineers, dus die scholen zich wel weer een ander vakgebied om. Maar dat is heel belangrijk voor ons. En ik denk een van de punten uit het rapport is dat we in Nederland wel op een kruispunt staan. Dat we beslissingen moeten gaan nemen. En beslissingen gaan nemen voor de toekomst. En die zijn vrij urgent. En het rapport van Wenning is denk ik daar vrij duidelijk in. Het rapport van Draghi ook.
0: Mm-hmm, ja.
3: Maar het gaat nu wel. Binnen onze organisatie zegt ook heel vaak. Hartstikke goed dat je mooi plannen hebt. Maar je moet het wel in actie gaan zetten. Dus je moet het wel executen. En dat is denk ik de grootste uitdaging voor de huidige regering. Dat we nu plannen in actie gaan zetten en daadwerkelijk dingen gaan veranderen.
0: En dat betekent eigenlijk versimpelen en vereenvoudigen van wet en regelgeving. Nou, enerzijds kan Nederland heel veel zelf doen. Anderzijds is in Europa al een start gemaakt. Alleen de vraag is, gaat dat snel genoeg?
3: Ja, daar zijn we afhankelijk van. Ik denk dat wet en regelgeving heel belangrijk is. Maar we moeten ook ons andere vragen stellen. Ik snap de complexiteit omtrent Tata Steel. Maar willen we over 10 jaar dan afhankelijk zijn van staal uit het buitenland? Vraagteken.
0: Wat behoud je niet? Dat is eigenlijk ook de strategische autonomie.
3: Ja.
0: Dat geldt eigenlijk voor niet alleen Nederland, maar heel Europa.
3: Ja.
0: Moet je nou ook anders misschien kijken naar welke kennishubs je waar neerzet?
3: Zeker. En je moet ook kijken waar je nu al heel goed in bent. En ik denk ook bijvoorbeeld in de defensieindustrie. Andere landen zoals Duitsland en Frankrijk, die zijn misschien wat beter in hardware. Wij zijn denk ik heel goed om de techniek eromheen aan te leveren. Met bedrijven als een ASML of met een Thales. Het is natuurlijk ook een vrij grote organisatie nog in het oosten van Nederland. Is wel deel Frans, maar het is Frans eigenlijk georiënteerd. Maar daarin moet je ook gewoon keuzes maken. Waar ga je wel op wedden? En waar zeg je nou, dat ligt wellicht niet direct in ons expertisehoek. En dan gaan we afhankelijk worden van Duitsland. Of van een Frankrijk. Of van een Spanje. Of in Italië is natuurlijk ook een grote speler erin. Positionering is heel belangrijk. En VDL heeft daar een grote kans in. Maar je ziet ook heel veel kleinere partijen in Nederland die goed gepositioneerd zijn om op deze golf mee te gaan varen.
0: Ja.
3: Alleen duidelijke keuzes is heel erg belangrijk.
0: Dan even per sector, hè, de techsector. Wat zijn daar de implicaties op dit moment?
3: Ik denk dat daar heel veel verandering plaatsvindt. Dat de vraag is, wat gaat AI doen? Hè? Dus, en daarin zien we nu dus ook dat de waarin voorheen iets meer op software development, software engineering, zodat dat nu data en SAP of ERP in het algemeen veel meer gevraagd wordt. En ik denk dat er sowieso een convergentie gaat plaatsvinden tussen IT en engineering. En dus machine learning, valt dat aan de IT-kant of valt het misschien toch aan de engineering-kant? Het wordt steeds diffuser en dan nog staat een grijs gebied. En dat is denk ik heel interessant, want daar ontstaan dus weer nieuwe posities, dus nieuwe skills, waar wij mooi kunnen inspelen.
2: Maar ik denk, hè, dat is aan de kant van de skills die zich ontwikkelen. Zorgelijk is wel dat we gewoon, er zijn ook steeds minder studenten die voor die richting kiezen. Dus het gat in de vergrijzing en de instroom, ja, daar zit ook een grote uitdaging. Dus alles wat zich, hoe we ontwikkelen, hè, zo over innovatieslag hebben, dan heb je wel de mensen nog die het kunnen doen. En ik denk dat daar in Nederland, ongeacht alle wet en regelgevingen die ons tegenhouden, ook een heel groot gat ontstaat in er zijn gewoon niet genoeg mensen. Er gaan te veel mensen de arbeidsmarkt af. En er komen te weinig mensen de arbeidsmarkt op.
0: Ja, daarvoor zijn jullie natuurlijk ook internationaal actief. Om dat gat toch te proberen te vullen. De engineering, zijn daar nog speciale dingen ten opzichte van eigenlijk de tech waar we het net over hadden. Die anders zijn, bij wijze van spreken.
2: Anders zijn ten opzichte van?
0: Nou, bijvoorbeeld de duurzaamheid. Dat komt daar wellicht veel meer aan bod.
3: Nou, ik denk dat zij voornamelijk ook kijken naar ook digitalisering. Dus als je de inspection doet en je gaat bij Shell een tank inspecteren. Vroeger ging je met het trappetje naar beneden. Nu doet een drone dat.
0: Ja.
3: En daar zo kan ik wel talloze voorbeelden noemen. Wat binnen die industrie dadelijk gaat veranderen. Dus dat zijn een van de grote onderwerpen binnen die sector. Dus dat zijn zeker grote veranderingen die plaats gaan vinden. En daar vindt dus ook een verschuiving plaats in het soort arbeidskrachten dat zij nodig gaan hebben.
0: Ja, dat zie je
2: natuurlijk. Vandaag ook. En in het FD ook, dat duurzaamheid echt. AI is nu hot topic. Duurzaamheid valt echt weer een beetje van de ladder af. Dus ik denk dat dat ook de shift in prioriteiten van bedrijven. De focus is anders. Waar misschien 5 jaar geleden duurzaamheid als number one staat. Ik denk dat je dat ook in alle politieke debatten ziet. Hè? Dat is minder een topic als vanzelfsprekend waar dat 5 jaar geleden wellicht was. Ja.
3: Effectiever produceren, dat is heel belangrijk. En dat doe je door kennis en dat doe je door de juiste mensen binnen te halen.
0: Er zijn heel veel ontwikkelingen gaande. Ik zou daar nog heel graag over door willen praten. Tot slot, waar zien jullie S3? We staan over 5 jaar. Dat is een hele lange termijn, weet ik. Maar toch stellen we altijd die vraag.
2: Ja, nou, ik ga ervan uit. Ik ben ongelooflijk. Kijk er echt naar uit dat we een stuk thought leadership partnerships met klanten hebben. Dat we echt daar adviserend zijn vanuit de inhoud. Hoe zij hun eigen organisatie kunnen ontwikkelen. Dus ja, ik verwacht alleen maar groei.
0: Bedankt voor het komen, Ster, naar de studio. En veel succes met S3. Margot van Soest, Managing Director voor Nederland en Spanje. En Christian Fransen, Senior Director, Client Services. Tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Je kan hem terugluisteren via onze website, newbusinessradio.nl. Graag tot de volgende.

0: tomorrow.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
0: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
7: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
8: De duurzame energieleveranciers Omnieuwe Energie en Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
9: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
10: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
12: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
13: Manutan, Manutan.
12: Bestel op manutan.nl.
14: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
15: Je hoort het op New Business Radio.
16: Manutan, Manutan.
17: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
18: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.
19: Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
20: Verandering is de enige constante in ons werk. Om bij te blijven moet je blijven leren, maar dat gaat zeker niet vanzelf. In Lang Leven Leren hoor je wetenschappers, bestuurders en specialisten over de vraag: hoe zorgen we ervoor dat iedereen wil, kan en mag leren? Lang Leven Leren is een initiatief van Skillstown.
21: In deze podcast hebben we het altijd over het belang van leren en ontwikkelen. Maar wat levert dat uiteindelijk eigenlijk op? En hoe meet je het zogenaamde leerrendement? De gast is Klaas Toes van het ROI Instituut. Demi van der A, die is ook de gast en die legt uit hoe zij de medewerkers van de gemeente Hengelo massaal aan het leren heeft gekregen. En natuurlijk geeft onze vaste co-host Tom Bos weer leertips over de impact van opleiden binnen je organisatie te vergroten. Fijn dat je luistert naar Lang Leven Leren.
2: Lang Leven Leren, de podcast.
21: Demi, Klaas en Tom, we hebben weer een lekkere volle studio. Dat is mooi, met veel wijsheid en intelligentie en ervaring en dergelijke. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Zoals altijd, traditioneel kunnen we ondertussen wel zeggen, gaan we eerst op zoek naar de ultieme leerervaring van jullie. Klaas, mag ik bij jou beginnen? Wat is jouw ultieme leerervaring?
3: Nou, op het woord ultiem kan ik niet reageren, maar ik heb er heel veel gehad.
21: Ja.
3: Eén was, ik had een programma voor een grote bank verkocht. In die tijd verkocht ik die trainingsprogramma's. Daar was je ook blij mee dat je dat deed. En we hadden het zo goed ingekleed dat wij op enig moment de mensen aan het trainen waren. Daarvoor deden we een assessment. We wisten dus eigenlijk precies wat er aan de hand was. Nou, en daarna gingen we trainen. Gewoon het programma wat we altijd deden. En de klant komt naar me toe en die zegt, leuk dat je dat hebt gedaan, maar je weet alles van die mensen. En waarom stop je ze nou in de wasstraat? En dat was wel slikken, want ik wist dat daar een heleboel werk achter zat. Toen hebben wij op dat moment bedacht, nou, misschien is het een goed idee dat we die mensen een individueel leerpad aanbieden. Dus met meer begeleiders. En dat iedereen zijn eigen pad, net als in een sportschool.
21: Ja.
3: We noemen het ook sportschoolmodel. Dus zij heeft mij geholpen dat te doen. De tweede in datzelfde programma kwam, toen wij de assessments deden. En hij is later CEO van een groot verzekeraar geworden. Maar dat was toen een jonge manager die zegt, Klaas, hoe kan het nou dat mijn beste verkoper het slecht scoort op jouw assessment en mijn slechtste verkoper het best? Knoop in je buik. En dan denk je bij jezelf, wat gebeurt er? Wij moesten ze leren om consultatief te verkopen, dat ze dus in de breedte gingen verkopen. En in die tijd had je nog op de kantoor had je allerlei posters aan de muur hangen. Dus ik ben een keer naar die kantoren gegaan en dan zag ik, oh, ze worden afgerekend op face-to-face gesprekken, service calls en de vier standaardproducten. En ook dat was in datzelfde programma een enorme leerervaring, dat je wel, dat ze weliswaar anders willen gaan verkopen, maar dat ze hun hele sturingsmechanisme niet veranderen. Zeker een moment waarop we gelukkig goed konden reageren, maar het had ook anders.

0: Zelfde vraag aan jou. Je ultieme leerervaring, waar denk je aan?
1: Nou, waar het hart vol van is. Hè? En dat is in mijn geval even iets heel recents, denk ik. Ultiem. We hebben, ja, het ultieme is hier denk ik wel van toepassing. Dat is namelijk, ik heb onlangs een kindje gekregen.
0: Ah.
1: Mijn eerste kindje. En nou, over leren gesproken. Ik ben zelf best wel iemand van learning by doing. En nou ja, een kind is wel echt learning by doing. Dus je krijgt zo'n kind mee naar huis. Je bevalling gehad. En dan gaat ze mee naar huis. En dan is het van, oké, en nu? Probeer je heel goed op voor te bereiden met cursussen, dingen lezen, boeken, alles. Maar het gaat natuurlijk nooit precies zo zijn zoals je hebt gelezen. Dus nou ja, in hele korte tijd leer je dan echt heel, heel erg veel. En dat is ja, echt learning by doing.
0: En wat heb je over jezelf geleerd? Want interessant is natuurlijk dat bij heel veel dingen heb je best wel controle. En kun je dingen uitproberen. En ja, nu ben je ineens verantwoordelijk voor een leven. Tenminste, ik vond dat bij mijn eigen kinderen dat kleine hoopje mensen had dat ik dacht, jeetje Mina, zegt ja. Kan nog helemaal niks. En als ik het niet goed doe, dan heeft deze kleine een probleem.
1: Ja, die verantwoordelijkheid die vloog me ook wel een beetje aan in het begin.
0: Ja.
1: Maar het leert eigenlijk wel heel veel over jezelf. Dat je ook best wel sterk bent als mens. En ook wel heel flexibel. Want je hebt geen andere keuze. En soms heb ik me ook wel eens geprobeerd een beetje te verzetten. Dus ik ben onlangs weer aan het werk gegaan en het ging eigenlijk allemaal best wel goed. We hadden het een beetje op rolletjes. Maar toen ging ik aan het werken. En ineens was het weer helemaal. De nachten waren verschrikkelijk. En ja, die eerste twee nachten heb ik me daar heel erg tegen verzet. Want ik dacht, dat kan niet. Het ging toch zo goed. En wat doen we dan verkeerd? En, maar ja, dan denk je, ja, zij kan er ook niks aan doen.
0: Ja, het gaat gewoon, hè?
1: Het gaat gewoon.
0: Dus, je moet er gewoon, is wat het is.
1: Ja, ja, het is wat het is. En dan is acceptatie op zo'n moment, denk ik, maar even het beste.
0: Ja.
1: En hopen dat het snel voorbij gaat.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou ja, aan de andere kant.
1: Ja.
0: Mijn kinderen zijn ondertussen het huis uit. Dan hoop je ook alweer dat het lekker lang duurt, hoor, kan ik je zeggen.
1: Ja.
0: Gefeliciteerd trouwens.
1: Dank je wel.
0: Fantastische momenten in je leven.
1: Ja.
0: We praten zo met jou verder natuurlijk, Demi. Want we zijn natuurlijk heel benieuwd wat jij allemaal voor elkaar hebt gekregen bij jouw mooie gemeente. Klaas, ja, investeren in medewerkers. Het gebeurt heel veel. Je wil, ja, ik denk als iedereen die in L&D werkt, eens even kijkt naar het budget wat er jaarlijks doorheen gaat. Denk je, nou, dat is flink wat geld. Maar wat levert het nou eigenlijk op? En dat is waar jij je vanuit het ROI-instituut mee bezighoudt. Om juist dat effect van die investeringen in mensen, om dat naar boven te halen. Hoe doen jullie dat? Want het voelt ook als iets wat een beetje onaantastbaar is.
2: Nou ja, ik denk dat wij... ik ben econoom. Dat is misschien wel een belangrijke achtergrond. Dus ik hou van data, ik hou van cijfers. En ik denk dat wij in de leerwereld eigenlijk meer van mensen houden. En daar heb je eigenlijk het grootste probleem om te pakken. Dus wij zijn niet bezig om het vast te pakken. Dus wat je probeert te doen, is je probeert de koppeling te maken tussen wat leren mensen.
0: Mm-hmm.
2: En wat ze leren, passen ze dat nou in de praktijk toe? En als ze dat in de praktijk toepassen, levert het dan ook rendement op? Ik had vorig jaar, en die hebben de award gewonnen voor Social Impact. We hadden een stichting Jij. En dat zijn... dat is een stichting die helpt, een vrijwillige stichting die helpt mensen met een eetstoornis. En in Nederland kost de eetstoornis ons 8,5 miljard euro. En dan hebben we het nog niet over tandartskosten en ook nog niet over mantelzorg. En die stichting die moest subsidies hebben en die zei, dat kan je helpen. Dus dat hebben wij gewoon gedaan. En wat je dan ziet is dat zij in staat zijn om die mensen dingen te leren over henzelf, waardoor ze gewoon hun kwaliteit van leven omhoog gaat. Dus dan passen ze het toe. Hè, dus dan wordt hun zelfstandigheid groter. En ze verdwalen niet in het oerwoud van zorg.
0: Hmm.
2: En als je dat bekijkt, en dan moet je dus dat bewaken. En doordat we de koppeling konden maken tussen dit hebben ze geleerd, dit hebben ze in hun leven toegepast, en ze zijn niet in het zorgcircuit verzeild geraakt, konden wij aantonen dat die stichting, omdat ze aan de onderkant ook geen kosten haalden, 1000% rendement haalde. Dus een ROI van 1000%.
0: Zo.
2: En dat betekent de euro die je erin stopt, krijg je terug, plus 10 extra euro's. En daarmee bewaken we natuurlijk dat dingen die goed zijn, ook renderen.
0: Ja. Als je dat nou vertaalt naar een bedrijf met duizenden mensen, met een L&D-afdeling waar misschien wel, nou ja, Tom, een gemiddelde L&D-afdeling. Ik weet niet eens hoeveel mensen werken daar bij een echt groot bedrijf.
3: Bij, als je duizend medewerkers
0: ja,
3: hebt?
0: Ja, nou duizenden bij weet ik veel, bij een ABN AMRO of bij een grote club.
3: Oh zo, dat kunnen er ergens dus de 5 en de 50 of 200 zijn of zo.
0: Ja. Jeetje mina, nou, ja. Dus daar gaat een hoop geld in om. dan wordt het ineens veel diffuser natuurlijk wat het op kan leveren. Want dan gaat het over cultuur.

0: over leiderschap, over slimmer werken, over je taal beter beheersen. Nou, dan is het natuurlijk het aanbod en ook de doelen, die zijn zo groot en zo veelvoudig. Hoe pak je het dan aan?
1: We hebben het vorig jaar gedaan bij twee hele grote organisaties. Eén in het zuiden van het land. En die spendeerden echt honderden miljoenen. Maar dan heb je het over alleen maar de kosten van de opleiding. Je hebt het niet over de tijd weg van het werk. Want dat is namelijk net zoveel.
0: Ja.
1: Dus als jij zegt, ik geef 100 miljoen uit. Dan geef je nog meer. Dus wat hebben we daar gedaan? We hebben met hen gekeken van, welke opleidingen moeten nou op een standaard manier geëvalueerd worden? En in die standaard manier van evalueren kreeg je eigenlijk al een inzicht in wat levert het op. Gewoon gebaseerd op de vragen. We hebben gekeken als die, en dat was zo'n 80-85% van hun opleidingen. 10% van hun programma's, daar hebben we wat dieper op onderzocht. Dus daar deed je een wat uitgebreidere studie op. Met wat extra focusgroepen. En 5% van hun programma's, zeg maar de miljoen plus, daar deed je een volledige ROI-studie op. Dus je kijkt dan in het geheel. Maar ondertussen hadden we ook een dashboard gebouwd. En dan konden zij laten zien aan hun opdrachtgevers, luister, dit stoppen we erin. En dit is het rendement wat het oplevert, gebaseerd op tienduizenden metingen. Dus echt statistisch verschrikkelijk betrouwbaar.
0: Oké, wauw. Nou heb ik even op jullie website zitten kijken. Dat doe ik nog wel eens. En het leuke is, dan kom je mooie dingen tegen. En ik zag jullie ROI-piramide staan.
1: Ja.
0: Wij zijn natuurlijk altijd gek op plaatjes. En zeker piramides en alle andere vormen. En die piramide die heeft 5 verschillende niveaus van opbrengsten van leertrajecten. Want we praten over die opbrengsten alsof er 1 is. Maar blijkbaar is dat dus niet zo.
1: Nee.
0: Help ons, er is een vogelvlucht doorheen. We beginnen natuurlijk onderaan de piramide.
1: Ja. Als je onderaan de piramide, helemaal als je onder de piramide kijkt, dan heb je de 6e laag. Ah. En dat noemen wij de inputlaag. Dat is de laag waarin je praat over hoeveel deelnemers zijn er, hoeveel uren zijn er, hoeveel no-shows zijn er. En want als mensen niet opkomen, dan heb je eigenlijk de kosten te pakken.
0: Ja.
1: Nou, dan heb je op laag 1 heb je reactie op het leren. En daar zit de vraag bij als, heb je de intentie om het toe te passen? Is het relevant voor je werk? Dus dan krijg je al een voorspelling van, oh, wat is de kans dat iemand dat gaat doen? Dus je kan al vroeg in je proces kijken van, slaat mijn leren aan? Slaat het
0: eigenlijk
1: programma
0: aan? Eigenlijk is dat de feedback van de deelnemers.
1: Dat is de feedback van de deelnemers.
0: Okay, dat is laag 1.
1: Dat is laag 1. En dat waren vroeger bij ons, wij kijken in de branche naar als happy sheets. En ik kijk naar als voorspellers van toepassing en of van leren en toepassing.
0: Ja. Maar eigenlijk officieel weet je dan nog niks, zeg ik dan even.
1: Nou, dan kan ik al een inschatting geven, wat is de kans dat dit succesvol is. Bijvoorbeeld, jij moet een nieuw automatiseringssysteem invoeren. En alle mensen zeggen, ja, we snappen hoe het werkt, maar we gaan het niet toepassen. Dan weet je al dat de kans dat ze het gaan toepassen gewoon heel laag wordt. Dat je heel veel weerstand gaat ontmoeten.
0: Ja. Laag 2.
1: Dat is kennen en kunnen. En dat toetsen wij af. En in onze leerwereld is daar gaat vaak veel aandacht in zitten. Maar dan toets je af. Kunnen ze het en kennen ze het. Dan kom je op vraag 3. En dan is doen ze het ook. En doen heeft heel veel te maken met dat juist mijn baas het mij toestaat. Hè? Want als je op een leerprogramma bent geweest en je baas zegt de volgende dag, doen we niet over. Dan hebben we het dus over, willen mensen toepassen? En willen wil zeggen, hebben ze motivatie? En zeker mensen van mijn leeftijd, die hebben 16 reorganisaties gezien, die denken,
0: daar gaan we weer.
1: Het zal Bohica, bend over, here it comes again. Gewoon bukken en wachten tot over is. Tweede is, mogen ze het van zichzelf of van de collega's? Hè? Er zijn beroemde voorbeelden, zoals, dat was lang een tijdje geleden, Amsterdamse brandweer. Die wilden steeds nieuwe dingen invoeren, maar de collega's stonden het niet toe. Nou, dan gaat er ook niks gebeuren. En de laatste is, durven ze het? Nou, dan heb je dat nieuwe gedrag, net als met sport. Lopen ze op de goede plek, doen ze de goede dingen. En dan ga je kijken, heeft dat gedrag ook effect in de praktijk? Dus met andere woorden, levert dat dan ook op dat mensen langer blijven bij het bedrijf? Dat mensen hogere productiviteit halen? Dat ze lage ziekteverzuim hebben? En dan kom je op de 5e laag. En dat is eigenlijk dat de ROI-laag. Dan vergelijk je die opbrengsten van niveau 4. Hè, dus daar waar je het in geld kan uitdrukken. Hè, bijvoorbeeld, één voorbeeldje daarvan is, als jij een middelmanager moet vervangen in je bedrijf, kost dat 1,5 jaar salaris.
0: Mm-hmm.
1: Als jij een technisch specialist van moet vervangen, dan zit je wel op 2 keer een jaar salaris. Dus als mensen te snel weglopen, kost dat veel geld. Dus je kan daar laten zien, wat levert me dat op? En in de onderslag hadden we de kosten berekend. Dus je kan de omzet ten opzichte van de kosten afzetten.
0: Ah, en de bovenste laag is dan de
1: vergelijking. Dat is de vergelijking.
0: Ja, Ja.
1: En dan kijk je.
0: Wat ik gelijk zit te denken, maar dat komt ook omdat ik wel meer afleveringen ondertussen met Tom heb gemaakt.
2: Oh jee.
0: Ik kan me nog een aflevering met Guus van Delen herinneren.
2: Ja.
0: Die ernstig is van, ga pas leren als je weet wat je wil bereiken. Kom je dat dan ook vaak tegen? Dat je kunt wel gaan rekenen, maar als de organisatie niet weet waarom ze überhaupt zijn begonnen met leren wat het moet bijdragen aan de doelen van de organisatie, dan wordt het ingewikkeld om de waarde te bepalen. Ja.
1: Guus en ik kennen elkaar ook goed. En dat klopt. Want je vroeg de piramide. Maar voor de piramide ben je eigenlijk bezig met je business alignment. Je kijkt welk probleem hebben wij in de organisatie. En kunnen we dat oplossen met leren. Nou, toevallig heeft een van de deelnemers pas. Die kregen, want het is vaak de lerenflex. Hè, wil jij voorbij een computer-based training maken? Dat is lekker makkelijk. Hè, kost 40.000-50.000 euro. En dan kan je er honderden mensen doorheen jassen. En dan is alles check in the box.
0: Ja, we hebben ons werk gedaan.
1: Ja, en wat die learning specialist deed, die zei, met die hele intake, zoals Guus dat ook doet, die hele intake, zei hij, jouw probleem wordt maar voor 9% met leren opgelost. Wil jij dat die 50.000 euro daarin stoppen, of kijk je liever naar de andere dingen? En toen kwam de vraag terug bij het opdrachtgever, die dacht, maar misschien moeten we het anders aanpakken. Nee, je hebt helemaal gelijk. Leren is gewoon één van de oplossingen. En je moet echt aan de voorkant kijken.
0: Ja. Wat gebeurt er bij jou, Tom? Wat popt erop? Of zeg je van, dit is.
2: Ja,
0: eindelijk hebben we het hier over.
2: Ja, nee, zeker. Kijk, helemaal natuurlijk in onze wereld is dat de wereld van online leren wordt dat heel vaak over het hoofd gezien, omdat het topic te groot lijkt. Hè. Er wordt veel online geleerd. En het is heel makkelijk toegankelijk, zoals Klaas dat schetst. Dus dan is het grote risico dat je er dan maar geen aandacht aan besteedt. En van mijn tijd als toen ik nog ook klassikale leiderschapstraining en dat soort dingen heeft, blijft me nog heel erg bij dat ik dan altijd hele fancy voorstellen schreef voor de grote banken en de grote werkgevers in het land. En dan met alle mogelijke meetinstrumenten erbij in om het te laten zien. En dan zeiden ze, ja, dat traject ziet er fantastisch uit. Dat meten, ja, dat kost wel heel veel. Doe dat maar niet.
0: Ja, want dat levert niks op.
2: En dan, terwijl dat dan vaak wel de initiële vraag is. Maar er zit wel een risico in. Ja. En er zit ook een beetje mijn vraag die dan in mijn hoofd blijft borrelen aan Klaas. Wat zou jij organisaties adviseren om te doen met de uitkomsten van de metingen?
1: Nou, ik zie meten als een manier om je oplossing te verbeteren. Dus eigenlijk ben je continu aan het verbeteren. Het is niet om programma's te killen. Je bent bezig om te kijken, werkt dit? Werkt het in deze context? Moeten we in die context wat veranderen? Dus wij zitten in een wereld waarin wij, ik heb precies hetzelfde gedaan als jij, ik kon het net zo goed.
2: Ja.
1: Gewoon prachtige voorstellen. Maar wij zitten in een wereld van leren, maar we weigeren te reflecteren op ons leren. Dus wij leren eigenlijk nooit van wat wij zelf doen.
2: Ja.
1: En ik zie programma's die al 20, 25 jaar alleen maar een beetje op de manier van aanbieden veranderd zijn.
2: Ja.
1: Zonder je wat af te vragen. Dus ik is heel raar. Hè? Wij weigeren te leren omdat wij hebben gewoon geen kwaliteitssysteem ingeborgd. Ja, we meten een beetje op niveau 1, reactie.
2: Ja. Ja.
1: En dat is het dan. En als de trainer een 9 scoort, zeggen we hosanna.
0: Die moeten we nog een keer hebben.
1: Oh, ja. Goede trainer.
0: Ja, terwijl die misschien heel grappig is.
1: Terwijl de trainer een dissatisfier is. Hè? Dus de trainer moet op een schaal van 10 7,5 scoren. Als hij eronder scoort is de kans dat je wat leert klein. Maar daarboven maakt het niks uit.
2: Oh ja.
1: Kijk maar naar je eigen leraar. Ze moesten een bepaald niveau hebben. En dan vond je het leuk om te leren. Maar als het slecht werd, dan leerde je niks.
0: Ja.
1: En de andere kant is, als je de volgende vraagt, dan zit je hetzelfde. Dan leer je ook. Ik had ooit. KLM wereldwijd. Oh, dan zeg ik hem toch. KLM wereldwijd. Dat is 20 jaar geleden. Ik had een programma op sales en ik scoorde 9,2. Nou, dan ben je trots op jezelf. Je denkt, ik ben goed. En dan vraag je, wie gaat er morgen met zijn baas dit bespreken? En dan krijg je een luizige 13% als antwoord.
0: Ja.
1: En dan weet je, ik ben te vergelijken met een goed avondje uit. Het was lekker, het is een leuk gevoel. En alles
0: blijft hetzelfde.
1: En alles blijft zoals het was.
0: Ja.
2: Dan moet je dus gewoon dat avondje uit gaan doen, hè? Want dat is dan toch leuker.
1: Maar dan ga je mee concurreren, dus in wezen. Dat is het vergelijk.
2: Nou goed, ja.
0: Nou kan ik me voorstellen dat onze luisteraars nu denken, ja, daar hebben wij nog wel wat te doen. Waar begin je? Hoe help ze eens op weg in een drukke baan om een eenvoudige, niet al te tijdrovende start te maken?
1: Wacht.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wel Klaas, die hebben we alvast gedaan.
1: Drie dubbele vragen natuurlijk. Kijk, Mijn doel is het om de volgende generatie learning and development specialisten om te zorgen dat die businesstaal spreken aan de boardroomtafel. Dat betekent dus, wij hebben een uitgebreide opleiding. Dat kost tijd. Dat is een dag of vijf, dus dat moet je niet zomaar doen. Wij beginnen vaak gewoon veel kleinschaliger. Dan zeggen we, nou, we pakken eens een beetje team. We pakken gewoon een middag. Gaan we rond de tafel. En wat Guus ook doet. Nou, dan gaan we bedenken welke evaluatievragen zijn goed. Hoe gaan we erover rapporteren? Wat nemen we mee? En ja, die olifant eet je met kleine hapjes. En dan ga je stapsgewijs vooruit.
0: Ja, ja, ja.
1: En op dus, het moment dat je dat
0: maar jij zegt dus eigenlijk begin aan de onderkant van die piramide. Zorg in ieder geval dat je, en dat is te doen. Dat je aan het eind van de training, opleiding, online training. Dat je in ieder geval even vraagt van een aantal goede vragen bedenkt waar je antwoord op wil hebben.
1: Ja, maar zorg ook dat je weet wat het betekent. Hè? Bijvoorbeeld, ik zei net no-shows. Er zijn klanten van mij die hebben programma's die kosten 20, 50, 1000 euro per persoon. En die mensen hebben dan sturen mensen daarheen. En als dan 40% no-shows zijn, betekent het gewoon dat je 80.000 euro weggooit.
0: Ja.
1: Nou, dat is. Maar zorg dat je weet wat het betekent als je naar zo'n parameter kijkt.
0: Werk aan de winkel hoor ik al. Ja, toch? Dankjewel, Klaas. Volgens mij heb je ons weer enorm geholpen in het nadenken over hoe zorgen we ervoor dat we. In ieder geval goed ook uit kunnen leggen waarom je eigenlijk moet investeren in L&D. Behalve dan omdat het nou eenmaal moet. Straks praten we verder met Demi van der A. Over hoe zij heel veel mensen aan het leren heeft gekregen bij de gemeente Hengelo. Maar eerst een kort leermomentje.
3: De tip van Tom.
2: Ja, vandaag hebben we het in mijn tip over het rendement van online leren. En specifiek het hebben van online leerbibliotheken. En ik wil jullie een tip geven om op een andere manier daarnaar te kijken. Omdat we toch heel veel zien dat als wij het hebben over online leerbibliotheken die voor een hele organisatie beschikbaar zijn, waaruit alle medewerkers kunnen leren wat ze maar willen, dat er vooral gekeken wordt naar hoeveel mensen gebruiken dat nou precies. En die mensen in beweging brengen is natuurlijk een van de allerbelangrijkste dingen. Als we zien dat er beweging is en je engagement hebt, zeg maar, dan kan je al heel erg blij zijn, mits dat jouw doel is. Als jouw doel is zorgen dat mensen op een bepaald punt verder komen, dan moet je op een hele andere manier gaan meten. Maar wat je ook niet moet vergeten is dat er een hele hoop gebeurt en geleerd wordt wat je zelf niet ziet en misschien niet bedacht had dat nuttig was. En ik zal je een simpel voorbeeld geven wat ik zelf heel indrukwekkend vond. En dat is het rendement van onze time management training. Die zit dus in een pakket, die is helemaal, er zitten honderden andere producten bij, dus het valt niet echt op. En ik had een keer een klant en die kwam naar me toe en zei, ja, er zijn maar eigenlijk heel weinig mensen relatief gezien die dat platform gebruiken en de leermiddelen. Ze willen daar eigenlijk mee stoppen, want het rendement is te laag. En dus toen vroeg ik van, nou, mag ik wat tijd om eens te kijken hoe hoog het rendement dan eigenlijk is? En toen hebben we gekeken en toen was er één voorbeeld van een medewerker en die beschreef dat hij in de evaluatie waar we gewoon gevraagd hadden, wat heeft het jou gebracht? Gaf hij aan, ik heb het gevoel dat men dit 5-10% productiever heeft gemaakt. En laten we nou zeggen dat hij het helemaal mis had en dat het misschien 1% was, hè, want het is zijn eigen reflectie. Maar laat het 1% zijn. Op een jaarsalaris van iemand die 10 jaar in dienst blijft, is dat best heel significant veel geld voor een module van een uurtje die verpakt zat in een hele grote bak met allemaal andere dingen, zeg maar. En ik zou het zo gaaf vinden als het lukt om met heel veel grote werkgevers en kleine werkgevers dit wat meer naar boven te tillen. Een ander heel simpel voorbeeld was, en dat is een heftig voorbeeld, dat ik door de evaluaties heen zat te scrollen van onze leermiddelen. En er was een product dat heet Stress Management. Dat is een e-learning module die een uurtje duurt notabene. En er was iemand die gaf als feedback over die opbrengsten, gaf die aan, ik heb het gevoel dat ik op de scheidslijn tussen gezond en stress en burn-out net precies de juiste kant op ben gevallen. Ook hierbij weer de disclaimer, niemand kan dat bij zichzelf benoemen. Niemand weet of die precies op de lijn loopt natuurlijk. Dat weet je vaak pas als je net daarover bent gegaan. Maar toch, stel dat één iemand dat heeft binnen jouw hele organisatie van 1000 medewerkers. Dat scheelt je rustig 1,5 ton. En dat is een hele andere manier van kijken natuurlijk naar wat voor rendement, zonder dat je daar zelf sturing aan geeft. Er zijn een hele hoop dingen die opbrengsten in zich hebben, zonder dat je zelf bedacht had dat opbrengsten zouden zijn.
0: Mooi, Tom. En ik zit ook te denken, los van dat het heel veel geld oplevert, denk ik ook hoeveel ellende voorkom je of hoeveel plezier organiseer je eigenlijk.
2: En voor de collega's ook natuurlijk. En zo. Ja. Ja, zeker. Ja, werkgeluk. Ja.
0: Dankjewel, Tom. Was weer een prachtige tip.
3: Lang leven leren. De podcast over leren en ontwikkelen.
0: Bij de gemeente Hengelo zijn 1000 medewerkers aan het leren gegaan. En Demi van der A die heeft dat allemaal, gaat ze zo zeggen, samen met heel veel collega's natuurlijk voor elkaar gekregen. Ze is adviseur digitaal leren en communiceren bij de gemeente Hengelo. Ja, Demi, een van de vragen die het meest langskomt in deze podcast, als we het over dit onderwerp hebben, is: hoe zorgen we ervoor? We hebben prachtige dingen georganiseerd allemaal, maar dat mensen die de moeite nemen, de energie hebben, de stap zetten om te gaan leren. Blijkbaar is jou dat gelukt. Dus hoe heb je dat gedaan?
4: Ja, goede vraag. Ik denk, ik heb gewoon een beetje het geluk gehad dat ik ben adviseur digitaal leren. En ik denk niet dat er bij heel veel gemeentes een adviseur digitaal leren is. Dus ik heb denk ik daar heel veel geluk mee gehad. Wat betekent dat ik gewoon echt wel de tijd heb gekregen ook om hier iets mee te doen. Dus een plan van aanpak te maken van maar hoe gaan we dat nou goed neerzetten in onze organisatie.
0: Bij welke, wat voor opdracht werd je mee weggestuurd? Hè? Want ja, we hebben natuurlijk net van Klaas gehoord. Want het is belangrijk dat je weet ook waar je het allemaal voor doet. Wat was de vraag bij jou?
4: Nou, wij hadden het Skillstone platform eigenlijk al 2 jaar bij ons in de organisatie. Die is destijds met een aanbesteding bij ons in de organisatie geïmplementeerd. Dat was in coronatijd. En dat was het eigenlijk wel zo'n beetje. Dus geïmplementeerd en daarna niks meer mee gedaan. Want er was eigenlijk niemand die dat beheerde. En dat, ja, dat werd toch eigenlijk wel heel zonde gevonden. En ja, er was toch echt wel een leervraag in de organisatie. Dus we willen eigenlijk, er was helemaal niemand überhaupt voor leren en ontwikkelen. Dus we hadden gewoon geen medewerkers daarop. En toen was het toch wel de vraag van, goh, ja, ja, weet je, er liggen eigenlijk best wel veel leervragen in de organisatie. Maar alles wordt verspreid georganiseerd. We hebben niet eens de budgetten liggen overal. We hebben wel dat platform, er wordt niks mee gedaan. Hartstikke zonde eigenlijk.
0: Hoeveel mensen werken er ongeveer bij de gemeente Hengelo?
4: Ja, zo'n 850 denk ik.
0: Wow,
4: ja.
0: Nou, grote club dus. Ja.
4: Grote club, ja. Dus dat is natuurlijk hartstikke zonde. En er lag ook wel heel concreet een vraag van, goh, we willen eigenlijk iets met de onboarding doen. En volgens mij kan dat heel goed digitaal. Nou, daar moet eigenlijk iemand mee aan de slag. En toen is die functie eigenlijk een beetje ontstaan. En was ik gevraagd of ik daarop wilde solliciteren. Nou, dat wil ik wel. En toen, toen ging ik eigenlijk best wel aan de slag met, oké, nou prima, we hebben dat platform hebben we al. Hoe gaan we dat nou goed neerzetten? Dus ik ben, ik zei net al, ik ben wel van het learning by doing. Dus laten we het maar gewoon doen. Dus net ben ik wel een klein beetje teruggevlogen. Laten we eens een plan van aanpak gaan maken. Nou, prima, gaan we doen. Dus ik ben echt wel ook al zelf even de boeken ingedoken van, goh, digitaal leren, wat houdt het allemaal in? En gesprekken met skills aan. En toen bleek eigenlijk al heel snel van, maar er komt een nieuw platform aan. Dus we gaan migreren naar een nieuw platform. En toen dacht ik, dat is mooi. Ja, weet je, anders ga ik iets herlanceren, wat ook een beetje gek voelt. Dus we hebben het al 2 jaar, we doen er niks meer. Waarom zou je dat ineens dan gaan lanceren?
0: Ja, dus er was een soort logisch, hè, omdat er een nieuw platform was, een logisch moment om tegen de collega's te zeggen, hé, we hebben iets moois voor je.
4: Ja. Ja, dus dat was echt, dat was die timing, dat was niet zo gepland, maar dat was echt eigenlijk perfect.
0: Ja, bedankt Tom, goed gedaan.
4: Heel fijn, dankjewel.
0: Goed zo.
4: Ja, dus toen konden wij daar gewoon echt met collega's van het HRM-team, maar ook echt van het communicatieteam, hebben we gewoon echt een campagne opgezet om het platform te herlanceren, maar ook gewoon om hem eerst eens goed te gaan vullen. Dus het is, ja, wat dus echt denk ik heel erg heeft geholpen, is gewoon dat één iemand, dat ben ik, gewoon fully dedicated de tijd heeft gekregen om daarmee bezig te gaan.
0: Maar laat me even aan elkaar trekken. Want goed vullen, laten we daar eens beginnen. Wat houdt dat in? Wat ben je gaan doen?
4: Nou, beginnen dus met onboarding. Dus daar wilden we, vanuit de organisatie was dat eigenlijk de eerste stap. We willen een goede onboarding neerzetten voor onze organisatie. Dus een gemeente. Nou, wij nemen bij Skills zo'n gemeentepakket af. Dus er zit al best wel veel in waar we al wat mee konden. Dus hoe werkt een gemeente bijvoorbeeld? Nou, mooie training. Maar ja, we wilden natuurlijk ook wel graag dat het persoonlijk werd. Dus bijvoorbeeld als je bij ons binnenkomt in je eerste weken, wat moet je dan kunnen en kennen en weten? En dat is, daar gingen we mee aan de slag. Dus ik ben alle leidinggevenden langs gegaan. In ieder geval van ons bedrijfsvoering domein. Al die leidinggevenden van, goh, maar wat is een nieuwe medewerker? Die komt hier binnen. Vanuit jouw team, wat moet die kunnen en kennen? Dus dat was vanuit financiën, vanuit services, vanuit HRM. En daar best wel kritisch naar gekeken van, oké, maar is dit dan echt voor iedereen? Of is dit voor een aantal nieuwe medewerkers, dus financiën. En we willen dit en dat. En iedereen moet dat kunnen. Iedereen moet dat kunnen. Oh, ja, mooi dat een heleboel mensen daar iets van weten. Maar moet echt iedereen dat weten? Nou, zo hebben we dan een beetje een shift in gemaakt. En zijn we dus echt begonnen met een leerlijn onboarding. Dus een deel van de skillstand trainingen die er al waren. Zoals bijvoorbeeld hoe werkt de gemeente. Maar ook een deel zelf toegevoegd naar, ja, eigen invulling eigenlijk, wat we hebben opgehaald bij onze leidinggevende.
0: Oké.
2: Mooi hieraan is natuurlijk ook dat het goed verbonden zit, zeg maar, met het werkproces. Hè? Dat je dus heel veel mensen die maken heel vroeg kennis met de mogelijkheden om online te gaan leren. En het zit echt in het werkproces. Het wordt nuttig toegepast in ja? dagelijks werk. Ja.
0: Ik vind het een super slimme manier van werken. Omdat je natuurlijk al je nieuwe collega's zijn gewend met het platform. Weten dat dat de plek is waar je moet zijn. En zeker in het begin is natuurlijk alles nieuw. En ben je natuurlijk en nieuwsgierig, maar ook een beetje onzeker.
4: Ja.
0: Dat is een goede combinatie volgens mij altijd om flink te gaan leren. Dus dat is een slimme manier om het aan te pakken.
4: Ja.
0: Oké, dus die hebben we.
4: Ja.
0: Dat is mooi. Dan zeg je, ja, we hebben ook een campagne gedaan.
4: Ja, ja. Nou. Wij gingen lanceren. We mochten migreren in de zomer vorig jaar. En we gingen dachten van, dan gaan we lanceren na de zomervakantie. Dus de scholen gaan weer beginnen. Dus wij gaan ook weer back to school. Dus daar hebben we eigenlijk een hele campagne aan gehangen. Dus echt een back to school thema.
0: Oh, wat
4: een
0: grappig.
4: Week lang back to school activiteiten.
0: Geindig. Iedereen kreeg ook, oh nee, dat is heel ouderwets wat ik nu ga zeggen. Ik zou iedereen
2: agenda.
0: Krijgt weer een
2: agenda.
0: Ja, precies. Iedereen krijgt een schoolagenda.
2: Ik voelde hem al aankomen.
0: Holy shit, ja, 53.
4: Ja, dat soort ideeën zijn wel langsgekomen hoor. Want we willen iets uitdelen. Want we willen mensen bekend maken met.
2: Ja.
0: Schooltas.
4: Dat soort dingen zijn echt allemaal voorbij gekomen. Dat is het niet geworden. We hebben het iets simpeler gehouden. Want het is natuurlijk ook digitaal leren. Dus wat moet je dan met een agenda?
0: Yeah.
4: Maar we hebben het iets simpeler gehouden. We hebben op de dag van lancering hebben we raketijsjes uitgedeeld. Lanceren, raketjes, ijsjes. Ja, ja. Zomer. Het was een hele warme dag. Dus dat werd heel goed ontvangen. En bij ieder ijsje kreeg je dan ook een soort visitekaartje van de academie.
0: Oké.
2: En je noemde net ook dat je de communicatieafdeling betrokken had. Zeg maar, dus jullie marketingcommunicatie. Dus de andere kant van het bedrijf.
4: Ja. Dus echt, ik heb echt met twee collega's dat van team communicatie dat samen opgepakt. Met nog een collega van HRM die ook met leren ontwikkelen bezig ging. Dus met z'n vieren hebben we echt van alles bedacht. En ja, die week stond echt helemaal in het teken van back to school. En dat heeft er echt op dag 1 al wel toe geleid, zeg maar, op de lanceringsdag van. Dat er volgens mij iets van 100 unieke inlogs waren. Nou, daar waren we toch wel best wel heel erg blij mee.
0: Ja, dat is 1 op de 8,5. Dus dat is hartstikke goed, toch?
4: Ja. Dus,
0: maar raketijsjes, een kaartje, QR-code of dingetje, URL intikken, hartstikke goed.
4: Die heb ik persoonlijk uitgedeeld. Dus ik heb eigenlijk iedereen die op dat moment in het pand was, persoonlijk ook aangesproken. Hey,
0: okay.
4: Een nieuwe academie.
2: Zo.
4: Die lanceren we vandaag. Wil je een ijsje? Kaartje. En als ze geen ijsje wilden, kregen ze toch het kaartje. En daarbij ook van, goh, deze week is er van alles te doen. Dus we hadden twee keer, wij organiseren dan kenniscafés. Dus dat zijn fysieke leerevenementen, eigenlijk inspiratiesessies met een externe spreker of een interne spreker. Nou, weet je, we hebben ook kenniscafés deze week. Heb je je daar al voor aangemeld? Dus zo.
0: Dat is gewoon een promotieteam. Gewoon
4: Heel simpel eigenlijk. Ja, dat werkte eigenlijk heel goed. Dus mensen waren wel ook wel meteen enthousiast daarover. En natuurlijk ook op ons intranet was echt veel gedaan aan communicatie. Ook al de weken daarvoor. Hè. Want we gaan back to school en ben jij er klaar voor en dat soort dingen. En die hele week hebben we ook wel gecommuniceerd.
0: En hoe zorg je er dan voor dat, hè, want die kenniscafés, dat is fysiek.
4: Mm-hmm.
0: Hoe zorg je er dan voor dat er weer een link is, zodat mensen denken, oh, ik wil meer weten of ik vind het super interessant, dat je ook weer naar die online omgeving verwijst?
4: Ja, nou, bij ons is het, wat voor ons echt wel heel goed blijkt te werken, is gewoon de eventspagina in de academie, zeg maar. Bij ons heet het dan de Hengelo Academie. We doen echt best wel veel nu. In een jaar tijd hebben we heel veel opgezet, dus we doen eigenlijk veel met leren en ontwikkelen. En er was eigenlijk ook al best wel veel.
0: Ja.
4: Maar dat was allemaal zo verspreid. En nu hebben mensen initiatief in de organisatie een aanspreekpunt, dat ben ik. Hey, ik organiseer het in dit en dat, daar kunnen mensen zich gewoon voor inschrijven. Dat doen we dan allemaal via de Hengelo Academie. En zo zoeken we dan linkjes. Dus ja, het is niet zozeer van wij van leren en ontwikkelen vinden dat jullie dit moeten gaan doen. Nee, het is meer vanuit de organisatie gedreven vraag, zeg maar.
0: Dus en je hebt iedereen natuurlijk een hand gegeven en een ijsje gegeven. Ze kennen je allemaal.
4: Ja, en ook bijvoorbeeld een filmpje opgenomen voor de lanceringsweek. Back to school thema. Met een heleboel collega's. Dus vanuit allerlei verschillende teams en domeinen. Maar ook bijvoorbeeld met onze directeur. En de wethouder onderwijs. Waarin we herinneringen gingen ophalen aan de schooltijd. Dus met allemaal van die vragen.
0: Wat
4: zoals van, wat deed jij het liefst in de pauze? En wat was je lievelingsvak? Wie was je lievelingsdocent? Weet je, dat soort dingen. Dan gewoon een compilatiefilmpje. Superleuk geworden. Maar zo betrekken we graag de collega's erbij.
0: Oh, ja.
4: Dus dat soort filmpjes maken we wel vaker. Afgelopen zomer hebben we met Summer School dat ook gedaan. Dan gingen we vragen van welke taal wil jij graag leren? En dan lieten we collega's waarvan we wisten dat ze bijvoorbeeld een vreemde taal spreken, dat zeggen in die taal.
0: Ah.
4: Dus bijvoorbeeld een collega van mij die leert Chinees. Die ging naar China op vakantie en dan zei hij in het Chinees, ik wil graag Chinees leren.
0: Oh, ja.
4: Dus zoiets. Nu is het helaas geen training Chinees in het platform, maar het idee is duidelijk. Zo
0: hint, hint.
2: Zaadje geplant.
4: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, nee, maar zo proberen we dan altijd de collega's echt te betrekken. Dus, dus zo leggen we altijd die linkjes. Dus er is een berichtje op intranet en die linkt naar de academie waar je bijvoorbeeld kan inschrijven voor een training. Maar dan zeggen we ook, hey, maar er staat ook een training over dit onderwerp in de academie. En we zien dus gewoon dat voor ons is zeg maar dat die eventspagina is echt een heel goed lokkertje. Om mensen naar het platform te krijgen. Dus dan als we hebben gecommuniceerd van hey, kenniscafé met die en die persoon. Gave spreker, kom er naartoe. Meld je aan via de academie. Dan zien we een piek in de aanmeldingen. Maar ook een piek in mensen die blijven hangen in het platform.
0: Kijk.
4: Dus die een andere training gaan volgen.
0: Grappig.
4: Ja, en niet dus eens per se over een onderwerp dat daar te maken mee heeft. Maar ze zien dus bijvoorbeeld de homepage.
2: Oh, ja.
4: Ze zien welke leerlijnen we hebben gepromoot. Dus dat helpt voor ons heel erg.
2: Het is een aandachtskwestie eigenlijk ook.
4: Ja.
0: Oh, ja. Ja, dus je hebt echt gewoon traffic georganiseerd. Ja. Door maar mensen naar die eventspage te halen. En als mensen er dan toch zijn. Dan worden ze echt wel getriggerd om ook wat anders te gaan doen.
2: Gaaf. Ja. Nou, ik vind dat wel een interessant inzicht. Omdat ik natuurlijk vooral zitten denken van ja, stel nou dat al die mensen dan, stel dat jij dat niet had gedaan, hè, je had er geen aandacht aan besteed. Waren al die mensen dan alsnog gekomen? Of zeg maar, of wisten ze dan de weg niet, maar hadden ze alsnog heel erg graag willen leren en heb je dat weten te vangen? En volgens mij zeg je ja, omdat die mensen dus met dat ze op het platform waren ook langer zijn gebleven en misschien andere topics op zijn gaan pakken waar je natuurlijk anders zou zien. Trek je ze een soort van cosmetisch en dan vliegen ze daarna weer uit en ben je ze kwijt.
4: Ja, en ik denk dat we wel kunnen zeggen dat dat dus wel zo is. Ja. Want we hadden het platform al 2 jaar. Er is toen wel een soort van lancering geweest. Lang niet zo uitgebreid als we het nu hebben gedaan. Dus er was al een platform. Mensen werden daar heel zijdelings al wel eens op gewezen. Dus we kunnen best wel de cijfers van toen naast de cijfers van nu leggen. Om het heel concreet te maken.
0: En wat zie je dan?
4: Een verschil. Ja, echt een verschil.
0: En hoe groot is het verschil?
4: Ja, de aanmeldingen zijn wat zeiden we net, we hadden dus al 100 aanmeldingen op de eerste dag. Nou ja, in totaal, er is natuurlijk ook verloop in onze organisatie. Dus we hebben nu al bijna 1000 mensen gehad in de organisatie totaal. Er werken iets van 850. Dus ja, weet je, zo'n beetje iedereen logt wel in de academie.
0: Ja.
4: En dat was toen helemaal niet. Ik durf even niet zo cijfers te noemen hoor. Maar dat was zeker niet bijna 100% van de organisatie. Nee.
0: Welke uitdaging ligt er nog voor jou? Je bent vast nog niet klaar.
4: Oh nee, nog lang niet. Nee, leren en ontwikkelen staat voor ons nu heel erg in de kinderschoenen eigenlijk nog. Want ja, ik ben dit heel gaan aanjagen. En toen, dat is dus best wel goed gelukt. Waardoor er ook heel veel vraag vanuit de organisatie is. Van goh, wil je een training maken over dit? Of wij willen graag iets met dit, we willen graag iets met dat. En toen werd het een beetje, u vraagt, wij draaien. Waardoor ook wel een beetje, waar ik miste bijvoorbeeld heel erg een kapstok. En prioritering van en visie. Oké, maar wat is dan onze visie op leren en ontwikkelen? Dus wij hebben vorig jaar, of begin dit jaar eigenlijk een beleidscollega leren en ontwikkelen aangenomen. Om ook echt wat visie in het leren en ontwikkelen te brengen. En ook dat beleid. Want die budgetten die liggen nog steeds her en der. En dat moet allemaal nog geregeld worden. Dus wij staan eigenlijk nog maar net aan het begin.
0: En hoe staat het met de meten van je leerrendement? Daar hebben we natuurlijk net naar geluisterd.
4: Ja, ik denk dat we daar steeds meer aan toekomen. Dus met mijn nieuwe collega hebben we het woord reflectie en evaluatie begint steeds en steeds meer te vallen. En daar hebben we nu echt, ik denk dat we daar nu klaar voor zijn. We hebben het nu een beetje wel een schoen gegeven. Mensen zijn er enthousiast over. Mensen weten ons te vinden. En nu is het denk ik aan ons om dat rendement ook te meten. Maar ook gewoon meer rendement te pakken.
0: Ja. Waar ik aan moet denken, Klaas, is eigenlijk precies ook die bijvangsten waar Tom het net over had. En dit natuurlijk ook, hè, dat in beweging krijgen van leren is belangrijk. Je kunt hier leren. Hoe pik je dat mee? Want het nadeel van het doorrekenen van alles en echt op zoek te gaan naar dat rendement is natuurlijk ook dat je het misschien een beetje plat gaat slaan.
1: Nou, wat eigenlijk heel goed beschreven wordt hier is, er was een winkel en die winkel heeft gewoon 3 jaar lang of 2 jaar lang leeg gestaan.
0: Ja.
1: Dus ze hadden een winkel, die werd niet gebruikt. Dus alles wat je hebt gedaan, is die zorgen dat die winkel gevuld werd. Maar ook dat die bezoekers langer bleven. En als bezoekers langer blijven, gaan ze meer kopen. En als je nu naar het leerrendement kijkt, er is altijd iemand die op een gegeven moment denkt, ik moet slim zijn, joh, we kunnen geld besparen. En dus daar moet je voor komen. Je had een mooi voorbeeld, onboarding. Jullie hebben de onboarding nu fantastisch geregeld. Als je dan mee gaat kijken in je onboarding, van wat betekent dat? Dat zijn mensen nou sneller productief? Voelen mensen zich meer ambtenaar van de gemeente Hengelo? Dus voelen ze bij de club? Blijven ze langer? Allemaal dat soort elementen. Dus dat is met de onboarding. En wat je nu ook kan doen, is dat je kan kijken, wie zijn nou medium users in het platform? Wie zijn heavy users en wie zijn light users? Zijn die heavy users, hebben die nou ook andere resultaten? Bij light users, wat is er aan de hand? Mogen ze van hun leidinggevende wel tijd spenderen om te leren? Want dat mag misschien niet. Dus dan denk je, oh, ik ga er niet naartoe. En alles in je vrije tijd is natuurlijk wel fijn voor de gemeente Hengelo, maar is niet eerlijk. Dus wat je doet is eigenlijk, hier pak je al allerlei dingen op. En zij heeft al indicaties met hoe tevreden zijn ze, wat passen ze toe. Dus daar, ja, dan sla je het niet plat, maar dan kijk je van oké, wat leren we ervan? En hoe bouw je hem langzamerhand op naar wat brengt dat hele digitaal leren jullie nu op? En wat betekent dat in de dienstverlening en de burgertevredenheid voor Hengelo?
0: Ja, ja. Nou, kortom. Fijn, Demi. Je hebt fantastische dingen voor elkaar gekregen. En er is ook nog een hoop te doen. Dat vind ik altijd een fijne conclusie. Want ja, anders dan wordt het een beetje saai in het leven. Dank jullie wel. Je hoorde Demi van de A van de gemeente Hengelo. En Klaas Toes van het ROI Instituut. En we sluiten af met Tom Bos. Met nog een heel snel impact van leren momentje.
3: De impact van leren.
2: Ja, vandaag lekker een hele praktische om te zorgen dat je de engagement in je leren verhoogt. Het is natuurlijk heel vaak zo dat mensen vol enthousiasme beginnen aan nieuwe leermiddelen. En als je ze helemaal in beweging hebt gekregen, je wel weten te vinden. Maar met name met online leren natuurlijk. Ja, open je je browser een keer niet meer of bel je collega's je wat vaker dan normaal. Dan ben je je aandacht weer kwijt. En een van de meest praktische manieren om die aandacht terug te krijgen van mensen die dat initieel wel willen natuurlijk, want de rest ben je gewoon kwijt. Hè. Sommige mensen zeggen, ik ben er klaar mee, ik stop. Ook prima natuurlijk, maar de mensen die het wel willen, maar gewoon hun aandacht kwijtgeraakt zijn, die kan je wel een klein beetje helpen. En ik zal jullie een hele hoop tijd aan onderzoek besparen met twee hele simpele tips hiervoor. Wat voor dingen kun je dan precies doen? Nou, het begint met reminders sturen. Twee verschillende. Eén moet je niet sturen en de ander juist wel. De eerste die je echt zeker niet moet sturen, daar heb ik namelijk bij meer dan 60.000 mensen geprobeerd. En dan dus bijna dagelijks. Is je stuurt mensen een bericht een aantal dagen. Of in ons geval was het geloof ik anderhalve week. Nadat mensen voor het laatst hebben ingelogd in ons geval. En je zegt, goh, je bent al een hele tijd niet meer ingelogd. Kom je nou weer terug? En dat is dus over het algemeen, na de kwalitatieve gesprekken die ik erover heb gedaan, blijkt heel duidelijk. Mensen ervaren dat als het benadrukken van hun falen. Want ik zeg alleen maar, Glenn, je bent er alweer niet geweest. Is het vandaag nou eens een keer een goed moment? Nou, wat de andere kant van het verhaal is, wat wel heel goed werkt, is wat wij de learning streak noemen. Wij sturen kleine complimentjes soms uit. En als je die complimentjes uitstuurt, dan doe je dat bijvoorbeeld als mensen een paar dagen achter elkaar hebben ingelogd. Dus hun discipline te pakken hebben, zeg maar. En als je dat heel handig wil doen, dan stuur je dat complimentje een dag nadat ze die streak bereikt hebben. Dus dan heb je bijvoorbeeld 3 dagen achter elkaar ingelogd. Stuur je hem op dag 4 en dan zeg je, hey, je hebt al 3 dagen achter elkaar ingelogd. Lekker, en dan loggen mensen
0: bezig.
2: Dus wel.
0: Ja.
2: Lekker bezig. Dan loggen ze dus wel op dag 4 in, zeg maar. Want dan is het een soort van compliment. Het is in essentie hetzelfde wat je zegt. Alleen door die andere formulering heb je ineens toch mensen wat makkelijker te pakken. Microtip.
0: Dankjewel Tom voor deze prachtige tip weer. Nogmaals Demi en Klaas bijzonder bedankt. En jij natuurlijk dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Er is nog veel meer te luisteren en tot de volgende keer.
3: Bedankt voor het luisteren naar Lang Leven Leren. Een initiatief van Skillstown. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of invoer. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Een ruime meerderheid van ondernemers is ontevreden over het kabinet Jetten. In het peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
4: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
6: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
4: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
6: Redion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
7: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. Doorzie wat er komt.
1: Dit is New Business Radio.

0: ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
0: Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
8: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
9: Veel MKB-bedrijven lopen geld mis doordat klanten facturen te laat of helemaal niet betalen. Dat blijkt uit onderzoek van Exact onder ruim 900 ondernemers. Gemiddeld kost dat bedrijven zo'n 20.000 euro per jaar. Opvallend is dat bijna de helft van de ondernemers niet weet hoe snel klanten normaal gesproken gaan betalen. Daardoor komen betalingsachterstanden vaak pas laat aan het licht. Ondertussen willen veel ondernemers juist investeren en groeien. En volgens de ondernemers kan slimmer debiteurenbeheer helpen om die financiële ruimte te vergroten.
10: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

0: fronten beter doen. Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van Impact.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: De laatste inzichten voor business shapers.
2: New Business Radio.

0: professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl. Voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: Nieuw Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
7: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured en Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured en Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured en Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
8: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
2: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. People Power brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
2: Doorzie wat er komt.
1: Dit is New Business Radio.

0: met Fabien de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: Dit is New Business Radio.
0: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
1: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
5: Hoe zorg je dat de organisatie klaar is voor de toekomst? Daarover gaat het nieuwe boek Knetteradaptief van Adriaan Vermeulen. Volgens de auteur mislukken veel verandertrajecten omdat bedrijven verandering nog steeds behandelen als iets tijdelijks. In plaats daarvan pleit hij voor organisaties die zich continu kunnen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen, zoals AI en economische veranderingen. Het boek combineert wetenschappelijke inzichten met praktijkvoorbeelden en interviews met leiders uit het bedrijfsleven. Knetteradaptief is onder meer verkrijgbaar via Managementboek en Van Duren Media.
6: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.